0: komt de volgende fase van het leven? Welke weg kies ik? Welke kansen heb ik? Krijg ik? En een superlieve vriendin waar ik heel gelukkig mee ben.
1: Ja, ja. Nou, jij bent hier omdat je regisseur bent van een theaterstuk.
0: Ja.
1: Schreeuw in de ruimte.
0: Ja.
1: Waarom ik jou heb uitgenodigd, vind ik toch even fijn om te vertellen aan de luisteraars, is eigenlijk twee aanleidingen. Dat is namelijk dat 17 oktober is de Wereldarmoededag, noem ik het even. Er zijn wat verschillende woorden voor, maar in ieder geval een dag waarop er speciaal aandacht gevraagd wordt over de hele wereld. Hè, voor mensen die in armoede, in ernstige armoede leven. Om daar meer open voor te staan, zeg maar, om daar begrip voor te krijgen. En de paus heeft onlangs zijn eerste exhortatie eigenlijk gepubliceerd.
0: Dat hoor ik, ja.
1: En daarin staat ook eigenlijk de zorg voor de armen centraal. Dus dat is wel heel mooi. Dilexité heet dat. Maar goed, jij bent hier. Dat toneelstuk, Schreeuw in de ruimte. Vertel even, waar gaat dat over?
0: Mag ik dat beginnen bij Jozef Wrzinski.
1: Ja, dat is denk ik heel goed.
0: Ja, want dat is de man naar wie wij genoemd zijn. Onze stichting, onze theaterstichting heet de Jozef Wrzinski Cultuurstichting. En die is genoemd naar een Franse priester die zelf in hele diepe armoede is geboren in 1917. Mm-hmm. En die op een gegeven moment heeft hij een verhaaltje over zijn jeugd. En hij schreef van de armoede in mijn gezin, in ons gezin, was zo ernstig dat ik op een gegeven moment uit een soort van vlaag van paniek met mijn speelgoedpistooltje naar het café in de buurt ben gelopen, waarvan ik wist dat daar gekaard werd om geld. Toen was hij 5 jaar of zo.
1: Och, ja.
0: Daar naar binnen is gelopen en geroepen heeft van handen omhoog en het geld van de tafeltjes heeft gepikt.
1: Ja.
0: En dat is een soort van voorbeeld van de paniek van armoede eigenlijk. En omdat hij vrij obstinaat was daardoor, was de hele omgeving er op een gegeven moment het erover eens, ook zijn moeder, dat hij naar een weeshuis moest.
1: Oh.
0: Omdat hij daar een vak kon leren.
1: Ja.
0: Maar op de avond voordat hij naar het weeshuis gestuurd zou gaan worden, toen zei zijn moeder van nee, jij bent geen wees, jij hebt een moeder, jij blijft hier.
1: Mm, gelukkig.
0: Gelukkig.
1: Gelukkig, ja.
0: En dan besluit hij dat verhaal af met dat hij schrijft van het is dankzij mijn moeder dat ik mij ben gaan inzetten voor de allerarmste gezinnen.
1: Ja.
0: En dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven gedaan, tot op zijn laatste ademtocht. En hij is voor mij, voor ons, een enorme grote inspiratiebron.
1: Ja.
0: Maar goed, over hoe wij de stichting hebben opgericht komen we misschien nog. Maar op een gegeven moment kwam ik in aanraking met mensen in armoede. Omdat een mevrouw, Alwien de Vos van Steenwijk, een Nederlandse dame, mij introduceerde bij het gedachtegoed van Jozef Wrzinski. Ik heb hem zelf nooit gekend, want hij is in 1988 gestorven. Maar introduceerde bij zijn gedachtegoed onder andere door middel van een boek dat hij geschreven had toen hij priester was in een daklozenkamp vlak buiten Parijs.
1: Ja.
0: Dat was van 1956 tot 1971 woonde hij daar. Net als 2.500 andere mensen in een golfplatenhut.
1: Ja.
0: Zonder een enkele voorziening. In de modder, in de herfst, in de stoffige hitte, in de zomer. En in dat boek beschrijft hij het leven in armoede gezien door de ogen van kinderen.
1: Och, ja.
0: En dat boek dat kreeg ik opgestuurd van Alwien de Vos van Steenwijk. En ja, dat raakte me enorm. Vanuit zijn eigen ervaring van armoede, zijn eigen geschiedenis van armoede, weet hij zo goed in de huid van die kinderen te kruipen. En hij schrijft dan over hoe is het voor die kinderen om naar hun eigen ouders te kijken. Hoe is het naar de politie te kijken, naar de verpleegkundigen, naar onderwijs, het personeel, naar de omgeving.
1: Mm-hmm.
0: En wat hij dan laat zien, is dat die kinderen onvoorwaardelijk van hun ouders houden.
1: Ja, ja.
0: Maar dat ze ook een heleboel niet begrijpen waarom het zo is. Hm. Waarom is het zo in de wereld?
1: Ja, ja.
0: Die
1: ja.
0: vraag kunnen kinderen zich vandaag de dag nog steeds stellen. Hè?
1: Ja.
0: Onvoorwaardelijke liefde van de kinderen voor hun ouders. Maar ook andersom. Hè, dat beschrijft hij ook heel mooi. En dat heeft me ontzettend geraakt. En toen op een gegeven moment toen kwam ik dus in aanraking met gezinnen in armoede. Omdat Alwine de Vos van Steenwijk mij met hen bij hen introduceerde. En toen had ik net dat boek gelezen. En ik ben me echt wezenloos geschrokken.
1: Hmm.
0: Over hoe de mensen leven, moeten leven als gevolg van armoede.
1: Ja, en dat was gewoon hier in Nederland.
0: En
1: hè?
0: Dat was hier in Nederland. En ik was toen halverwege de 40 en ik was een maatschappelijk betrokken theatermaker.
1: Ja.
0: Maar ik had werkelijk geen flauwe notie van het feit dat er in Nederland mensen in armoede leefden. Ik ben geboren in het Gooi. Nou, daar is armoede ook, maar dat is natuurlijk heel erg onzichtbaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar het gekke is dat het mij in de kerk eigenlijk ook nooit verteld was.
1: Ja.
0: Er werd eigenlijk, tenminste, misschien heb ik het niet gehoord hoor, en werd het wel gezegd. Maar, nou, laten we dat zeggen, tot mij is het in ieder geval niet doorgedrongen. En toen kwam ik met de mensen in aanraking en de manier waarop de mensen worden bejegend, de manier waarop er over mensen wordt gedacht.
1: Mm-hmm.
0: Het zijn geschonden mensen. Dat zie je ook aan de buitenkant, dat het geschonden mensen zijn. En die eigenlijk door de samenleving terzijde worden geschoven. Het is niet voor niets dat ik het nooit weer had geweten. Want het op de een of andere manier, de laatste jaren is het beter geworden. In ieder geval, ik kwam met zijn aanraking en ik was totaal, ik vertelde dit verhaal een keer aan een mevrouw en die zei dat het was een soort van bekering.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, dat is misschien wel het goede woord.
1: Ja, ja.
0: Wel het goede woord.
1: Want jij hebt toen ook een soort keuze gemaakt voor hoe jou jouw beroep dan wilde vormgeven.
0: Ja, nou ja, op een gegeven moment, kijk, Alwine de Vos van Steenwijk, dat was heel lang de rechterhand van Joseph Wrazinski geweest.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik mocht haar interviewen in het kader van een tv-programma van de RKK.
1: Oké. Okay.
0: En daardoor raakte ik heel erg geïnteresseerd in wie die Joseph Wrazinski nou eigenlijk was. Want dat was alles waar ze over sprak, waar het hart vol van is, stroomde de mond van over. En dat was bij haar zeker het geval. En we raakten bevriend. En zij vroeg aan mij, hoe doe je dat nou eigenlijk, dat acteren? Hoe doe je dat? En ik vroeg, wie was die Joseph Wrazinski? En die twee dingen die kwamen op een gegeven moment bij elkaar. Ze belde mij op en ze zei, Laurens, jij gaat een film maken over het boek Job.
1: Oké.
0: Oké. Gezien door de ogen van mensen in armoede. Hoe mensen in armoede dat boek lezen, verstaan en aan ons terugvertalen.
1: Ja.
0: En ik stond echt te trillen op mijn benen. Want er komt niet elke dag iemand naar je toe die zegt, jij gaat een film maken.
1: Nee.
0: Maar ik zeg, ja, Alwine, ik vind dat fantastisch, maar ik heb één probleem. Want ik ken helemaal niemand die in armoede leeft. Dus hoe moet ik nu... Ja, maar dat ging ze voor mij oplossen. En zo ben ik met mensen in armoede in aanraking gekomen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ik heb een aantal teksten uit het boek Job meegenomen toen. Ik dacht van, kijken hoe de mensen daarop gaan reageren. Want ik kende niemand in armoede. Ik had dus ook geen idee wie ik tegenover me zou krijgen.
1: Nee.
0: En ja, dat verliep eigenlijk heel organisch. Dus ik had een aantal zinnen en de mensen reageerden daarop door hele levensverhalen te vertellen.
1: Ja.
0: Gebeurtenissen uit hun leven. En daar werd ik mee gewassen. Daardoor gewassen. En die gesprekken waren in Heerlen, terwijl ik in Amsterdam woonde. En ik zat regelmatig in de trein terug. Helemaal, ja, in het Frans heb je een woord dat heet bouleversant. Omvergeworpen door datgene wat ik hoorde. En regelmatig zat ik ook te huilen om wat ik had gehoord.
1: Ja.
0: En toen hebben we die film gemaakt. En toen dacht ik, ik kan niet, ik wil ook niet meer terug naar mijn reguliere theaterleven. Ik wil het verhaal van die mensen op het toneel brengen.
1: Ja.
0: Want zoals ik dat verhaal niet kende, zullen er ongetwijfeld heel veel mensen in Nederland zijn die het verhaal ook niet kennen. Door de mensen zelf gespeeld.
1: Ja, mag ik even een vraag stellen? Ja. Iets te, want ja. Het is heel mooi zoals je zegt. Van, hè, je was eigenlijk onvergeblazen en zelfs ook nou ja, dat je moest huilen. Was dat dan echt vanwege de eigenlijke verhalen of de manier waarop? Hè,
0: dat is het totaal.
1: Ja, ja.
0: Ja, het is ja. Het totaal. Het is de presentie van de mensen. Het is het verhaal op zichzelf.
1: Mm-hmm.
0: Want dat verhaal gaat vaak over hun plek in de maatschappij en hoe er tegen hen wordt aangekeken. En hoe de samenleving niet is ingericht op hun bestaan.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld door het sturen van ongelooflijk ingewikkeld leesbare brieven die je niet begrijpt. Waar je er wel naar moet handelen. Hulpverlenende instellingen die ook niet altijd heel even meedenkend zijn. Maar daar kunnen we het misschien straks nog over hebben.
1: Ja.
0: Want ik wil niets ten nadele van hulpverlenende instanties zeggen. Integendeel. Want dat zijn allemaal mensen die vanuit idealisme hebben gekozen om in de hulpverlening te werken. Dat is het. En ook hun verschijning, de manier waarop ze het vertellen, de emotionele geladenheid waarmee ze het vertellen.
1: Ja.
0: Ja, en dat trof me gewoon recht in het hart.
1: Ja, ja, ja. En ja. Toen ben je dus, want dat zei je al, toen ben je ook gaan werken met. Hè? Want dat is uiteindelijk, je zegt al, hè, dus dat theater, je wilde hun verhaal op toneel brengen.
0: Ja. Ja. Ja. Je weet niet waar je aan begint. Je weet echt niet waar je aan begint. We bestaan dit jaar, onze stichting bestaat dit jaar 25 jaar.
1: Ja.
0: Die zijn omgevlogen. Dat is werkelijk. Ik denk van. En zoveel meegemaakt. En we hebben door heel Nederland gespeeld. In samenwerking met de katholieke kerken, de lokale parochies. Met de protestantse kerken. Ook met MBO, HBO opleidingen. Van alles. We maken niet voorstellingen met een religieuze boodschap of een politieke boodschap. Maar het gaat om het menselijke verhaal. De manier hoe wij ons als stichting hebben ontwikkeld. Dat alles. Want kijk, het is geen baan van 9 tot 5. Het is niet zo dat ik om 5 uur wegga en dat als iemand dan zegt, ja, ik heb nog een probleem met de schuldhulpverlening, dat ik zeg, ja, sorry, het is 5 uur. Dus we leven ook samen. We werken samen en we leven samen. We delen heel veel van het leven samen. En dat is ook nodig, want anders krijg je het verhaal van de mensen nooit op hun manier, op de juiste manier, zoals zij het beleven. Want daar gaat het om, op het toneel.
1: Ja, ja, ja. Er moet ook een hele goede vertrouwensband zijn.
0: Ja, dat
1: lijkt
0: ook,
1: mij.
0: Dat ook. Maar ja. Ik moet het ook als man die niet in armoede is geboren, doorgronden.
1: Ja.
0: Wat het is dat zij meemaken. Niet, hè? Op emotioneel niveau, maar ook op spiritueel niveau.
1: Ja.
0: Gaan we door?
1: Nou, in de loop van die 25 jaar hebben jullie diverse voorstellingen gedaan. En ben je met meerdere mensen, zeg maar. Het is niet één groep die dat 25
0: er
1: jaar
0: komen
1: al doet.
0: Mensen, die sluiten zich bij ons aan, dan gaan ze weer weg en zo.
1: Ja, ja. Ja precies. Ja. Ja.
0: Maar we zijn wel een theatergroep.
1: Ja.
0: Mensen denken soms van, oh, ze maken een voorstelling in die gemeente met de mensen daar en dan in die gemeente met die mensen daar. Nee, we zijn gewoon een theatergroep met een thuisbasis.
1: Oh, okay. Ja. En nu, maar die loopt denk ik al wat langer, of is misschien zelfs al eerder is gespeeld, is er dus de
0: Schreeuw in de ruimte,
1: ja.
0: Die voorstelling. Die hebben we gemaakt op dringend verzoek van moeders in armoede. En dat was naar aanleiding van 2 zaken. Het ene was de berichtgeving over de toeslagenaffaire.
1: Ja.
0: En het uithuisplaatsen van kinderen. Het andere was dat wij in ons 25-jarig bestaan best wel met enige regelmaat met die situatie geconfronteerd zijn. En dat was op dat moment dat de dames naar mij toe kwamen om te zeggen, wij willen hier een voorstelling over maken, ook weer aan de hand.
1: Ja.
0: Alleen bij de dochter van een van de speelsters.
1: Oké.
0: En dat is natuurlijk wel vaker te sprake geweest van, willen wij daar ook iets over zeggen? Maar ik heb dat altijd een beetje van me afgehouden. Ik ben een man, ik ben niet in armoede geboren. En het is een onderwerp dat kan wel polariserend werken. En daar
1: waarom?
0: Zijn we...
1: Waarom? Hoezo bedoel je dat?
0: Omdat het bij de moeders... Kijk, de vaders kunnen we het ook over hebben, hoor. Maar we hebben de voorstelling expres gemaakt met moeders. Omdat er ongelooflijk veel emoties mee
1: loskomen
0: gemoeid zijn.
1: Eigenlijk ook. Ja, ja, ja.
0: Ja, dat bedoel... En die emoties vertalen zich... Het zijn hele heftige emoties. Dat kan je je misschien voorstellen. Als je kind wordt weggehaald met of zonder goede reden. Maakt eigenlijk niet uit. Je ziet je kind gewoon weggehaald worden.
1: Ja.
0: Waar je bij staat. Bij wijze van... Hè? Dus er is heel veel woede, angst, wanhoop. En die emoties zijn zo groot dat ik denk van, als je die echt zoals het zich in het hart van de dames afspeelt op het toneel gaat brengen, dan jagen we het publiek de zaal uit.
1: Ja, want dat is ook voor het publiek, kan dat beangstigend bijna zijn,
0: juist,
1: misschien.
0: Juist. En wij maken theater om mensen samen te brengen en verbinden rondom mensen in armoede, rondom hun leven. Dus ik heb het lang een beetje bij me weggehouden, maar het kwam nu weer zo dichtbij dat ik dacht van ja, en de vraag was zo nadrukkelijk gesteld ook, dat ik dacht van ja, ik kan me nu niet meer daar
1: aan onttrekken
0: aan
1: eigenlijk.
0: Onttrekken.
1: Ja.
0: Ook omdat het natuurlijk heel erg in het nieuws is.
1: Ja, ja. Ik ga jou even onderbreken, Laurens. We gaan er zo over door, absoluut. Maar ik denk dat het een mooi moment is om heel even naar muziek te luisteren. Nou heb je een paar nummers uitgekozen, een paar liederen. Welke zou je willen laten horen?
0: Nou, dan zou ik nu Marisa willen, want dat is een hele mooie vrouw, Portugese zangeres.
1: Ja.
0: Nou, laten we luisteren. Het is...
1: Ja, want nou, misschien toch wel leuk, want mijn Portugees is... Povre, zeg maar.
0: Nou, povo, het gaat over povo, het gaat over armoede.
1: Ja.
0: Maar mijn Portugees is ook 0,0. Dus het gaat over armoede. Ik hoorde dit lied in een café in Porto. En toen dacht ik, oeh, dat is prachtig.
1: Prachtig, ja. Ja. We gaan er naar luisteren. Gezongen door Marisa. En dan zijn we hier zo weer terug aan tafel met Laurens Umans.

0: en dat was Marisa, Portugese zangeres. Met een prachtig lied. We zijn hier aan tafel in gesprek met Laurens Umans over de theatervoorstelling Schreeuw in de Ruimte. Nou, je hebt al uitgebreid uitgelegd dat de Jozef Wrzinski Stichting, die deze voorstelling verzorgt, maakt, onder jouw leiding, dat gaat over armoede, maar dat de mensen die het spelen, dat dus mensen zijn die zelf ook in armoede leven. Of geleefd hebben.
1: Maar tegenwoordig noem je dat dan ervaringsdeskundigen in armoede. Kijk, op het moment dat de dames en ik zeg maar tot een akkoord komen van oké, we gaan die voorstelling maken, dan begint er natuurlijk een heel proces.
0: Ja.
1: We hebben twee dingen gedaan. Ik heb heel lang naar ze geluisterd. Juist omdat ik een man ben en niet in armoede geboren ben. Dus in een huiskamersetting heb ik heel lang geluisterd naar de verhalen van de vrouwen. En ze vulden elkaar natuurlijk onderling aan.
0: Ja.
1: En ik stelde af en toe een vraag om mijn vinger erachter te krijgen. En daaruit is dan op een gegeven moment de tekst tevoorschijn gekomen. En dat soms heb ik een stukje geschreven. Soms hebben zij een stukje geschreven. Soms schrijven we samen. Ik had bijvoorbeeld een monoloog geschreven voor een van de actrices. Waar ik zelf van dacht, dat is wel oké. Maar ik mis iets. Dus ik heb die actrice gebeld en zij reageerde erop. En toen hebben we het met haar. Hebben we het samen de puzzel gelegd eigenlijk. De volgende fase is dat je dat dan gaat repeteren. En dan ga je zoeken van oké, want wat je ook van tevoren wil weten is, wat vertellen we wel?
0: Ja.
1: En wat vertellen we niet?
0: Ja.
1: Want er zijn ook dingen die je niet wil vertellen. Kijk, het zijn voorstellingen. En deze is natuurlijk bij uitstek gebaseerd op autobiografische ervaringen. Ervaringen van de mensen zelf. Als het publiek komt kijken, dan weten zij dat ook. Het publiek weet dat. Maar het is niet zo dat het publiek uitgenodigd wordt om na afloop met de spelers het hemd van het lijf te vragen.
0: Ja, ja.
1: Dus het moet niet impertinent worden dat het publiek te diep in het privéleven. Het gaat uiteindelijk om de boodschap.
0: Ja, ja. Ja, want eventjes misschien als intermezzo, hadden we het net tijdens de muziek even over. Het theatergezelschap bestaat dus inderdaad uit mensen die zelf ook in armoede leven. Dat kennen in ieder geval. Maar het zijn niet betaalde acteurs. Het zijn dus mensen die dit doen.
1: Die heel erg bevlogen zijn om hun verhaal via het toneel aan de wereld kenbaar te maken. Omdat er heel veel misverstanden zijn rondom armoede.
0: Mm-hmm.
1: Armoede is hun eigen schuld. Het zijn allemaal slechte vaders en moeders. Het zijn verslaafden. Er zijn heel veel. Toen ik net met dit werk begon, vroeg mijn vader na enige tijd van, en hoe is het met die zwervers? Ik zeg, pa, het zijn geen zwervers, het zijn gezinnen.
0: Ja.
1: Die hebben een huis en ze wonen in een huis. Maar ze zijn heel arm. Een paar weken later mijn moeder en Laurens, hoe gaat het met die zwervers? Ik zeg, mam, het zijn geen. Dus er is een bepaald soort van beeldvorming die gewoon helemaal niet klopt.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt ook wel eens gezegd van, dat zijn de zwaksten. Ze zijn sociaal zwak.
0: Ja.
1: Nou, ik kan je op een briefje geven, na 25 jaar lang werken met ze, de mensen zijn niet sociaal zwak. Als er een groep mensen is die voor elkaar opkomt, met elkaar door het vuur gaat, dan zijn het mensen in armoede. Die alles delen ook met elkaar. Als iemand iets nodig heeft, er wordt gedeeld. Dan geef ik een heel rooskleurig plaatje, want er is ook veel ruzie en nijd en alles. Net als in de gewone grote mensenwereld. Maar de mensen zijn niet sociaal zwak. Dat zij anders communiceren dan op het Binnenhof, dat is zo klip en klaar. Dat is klip en klaar. Maar je vraag was?
0: Ja, nou, je was aan het vertellen over inderdaad deze voorstelling. Mm-hmm. Hè, dus Schreeuwen in de Ruimte. Dat samen met de acteurs. Mm-hmm. Heb jij besproken, geluisterd, teksten geschreven. En mijn vraag ging erom dat zij spelen dit dan. Zij doen dit omdat ze eigenlijk voor meer mensen... Ze weten dat zij voor meer mensen spreken.
1: Ja, ze zijn eigenlijk een soort van ambassadeurs... voor iedereen die niet de kans heeft om hun verhaal op het toneel te brengen.
0: Ja.
1: Kijk, want op het moment dat je... Stel je zit... in een gesprek met de gemeente of zo.
0: Ja.
1: Je kan niet het achterste van je tong laten zien. Want je bent totaal afhankelijk van die andere kant.
0: Ja.
1: Van de goedgunstigheid van de andere kant. Op het toneel kan je alles zeggen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk zijn er natuurlijk morele en ethische keuzes en zo. En je hebt te maken met kunst, met schoonheid. Maar je bent vrij om te praten zoals je verhaal te vertellen zoals jij het ervaart.
0: Ja. Ja.
1: En dat is voor mensen in armoede heel erg herkenbaar als ze komen kijken.
0: Ja.
1: En voor mensen die niet in armoede leven, want wij spelen voor een breed publiek, kan dat dan soms confronterend zijn. Niet omdat wij grof taalgebruik bezigen, want helemaal niet. We tonen de wereld zoals die is, de wereld van armoede, gezien door de ogen van mensen zoals zij, mensen in armoede, zoals zij het ervaren. En dan vallen de schellen van de ogen en dan vinden mensen het confronterend. Zoals het voor mij in het begin dus ook was.
0: Ja,
1: het was voor mij ook heel confronterend.
0: Ja, want over het algemeen zullen mensen misschien in theorie wel denken van... Oké, er zal wel wat armoede in Nederland zijn. Maar kom op, Nederland. Hè? Dat is er toch niet. Of amper. En dan ineens dan word je er dus mee geconfronteerd dat het wel degelijk... en dat het ook heel, hoe zou ik het zeggen, het werkt natuurlijk door... neem ik aan. Ik bedoel, zo'n een gezin wat in armoede opgroeit... dat is niet van de een op de andere dag.
1: Nee.
0: Daar, ja.
1: Er is natuurlijk armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven.
0: Ja.
1: Er zijn ook mensen die in een armoedeval terechtkomen. Ik was met een van de speelsters vanwege onderzoek... naar de inhoud van een voorstelling op bezoek bij een weggeefwinkel... En we spraken met de vrijwilligers daar. En die zeiden van, ja, er komen hier nu mensen. Het was tijdens de financiële crisis in 2008-2009 zo. Er komen nu mensen die hadden een jaar geleden een huis en twee auto's voor de deur. Maar een van hen is ziek geworden of een van hen is werkloos geworden. Of ze zijn uit elkaar gegaan, ze hebben het huis moeten verkopen. Ze zitten met een restschuld en komen nu hier gratis cadeautjes halen voor de kinderen met het schaamrood op de kaken.
0: Ja, ja.
1: En het schaamrood is dan het zichtbare topje van alle ellende die eronder ligt. Dus dat heb je ook. En als je daar eenmaal in terechtkomt, is het zo moeilijk om er weer uit te geraken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met je sociale context. Het heeft te maken met het onderwijs dat je hebt genoten. Het heeft te maken met de geschiedenis van je familie. Is er in jouw familie veel sprake geweest door de generaties heen van werkloosheid of seizoenarbeid bijvoorbeeld?
0: Ja.
1: Ik zat er net in de auto hier naartoe, dacht ik van 3 generaties geleden waren we allemaal boer of een kleine handelsman. Weet je wel? Dus zo lang geleden is het niet. Maar het is vooral dat armoede zo ongelooflijk vreet aan je menselijke waardigheid.
0: Ja, want kun jij dus die voorstelling samengemaakt, zoals je zei, met de moeders of met de dames die daarin meespelen. Kun je wat voorbeelden noemen of kun je iets over de inhoud van het verhaal? Niet alles natuurlijk, maar iets. Want armoede, laat ik zo zeggen... Eigenlijk, zoals wij er nu over praten, is het toch een beetje een abstract begrip.
1: Oh.
0: Nou, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk als jij voorbeelden kunt noemen misschien... waar dus deze moeders mee te maken krijgen.
1: Nou ja, kijk, we hebben naast met de moeders te spreken... om de voorstelling te maken, hebben we 2 andere dingen gedaan. We hebben wetenschappelijk onderzoek geraadpleegd. Wat is het verband tussen armoede en het uit huis plaatsen van kinderen... Maar we hebben ook, juist omdat we mensen willen samenbrengen en verbinden... gesproken met werkers in de jeugdzorg.
0: Ach ja, ja.
1: En wat je dan, waar je dan achterkomt, is dat er En dat begint al in de opleiding. We werken veel samen met mbo en hbo-opleidingen... social work en sociaal-pedagogische hulpverlening. Mm-hmm. Voor wie we spelen dan voor de studenten. En een van de redenen om dat te doen is... omdat de docenten zelf ook aangeven... ja, er is eigenlijk best wel sprake van vooroordelen.
0: Ja.
1: Mensen weten niet wat het is. En die denken dat het asociale zijn... En nou, dat is dan een van de vooroordelen. Of dat het hun eigen schuld is. Kijk, dat kan je de studenten niet kwalijk nemen. Die zijn 16, 17, 18, 19 jaar. En die hebben dat ook maar gehoord van ons volwassenen. Dus dat is één ding. Het continu op je tenen moeten lopen. Omdat je op scheef wordt aangekeken.
0: Hmm.
1: En dat is iets wat je elke dag voelt. Dat voel je in de supermarkt. Dat voel je op straat. Dat voel je altijd en
0: ja,
1: overal.
0: Ja, ja.
1: Een heel praktisch voorbeeld is dit. Er was een mevrouw die heeft moeten meemaken... dat 4 van haar kinderen uit huis geplaatst zijn. Ik ken de precieze aanleiding niet. Maar wat er vervolgens gebeurt is dat die kinderen komen op een dag weer terug. Dat is na een aantal jaar... In de tussenperiode heb je ze misschien eens in de 6 à 8 weken... een keer een middagje kunnen zien.
0: Mm-hmm.
1: Maar niet bij hun thuis, maar ergens op een neutraal terrein.
0: Ja.
1: Waar je vaak dan bijvoorbeeld ook niet echt fysiek contact mag maken.
0: Ja.
1: Waar je ook geen cadeautjes mag geven. Dat doen ze omdat ze de kinderen niet willen laten hechten aan de natuurlijke ouders. Want of ze worden geplaatst in een voogdijgezin... of in een soort van opvangsituatie waar meerdere kinderen wonen. En dan komen die kinderen thuis en dan zijn het jouw kinderen... maar het zijn jouw kinderen eigenlijk niet meer. Want je hebt ze een paar jaar niet gezien. Je hebt ze niet echt kunnen meemaken in het opgroeien.
0: Nee.
1: Je hebt ze jouw verhalen niet kunnen vertellen. Je hebt ze niet kunnen
0: opvoeden. En andersom ook niet.
1: Nee. Dus je hebt niks gedeeld. Dus dan moet je weer allemaal opbouwen... Dat gaat niet zomaar van de ene dag op de andere. En bovendien gaat het ook niet eenvoudig. Tegelijkertijd kijken hulpverlenende instanties... die kijken mee of het goed gaat.
0: Ja.
1: En soms zijn dat meerdere instanties...
0: Ja.
1: Die elk iets anders van je vragen... waardoor er bij die ouders verwarring ontstaat over... ja, wat moeten we nu precies doen?
0: Ja.
1: Ze komen ook in een bureaucratische mallenmolen terecht... want bij elke instantie hoort een papierwinkel. Goed, dat moet je allemaal doorheen. Dan op een gegeven moment wordt jouw dochter zwanger. En voor je het weet, binnen 3 weken, dit is dus echt gebeurd...
0: Ja.
1: Binnen 3 weken staan de instanties op de stoep. En die concluderen dat dat meisje dat zwanger daarnet gebaard heeft... niet voor haar kind kan zorgen.
0: Zo.
1: Ja. Omdat er die geschiedenis van uithuisplaatsing is geweest.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dat meisje voor de voorstelling geïnterviewd.
0: Ja.
1: En ze zei op een gegeven moment... Ja, toen ik tijdens de weeën dacht ik... als mijn kind maar niet zo'n jeugd krijgt als ik.
0: Ach.
1: En ik schrok daar heel erg van.
0: Ja.
1: Ik schrok daar heel erg van. En Joseph Rosinski... Die had al gezegd van, als arme moeders zwanger zijn, is dat een reden voor zorg. Als meer beter gesitueerde mensen zwanger zijn, is dat een reden voor vreugde.
0: Ja.
1: En dat is een verschil.
0: Ja.
1: En dan maak je mee dat dat meisje met haar kind eerst naar moeder-kindhuis moet gaan. Vervolgens gaat het kind naar de vader, die eigenlijk de hele tijd buitengaats was gebleven. Die was niet echt heel erg dicht in de buurt of zo.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik sprak daarover met een moeder die haar kinderen gewoon thuis heeft. En die zegt van, ja, heb ik zelf dan alles goed gedaan? Nee, ik heb niet alles goed gedaan. Heb ik fouten gemaakt? Ja, zeker heb ik fouten gemaakt. Maar waarom wordt mijn kind dan niet uit huis geplaatst?
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: Zij wel...
0: Ja, en dat.
1: En weet je, ik als theatermaker sta er heel dichtbij en tegelijkertijd ben ik compleet machteloos.
0: Ja, ja. Maar zoals jij het vertelt, zijn het inderdaad die omstandigheden. Dus de instanties die goeddenkend

0: die omstandigheden. Dus de instanties die goed denken te doen, hè, zoals jij in het begin zei. Maar die dus ook, en misschien nog wel door de complexiteit hè, van al die factoren, dat er dus eigenlijk over hen beslist wordt. En ze eigenlijk niet eens de ruimte, zo interpreteer ik dan, niet eens de ruimte krijgen überhaupt om te laten zien dat ze voor de kind kan zorgen.
1: Ja, precies. Ja, ja, en de regie over je leven wordt eigenlijk overgenomen. En dat is bijzonder pijnlijk. En het meest grievende daarvan is dat je gewoon als mens in je menselijke waardigheid wordt ontkend.
0: Ja, ja.
1: Er was een werker uit de jeugdzorg die kwam naar de voorstelling kijken. Tijdens een doorloop. Tijdens een repetitie, zeg maar. En die zei, ik word me ervan bewust dat wij alle aandacht hebben voor de kinderen vanuit de jeugdzorg, terecht. Maar niet of nauwelijks voor de moeders die getraumatiseerd achterblijven. En daar schrok ik wel van.
0: Ja.
1: Ik denk van, dus het systeem is zo ingericht dat de moeders het eigenlijk zelf maar moeten uitknoeien met hun hart dat aan stukken ligt.
0: Ja. En waar dus misschien ooit het kind weer terugkomt, zoals je zei.
1: Ja.
0: Maar het is wel een gebroken moeder.
1: Hart.
0: Ja.
1: En dan zit je ook nog in een relatie met je echtgenoot, die hetzelfde meemaakt.
0: Ja.
1: En zie dan maar eens om dat huwelijk heel te houden emotionele spanningen. Ik sprak niet zo lang geleden een vriend van de middelbare school. Die had ik 45 jaar niet gezien of zo. Misschien nog wel langer. En die bleek zijn zoon te hebben verloren toen die zoon 23 was. Maar hij is nog steeds bij zijn vrouw. Ze zijn nog steeds samen. En ik zei van, ik heb daar bewondering voor. Want je hoort zo vaak dat het misgaat. Hij zegt van, ja, maar we hebben alle twee onze eigen manier om het te verwerken. En we respecteren elkaar in de manier waarop we dat doen en we praten. Nou, dat is een groot geluk wat je dan toevalt eigenlijk.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Natuurlijk komt er een enorme spanning. Kijk, als één kind uit huis geplaatst wordt, wat gebeurt er dan met de andere kinderen?
0: Ook.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ik heb wel een vraag ook.
1: Wel belangrijk om te zeggen. Hè? Want mensen, als je uit huisplaatsing hoort, dan wordt er vaak gedacht dat er sprake is van misbruik of verslaving of wat dan ook. Maar net als bij de toeslagenaffaire, het gaat ook vaak puur om het feit dat je in armoede leeft.
0: Ja.
1: En dus het leven dat je leidt er anders uitziet dan dat van de burger.
0: Ja, ja, dat eigenlijk wou ik dat ook vragen. Zo van, het lijkt allemaal heel economisch, financieel dan gebaseerd te zijn op de ideeën van kun je wel voor je kind zorgen. Maar voor je kind zorgen, het is natuurlijk veel meer. Maar daar
1: nou
0: is
1: ja,
0: dan,
1: uiteindelijk leidt dat tot de vraag, waar komt die armoede nou vandaan?
0: Ja.
1: Is dat de schuld van mensen die in armoede leven, of is dat een weefout in onze samenleving? En ik ben toch geneigd om te denken dat het een weefout is in onze samenleving. Als er aan de ene kant mensen zijn die met gemak rondkomen, en aan de andere kant gelukkig een steeds kleinere groep, hè, maar toch steeds mensen in armoede overblijven, dan zit er ergens in de samenleving een weefout. Zijn we in staat om dat op te lossen? En als we dat echt willen oplossen, moeten we beginnen bij de mensen in armoede te respecteren in hun menselijke waardigheid.
0: Ja.
1: En datgene wat ze je vertellen, voor waar aan te nemen. Toen ik begon met dit werk, hoorde ik verhalen waarvan ik dacht, dit is Kafka.
0: Ja.
1: En waarvan ik me afvroeg, is dit werkelijk waar? Is dit werk zo gebeurd? Of leven mensen die in armoede opgroeien voor een deel ook in een soort van bijna psychose-achtige toestand?
0: Ja.
1: Maar de verhalen zijn waar.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En Joseph Rosinski schreef ook op een gegeven moment van, als je de armsten echt wil leren kennen, moet je ze observeren, beluisteren en bevragen.
0: Ja, ja.
1: Hij zegt, maar dat is voor ons heel erg moeilijk. Want het vraagt om bereidheid en bescheidenheid. De bescheidenheid om te geloven wat ze zeggen, en de bereidheid om dat

0: datgene wat je daaruit aan conclusies trekt ook na te volgen. Hij zegt, maar dat doen we helemaal niet zo makkelijk. Want als je echt gaat luisteren naar die mensen in armoede, waar brengt die je dan in godesnaam helemaal naartoe? En ik heb jarenlang gewerkt. Op een gegeven moment speelden wij in Amsterdam in een kerk. En we waren aan de vrachtwagen na afloop aan het inladen. En er kwam een moeder naar mij toe en die zegt, mag mijn zoon bij jullie werken? Ik ben altijd blij met iedereen die zich aanmeldt. En zeker als het mensen in armoede zijn. Dus ja, dat mag. Ja, hij is daar al aan het helpen. Dus ik loop naar die man toe. Hij was, denk ik, begin 30 of zo.
1: Mm-hmm.
0: En het eerste wat ik ontmoet is een enorme kegel. En daar schrok ik van.
1: Ja. Ja.
0: En, maar toen dacht ik op dat moment dacht ik ook per Joseph Rasinski vraagt aan ons om te zoeken naar de armste achter de zichtbare armen.
1: Ja.
0: En daar moet je naar op zoek gaan. En toen ik deze man zag, dacht ik, daar heb je hem.
1: Ja.
0: En dus, hoewel ik bang was, ik was gewoon bang voor hem.
1: Ja.
0: Voor ook omdat hij zo'n gegroefd gelaat had.
1: Ja.
0: Heb ik ja gezegd. Vanaf dat moment is hij bij ons komen werken als vrijwilliger. En het bleek een van een tweeling te zijn die bij de geboorte zuurstofgebrek had opgelopen. Dus hij was eenvoudig van geest. Hij was niet simpel, hij was niet gek, maar hij was eenvoudig van geest. Zijn moeder was wees.
1: Ja.
0: Die was op de straat gelegd in Leiden.
1: Zo.
0: Dus de wortels van die familie, die waren heel erg onbekend.
1: Mm-hmm.
0: Deze jongen, die werkte bij ons en die kwam op een gegeven moment naar mij toe en die zegt, Lauwers, hij noemde me altijd Lauwers. Ik ben mijn legitimatie kwijt. Dat was in Amsterdam.
1: Ja.
0: Ik ben mijn legitimatie kwijt. Ik zeg, nou Karel, dan gaan we naar het politiebureau aangifte doen. We komen bij het politiebureau, zegt die man, heeft u niet toch iets waar u zich mee kan legitimeren? Bijvoorbeeld een rijbewijs? Nou, als je naar deze man had gekeken, Karel, dan had je onmiddellijk gezien dat, toen is er een enorme zoektocht van instantie naar instantie, naar instantie, naar instantie, naar instantie, naar instantie. En uiteindelijk moesten we naar de immigratiedienst om een papiertje op te halen dat Karel was zogenaamd geëmigreerd en weer geremigreerd.
1: Nou.
0: En wat was het resultaat daarvan?
1: Hij kreeg
0: dat
1: een nieuw,
0: hij kon wonen in een postvak.
1: Zo.
0: Bij de dakloze opvang. Niet bij de, in de dakloze, niet binnen, maar hij had een postvak.
1: Zo, dat
0: zodat
1: was
0: hij
1: het.
0: Een uitkering weer kon aanvragen.
1: Ja, ja.
0: Want hij was, dat was geschrapt ook. Deze man, daar heb ik jarenlang mee gewerkt. En hij heeft mij geleerd wat kameraadschap is. En dan kunnen ze mij 100 keer zeggen dat mensen sociaal kwetsbaar zijn of niet. Hij heeft mij geleerd wat vriendschap en kameraadschap is.
1: Ja, ja.
0: Ik liep met hem van het station in Bussum naar de katholieke Caritas instelling van de parochie waarin ik ben groot en gegroeid. En we liepen daar door Bussum.
1: Ja.
0: Lommerrijke lanen, grote tuinen.
1: Prachtige, ja.
0: En Karel die zegt op een gegeven moment tegen mij, het is hier helemaal groen. En er zijn ook helemaal geen winkels. En Karel die kwam uit Amsterdam-Noord, waar alles grijs is, grauw is.
1: En
0: heel veel winkels zijn. En terwijl hij dat zei, stond er een man in de tuin zijn gras te maaien. En die keek naar ons, die keek naar Karel en schrok van het geschonden gelaat van Karel.
1: Mm-hmm.
0: En die schrik, die schrik,
1: die
0: ken ik ook. Maar wat doe je ermee?
1: Ja, wat doe je ermee? Ja, ja, en dat is natuurlijk door zo'n stuk als Schreeuw in de Ruimte, maar ook andere producties.
0: Ja.
1: Geef je het, je geeft het, je geeft het een gezicht, je geeft het een stem, waardoor mensen.
0: Mijn gestalte, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Je toont het, zoals je zei. Ik wil eigenlijk toch nog even ruimte geven aan nog weer wat muziek. Okay. Wat jij hebt uitgekozen. En dan hebben we... Nou, dan moeten we daarna een beetje naar het einde
0: je
1: toe.
0: Je moet maar een beetje temmen, denk ik.
1: Wat zou jij willen laten horen?
0: Angel in My Heart. Dat is van Mick Jagger.
1: Ja.
0: Niet van de Rolling Stones, maar een solo LP, zeg ik op mijn leeftijd, van Mick Jagger. En ik hoorde dat nummer toen ik aan het werken was aan het scenario van die film die we gemaakt hebben naar aanleiding van het boek Job. Ik zat in een café te schrijven en toen hoorde ik dit nummer. Toen dacht ik, die komt in de film.
1: Oké, nou, en die is er ook niet gekomen natuurlijk. We gaan er naar luisteren. Angel in My Heart door Mick Jagger. En dan zijn we zo nog even voor het staartje terug hierin aan tafel met Laurens Umans.

0: Ja, we zijn hier in gesprek nog steeds in Aan Tafel met Laurens Umans over een ontzettend belangrijk onderwerp. Armoede, mensen in armoede, het toneelstuk, hè, de voorstelling Schreeuw in de Ruimte. En we kunnen eigenlijk nog uren doorgaan, maar daar hebben we de tijd helaas niet voor. En Laurens, ik zou jou willen vragen, je hebt het al een paar keer genoemd. Hè? Je bent ook in een parochie in Bussum en ben je opgegroeid. Als gelovig mens of als wat heeft dit met jou geloof of met jou gedaan om zeg maar zo'n reis te maken in jouw leven met deze met dit onderwerp, met deze mensen vooral?
1: Alles.
0: Ja.
1: Alles.
0: Heeft het geloof, jij moet dat nou zeggen, had het geloof voor jou een betekenis? Heeft dat invulling gekregen? Of?
1: Joseph Rosinski heeft opeens geschreven: deze gezinnen in armoede, die zijn mijn zegen. Dat is voor mij ook zo. Ik ben in een door en door katholiek gezin opgegroeid. Er zijn verschillende priesters. Broers van mijn vader en ooms daarvan. En ik heb altijd een hele diepe affectie gehad voor het geloof.
0: Ja.
1: Vroeger als ik in de kerk zat, als klein kind, dan keek ik naar het altaar en dan, nou niet altijd, maar dan keek ik naar, er waren momenten dat ik naar het altaar keek, naar de kaarsen, en dan ging opeens mijn hoofd open, zo boem. En dan kreeg ik zo'n heel ruimtelijk gevoel, alsof ik net zo groot was als de hele kerk. Ik weet niet, dat was een soort van spirituele ervaring die me altijd is bijgebleven.
0: Ja.
1: Er is wel een periode geweest dat ik, het waren 60, 70 jaren, dat ik mijn kont tegen de krib heb gegooid, niet meer naar de kerk ben geweest. Maar op een gegeven moment is het weer op mijn pad gekomen. En Joseph Rosinski was eigenlijk het sluitstuk van de terugkeer, mijn terugkeer naar het geloof.
0: Ja.
1: Hij heeft prachtige dingen daar ook over geschreven. En dat boek waar ik het over had, over de verhalen over de kinderen, dat is ook doorspekt met het geloof. En ook daar heb ik heel erg bij moeten huilen. Dat is voor mij heel herkenbaar. Wat ik, van dingen die ik in mijn eigen jeugd heb meegemaakt. Het heeft alles met mijn geloof te maken. Ja, het is mijn geloof.
0: Ja.
1: Het is mijn bezieling.
0: Kun je, niet dat dit over de mensen zou moeten gaan die als acteur meedoen, maar heeft geloof bij hen ook een betekenis? Of is dat heel verschillend, de een wel, de ander niet? Soms wel, soms niet. Ik bedoel.
1: Ja, dat is heel verschillend hoor. Ja. De een wel, de ander niet. Sommige mensen voelen zich ook in de steek gelaten door de kerk.
0: Ja.
1: De laatste zullen de eerste zijn. Dat is niet overal, wordt niet overal gepraktiseerd.
0: Het draagt jou als het ware ook.
1: Ja, zeker. Want ik geloof in barmhartigheid. Ik geloof in verzoening. Ik geloof in Jezus. Met God heb ik een andere verstandhouding. Wat ik heel mooi vind aan het boek Job trouwens, is dat Job vecht met God. Hè?
0: Ja, zeker.
1: En toen ik heb die rol gespeeld. En toen dacht ik van, degene die het meest met God vecht, is het meest nabij. Zo heb ik dat toen ervaren. En dat was voor mij ook een zuivering van mijn ziel. Omdat ik heb best wel dingen gedaan waarvan je kan afvragen of het allemaal nou zo oké was. Dus ik voelde me ook wel, ik heb ook wel last van geweten en schuldgevoel en zo. Het oud-testamentische godsbeeld is mij niet vreemd. De vragende God. Door dat te spelen dacht ik van, je mag met God vechten ook. Je mag hem ook vragen stellen. En waarom ben je daar niet? En niet als ik je nodig heb. Maar dan zijn er momenten dat hij er opeens wel is, weet je wel. Ik weet niet, mag ik één afsluiting doen?
0: Ja.
1: Ik speelde de rol van Mozes in de serie van de EO. En we gingen het Brandend Braambos opnemen. We zijn er bij het Brandend Braambos. En de regisseur die liep buiten beeld mee, omdat ik moest reageren op de stem van God.
0: Ja.
1: En God zegt, Mozes, trek je schoenen uit, want de grond waar je op staat is heilig.
0: Ja.
1: ik hoorde dat en dat sloeg in als een bom. En toen dacht ik, oh, dat is niet alleen waar voor Mozes daar toen op dat moment, maar het is waar voor iedereen overal. Het is ook voor mij. En dat ik moest zo huilen.
0: Ja.
1: Ik moest zo huilen.
0: Ja.
1: Omdat dat hele schuld en boete verhaal, dat viel gewoon allemaal weg.
0: Ja.
1: Viel allemaal van me weg en... Ja, weet je wel.
0: De onverwachte, hè? Dat is toch wel... God kan ons zo verrassen.
1: Ja.
0: Ja, dat is het zeker, ja. Wat ons niet verrast is helaas de tijd. we zouden nog uren door kunnen praten. Maar Laurens, ik wil jou sowieso heel erg bedanken. Dat je hier naartoe gekomen bent. Dat je hebt willen vertellen. En... ik kan me zo voorstellen dat mensen best nog ook vragen erover hebben. Nou, A, ga kijken. Is ja. Dan, neem ik aan, de aanrader. Waar kunnen de mensen het beste informatie vinden over deze...
1: Op onze website. Maar de moeilijkheid is natuurlijk altijd... hoe spel je Jozef en hoe spel je Wrzinski? De naam van onze website... maar jullie hebben zelf waarschijnlijk ook een website. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus daar kunt u het dan ook op zoeken.
0: Klopt, klopt.
1: Maar de naam van onze website is www.wrzinski.nl.
0: Ja.
1: En dan kunt u bij aanmelden kijken. Even op aanmelden klikken. Mm-hmm. En daar staat onze speellijst. En we spelen door heel Nederland.
0: Ja, precies. Ja. En op de website van Radio Maria staat er ook een linkje dan wel naar, okay. Naar jullie website.
1: Ja.
0: En we hebben bij RK Activiteiten, dat is een lijst met allerlei activiteiten in Katholiek Nederland. Er staat ook die uitvoering die in samenwerking met het bisdom Amsterdam-Haarlem wordt gegeven op 31 oktober. Daar zal ik in het programma Katholieke Agenda hier op Radio Maria nog wat aandacht aan besteden. En de dag die ik aan het begin noemde, 17 oktober, hè, de dag van de armoede, dan spelen jullie in Brunsum.
1: Dat ligt tegen Heerlen aan.
0: Ja.
1: Ja. En wat voor ons heel fijn is, maar voor u misschien ook. U kunt ons altijd benaderen om te kijken of we samen een voorstelling kunnen organiseren in het land. En we spelen van Ter Apel naar Terneuzen en van Horen naar Heerlen. Dus we komen overal.
0: Ja, ja, wat je zei, in kerken, in gymzalen, in kleinere theaters misschien.
1: Deze voorstelling... is heel stil van aard. Het is een meditatieve voorstelling. Dus ik doe hem graag in de kerk.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, nog meer wat nieuwsgierig maakt, denk ik. Maar op de website in ieder geval is veel te vinden. En mensen kunnen dan contact opnemen natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Laurens, heel veel dank.
1: Nou,
0: we gaan echt
1: gedaan.
0: Afsluiten. Ja. Ja.
2: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet... of de Radio Maria app.

0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Uwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem. Heilige God.
1: Heilige
0: sterke.
1: Heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God. Heilige sterke. Heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons
1: en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging van de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan uw waarde gaan bidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. We zijn in een bijzondere tijd. Ja, welke tijd is niet bijzonder? Elke dag is bijzonder dat wij mogen leven op deze aarde als kinderen van God. En dat wij geroepen zijn om nu al God te ervaren, hem te ontvangen in de Eucharistie. En te leven als kinderen van God. Maar bijzondere tijd ook, veel mensen zeggen het is een hele woelige tijd. Sommigen zeggen zelfs het is nooit zo slecht geweest. Het einde van de wereld zal wel heel dichtbij zijn. Ja, er zijn hele trieste dingen aan de hand. Wereldpolitiek, wereldeconomie. Maar gaan we een eeuw terug, de eeuw van de grote wereldoorlogen. En dan gaan we terug 2000 jaar geleden naar Jezus. Ja, dat hebben we gisteren in het evangelie gehoord. Dat Jezus die met zoveel liefde van God is gekomen om de blijde boodschap te brengen. En zoveel mensen heeft genezen naar lichaam en naar geest. En dat dan de mensen van de wet, van de Joodse wet, de wet van Mozes, de mensen van het verbond van Abraham met God, fariseeën die heel religieus willen leven, en die dan naar Jezus kijken, luisteren, hun hart afsluiten en zeggen, hij is van de duivel bezeten. Nou, zo erg is het nooit meer geweest en zal het nooit meer worden. Maar die vijanden, en dan spreek ik van de geestelijke vijanden, die zijn natuurlijk overal bezig de vrede in de wereld te verstoren, de eenheid in de kerk te verstoren. Nou, dat maken we allemaal mee. Maar er zijn ook positieve geluiden. Het is ook hoe je luistert en hoe je kijkt. En ik wil eigenlijk een mooi positief geluid laten horen. Ook al is dat natuurlijk in ook aardse setting. En wat bedoel ik? Ja, ik bedoel, ik heb iemand te gast die ik al vele jaren ken. 25 jaar ongeveer, op een hele toevallige manier ontmoet heb. En bij tijdenwijlen komt hij hier. En we gaan hem aan u voorstellen. Want dit is gelijk een soort gesprek over de wereldkerk. En een van de grote landen in de wereld, dat is India. Met eigen cultuur, eigen geschiedenis, eigen religies. Maar ook waar al van ouds 2000 jaar geleden echt de apostel Thomas is gekomen om de blijde boodschap te verkondigen. En dat is Zuid-India. Zijn mensen die noemen zich Thomas-christenen. En na de hand, 15 eeuwen later, is daar in de 16e eeuw Franciscus Xaverius gekomen. Want nu, ik ga mijn gast voorstellen. My friend, you're here. And I want to ask you, you can present yourself. What is your name and where do you come from? So, you go ahead.
2: Yes, Father. I am Father Marcelin de Porres.
1: About your name, Marcelin de Porres, how come? Was a special cause, motivation? You tell us.
2: Yes. Actually, many people ask whether this name has anything to do with Martin de Porres.
1: Zo, sommige mensen vragen, heeft de naam met de heilige Martin, Martinus de Porres, te maken?
2: En Marcelin is actually one of the Pope's names, understand? So that was the name I was given.
1: En Marcelinus is de naam van een paus geweest.
2: And of course, it is spelled with one L.
1: One L.
2: And de Porres, in the case of Saint Martin de Porres, his last name is spelled with two R's.
1: Porres, with two R's, met
2: in
1: twee
2: R's. In my case, it is P-O-R-E-S, one R.
1: One R?
2: Yes.
1: Oh, P-O-R-E-S.
2: Yes, that's with regard to the name. And I am 80 years old now. I turned 80 a couple of months ago.
1: Zo, hij is een paar maanden geleden 80 jaar geworden.
2: Because I was born in 1947, April 26th.
1: 47 is hij geboren. Maar heeft zijn naam iets te maken met zijn geboorte? The name The Porus is about your birth also.
2: I have been a priest for the past 54 years.
1: He is priester 54 jaar. En,
2: Ordained in 1972.
1: Gewijd in 72. But I'm asking, the name The Porus, wasn't that the saint of your birthday?
2: Marcellin, Pope Marcellin, because my date of birth is April 26th. Mm-hmm. That is not Martin de Porus. Actually, it was Saint Marcellinus.
1: Saint Marcellinus.
2: Yes.
1: That was the day of your birth.
2: Yes, and because of the similarity in the family name or surname, people often ask me whether I am in any way related to Saint Martin de Porus.
1: Oh. So, Marcellinus was de heilige van de dag. En de familienaam was Porres met twee R's. Maar mensen verwarren dat met de heilige. En dat is natuurlijk een mooie combinatie.
2: Yes, father. Yeah.
1: So, 54 jaar priester.
2: Yes.
1: En tell something about your family and where do you come from? Which part? Yes, because it is a very big country.
2: Yes,
1: it is een heel groot land waar je vandaan komt.
2: I come from the southern tip of India, Kanyakumari district.
1: Hij komt van het allerzuidelijkste punt van India.
2: And the whole of Kanyakumari district happened to be the diocese of Kottayam.
1: En dat hele gebied, ik kan die naam moeilijk uitspreken, maar dat hele gebied is het bisdom Kottayam.
2: But because of the high percentage of Catholics in our diocese.
1: Een groot percentage katholieken in het gebied van het bisdom.
2: And diocese had to be divided.

0: had to be divided. So Kottar remains Kottar, and the new diocese, which was created 6 years ago, was named Kulitturai Diocese.
1: Ook weer zo'n prachtige naam. Hij vertelt dat zoveel katholieken dat het gebied is opgedeeld in 2 bisdommen. Kottar en nog een andere met een prachtige Tamil naam.
0: And our good bishop, Bishop Nasrin Susai,
1: De bisschop,
0: is originally from our diocese. Is a son of the soil. So
1: en, zo, en de bisschop die ze nou hebben is echt een zoon van de bodem. Daar geboren en daar nu bisschop.
0: And the bishop of Kulitturai, Most Reverend Albert, he is also originally from our diocese, who became bishop of Kulitturai diocese just a little more than a year ago.
1: So, and the huidige bisschop van dat nieuwe bisdom komt in feite ook van ditzelfde bisdom Kottar.
0: Yes.
1: How many priests do you have in your diocese?
0: Some 250 priests, though it is a very, very small diocese. We have 250 priests, roughly.
1: Zo, een heel klein bisdom en ongeveer 250 priesters.
0: And with regard to convents and the number of sisters and nuns in the diocese, usually we say not even God the Father knows.
1: En hij zegt, ja, in ons bisdom, er zijn zoveel congregaties en zusters, zelfs God heeft moeite om ze allemaal te tellen.
0: In most parishes, there will be a convent.
1: In meeste parochies is er een klooster. And then I have a question. Many of those congregations, they are from abroad, van het buitenland, or they are local?
0: There are local congregations. There are also congregations which have worldwide ramifications.
1: So, hij vertelt dat de zusterkloosters ook gesticht zijn ter plaatse in dat bisdom, dus van Indiase oorsprong, en dat die ook allemaal, of veelal, missionair zijn, ook naar het buitenland gaan.
0: And Father, they engage in different activities. They are engaged in schools and colleges. Then some are engaged in healthcare.
1: Zo, ze hebben allemaal verschillende werkzaamheden. Zusters zijn dus actieve zusters. Ze bidden natuurlijk heel veel. Maar sommige zijn meer in de gezondheidszorg. Andere meer in het onderwijs.
0: And some are engaged in missionary activities, like preaching the gospel and so on.
1: En sommige ook meer kerkelijk, dus in de verkondiging, in de catechese en de pastoraal.
0: Yes, and some of the congregations, they work for the physically and the mentally challenged.
1: En sommige die werken ook voor degene die fysiek of geestelijk gehandicapt zijn. Misschien mooi om nu te beginnen met ook wat Indiase muziek, kerkelijke muziek. En dat hebben we samen net opgezocht. We are going for the first music. We sort it out. En ik heb het hier in beeld. En ja, het is een beetje Europees beeld ook. Maar het is een prachtige afbeelding van Jezus. Zo'n gestalte eigenlijk als van de lijkwade met een gloeiend hart. Dus het is echt de liefde van het hart van Jezus wat hier naar mij kijkt. En u kunt allemaal voorstellen dat Jezus nu naar u kijkt en zijn liefde uitspreidt. En dat wordt gezongen in dit lied. En ik ga even nog vragen wat deze titel, Pugalai Paduvatu, betekent. What does it mean, this name?
0: Pugalai Paduvatu.
1: Yeah.
0: Lord, it is my life to sing your praises.
1: Heer, het is mijn leven om u te lofprijzen. Nou, dat gaan we horen en laten we ons gewoon bij aansluiten bij deze muziek.

0: It sounds very exotic for us, exotisch voor ons Nederlanders, but in that way also mystical. So something.
1: It's a soul elevating song, Father.
0: Elevated, solemn, yes.
2: Yeah.
0: Do you remember from your youth that this type of music was also sang in the church?
1: Yes, Father. Yes. Actually, Tamil Nadu is far advanced when it comes to music.
0: Hij zegt dat van zijn jeugd af aan, heb ik zo gevraagd, dat deze muziek ook in de kerk, in de eredienst werd gezongen. En hij zegt, Tamil Nadu, dat is dus de zuidelijke staat van India, is eigenlijk heel aan het voorfront van de ontwikkeling van de inheemse cultuur en muziek in de liturgie. You were young and you joined the community and the Catholic community. The whole village was Catholic?
1: Yes, Father. Almost 99%, 99.9% Catholic, our parish.
0: So, hij vertelt dat zijn parochie.
1: I know one family, a Hindu family, within the limits of our parish.
0: So, hij vertelt, and that is your youth parish you're talking about.
1: Yes,
0: So, waar hij jong was, waar hij is opgegroeid, daar was eigenlijk 99,9% katholiek met een enkele Hindu-familie. En in Tamil Nadu, many Catholics.
1: Particularly our district and our diocese.
0: Bijzonder in hun district en bisdom is een hele grote meerderheid, majority, is Catholics.
1: Yes. In our district and diocese, practically half the population is Catholic.
0: The whole district and the Catholic. So, dus de helft van die hele bevolking van dat district bisdom is katholiek.
1: Yes.
0: And with feast days, holidays, you have big celebrations, you might invite the Hindu people around?
1: Without being invited, they come and join us.
0: So, hij vertelt, wanneer er grote feesten zijn, dan hoeven ze niet eens uit te nodigen. De mensen hebben ervan gehoord en ze komen graag, ze vieren gewoon mee. Het past in hun religie. Ik ga nu vragen over zijn roeping. When you were young, you were of course in a Catholic school.
1: Yes.
0: And how did your vocation to the priesthood start?
1: Father, I would say my vocation started right from my home. My parents were very religious, very spiritual minded, and every day, every morning, we had to go to church.
0: So, hij zegt, mijn roeping, dat is echt vanuit de familie. Zijn ouders, zeer diep religieus, ze gingen elke morgen naar de kerk. De vroegmis, what time, the early
1: mass. The mass would be at 6 o'clock in most of our churches.
0: In de meeste kerken hebben ze om 6 uur 's morgens al de heilige mis, zodat mensen voor het werk nog zo naar de kerk kunnen.
1: And my own uncle, my mother's brother, was the catechist in the church.
0: And what was the relationship there?
1: My uncle, my mother's brother.
0: Een oom van zijn moeders kant was in feite catechist in de kerk.
1: In fact, in our home, they would never start cooking breakfast until we returned from the church.
0: Zij zouden niet aan het ontbijt beginnen voordat zij naar de kerk waren geweest.
1: So, my father and mother would be the first ones to go to church with us.
0: So, de vader en moeder waren de eerste om met de kinderen naar de kerk te
1: and
0: gaan.
1: And I come from a family of 4 siblings. I have the eldest one is my sister. I am second. I have my brother next to me. And the last one is our sister. So we are 4 siblings.
0: So now, 4 kinderen in de familie.
1: Every time I came back from the church, I would play the priest at home. And my brother would assist me for mass.
0: Hij vertelt iets wat wij ook in Nederland kennen. Nou, je komt het haast niet meer tegen. Maar als hij uit de kerk kwam, dan ging hij samen met zijn broer misspelen, vieren. En hij was dan toen al de priester en zijn broer was de misdienaar, de acolyt.
1: Now, in the school, zoals de vader, priests from different congregations would come and they would ask us, who wants to be a priest? I would be the first one to put up my hand.
0: So in the school, primary school, secondary school, both?
1: At all levels, yeah.
0: Op alle niveaus van het onderwijs, er kwamen priesters van verschillende congregaties. Ja, zoveel priesters. En die kwamen gewoon vragen. Een mooi verhaal. Wie van jullie zou misschien wel priester willen worden? En dan was hij de eerste, the first to put your hand. Ja, yes. Marcelien was dan de eerste om zijn vinger op te steken.
1: And then, father, we have a minor seminary in the diocese.
0: Ze hebben een klein seminarie in het bisdom.
1: And they would recruit students from the 8th standard. So much so, I joined the seminary while I was doing my 8th standard. And then all my high school, I did from the seminary.
0: Ja, net als onze klein seminaries, it was the same in Holland also. I joined the minor seminary also as the high school, the secondary school.
1: Exactly.
0: Dat heeft hij dus ook gedaan. Klein seminary was zijn middelbare school.
1: And once we complete our high school studies, we spend another 2 years right in the minor seminary where you would have some initiation into philosophy, theology, religion and so on. So on a very minor scale.
0: So na de middelbare school zouden ze naar het klein seminarie gaan om in 2 jaren al een soort basis van filosofie en theologie te doen.
1: And one of the main subjects in those days was Latin.
0: En het was zelfs in het Latijn gedaan.
1: And if somebody did not pass in Latin, he would not be allowed to proceed further.
0: En wie niet mee kon met het Latijn, ja, die kon gewoon niet verder studeren voor priester. But in the minor seminary, everyone was well expected to go or wanted to go to the priesthood.
1: Yes,
0: but
1: yes.
0: Had to pass the philosophy and the theology
1: in Latin. We would have some sort of a seminar, and then we would have to pass through an entrance exam to qualify to join the seminary.
0: Ze hadden werkelijk een examen te doen om te kwalificeren voor het seminarie. So it was very high standard.
1: Yes, father, yes.
0: Yeah. I guess that in general the education and school system is of a very high level in India.
1: Exactly. And then, father, once you finish your studies in the minor seminary, so that is 2 years of Latin religion, yeah, a little bit of philosophy, theology, and so on. Then you proceed to the major seminary, both for your philosophy, 3 years, and theology, 4 years.
0: En na die voorbereidende fase van inleiding en Latijn, gingen ze echt naar de hogere studies. 3 jaar filosofie en 4 jaar theologie. That's 7 years together.
1: Yes, father.
0: With 2 years preparation.
1: Preparation, yeah.
0: That's quite
1: yeah.
0: something.
1: Yes, yes.
0: And how big was your class when you were in the minor seminary?
1: In our minor seminary, in each class, we would be roughly 10 to 15 students.
0: Dus in elke klas 10 tot 15 studenten. And so the year you was ordained, you were ordained which year?
1: 1972, December 21st.
0: 21st, so right before Christmas.
1: Yes,
0: and with how many other candidates you were ordained?
1: Because in the ordination, father, there are students from all dioceses in Tamil Nadu and even beyond. So,
0: went to the cathedral.
1: Yes. In those days in our cathedral. So, in those days, in your batch, there would be tens of students.
0: To be ordained.
1: But, yes. From each diocese, it would be half a dozen, sometimes a little more, sometimes a little less.
0: So, hij vertelt wanneer er een priesterwijding was. Was dat niet voor 1 of 2 zoals in Nederland. Maar was het een hele groep van het ene seminarie. Een andere groep van een ander seminarie. And you were on a secular seminary.
1: Yes, father.
0: No
1: yes,
0: congregation.
1: Because I am a diocesan priest.
0: Ja, Marceline is een diocesaan priester. Seculier priester, zoals we dat ook wel noemen. Van het bisdom. En, maar er waren ook congregaties. Which congregations were active in your diocese, in your environment?
1: Diocese, well, we have Jesuits. In fact, I studied in a Jesuit school. We have the Jesuits.
0: Jesuiten.
1: We have the Salesians.
0: Salesianen.
1: We have Carmelites.
0: Carmelieten.
1: We have Benedictines.
0: Benedictijnen.
1: We have Somaskans.
0: Somaskans. Not familiar in Holland.
1: Yes, it's a new congregation. Relatively, they are more Somaskans in Sri Lanka than in India.
0: And where did the congregation originate?
1: Of course, in Rome, Father. Headquarters,
0: Rome.
1: They still have in Rome. Yeah.
0: Oh, yeah. Okay.
1: Yeah.
0: And how do you look back at that period? You were very happy and very religious, and all of them together.
1: Yes, Father.
0: Any doubt.
1: Yes, and I was physically also very strong. I was a great athlete, so in all sports, I excelled. And then, of course, from the time I joined the seminary, we used to have volleyball. So I was into volleyball all my life.
0: So. Ze deden niet alleen studeren, en ik ken dat van mijn eigen seminarietijd, maar er werd ook sport beoefend en eigenlijk alle sporten. Hij was een atleet en ja, bijzonder hield hij ook veel van volleybal.
1: Ja. Yes, Father, I was a great spiker.
0: Ja.
1: Smash the ball.
0: Smasher, dus echt een smasher van de volleybal. So you made many points.
1: Yes, Father, yes.
0: So after ordination, you were sent to a parish.
1: Yes, I was in 3-4 parishes as assistant parish priest.
0: Hij was in 3 verschillende parochies assistent priester. Dus
1: yes,
0: then chaplain, kaplaan.
1: After that you become parish priest.
0: En daarna werd hij dan pastoor benoemd.
1: Yes, and then, Father, after having worked 10 years in our diocese, I got the opportunity to go to the Philippines.
0: Already ordained?
1: Yes, I was already 10 years into the priesthood.
0: Dus 10 jaar priester, en toen heeft hij de gelegenheid gekregen om naar de Filipijnen te gaan. As a missionary or also for studies?
1: I went for higher studies, actually.
0: Hij ging daar voor hogere studies in de Filipijnen.
1: Yes, and of course, when you are in the Philippines, you are attached to your parish.
0: En dan op de Filipijnen kwam hij natuurlijk ook bij een parochie, werd hij ingekwartierd.
1: Yes,
0: ook
1: yes.
0: To assist also?
1: Yes, yes.
0: Yeah.
1: So
0: in Manila?
1: In Manila.
0: Manila.
1: So, I go to the college, university, at the University of St. Thomas Aquinas. They call it UST, University of Santo Tomas.
0: So that was the universiteit, church, university?
1: Yes, yes.
0: And It was Thomas van Aquino,
1: yes,
0: de grote theoloog.
1: Considered one of the oldest universities in the world.
0: Beschouwd als een van de oudste universiteiten. When did it start, that university?
1: Maybe a little more than 5 centuries ago.
0: Een eeuw geleden, bij de eerste kolonisatie en missionering, is die universiteit al gesticht.
1: Yes.
0: En ja, ik moet persoonlijk zeggen dat Vader Marcelin ook een echte filosoof, een echte denker is. En die zegt, what is your qualification of St. Thomas of Aquino? How would you call them?
1: I had my master's in...
0: But this person and his philosophy, how would you characterize it?
1: Thomistic Aristotelian philosophy.
0: Yeah, and how do you consider it as a good level or the
1: Father,
0: best?
1: Father, when I have studied many other philosophies, but nothing like the Aristotelian Thomistic philosophy.
0: It's my same experience.
1: It makes the best sense in all the world.
0: Interesting is dat wij dezelfde ervaring hebben. Hij op zijn seminar in India en ik in Nederland bij de priesters van het Heilig Hart. Dat de hele Thomistische filosofie van Thomas van Aquino, wat is gebaseerd op de filosofie van de Griek Aristoteles voor Christus, maar heeft hij helemaal gezien als waarheid, heeft hij ingebouwd in de theologie. Hij zegt, ja, dat is de beste filosofie en zeker voor christendom.
1: Yes, so much so, Father. Even when I look at other philosophies, other religions, and try to judge them, it is actually with the Thomistic philosophy at the back of my head that I judge other philosophies.
0: Interessant is ook mijn ervaring. Vanuit die filosofie kun je met en de logica is dat het beste instrument om na te denken en te evalueren andere filosofieën, andere religies ook. En dat is in India natuurlijk heel belangrijk. The situation, what you're talking about in relationship to other cultures and religions and churches. What about India, about religions? How is that spread out, the Christianity and Hinduism?
1: Yeah, actually, and 85% of the people would be Hindus.
0: 85% Hindu.
1: And 10% Muslims.
0: 10% Muslim.
1: And 2% Christians.
0: 2%
1: predominantly Christian. Catholics.
0: En voornamelijk katholieken. But now, still a big number.
1: Yes, Father, very, very huge number. Very huge number because India counts a population of 1.5 billion.
0: So the 2%, dat lijkt weinig, maar geteld van 1,5 miljard mensen, 1,5 miljard mensen, dan is 2% heel veel. En ja, zoals ik ze meemaak, is zo, je hebt het gehoord, ze gaan vroeg naar de mis en ze zingen. En het is zo helemaal, door een helemaal bijna fysiek, de hele religie.
1: And one thing, Father, though we are a minority, Christianity, Catholicism, is a tremendous force to reckon with in India.
0: Is very influential.
1: Very influential, yeah.
0: And via the school system and universities.
1: Yes, actually, most of the colleges, schools, all over the country are run by
0: missionaries, priests,
1: yes, missionaries and Catholics and religious congregations like the Jesuits, Salesians.
0: Ja, wat heel interessant is dat in een land als India, dat over het hele land, ook waar, also where there is a majority of Hindus, still Christian, yes, Catholic, yes, schools.
1: Yes. And without any discrimination, Father, Hindus are admitted into our schools without any distinction or differentiation.
0: Restriction, no restrictions.
1: No discrimination, yeah.
0: So the school, the katholieke scholen, dus door katholieke, de religieuze veelal, geleid. Iedereen wordt toegelaten, natuurlijk, want hij zich goed gedraagt. Dus heel veel Hindoes. Moslims also?
1: Yes, yes, Father. Yes.
0: Yeah, also Moslims. So het is heel geleidelijk het zaad van het evangelie zo verspreiden. En dat is altijd een hele sterke zijde geweest van de katholieke missie, ook in andere landen.
1: And for the past 2000 years, Father, the Christians have lived in harmony and peace with the rest of India, with the Hindus and
0: So, hij vertelt dat in langere tijd, dus nou tegenwoordig is er een wat andere situatie gekomen, helaas. Maar dat er altijd veel in harmonie werd samengeleefd. Je hebt het gehoord, bij feesten worden de Hindus uitgenodigd. En nou, misschien kunnen we nu weer eens even luisteren naar Indische muziek. En dit is dan echt uit de liturgie. Niet een heel mooi koor of zo, nee, maar het is echt de liturgie van de kruisweg. Deva Maindan Porindran. The Stations of the Cross.
1: Stations of the Cross, Father, ja.
0: Ja. Ik heb hier een beeld, ook een kruisbeeld. En dat is wat we dus nou wat gaan horen, muziek bij de kruisweg. En dan moet je voorstellen dat daar ook in India, ja, heel veel mensen ook lijden, zoals in de hele wereld. En dan zich helemaal kunnen, ja, inleven in het lijden van Jezus.

terwijl dit gezongen wordt, zie ik in beeld een spel. Een spel, het kruis wordt uitgebeeld. Ik zie daar Jezus onder het kruis, hij valt nu. En de Romeinse soldaten lopen eromheen. En Jezus wordt weer omhoog getrokken, gegeeseld. En zo wordt het gespeeld, zo qua muziek en qua theater eigenlijk. Om echt Jezus te brengen bij de mensen.

0: Het wordt echt beleefd. Je hoort dat. Het volk leeft helemaal mee. Het wordt uitgebeeld in muziek, in acteren. Maar ik heb al gezegd. Van de Marsigny heeft verteld dat er was eigenlijk zo een samenleven, een harmonie, een vriendschap. Maar dat is nou anders. Daar gaan we nou even over doorpraten. You were talking about the former situation, that there was a coexistence between Hindus and, well, celebrating the high feasts. But what is the situation nowadays?
1: Of course, here and there, not so much in the south, not in South India. Here and there, you hear about some pockets in the north and so on, where the Christians are said to be persecuted. But these are very, very isolated incidents, Father.
0: But
1: so
0: vertelt,
1: what happens is, these isolated incidents become big news in Western media, and then they start generalizing and saying that there is so much persecution of Christians in India.
0: So what hij vertelt is dat wij horen van meer christenvervolging in India. Maar hij zegt, ja, bij ons in het zuiden, wij zijn zo'n grote menigte, daar is eigenlijk geen probleem. Maar meer in het noorden, waar de christenen een minderheid zijn, waar dus grote gevaar is, en dan ook niet overal, maar het kan gebeuren dat er dus echt hele ernstige gevallen zijn van vervolging. En dan ga ik nu vragen over premier, die Modi, die heeft toch wel invloed en die heeft een bepaald soort filosofie. I'm talking about Premier Modi. He has a different type of philosophy and on religion and India.
1: There is a group of people who strongly suggest that India is for the Hindus.
0: Nou is er een groepering en ook wel een politieke. Het is also a political party.
1: Yes, that Bharatiya Janata Party, the BJP.
0: The BJP, that is
1: their main ideology is that India is for the Hindus.
0: Ja, nu is er dus die premier Modi van deze eigenlijk wat je zou kunnen noemen Indiase politieke partij, maar eigenlijk een hindoeïstische. En die zeggen dan, India en hindoeïsme horen bij elkaar en de anderen zijn eigenlijk vreemdelingen. Nou, en dat is een geluid dat wij natuurlijk in Nederland ook heel goed kennen en horen.
1: Yes, also father, the impact is minimal. Because people love to live in harmony and peace with one another.
0: Maar hij zegt, ja, er is toch een verschil van een politiek. Het is een soort politiek beleid. Men probeert dat door te voeren. Maar de mensen zijn gewend van oudsher eigenlijk samen met elkaar te leven. En vooral in de armoede is het natuurlijk zo. Je moet het met elkaar doen.
1: Yes. So, that is what I would say. Like, for example, unless there is a disaster in India, it does not catch the eyes of the Western world. So when there is a disaster, flood, tsunami, tornado, this something like that, that is when you people hear about India, not otherwise.
0: Hij vertelt dat India, dat hangt heel veel van af. Dat geldt ook voor alle andere landen. Wat komt in het nieuws, in de pers? En hij zegt, ja, wat hier in de pers komt, soms hele grote rampen, dat zijn enkele dingen en enkele bijzondere gebeurtenissen. Zo enkele christenen worden vervolgd. Maar meer horen wij in het Westen niet. We krijgen dus eigenlijk een eenzijdig beeld van zo'n groot land, wat natuurlijk zo verscheiden is.
1: Like for example, father, next to our village, there is a Hindu village. We have never had any argument, any quarrel, any fight between the two villages.
0: Hij zegt,
1: never in my life.
0: Naast ons katholieke dorp was er een hindoe dorp. En die staan vrij dicht bij elkaar. Nooit hebben we enig probleem met elkaar gehad. Nooit enige strijd of ruzie. Of we leefden gewoon met elkaar bij elkaars feesten. Dat is very special.
1: Yes, father, yes. And, in most parts of India, that's what happens.
0: What we hear in the north, far away, that's quite a distance, 2,000 kilometers, I think, in the north, in the Punjab, for example, Kashmir.
1: Yes. Yeah, well, actually, 4,000 kilometers.
0: 4,000.
1: From one end to the other end.
0: 4,000 kilometers. Now, it's far away. Imagine in Europe, 4,000. And but there horen wij van Islam and Hindu. I think there in the north there is more
1: Hindus
0: tension.
1: Are concentrated more in the north.
0: And there is more tension, I guess, at least what we hear.
1: One parish in North India would be the size of one diocese in the south.
0: Ja, dus een parochie in het noorden van India heeft ongeveer de grootte, de omvang van een heel bisdom in het zuiden. You have been in the Philippines.
1: Yes, father. What did
0: you learn? How long did you stay there?
1: I was there 5 years, father.
0: 5 years.
1: Yes. I never studied Tagalog or Filipino formally.
0: It was 45 years ago.
1: Even now, I can converse very well in Tagalog.
0: So Tagalog, that
1: celebrate
0: is,
1: the mass in Tagalog.
0: Yeah, yeah.
1: And sing also in Tagalog. Even after 45 years, no, if I run into a Filipino, I try to greet them in their own language, in Tagalog or Filipino.
0: Ja, vader Marcelin is een goed student, goed geheugen, goede studie, hoofd. En nou, hij wierp zich op de Tagalo-taal, een van de vele talen, maar een van de hoofdtalen, Tagalo. En nou, dat heeft hij geleerd en daar celebreerde hij ook de missen in.
1: And father, another thing, like the Filipinos are a very, very friendly people. Very, very generous people. I have never seen a people as a people, as generous as the Filipinos.
0: En hij heeft een hele goede indruk gekregen van de Filipino's als heel welgevend, heel gastvrij en heel gemeenschappelijk. En dat is ook mijn ervaring met die mensen.
1: When it comes to hospitality, they are unbeatable.
0: Ja.
1: Unbeatable. Father, for the duration of 5 years, I never had to eat in the parish house. Very seldom, if ever.
0: Always with the people.
1: Because immediately after the mass, people will go, Father, Alikana, come. We will go out for breakfast. And a little before lunch, again people will come. A group of people will come. They will invite you out for lunch. Evening also the same. Practically all the time in the Philippines, people take you out for breakfast, lunch and dinner.
0: Hij geeft een heel mooi voorbeeld. Hij heeft bijna nooit in het parochiehuis of in de pastorie gegeten. Want hij had bijna geen kans. Want de mensen kwamen onmiddellijk voor het ontbijt, voor de lunch, voor het avondeten. Kom je bij ons eten? Kom je bij ons eten?
1: En father, to be a priest and to work in the Philippines is a great blessing from above. Because the people will look after you. Whatever you need, just tell the people. You need a shirt. Tell them, I need a shirt. Father, tomorrow along, I will bring you tomorrow. You need a cell phone. You tell somebody, they will buy it and give it to you the very next day. So, as long as I was there in the Philippines, I never needed any clothing from India or anywhere. So everything would be provided by the people.
0: En hij zegt, de gastvrijheid was niet alleen het eten, maar was ook alles wat hij nodig had, tot en met de telefoon. Hij hoeft maar even een kick te geven en hoeft alleen maar op te merken. En de dag daarna was het er al.
1: And the father, the people are very gentle, very polished, very cultured.
0: En heel
1: beschaafd. They would never raise their voice. If they don't like something, they just go away.
0: Het is dan ook een heel vriendelijk volk. En wanneer iets niet bevalt, dan doen ze dat nog heel rustig. I think you felt very well
1: home. Very welcome, yes. And father, when they know you are a priest, you are put on a high pedestal.
0: Ja, de priesters worden daar op een voetstuk gezet. Some danger is in it also, of course. But, well, heel katholiek, was natuurlijk een plek waar vader Marcellin zich heel goed heeft thuisgevoeld. But you returned to India again.
1: Yes, father, yes, yes. And father, when I celebrated my silver jubilee, that was 27 years ago, our church was in a state of repair. So the church building was falling apart. It was dilapidated. Once there was the facade was thunderstruck. It was struck by lightning.
0: Yeah, yeah.
1: So the facade was very badly damaged. Fortunately, it was in the early afternoon. There was nobody in the church. Otherwise, our churches attract lots of people.
0: But we have also, say, even with us in Holland, in Utrecht, a church which is now renovated, restored. Mm-hmm. But there was once something falling down, and luckily no accident. So immediately the church was closed, and it took six, seven years for reparation. Now it's in full glory again. But you came to the story 27 years ago. It started, so you want to do something, and actually that's the beginning of that you're here.
1: Yes, yes. Actually, Father, because it was on the occasion of my silver jubilee of ordination to the priesthood, so what our then parish priest did was, on a stone, in commemoration of my sacerdotal silver jubilee, that church would be rebuilt. So he put a stone there. So somehow or other, the whole burden of rebuilding the church fell on my shoulders.
0: So de parochiepriester waar hij was, die heeft toen een steen laten maken met deze kerk zal hernieuwd worden. Nou ja, hij voelde dat als zijn plicht. En die kerk die na 130 jaar toch bouwvallig was geworden. Hij ging op pad om gelden te verzamelen om daar een kerk te bouwen. En dat is gelukt.
1: When I needed to come to Europe, I had a friend who was founder of Foyer de Charité in India. So we were good friends and I was instrumental in his occasion to be ordained a priest. So he was always grateful to me. Every now and then, when I had some time, I would go there and I would be given a right royal treatment. So when I needed to come to Europe, I was asking him for some addresses of Foyer de Charité in Europe.
0: So, geld voor een kerk, dat is niet zomaar in India bij elkaar te collecteren. En hij dacht, ik ga op bedelreis naar Europa, maar hoe kom ik daar? En dan was hij dus een goed bekende priester die stichter was van een Indiase communiteit Foyer de Charité, die we ook in Nederland hebben en verspreid is over de wereld. En die gaf adressen hier in Europa. En hij ging eerst naar Rome. En van Rome, naar die adressenlijst. Ja, daar. En you were in Rome?
1: Yes, father.
0: And then,
1: because we had late Cardinal Simon Lourdeswamy.
0: Mm-hmm.
1: He was from Tamil Nadu.
0: Yeah.
1: And I knew him well.
0: En een kardinaal uit Tamil Nadu was in Rome.
1: Yes. So I went to him in Rome. He was very helpful. And you are not going to stay there for months and years. So the next place was, I thought of the Foyer de Charité in the Netherlands.
0: En dan, hij kon daar niet altijd blijven natuurlijk. Dat was even kort bezoek bij die verblijf bij die kardinaal. En toen kwam hij op het idee om naar een Foyer de Charité in Nederland te komen.
1: So I called the director, Father Joseph, very venerable man. He said, Father, welcome.
0: Zo, toen heeft hij getelefoneerd naar een zekere vader Jozef Horsthuis, die ik ook heel goed kende.
1: And yes, and then I was staying there with him. Of course, every morning we had mass, we had breakfast, we had lunch, we had tea in the afternoon, then dinner at night. Everything went well, but then I didn't know where to go for some monetary financial help. That is when you came on the Feast of Corpus Christi with a group of people.
0: Ja, en toen is het gebeurd. Hij kwam dus terecht bij die Vader Horsthuis en die kleine foyer de Charité in Leuvenheim bij Zutphen. En ik was toen parochiepriester, pastoor in Hengelo. En ik kende een groep mensen die regelmatig meditatievieringen hielden. En toen zijn we geweest op de dag, op een donderdag, het feest van Corpus Christi van het Heilig Sacrament. Daar hebben we dan een processie gehouden, elkaar ontmoet. En na afloop, ja, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van India, cultuur, religie, verband met, ja, met het Westen, met christendom. En nou, wie ben je? En,
1: so, father, after the function was over, you tapped me on my shoulder and asked me, hey, what are you doing here?
0: Ja, dus na de processie van Corpus Christi, toen zei ik, vader, wat ben je hier aan het doen? Nou, en toen vertelde hij.
1: That's when I told you the purpose of my visit. And I asked you, father, is it okay if I come and stay with you? You said, most willingly, you are welcome. You can come and stay with me. And for 2 months, I was with you at Hengelo Parish Hengelo, in your rectory.
0: Ja, zo we kwamen elkaar tegen en ik zei, nou, je bent welkom bij ons in Hengelo. En is die 2 maanden gebleven. En ja, ik had veel interesse om een soort missionair werk te doen. Dus ik ging in parochies, dan gingen we de mis vieren en dan ging hij zingen. En dat ga ik zo dadelijk ook vragen. Mensen waren ook goedgeefs. En in de meanwhile, how many churches have you built?
1: Actually, I have just completed the 5th one.
0: dus 25 jaar geleden zijn we begonnen. En nu, heel kort geleden, heeft hij eigenlijk zijn 5e kerk voltooid.
1: Father, what happens is, when there is a church to be built, one of the first persons people approach, even from other parishes, is myself. Not that I have been able to do much, but in a certain parish in our diocese, when people think of building a church, one of the first person they approach is myself.
0: So, wanneer in de grote parochie en omgeving iemand wil gaan denkt aan een kerk bouwen, dan komen ze bij Vader Marcelien. En die denkt dan onmiddellijk aan Nederland.
1: And one other thing, Father. Of course, our parish, St. Michael the Archangel Parish, it also needs a lot of improvement. So, besides our church, I had to, almost single-handedly, I built the school building, 2-story building.
0: Je hebt ook nog veel meer gebouwd, school.
1: Rectory, priest residence.
0: Pastorie,
1: ja. A nursery, a stage, all these things. I almost single-handedly built in my parish, in my native village.
0: So, nou, we moeten gaan samenvatten, maar kort samengevat met al deze kerkbouw, maar ook andere gebouwen. Ja, en dan financiën. Mensen dragen wel bij, maar dat was altijd niet voldoende. En dan maakte hij een reis en wij spendeerden vanuit Nederland en ik leidde hem rond. En zo hebben we ook heel wat Nederlands geld geïnvesteerd daar in India.
1: En nou, father, one other thing, like you. When I come here looking for help, people say, why did you start a project without enough funds? I tell them, this is not how things work in India. We start something and then look for help.
0: En hij zegt, ja, onze manier is, we beginnen gewoon en dan bidden we God dat we een goede weg vinden. Nou ja, en die moet ook concreet zijn. En ja, vader Marcelien kwam altijd naar Nederland en ik begeleidde hem. En de kerk, ik heb de 5e kerk gezien, is already
1: completed, father.
0: Is completed and only also thing, blessed.
1: We
0: blessed
1: still
0: by the
1: have
0: bishop.
1: A debt of about 10, in euros it would be 10,000 euros.
0: Debt yet.
1: Yes, because towards the end we had to borrow from here and there and then complete the church.
0: So, hij heeft nog een schuld te betalen. Het is nou klaar en nou, we hebben alle vertrouwen dat het gaat komen. 10.000 euro, maar ja, het kost allemaal veel duurder. Maar goed, hij is hier en ik heb u geïntroduceerd. En het mooie is eigenlijk van het geloof, daar worden kerken gebouwd en hier worden ze gesloten. Wel nu, beste luisteraars, een korte blik gekregen, een geluid gehoord van India, van de kerk in India, van ja, mooie christendom, hele andere situatie als hier. En ja, we willen ervoor bidden, willen ervoor zingen. En wat Vader Marceline ook vanmorgen heeft gedaan bij de Heilige Mis, ga ik ook nu vragen om een mooi lied te zingen. En dat is deze tekst die we ook in andere vormen hebben. En dat is Anima Christi, ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. Bloed van Christus, verblijd mij. Water uit de zijde van Christus, was mij. Vader Marceline, je mag zingen en God bless you.
1: Thank you, Father. I will sing it with pleasure and gusto. Soul of my Savior. Soul of my Savior.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars. Het is weer woensdagmiddag en dat betekent dat we weer kinderkategezen hebben. Van harte welkom allemaal. Ja, we hebben vandaag een mooie studio vol met kinderen. Christina is er ook bij. En naast Christina zit vandaag iemand die we heel goed kennen, maar die meestal niet op die plek zit. Naast Christina zit vandaag namelijk Leila. Wat doe je daar, Leila? Je zit achter de knoppen met een koptelefoon op.
1: Ik help mee met de knoppen bedienen.
0: Oh, je helpt mee met knoppen bedienen. Ben je ineens vrijwilliger voor de techniek geworden bij ons?
1: Ja.
0: Nou, dat is wel heel fijn. Jongens, goed dat jullie er zijn. Lieve is hier vandaag ook. En Thomas en Joris en Lucia. Dus het is weer een gezellig clubje bij elkaar. Jongens, het is de laatste keer voordat we dadelijk vakantie gaan vieren. Wat gaan jullie doen op vakantie? Gaan jullie nog ergens naartoe allemaal of niet? Ja, Thomas, kom eens even bij de microfoon. Even wachten, want de microfoon moet nog even open. Ja?
2: Naar Zwitserland.
0: Naar Zwitserland? Ga je wandelen in de bergen?
2: Ook.
0: Ga je geitenkaas eten?
2: Misschien.
0: Misschien, ja. Wat ga je doen in Zwitserland?
2: Wandelen en misschien geitenkaas eten.
0: Wandelen en misschien geitenkaas eten. Nou, prachtige vakantiebestemming lijkt me dat. En liever, gaan jullie nog op vakantie? Of hebben jullie andere plannen? Kom eens even bij de microfoon.
3: We gaan naar Frankrijk.
0: Ja, maar wel meer dan alleen maar vakantie, geloof ik, hè?
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Ja, wat gaan jullie doen?
3: Contracten tekenen.
0: Contracten tekenen? Oeh, dat klinkt wel heel serieus voor een zomer.
3: Ja.
0: Is het niet veel te warm om contracten te tekenen nu? Of zal wel moeten gebeuren, denk ik, hè?
3: Ja.
0: Want waarom gaan jullie dat doen?
3: Omdat we gaan verhuizen naar Frankrijk.
0: Ja, even in de microfoon, dat de mensen het ook horen.
3: Omdat we gaan verhuizen naar Frankrijk.
0: Ja, precies. Jullie gaan verhuizen naar Frankrijk, hè? Ja, jullie gaan verhuizen en Leila... Wat gaan jullie doen deze zomer?
1: Wij gaan ook verhuizen.
0: Ja, jullie gaan ook verhuizen. Ja, daar zijn we mooi klaar mee dan hier bij Radio Maria en Den Bossen. Gaan alle kinderen ineens verhuizen? Ja, dat is voor jullie natuurlijk wel mooi. Maar voor ons een beetje jammer natuurlijk, hè? Leila?
1: Ik krijg misschien soms vrij voor op een woensdag. Omdat in België zijn ze daar wat strikter in. Dat je op woensdagmiddag gewoon vrij moet krijgen of zo.
0: Oké, dus dan zou je vrij krijgen om toch naar de catechese te komen. Ja, het is geloof ik een uurtje rijden. Hè? Jullie gaan naar België verhuizen. Lieve gaat helemaal naar Frankrijk. Helemaal naar Zuid-Frankrijk zelfs. In een hele mooie streek gaat Lieve wonen straks in de Bourgogne. En mensen die van lekker eten en drinken houden, die gaan ook graag naar Bourgogne. Dan zeggen ze, je bent een echte Bourgondier, zo noemen ze dat dan. Dan hou je van een lekker wijntje en van een lekker stukje vlees. Maar dat is wel een beetje spannend, denk ik, lief, of niet, om te gaan verhuizen? Of heb je er vooral heel veel zin in?
3: Ik heb er wel zin in, alleen ik ga wel iedereen missen.
0: Ja, dat snap ik. Ja, wij gaan jou ook missen natuurlijk. Maar kom je ook nog wel een keer terug, denk je, net als Leila? Als het even kan?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Want volgens mij zijn jullie eind augustus ook weer even in Nederland, toch?
3: Ja.
0: Ja, want jullie gaan natuurlijk verhuizen, maar jullie gaan niet alleen, want alle koeien moeten ook mee, denk ik, hè?
3: Ja, ze gaan proberen de meeste mee te nemen en de beste, en de rest kopen wel meer koeien.
0: Oké, de beste koeien gaan mee. Arme koetjes die niet goed zijn dan, hè? Maar ja, zo gaat het nou eenmaal. Ja. Ja, zo hoort dat.
3: Zoveel mogelijk.
0: Zoveel mogelijk koeien neem je mee. En die gaan dan, ga je dan wandelen naar Frankrijk met de koeien?
3: Nee, we hebben een...
0: Grote vrachtauto, denk ik, hè?
3: Ja, dat ook. Ja? En we gaan zelf, denk ik, ook nog met...
0: Heb je ook een trailer of zo misschien?
3: Ja.
0: Zo'n grote aanhangwagen, zeg maar.
3: Ja.
0: Of niet? Ja. En daar kunnen dan ook veel koeien op.
3: Ja.
0: Jeetje, ja, dan moet je wel hele grote vrachtauto's hebben. Ik zie op de snelweg wel vaker zie ik vrachtauto's met varkens rijden. Zie je ook wel eens vaker, Thomas, denk ik. Koeien heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Maar ja, die zitten dan misschien wat meer verstopt. Want die varkens, die zie je gewoon zitten. Dan kijk je de vrachtauto in en dan zie je die krulstaartjes gewoon naar buiten steken. Maar ik heb koeien nog nooit gezien. Maar ja, die hebben ook geen krulstaart natuurlijk, dat scheelt. Julia. Of Lucia, sorry. Bijna. Kom eens even in de microfoon staan. Jij denkt, ga mooi in de hoek zitten, dan hoef ik niks te zeggen. Vertel eens even hoe het met jou is, want we hebben jou een tijdje niet gezien. Je bent groot geworden. Je bent denk ik net zo groot als je moeder nu, of iets langer?
4: Groter.
0: Groter, duidelijk, ja. Hoe is het met jou?
4: Goed.
0: Ja, hoe is het op de nieuwe school?
4: Ook
0: ja, inmiddels
4: goed.
0: Niet meer zo nieuw natuurlijk, maar je hebt er nou een jaar op gezeten. Gaat
4: ja.
0: Goed?
4: Ja.
0: Ja? En ben je over naar de volgende klas?
4: Ja, maar... Okay. Onze mentor zei dat ze ons een berichtje zal sturen, maar dat heeft ze nog steeds niet gedaan.
0: Oh, wat voor berichtje? Of je over bent?
4: Ja, naar welk niveau. Maar...
0: Oké, maar je gaat toch gewoon naar Zwitserland. Gaat die zitten afwachten tot je het berichtje krijgt.
4: Oh.
0: Nee. Nou jongens, ik ben blij dat we er zijn. Vandaag dus de laatste uitzending voor de vakantie. En ik had tegen jullie gezegd vanmorgen, een beetje laat, maar je kunt het beter laat zeggen dan helemaal niet, dat jullie zelf vandaag de thema's mochten bedenken voor de catechese. En van Lieve had ik al een bijzondere vraag gekregen. Eigenlijk twee vragen, Lieve. Hè? Waar wilde jij het vandaag over gaan hebben? Of waar wilde jij wat meer van weten, beter gezegd?
3: Patroonheilige.
0: Jouw patroonheilige. En wie is dat dan?
3: Gode Lieve van Gestel.
0: Gode Lieve van Gistel. Dat is een Belgische heilige, geloof ik, hè? Ja. Nou, daar gaan we het zo eens even over hebben dan, wie jouw patroonheilige is. En weet je waarom dat wel bijzonder is? Het is vandaag. Welke dag is het vandaag? Het is vandaag 8 juli. En wanneer is de dag van de heilige Gode Lieve van Gistel?
3: 6 juli.
0: 6 juli, ja, precies. Dus jouw patrones was 2 dagen geleden werd die gevierd. Mm-hmm. En daar wilde jij wel wat meer over weten. Ja. Nou ja, ik ken natuurlijk alle heiligen door en door, hè? Toch, Lela? Weet je, hè? Ja, Lela kijkt een beetje ongeloofwaardig, maar vooruit. Nee, dus de heilige Gode Lieve van Gistel uit België, of in ieder geval gestorven in België, die was uitgehuwelijkt. Dat gebeurde in die tijd nog wel vaker, dat was ongeveer 1000 jaar geleden, dus midden in het hartje van de middeleeuwen zou je kunnen zeggen. Die was uitgehuwelijkt aan een beetje een bullebak. Wat is een bullebak, weet je dat, Thomas? Ja, wat dan, Lieve? Wat is een bullebak?
3: Iemand die heel stom is.
0: Ja, precies. Een gemene ploert. Kun je ook zeggen. Ja, dat was een hele gemene man. Maar goed, de vader van Gode Lieve, die had zijn dochter toch aan hem uitgehuwelijkt. Want ze hadden wel veel geld. En ze waren van adel. En zo ging dat.

0: Dan kon je niet zelf kiezen met wie je ging trouwen, maar dan werd je uitgehuwelijkd. Dat betekent dat gingen jouw ouders zeggen met wie jij ging trouwen. En dat was heel vaak om dan te zorgen dat er ook veel geld in de familie bleef. Of dat je bijvoorbeeld een heel groot huis, een landhuis kreeg. Nou, deze man die had wel een heel mooi huis en heel veel geld, maar het was echt wel een bullebak. Het was een hele gemene man. En op het moment dat ze getrouwd waren, begon deze man ook Godelieve echt heel veel pijn te doen. Uit te hongeren zelfs, gaf geen eten meer aan zijn eigen vrouw. Zelfs op te sluiten in een kerker, dus in een soort gevangeniscel, had hij zijn eigen vrouw opgesloten. Nou, uiteindelijk is de vader van Godelieve, die is natuurlijk wel komen helpen. En uiteindelijk is Godelieve toen een tijdje weg geweest van de man, want het was hartstikke gevaarlijk om bij die man te wonen. Maar deze man zei na een tijdje tegen de vader van Godelieve: nou, ik ben beter geworden. Ik heb toch echt wel een nieuw leven begonnen. Je hoeft niet meer bang voor mij te zijn. Godelieve kan terugkomen. Nou, een Godelieve die het huwelijk wel heel belangrijk vond, want het huwelijk is ook heel belangrijk, die zei: nou goed, dan ga ik terug naar mijn man. Maar wat had hij gedaan? Hij had eigenlijk gelogen. En toen zij terugkwam, begon hij weer heel slecht te doen. En toen hadden uiteindelijk twee knechten van de man van Godelieve, die hadden uiteindelijk Godelieve doodgemaakt. Toen is ze gestorven als martelares. Lieve, hoe was ze gestorven, weet jij het? Goed bij de microfoon?
1: Met een doek.
0: Ja, met een wurgdoek, hè? Ze was gewurgd in een plas met water. Verschrikkelijk, toch? Leila? Ja. Ja, dus ze was gewurgd. Nou, dat is eigenlijk een verschrikkelijk verhaal natuurlijk. Maar ze was wel, omdat ze trouw wilde zijn aan haar man en aan haar huwelijk, had ze dus haar leven gegeven. Nou, dat is niet zo'n mooi verhaal eigenlijk. Wel natuurlijk heel mooi dat Godelieve trouw bleef de hele tijd. Maar niet zo mooi dat ze was doodgemaakt. Wat gebeurde er nou kort daarna? Ja? Lieve? Lieve weet het zelf.
1: Toen werd ze in de put gegooid. En toen kwam er een soort van water uit. En daar was haar zus, die was blind of zo, haar nicht, die ging trouwen en die was blind. En toen deed het water op zich en kon ze weer kijken.
0: Ja, inderdaad, op de plek waar ze was vermoord was er een waterput, een waterplas. En de man van Godelieve, nadat Godelieve dood was, die bekeerde zich. Die werd christen, die werd katholiek. En die trouwde toen opnieuw met een vrouw, met een andere vrouw. En met die nieuwe vrouw kregen ze een kind, een meisje. Edith heette dat meisje. En dat meisje werd blind geboren. Dus dat meisje was al vanaf de geboorte af aan, was ze blind, kon niks zien. Maar uiteindelijk heeft dat meisje zich toen gewassen in die put waar Godelieve was vermoord. En ineens kon ze weer zien. En uiteindelijk zou de man van Godelieve, die eerst zo'n bullebak was, zou zich later helemaal bekeren. En zelfs zozeer dat hij als monnik het klooster in zou gaan. Dus later werd hij ook nog monnik. Zag je in die tijd ook wel vaker dat dan een man eerst getrouwd was, maar later toch nog het klooster in ging. Leila?
2: Was hij toen gescheiden met zijn vrouw?
0: Nou, dat vertelt de historie niet. Waarschijnlijk was de vrouw overleden. Maar soms hoorde je ook wel eens dat zowel de man als de vrouw het klooster in gingen. Dus dat ze allebei het klooster in een ander klooster dan. Hè? Dus een vrouwenklooster, een zustersklooster en een broederklooster. Maar dat ze dan allebei een heel nieuw leven gingen leiden en allebei het klooster in gingen. Gebeurde ook wel eens. Dus dat ze hun hele leven wilden offeren aan de Heer. Dus uiteindelijk werd deze man toch nog een soort heilige. Maar het duurde alleen even. En dat kwam dus door de voorspraak van de heilige Godelieve. Mooi verhaal, toch? Ja? Lieve, wat wou je zeggen?
1: Die bullebak eerst dan spijt. Toen niet.
0: Ja, later wel. In het begin nog niet natuurlijk. Maar later kreeg hij wel spijt, kreeg hij berouw. En toen ging hij een beter leven leiden. En toen eigenlijk dat dochtertje werd genezen, dat was het moment, het dochtertje van zijn tweede vrouw, dat was het moment waarop hij zich helemaal waarop hij helemaal dacht van, oei, ik heb echt helemaal fout gedaan, ik moet een nieuw leven gaan leiden. Volgens mij had jij ook nog een andere vraag, lieve. Hebben we het even een beetje over jouw patroonheilige gehad. Maar volgens mij, tenminste dat zei jouw moeder, had je ook nog de vraag van, ja, tot wie moet je bidden als je gaat verhuizen? Kwam die vraag van jou of niet? Of had jouw moeder die vraag bedacht? Nee. Even bij de microfoon.
1: Nee, voor als je gaat verhuizen en je vindt het dan heel spannend of
0: ja.
1: Alles gaat niet goed om nieuwe vrienden te maken of zo.
0: Ja, tot wie je dan moet bidden?
1: Ja.
0: Als je gaat verhuizen en je vindt het eigenlijk best wel spannend.

0: Dat vind ik een goede vraag. Heeft iemand enig idee? Tot wie zou je gaan bidden als je gaat verhuizen en je vindt het spannend? Leila.
1: Heilige Jozef.
0: Ja, zou ik ook zeggen. Heilige Jozef, inderdaad. Waarom? Vertel het eens. Leg het eens uit.
1: Hij is de vader van, ja, hij is de vader van het gezin, toch? En hij moest ook verhuizen van Bethlehem naar Egypte of zo, toch?
0: Ja, heel goed. Inderdaad. En ook weer terug naar Nazareth, hè? Ja, dat klopt. Jozef was natuurlijk het hoofd van de heilige familie, hè? Het hoofd van het gezin. En die moest een paar keer een hele moeilijke beslissing nemen. Kijk, verhuizen is lang niet altijd leuk, hè? En sommige mensen die willen ook helemaal niet verhuizen, maar soms moet het, hè? Kijk, jullie hebben bijvoorbeeld een boerderij, lieve. Ja, en als je zegt van het is veel beter om een boerderij te hebben in Frankrijk dan in Nederland bijvoorbeeld. Ja, dan kun je op een gegeven moment denken van ja, dan moeten we toch echt een keer naar Frankrijk. Hè? Misschien heb je er niet altijd evenveel zin in, maar sommige dingen moeten gebeuren. Nou, Jozef heeft dat natuurlijk ook meegemaakt. Jozef, hè, nadat Jezus net was geboren, die wist dat koning Herodes Jezus wilde doden. Ja, dat verhaal kent iedereen, dat ken je liever toch? Thomas, Joris kennen jullie ook, hè? En toen moesten ze wegvluchten. Ja, dat wilde hij liever niet natuurlijk, maar hij wilde wel het beste voor zijn familie. Nou, lieve, dat was natuurlijk voor Jozef ook ontzettend spannend, kun je voorstellen. Hè? Want ja, Jezus en Maria waren zijn alles. Ja, er waren geen mensen belangrijker in zijn leven dan zijn eigen vrouw Maria en hun kindje Jezus. Hè? Jezus was natuurlijk wel de zoon van God, maar Jozef hield ook van hem als zijn eigen kindje. En toen moesten ze gaan verhuizen helemaal naar Egypte. Nou, dat was een ontzettend lange reis, ook nog eens een keer op een ezeltje. Dus niet met een bus of met een TGV of zo. Maar ook nog een keer gewoon helemaal door de wildernis heen. Er waren in die tijd ook helemaal nog niet zo'n goede wegen als nu. Dus dat was hartstikke gevaarlijk met wilde dieren en met rovers onderweg en zo. En Jozef heeft toen Jezus en Maria veilig in Egypte gebracht. Dus als je zelf gaat verhuizen en je vindt het een beetje spannend, kun je het beste tot heilige Jozef bidden. En je kunt natuurlijk aan de heilige Jozef vragen dat je op de nieuwe plek ook snel weer vriendjes en vriendinnetjes leert kennen. Weet je wat je ook nog kunt doen, lieve? Jij komt dadelijk in een ander land. En daar wonen volgens mij ook wel wat mensen die Nederlands spreken. Dacht ik, hè? Volgens mij wonen bij jullie in de buurt straks ook Nederlandstalige mensen. Hè? Weet je dat toevallig of niet? Kom eens bij de microfoon.
2: Ja, waar papa vroeger heeft gewerkt.
0: Ja.
2: Er zijn nog wel oudere mensen.
0: En die spreken ook Nederlands?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Kijk, dat is mooi, hè? Want dan kun je met, misschien hebben die ook wel kinderen of kleinkinderen, als ze al ouder zijn. Kleinkinderen, ja. Dan kun je daar Nederlands mee praten. Maar ja, de meesten zullen natuurlijk Frans spreken. En hoe zou je nou kunnen zorgen dat je zelf ook snel Frans leert spreken? Want dat is wel makkelijk als je in een land woont, moet je ook wel de taal kennen, hè? Maakt het wel een stuk makkelijker. Lucia, kom eens even bij de microfoon staan. Want jij hebt dit jaar volgens mij voor het eerst van je leven Frans gehad op school.
3: Oh
0: of niet?
3: Ja, vreselijk.
0: Vreselijk, ja.
3: Nou, ik zat eerder gewoon te denken aan Duolingo.
0: Duolingo, ja, goede tip. Wat is dat voor de kinderen die dat niet kennen?
3: Een app waar je talen kan leren.
0: Ja, klopt. App waar je talen kan leren. Een soort spelletje is het, maar dan spelenderwijs leer je de talen. Nou goed, een goede tip van Lucia. Je kunt Duolingo gaan doen. Wat kunnen we nog meer doen, Leila?
1: Duolingo is wel leuk om te spelen en zo. Alleen zelf zou ik het niet echt aanraden. Omdat dan heb je zo'n day streak die je dan moet behalen of zo. En dan word je heel gehypnotiseerd. Omdat je elke dag dan wilt. Net als een snap streak en zo. Alle kinderen, bijvoorbeeld, we moesten op kamp. En iedereen was na kamp super boos. Omdat ze hun snap streak en zo niet konden behalen. En Duolingo was ook helemaal gefaald en zo. En dan moet je weer makkelijkere lessen doen om weer op te kunnen bouwen.
0: Nou, ik heb het zelf ook wel gedaan, Duolingo. En dan moet je inderdaad een day streak halen, want anders krijg je je bonussen niet. En dat betekent dat je elke dag moet je even aan de slag. En als je dat niet doet, dan mag je één joker inzetten, geloof ik. Maar als je het dan weer niet doet, ja, dan loop je helemaal achter op een gegeven moment. En dan krijg je allemaal geen extra's meer. Nou, een goede tip, Duolingo. Wat zouden we nog meer kunnen doen? Ja, ik ben natuurlijk helemaal van de heilige, dat weten jullie, hè? Zouden we ook heiligen kunnen aanroepen om talen te leren, denk je? Ja? Noem eens iemand die we zouden kunnen aanroepen. Jullie gaan in Zuid-Frankrijk wonen, in de buurt van een dorpje, een klein dorpje, waar een hele grote heilige heeft geleefd.
2: Maria Alekok.
0: Ja, wie? Ja, je zei het zachtjes, maar zeg het eens iets harder. Ik bedoelde die niet, maar dat is ook wel een heel mooi antwoord wat jij gaf.
2: Ik weet niet meer hoe
0: ze... Ja, je zei het goed volgens mij, maar je zei het een beetje zachtjes.
2: Maria Alekok.
0: Ja, goed zo. Maria. Margaretha Maria Alekok. Dat is de heilige van het Heilig Hart. Wat de luisteraars trouwens niet kunnen zien, maar Lieve heeft een prachtige tekening gemaakt van het Heilig Hart. En die is speciaal voor... die lijkt heel veel op de tekening die de moeder van Thomas en Joris en Lucia heeft gemaakt. Wisten jullie dat jullie mama die heeft gemaakt? Ja. Die hebben mooie kaartjes bij Radio Maria van het Heilig Hart. En daar staat ook de litanie op. En Lieve heeft ook een hele mooie tekening gemaakt. En inderdaad... Margaretha Maria Alekok was de heilige die Jezus met het Heilig Hart zag. Er woonde ook nog een heel klein pastoortje bij jullie in de streek waar jullie naartoe verhuizen. Die heel heilig was. En die noemen ze wel de heilige pastoor van... Lucia, bij de microfoon. Lucia is helemaal verbaasd dat ze het goede antwoord heeft.
3: Van Ars.
0: Ja, de heilige pastoor van Ars. Die komt ook uit die streek. Dat was een kleine pastoor die niet zo heel goed kon leren. Maar die werd eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt door de andere pastoors. Want die hadden allemaal zoiets van, ja, die kan niet eens leren. Die is helemaal niet zo slim. Die is ook helemaal niet zo handig met mensen en zo. En toen had de bisschop gedacht van, ja, wat moet ik nou toch met die priester die nu zoveel kan? Weet je wat ik doe? Ik zet hem in het kleinste dorpje van het hele bisdom. In een klein dorpje in de hoek van het bisdom. En dan kan die daar niet zoveel fout doen. Dan stuur ik hem daar wel naartoe. Nou, dat is in een klein dorpje, lieve. Dat is vlakbij waar jullie straks gaan wonen. In Ars, zo heet dat dorpje. Nou, hij ging daar naartoe. Maar weet je wat er gebeurde? Hij kwam bij dat dorpje aan. In die tijd deden ze bijna alles te voet, hè, of te paard. Want had je nog geen auto's. Toen kwam hij bij het dorpje aan. En toen kwam er een klein kindje kwam hem tegemoet. En die zag dat de pastoor niet wist waar hij was. Want hij was voor het eerst van zijn leven in dat dorpje waar die pastoor was benoemd. En toen zei dat kindje tegen de pastoor van Ars van... wat zoekt u? En toen had de pastoor van Ars geantwoord... Als je mij de weg naar de kerk wijst, want hij was nog nooit in zijn eigen kerk geweest, hè, want hij kwam daar net aan. Als je mij de weg naar de kerk wijst, wijs ik jou de weg naar de hemel. Dat is wel mooi gezegd, toch? Toen had ik jongen hem inderdaad meegenomen naar de kerk. En toen bleek dat deze kleine pastoor, dat een van de grootste heiligen van heel Frankrijk zou worden. Hij was gewoon pastoor, maar hij sliep 3 uur per nacht. Dus dat is bijna niks. Hij ging altijd om 12 uur slapen en om 3 uur stond hij weer op. En dan ging hij eigenlijk heel de dag bidden en biecht horen en de heilige mis vieren. En hij had nog een meisjesschool waar hij ook les gaf aan de meisjes. En op een gegeven moment uit de wijde omgeving wisten mensen dat er een hele grote heilige woonde in Ars. Dus die gingen dan van heinde en verre gingen ze naar Ars toe. Eerst alleen vanuit Frankrijk, maar later ook vanuit de rest van Europa. En tegen het einde van zijn leven was hij zo bekend dat er 100.000 pelgrims naar dat kleine dorpje toe kwamen om daar bij hem naar de mis te gaan en bij hem te gaan biechten. En weet je wat er zelfs tegen het einde van zijn leven gebeurde? Hoeveel uren heeft een dag? Wie weet dat? Hela?
1: 24,
0: inderdaad. Weet je hoeveel uren per dag van de 24 hij in de biechtstoel zat om biecht te horen op een gegeven moment? Wie weet het? Leila?
1: Ik heb wel ooit gehoord of zo, stond de tijd bij hem stil of zo, dat hij meerdere uren in een dag in de biecht zat, toch?
0: Ja, meerdere uren, zelfs 17 uur per dag. 17 uur. Moet je even nagaan, hè? Stel dat je om 7 uur 's ochtends. Dat is best vroeg, 7 uur 's ochtends, hè? Hoe laat staan jullie al op? Lela, hoe laat sta je op?
1: 6 uur of 5:30 of zo.
0: Ik geloof er niks van. Sta je echt zo vroeg op? Echt waar. Jullie ook, jongens? Thomas, kijk, ik dacht het niet. Thomas, hoe laat sta je op normaal?
4: Ja, 7:45 of zo.
0: 7:45. Joris ook? Ja, dat is een schappelijke tijd. Joris, die knikt ook van, dat vind ik wel prima. Lieve, hoe laat sta jij op normaal? Heb je een vaste op tijd? Op de boerderij sta je meestal best vroeg op, volgens mij, of niet? Of valt wel mee? Hoe laat heb je meestal de wekker? Of zet je nooit de wekker? Nee, jouw mama is jouw wekker, denk ik, hè? Ja, maar hoe laat sta je altijd op? Weet je het niet precies?
2: 7 uur of zo.
0: 7 uur, oké. Nou, stel, Je wordt om 7 uur wakker. En je gaat meteen in de biechtstoel zitten. Hoe laat is het dan als je weer uit de biechtstoel komt? En dan heb je dus niet ontbeten. Heb je ook nog niet de mis gevierd, want dat moest je ook nog doen. Heb je ook nog niet gewoon even gekletst met mama en papa bijvoorbeeld. Je wordt om 7 uur wakker en je gaat meteen in de biechtstoel zitten. En je blijft er 17 uur in zitten. Hoe laat is het dan als je weer uit de biechtstoel komt?
1: 4 uur?
0: Nee. Thomas? 7 plus 17, hoeveel is dat? Ja, goed zo. Dan zit je dus van 7 ochtends tot 12 uur 's nachts alleen maar biechten horen. Onafgebroken. Dat kan toch bijna niet? Nou, dat deed hij wel. Zo lang zat hij af en toe in de biechtstoel. Omdat er rijen stonden van honderden mensen die wilden biechten. Lieve?
2: Ging je dan eten?
0: Ja, weet je wat hij at op een dag? Volgens mij heb ik dat wel eens verteld. Leila weet dat wel, denk ik.
1: Een aardappel, toch?
0: Ja, hij had 1 beschimmelde aardappel per dag. Hij had een oude aardappel en die at hij. Dat was het enige wat hij at in een dag. En verder dronk hij wat water. En verder was hij dus de hele dag bezig met of de heilige mis of catechese geven. En tegen het einde van zijn leven dus heel, heel veel biecht horen.
1: Hij probeerde toch ook een keer te ontsnappen of zo? Of was dat
0: ja, dat klopt. Ja. Dat is ook wel een heel mooi verhaal. Weet je, lieve, op een gegeven moment, pastoor van Ars, het is heel mooi om daar een keer naartoe te gaan. Als je daar woont, kun je een keer op bedevaart naar Ars. Dat, de kerk waar hij toen pastoor was, staat er nog steeds. Het is een best wel mooie grote kerk tegenwoordig. En nog steeds komen er duizenden mensen per jaar om daar naar zijn kerk te gaan. En weet je wat ook bijzonder is? Hij ligt daar ook opgebaard. Dat wil zeggen dat hij achter het glas ligt. En dat zijn lichaam nog helemaal, net als bij Bernadette, hebben we het wel eens van over gehad. Zijn lichaam is ook nog helemaal goed. Dus dat is al meer dan 100 jaar geleden dat hij stierf. Veel meer dan 100 jaar geleden zelfs. En zijn lichaam is toch nog steeds helemaal bewaard gebleven. Maar inderdaad, hij had het er soms zo moeilijk mee dat hij het zo druk had als pastoor. Dat hij altijd maar bezig was. En eigenlijk wilde hij liever het klooster in op een gegeven moment. Want hij dacht, als ik in het klooster ben, dan kan ik gewoon in alle rust gaan bidden. En dat doe ik eigenlijk het allerliefste. Want ik hou heel veel van mensen, maar ik hou nog meer van God. En het liefste zou ik eigenlijk de hele dag in stilte gewoon bij God zijn. Dus toen heeft hij wel eens meegemaakt dat hij op een onbedacht moment, dat de mensen niet zo opletten, was hij de tuin van de pastorie ingelopen. Dan had je een heg achter in de tuin. En dan was hij door de heg naar buiten gewandeld. He, dus tussen de struiken van de heg door. Dan dacht hij van, dan ziet niemand me. Hij had een knapzakje bij zich, een rugzakje. En dan wilde hij naar het klooster. Maar wat gebeurde er, Leila?
1: Mensen hadden hem betrapt en die tilden hem terug naar de pastorie.
0: Ja, precies. Mensen die hadden betrapt, de parochianen hadden betrapt dat hij weg wilde vluchten. En die hadden hem opgetild en weer, hup, terug de pastorie ingezet. Want die hadden gezegd, u bent onze pastoor en we willen u niet kwijtraken. En dat heeft hij een paar keer geprobeerd om weg te vluchten uit de parochie. Niet omdat hij niet van de mens hield, maar omdat het was maar een oude man, hè, een kleine man. Was ook heel dun. Hij at bijna niks. Maar ja, hij moest toch tot het einde van zijn leven moest hij biecht blijven horen. Dat is wat God hem van hem vroeg, waar God hem toe had geroepen. Dus die heilige woont ook bij jullie in de buurt, heel dicht in de buurt. Dat is wel bijzonder. Thomas, we gaan zo even naar muziek luisteren, maar even Thomas, ja?
4: Ik heb straks ook nog een vraag.
0: Oké, Thomas heeft ook nog een vraag. We gaan even luisteren naar een stukje muziek en dan komen we terug voor de vraag van Thomas.

0: Ja, we zijn terug in de uitzending en we hebben net al gesproken over de vraag die Lieve had gesteld. Lieve was benieuwd naar haar eigen patrones, Godelieve van Gistel. Nou, Lieve, je wist er eigenlijk zelf al best wel veel van, zag ik. Hè? Je had er al wel het een en ander over gehoord. Nou, de patroon voor als je gaat verhuizen en je vindt het een beetje spannend. Ja, we waren het eigenlijk allemaal over eens, dan kun je toch het beste Sint-Jozef aanroepen. We hebben het net even over de pastoor van Ars gehad ook, de heilige pastoor van Ars. Thomas, die had ook nog iets waar hij wilde bespreken.
1: Eten en voor het. Nee, moet je voor het bidden een kruisteken maken?
0: Aan het begin van het gebed. Of je dan een kruisteken moet maken.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel heel gebruikelijk. Kijk, wij katholieken doen dat eigenlijk altijd. Hè? Er zijn ook bijvoorbeeld protestanten die dat niet doen. Maar het is wel het beste om het wel te doen. Want als je een kruisteken maakt, ja, dan laat je eigenlijk aan God zien dat je ook durft uit te komen voor je geloof. En dan zeg je eigenlijk alles wat we nu gaan bidden, dat doen we niet zomaar uit onszelf, maar dat doen we in de naam van God. Dus in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want we weten, God is de drie ene God. Hè? Hij is één, maar hij bestaat in drie personen. En die drie ene God, die is tot ons gekomen in de Zoon Jezus Christus. En Jezus Christus heeft zichzelf willen laten kruisigen voor ons. Dus als we dat kruisteken maken, dan hebben we en die kruisvorm en we roepen de drie ene God aan. Ja, dus dan maken we een hele goede start met het gebed. Ja, Thomas?
1: En wat als je het in je hoofd doet?
0: Als je in je hoofd een kruisteken maakt, ja. Hoe maak je in je hoofd een kruisteken? Dat ben ik wel benieuwd.
1: Nee, maar gewoon.
0: Als je er gewoon aan denkt, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Waarom vraag je het, als ik vragen mag?
1: Gewoon.
0: Zomaar. Gewoon zomaar. Ja.
1: Ik doe het wel, maar.
0: Ja.
1: Gewoon benieuwd.
0: Ja, oké. Nou, is wel een goede vraag. Vroeger, maar dan bedoel ik echt heel, heel vroeger, in de begintijd van de kerk, dus bijna 2000 jaar geleden, hadden de christenen niet zoveel vrijheid als wij nu. Kijk, als wij in een restaurant zijn bijvoorbeeld en we maken een kruisteken, dan worden we niet het restaurant uitgegooid. Toch? Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt. Misschien gaan mensen je een beetje raar aankijken. Maar je wordt niet het restaurant uitgegooid. Maar heel vroeger was het best wel gevaarlijk om christen te zijn. Want ja, de wereld was nog niet zo christelijk. En dat betekende dat je soms in het geheim bijvoorbeeld de heilige mis moest vieren bij mensen thuis. Want er waren nog geen kerkgebouwen, want die mochten er nog niet bestaan. Dus dan moesten mensen in het geheim de mis gaan vieren. Want als ze betrapt werden, dan kon het bestaan dat ze werden gedood. En wat ze dan deden, toen bestond nog niet echt het kruisteken zoals wij het maken. Hè? Dus dat je het voorhoofd en dan de borst en dan de schouders. Maar dan maakten ze met hun duim een klein kruistekentje op hun voorhoofd. Dus zo, zie je? Zoals ouders ook wel eens bij de kinderen doen. Of zoals de bisschop ook wel doet bij het vormsel. Hè? Dan maakt hij ook een kruisteken op het voorhoofd met de duim. Maar dat deden ze dan bij zichzelf. Ja, als er nou een omgeving zou zijn waarin het heel gevaarlijk is om een kruisteken te maken. Hebben wij nog nooit meegemaakt waarschijnlijk. Maar stel dat. Dan zou je ook zo'n klein kruisje met je duim kunnen maken. Ja? Ja, of je zegt, ja, het maakt me niet uit wat ze ervan vinden. Ik maak gewoon een groot kruisteken. En dan heb ik hetzelfde leven als Godelieve. Is het misschien wel afgelopen. Kan, hè? Weet je niet. Ja, Leila?
2: Van mijn moeder mocht ik dit eigenlijk niet vragen aan u, maar ik ga het toch doen. Kijk, ik was een keer bij de conclusie gekomen, want ik dacht dat bij het eten zegenen, waarom doen ze dan zo? Dus toen was ik, heel vaak had ik die beweging gedaan. En toen ben ik bij de conclusie gekomen dat ze al bijvoorbeeld kip of zo vast hadden gehouden. Maar toen zaten ze te bedenken dat ze nog het eten moesten zegenen. Maar hun handen waren nog vies. Dus toen deden ze maar zo om het kruisteken te maken.
0: Ja, ja, dat ze zo bedoelt, bij ja, ze zien, de luisteraars zien natuurlijk niet wat jij doet. Maar je hand naar voren houden.
2: Ja.
0: Dus niet dat je het kruis op je eigen voorhoofd hebt. Maar dat je de andere kant op je hand houdt en dan het kruisteken maakt. En dat, dan denk je dat dat de zegen van een priester is.
2: Ja.
0: Zo'n kruis. Omdat hij al met zijn handen kip had klaargemaakt.
2: Ja.
0: Wat denken we, jongens? Zou dat de uitleg zijn? Joris, klinkt het aannemelijk of niet? Ja, ja, Joris die gelooft het wel, ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb in het evangelie nooit gehoord dat de apostelen kip gingen eten. Dus ja, dan zou het misschien eerder wat eten zijn in het evangelie vooral. Vis, ja, ja, met vis kan dat ook wel, hè. Dat kleine jongetje wat met 5 broden en 2 vissen. Ja, als je net vis hebt bereid. Ik heb zelf wel eens vaker, dat deed ik vroeger op vakantie altijd. Dan ging ik hele vissen halen en die ging ik dan opensnijden. En dan moest je die ingewanden eruit trekken. Heel vies uit. Maar dan kreeg je wel hele lekkere vis. En dan zaten je handen helemaal onder de darmen van de vis en zo. Heel smerig. Heel vies. Ja, dan zou je denken van dan draai je je hand wel op met de zegen. Dan ga je niet kruisteken maken op je voorhoofd. Maar dat is toch niet helemaal de reden. Dat had je misschien al wel aangevoeld. Ja, wat is nou de reden dat een priester, als hij het eten zegent, niet een kruis over zichzelf maakt, maar dat hij zijn hand omdraait en een kruis maakt naar het eten en naar de mensen?
3: Zelf zegent, maar het eten. Dus...
0: Ja, heel simpel inderdaad. In feite niet omdat je jezelf bekruist, bezegent tot dat moment, maar inderdaad het eten en de mensen. En dat is iets wat ook alleen een priester mag, hè? Want waarom mag een priester dat? Omdat we in het evangelie horen dat Jezus ook de mensen vaak zegent. Dus dat zegenen van anderen, kijk, we kunnen wel om zegen vragen over een ander. Joris kan bijvoorbeeld vragen van, zegen mijn broer, dat hij minder goed kan voetballen dan ik, bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Dat zou een beetje een rare vraag zijn misschien, maar... Maar je kunt natuurlijk wel vragen om de zegen. Dus bijvoorbeeld dat het goed mag gaan met de familie. Hè, dat jullie een mooie vakantie mogen hebben. Dat God de vakantie mag zegenen. Maar je kunt niet zeggen, als je niet priester bent, van ik zegen jou. Dat mag eigenlijk alleen een priester doen. Omdat een priester sommige dingen mag die Jezus zelf ook doet natuurlijk. Hè, omdat de priester die wijding heeft ontvangen om te doen wat Jezus doet. Hè, daarom mag hij ook zonde vergeven bijvoorbeeld. Mag je ook niet zomaar. Mag ook alleen een priester. Leila?
2: In Gestel en in Schijndel is er een mevrouw en die dient dus de mis altijd en die geeft ook altijd zegen. Zij doet ook altijd de communie en de zegen en zo. En toen, maar wat vindt de kerk daar dan van? Want die pastoor, daar laat het gewoon toe.
0: Ja, ja. Ja, daar kunnen we wel weer een aparte uitzending over maken, ja. Het is 4:15, Leila, dus we moeten zo naar de kapel toe. Maar kunnen we in het volgende jaar kunnen we nog wel eens over spreken van hoe zit dat nou inderdaad met bijvoorbeeld mensen die niet priester zijn, die dan toch de zegen zouden geven. Of die dan bijvoorbeeld de communie uitreiken en al dat soort dingen. Daar zullen we het nog wel eens een keer wat uitgebreider over hebben. Jongens, ik had vorige week gezegd, maar daar waren jullie niet allemaal bij, dus ik ga het vandaag even herhalen. Ik had vorige week gezegd als een soort huiswerkopdracht voor na de vakantie. Maar ja, ik ben benieuwd wie ik allemaal nog terugzie, want er twee gaan naar verhuizen. En Joris en Thomas en Lucia, dat is nog even de vraag of jullie na de zomer weer terugkomen. Hè? Maar we gaan er nog even vanuit dat we elkaar natuurlijk wel weer zien. Huiswerk voor in de vakantie is dat je iets gaat opzoeken over de plek waar je naartoe gaat. Of daar een wonderverhaal bekend is. Nou, voor Lieve is dat dus waar jullie naartoe gaan verhuizen, in de Bourgogne. Mag ook een beetje in de buurt zijn, Lieve. Hoeft niet per se in het dorpje waar jullie gaan wonen, maar bijvoorbeeld in de buurt. Kun je eens kijken of je daar iets kunt vinden. Een bepaald wonderverhaal wat daar ooit heeft plaatsgevonden. Ja? Leila, nou, jullie gaan verhuizen naar België. Dan ga je maar eens opzoeken of in het dorp waar jullie komen te wonen straks, of daar ooit een wonder is gebeurd. Of dat daar ooit een heilige heeft geleefd, op wiens voorspraak misschien wel wonderen zijn gebeurd. Ja? Thomas, Joris en Lucia, ja, jullie gaan naar Zwitserland. Waar ga je precies naartoe in Zwitserland? Iets even bij de microfoon.
3: Iets met leuke, al leuke dol of zo.
0: Oh, dat klinkt wel leuk. Ja.
3: Ja.
0: Ja, sommige grappen die moet je maken, ook al zijn ze helemaal niet grappig. Hè? Zo werkt dat, ja. Leukendal, ja, dat zegt me niks, maar oké. Okay. Nou, dan ga je kijken of in het Leukendal, of daar ooit een wonder is gebeurd. Je weet niet zeker of het zo heet. Je zegt eigenlijk maar iets gewoon. Oh, het was wel iets met leuke. Oké, okay, nou, een leuke pas of Leukendal, of leuke stad, hoe het ook heet. Ga maar eens opzoeken of daar ooit... een wonder is gebeurd. En dan gaan we in de volgende uitzending, na de zomer, gaan we erover praten. Ja? Oké. Okay. Gaan we nu naar de kapel en dan gaan we nog bidden voor de intenties die we hebben.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer Jezus Christus, wij zijn hier geknield voor uw allerheiligste sacrament. En we willen nogmaals bidden voor de vakantieperiode die eraan zit te komen, dat alle kinderen van Nederland, of ze nou hier blijven of op vakantie gaan, dat ze allemaal met u mogen gaan, dat ze uw rijke zegen mogen ontvangen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, we
0: bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons.
2: Ik bid dat ons hond naar de hemel gaat. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta cum meribus, benedictus fructus ventris tu, Jezus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ik wil bidden voor alle verhuizingen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden in verhoorend.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,
0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Ik wil bidden voor alle gezinnen die in oorlogen leven. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u verhoorend.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het
0: uur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor alle zieken. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoorend.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, mater God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik wil graag bidden voor alle mensen die kinderen ontvoeren. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. En dan bidden we het laatste weesje goed voor de intenties van alle luisteraars thuis, bijzonder van alle kinderen. We zullen een moment van stilte houden, zodat de intenties hier bij uw allerheiligste sacrament gebracht kunnen worden.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
0: Dan zal ik nu met u alle heilige sacramenten zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Belen, een evangelische christelijke zuster die tijdens haar werk naar Radio Maria Argentinië luisterde en haar getuigenis met ons deelde. We hebben een radio op het werk en ik wilde een zender vinden, maar dat lukte niet. Zo vond ik Radio Maria. Ik luister er nu al een tijdje naar en het vervult me met vreugde en vrede. Omdat ik tot een andere religie behoor, laten we het zo zeggen, tussen aanhalingstekens tot een ander geloof, kon ik niet over Maria spreken. Belen merkte op dat ze Maria als een bemiddelaar beschouwt, hoewel ze dat niet kan delen met haar gemeenschap. Haar man was degene die Radio Maria via de radio ontmoette. Ik luister alleen tijdens mijn werkuren, omdat ik er op geen ander moment naar kan luisteren. Maar hoe mooi zou het zijn om bruggen van eenheid tussen u en ons te bouwen, zegt Belen. Maria omhelst haar kinderen op verschillende manieren. Belen deelde met ons hoe de liefde van Maria het hart van haar pastoor raakte. Ik heb altijd gebeden dat hij in Maria zou geloven. Niet alleen als een gewone vrouw, maar als Maria de voorbidder, Maria de moeder, Maria de helpster. En in Maria die haar zoon Jezus aan ons gaf. Nu ben ik erg blij omdat mijn pastoor door een gezondheidsprobleem waarmee hij te kampen had, in Maria is gaan geloven en niet over haar spreekt zoals een gewone vrouw. Hij heeft geen minachting meer voor de Heilige Maagd. Belen wil bruggen bouwen tussen alle overtuigingen. Ze houdt van Maria en bedankt haar, omdat ze haar heeft gekozen en op haar station heeft kunnen afstemmen.
2: Een getuigenis van Robin, ingenieur Filipijnen. Er was eens een man van midden 20 die met zijn ouders naar Radio Maria Filipijnen kwam om een zeer krachtig getuigenis te geven. We zullen hem gewoon Robin noemen. Robin is burgerlijk ingenieur en werkt momenteel bij een bouwbedrijf. Hij is vrijgezel en hij geniet van deze levensstijl. Een jaar geleden leefde hij echter samen met een vriendin van wie hij veel hield en die hij koesterde sinds zijn middelbare schooltijd. Ze waren gelukkig in hun relatie tot de noodlottige dag waarop ze het uitmaakten met Robin. Robin begreep niet waarom en het deed hem heel veel pijn, tot op het punt dat hij in een latente depressie raakte, die niet door iedereen werd opgemerkt, zelfs niet door hemzelf. Zijn verdriet en depressie hadden zoveel invloed op zijn werk- en gezinsrelaties dat hij voortdurend berispt werd door zijn bazen en verkeerd werd begrepen door zijn ouders, broers en zussen, wat zijn lijden nog verergerde. Hij bracht dagen en nachten door met het drinken van alcohol, alsof er geen morgen bestond. Hij zei dat de depressie hem in die dagen echt bezeten had, vooral omdat hij niemand had om over zijn beproeving te praten. Toen, op een dag, werd hij rustig wakker, alsof alles geregeld was, zoals het weer de dag na een storm. Maar te midden van de schijnbare kalmte was er een opwellende pijn van binnen die niet te temmen was. Met dat gevoel, zei hij, was het hem heel duidelijk dat zelfmoord de enige manier was om het lijden te stoppen. Dus zocht hij op internet naar informatie over hoe hij zelfmoord kon plegen. Hij was resoluut in zijn beslissing en er leek niets te zijn dat hem van gedachten kon doen veranderen. Toen hij alleen thuis was, bereidde Robin in stilte alles voor op zijn zelfmoord, die hij zou plegen door zichzelf diezelfde dag om middernacht in zijn kamer op te hangen. Een van de voorlopige voorbereidingen die hij trof was om de radio naar zijn kamer te brengen, zodat hij die, wanneer hij zelfmoord pleegde, kon aanzetten, zodat niemand van zijn familie enig verdacht geluid zou horen dat hij zou kunnen veroorzaken en daardoor de beslissing zou belemmeren zijn eigen leven te nemen. Die avond, na het eten, ging hij naar zijn kamer en deed hij op slot. Robin bereidde zich voor op zijn dood door één voor één melancholische zelfbrieven te schrijven voor zijn ouders, broers en zussen en zijn ex-vriendin. Het kostte hem uren om te schrijven, tot ongeveer 11 uur 's avonds. Toen alles gedaan was, zette hij de radio aan en het volume hoger. Hij stond op een stoel en bond het touw voorzichtig om zijn nek. Maar terwijl hij daarmee bezig was, merkte hij het geluid op dat uit de radio kwam. Het was geen muziek of gewoon praten, maar een gebed. Het trok zijn aandacht en, terwijl hij klaar was met het vastbinden van het touw, hoorde hij deze gebeden uit de psalmodie van de complete van dinsdag. Heer, verhoor mijn gebed. Luister in uw trouw naar mijn smeken. Antwoord mij in uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw dienaar. Voor jou kan niemand rechtvaardig zijn. De vijand heeft mijn ziel achtervolgd. Hij heeft mijn leven tot op de grond verpletterd. Hij heeft me in duisternis doen wonen, zoals degene die allang dood zijn. Mijn geest is zwak in mij. Mijn hart wanhoopt. Ik herinner me de dagen van wellicht.

mijn hart wanhoopt. Ik herinner me de dagen van weleer. Ik denk na over al je daden. De werken van uw handen herinner ik me. Ik strek mijn handen naar u uit, mijn ziel voor jou als een dor land. Haast u om mij te antwoorden, Heer, want mijn geest laat me in de steek. Verberg je gezicht niet voor mij, opdat ik niet word zoals degene die afdalen in de put. Laat me morgenochtend horen van uw genade, want op jou vertrouw ik. Laat me het pad zien dat ik moet bewandelen, want ik vertrouw mijn leven aan jou toe. Red mij, Heer, van mijn vijanden, want ik zoek mijn toevlucht bij u. Leer mij uw wil te doen, want jij bent mijn God. Mogen uw vriendelijke geest mij leiden op een vlakke ondergrond. Omwille van uw naam, Heer, geef mij leven. Leid in uw gerechtigheid mijn ziel uit de benauwdheid. Maak in uw genade een einde aan mijn vijanden, al degenen die mijn ziel benauwen, want ik ben uw dienaar. Toen Robin die woorden op de radio hoorde, herinnerde hij zich God. Hij herinnerde zich meteen hoe goed zijn leven en zijn gezin waren. Hij herinnerde zich Gods goedheid voor hem zoveel jaren. Tranen welden onbedoeld en overvloedig uit zijn ogen. Onmiddellijk haalde hij het touw van zijn nek, stapte uit de stoel en huilde en huilde, terwijl hij om vergeving vroeg voor het vergeten van God en zijn grote liefde, toen hij overwoog zelfmoord te plegen. Robin zei dat het de eerste keer was dat hij die krachtige emotie voelde om gered te worden en geliefd te zijn. Hij zei: ik had het gevoel dat God me omhelsde. Voor hem was het een gevoel opnieuw waardevol en belangrijk behandeld te worden. Op dat moment zag hij zijn leven als meer dan alleen de pijn om gebroken en achtergelaten te worden. Er was meer in zijn leven. Toen, terwijl hij snikte, volgde het bidden van de heilige Rozenkrans op de complete. En op dat moment bad hij mee, zich steeds vrediger voelend, terwijl de pijn in zijn hart geleidelijk verdween. Hij herinnerde zich de gebeden, hoewel het de eerste keer was dat hij ze na zoveel jaren echt bad. Toen het gebed was geëindigd, ging Robin naar de kamer van zijn ouders, maakte hen wakker en vertelde hun hetzelfde verhaal. Dagen na die middernacht kwamen ze alle drie naar het station om hun dankbaarheid te betuigen aan en hun krachtige ervaring met Radio's Maria Missie, waardoor Robin werd gered van het plegen van een onherroepelijke misstap, gewoon door toevallig af te stemmen op de frequentie van een station dat hem totaal onbekend was. Robin en zijn gezin zijn nu constante luisteraars en supporters van Radio Maria Philippines. Het is hun vaste overtuiging dat de genade die ze via de radio hebben ontvangen beschikbaar is voor iedereen die ook leidt onder de pijn en de angst die Robin heeft ervaren.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus, onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Carilinee dacht aan het kronkelende litteken dat het knappe gezicht van Cézanne ontsierde. Een plotseling levendige herinnering maakte dat ze rechtop schoot. In haar laatste brief had Vitruvia Gemina ervoor gewaarschuwd dat de koningin haar echtgenoot kwaad zou doen als hij het waagde de Kandake ongehoorzaam te zijn. Had Cézanne dat litteken op zijn gezicht te danken aan de Kandake, omdat ze hem gestraft had, omdat hij het gewaagd had verliefd te worden op Carilinee's moeder? Welke vergelding zou zo'n vrouw passend vinden voor een regelrechte samenzwering? De Kandake zou hem stellig langzaam dood laten martelen. Ze liet haar schouders hangen. Waarschijnlijk was Cézanne niet eens haar vader. Hij was een volkomen vreemde voor haar. Niettemin gaf de gedachte dat ze zijn dood op haar geweten zou hebben een akelige smaak in haar mond. Ze beet op haar lip en legde haar hoofd op haar gevouwen knieën. Met het gordijn dichtgetrokken was het pikken donker geworden in de raamloze alkoof. En de dikke stof maakte het er benauwd, waardoor het moeilijk was om te ademen. Twee levens stonden op het spel en alleen Carilinee had de macht er één te redden. Het leven van de koningin of van Cézanne? Wie van de twee verdiende haar hulp het meest? Ze bedacht dat ze nog 4 maanden tijd had om te beslissen. Het leven van de Kandake was niet onmiddellijk in gevaar. Cézanne's plan zou pas in de zomer worden uitgevoerd. In de tussentijd kon nog van alles gebeuren. Misschien kon ze Cézanne er binnenkort zelfs wel van overtuigen van zijn gewelddadige koers af te wijken. Voorlopig zou ze haar mond houden. Niemand vertellen van wat ze gehoord had. Zelf Natemahar maar niet. Vooral Natemahar niet. Hij zou zo'n ernstig geheim nooit voor zijn vorstin kunnen bewaren. Op dat moment hoorde ze een deur kraken en ze begreep dat de mannen weggingen. Met ingehouden adem wachtte ze tot hun stappen de alkoof waren gepasseerd. Ze trok het gordijn open om de gang in te gluren. En precies op dat moment dat Cézanne zijn hoofd omdraaide. Carilinee trok zich haastig terug. Te laat zag ze dat haar tenen onder het gordijn uitstaken. Snel trok ze ze naar binnen. Ze was er zeker van dat Cézanne haar niet gezien had. In die donkere gang vielen de punt van een sandaal en een rukje aan het gordijn niet op. Hoewel ze niet van plan was zijn geheim te onthullen, wilde ze niet dat hij wist dat ze ervan op de hoogte was. Het laatste wat ze wilde was dat hij zich door haar bedreigd voelde. Ze moest hem onder 4 ogen spreken. Ze moest hem aanspreken en achterhalen wat hij wist. Zelfs al was hij haar vader niet, hij bezat zeker enige informatie. Hij wist iets over haar geboorte wat haar kon helpen. Ze nam een besluit, trok het gordijn open en stapte de gang in met de bedoeling achter Cézanne aan te gaan. Met een bons botste tegen een brede borst op. Carilinee! Natemahar's vriendelijke stem klonk nu eens niet zo vriendelijk. Wat doe jij hier? Hij dempte zijn stem, maar kon de trilling erin niet inhouden. Carilinee was wel van plan Cézanne's complot voorlopig over haar vriend te verzwijgen, maar ze zou nooit rechtstreeks tegen hem kunnen liegen. Ik ben gekomen om mijn vader te vinden. Zonder zijn pas in te houden, trok Natemahar haar aan haar tunica met zich mee, zodat ze gedwongen was met hem mee te lopen. Je gaat weg. Je begrijpt niet in welk gevaar je verkeert. Ze probeerde haar hakken in het zand te zetten. Ik ben nog niet klaar.
1: Jawel, je bent absoluut klaar. Hoe ben je binnengekomen?
0: Ze waren nu afgedaald tot de begane grond en Atemahar kreeg Arkamani in het oog, die op de overloop met zijn hand op de leuning stond te wachten.
1: Ik had het kunnen weten, mompelde Atemahar zacht.
0: Arkamani ontspande toen hij hem zag.
2: Ik werd ongerust, honingdame. Waar heb je gezeten?
1: Ongerust, hè?
0: Atemahar keek de jongen streng aan.
1: Breng haar naar huis. Rechtstreeks naar huis, begrepen? En als je haar ooit weer helpt stiekem het paleis binnen te komen, zal ik je plukken als een kip. Heb je me gehoord?
0: Arkamani keek beteuterd.
2: Ja, meester. Als een kip, meester.
0: Maar Atemahar, zei Carilinae, in de hoop een manier te vinden om weer naar boven te kunnen gaan en om Sesen te zoeken.
1: Geen woord, beval hij, zijn mond een strakke streep van ongenoegen.
2: Ga naar de specerijenhandel. Ik zie je daar zo gauw als ik kan.
0: Het strekte Atemahar tot eer dat hij haar niet lang liet wachten. Hij arriveerde met een gezicht als een donderwolk en het was alsof hij werd omringd door donkere wolken van onheil.
1: Vergeef me, Atemahar, zei Carilinae. Ik weet dat ik je ongerust heb gemaakt.
2: Maar luister, ik denk dat ik weet wie mijn vader is. Of tenminste dat ik iemand heb gevonden die iets van mijn geboorte afweet.
0: Atemahar liet zich op de kist neerploffen die ze als zitplaats gebruikte. Hij zuchtte.
1: Wie?
0: Sesen.
1: Sesen? Ken je hem?
2: Natuurlijk ken ik hem. Hij is een van de 6 schatbewaarders van de koningin.
1: Werkt hij voor jou?
2: Hij werkt voor de Kandake en voor Kush. Maar hij valt inderdaad onder mij.
1: Waarom denk je in vredesnaam dat die man je vader is, Carilinae?
2: Weet jij hoe hij zijn oog is kwijtgeraakt?
1: Heeft de koningin hem gestraft?
2: Is hij verscheurd door een leeuw?
0: Atemahar rolde met zijn ogen.
1: Toom alsjeblieft je fantasie een beetje in.
2: Het zal eerder het werk zijn van een toornige echtgenote. Hij staat erom bekend dat hij er een paar in zijn kielzog heeft achtergelaten.
1: Het is jaren geleden gebeurd en Sesen spreekt er nooit over.
2: Wat heeft dat nu te maken met je vader?
0: Carilinae boog zich naar voor.
2: Stel dat de koningin hem blind heeft gemaakt als straf omdat hij met mijn moeder trouwde.
1: Nu maak je me ongerust. Ik hoop dat je beter bewijs hebt dan een ooglapje om te denken dat die man je vader is.
2: Heb ik ook.
0: Carilinae vertelde Atemahar alles wat had plaatsgevonden in het paleis. Alles behalve de samenzwering tegen de koningin. Atemahar nam haar een lang ogenblik zwijgend op en met een ondoorgrondelijk gezicht zei hij:
1: Je trekt overhaaste conclusies.
2: Dat zal ik niet tegenspreken. Misschien zijn we geen familie, maar hij weet iets. En de enige manier om erachter te komen wat hij weet is het hem te vragen. En dat stond ik op het punt te doen toen jij me tegenhield.
0: De inktzwarte ogen werden zacht.
2: Waarom laat je het mij dan niet uitzoeken? Ik zal Sesen benaderen.
1: Nee!
0: Ze wilde Atemahar er niet bij betrekken. Ze wilde niet dat hij op een heimelijke manier met Sesen verband hield, uit vrees dat de intrige aan het licht zou komen en Atemahar onder verdenking viel. Een clandestine ontmoeting met Sesen kon verkeerd begrepen worden.
2: Ik moet dit zelf doen, Atemahar.
1: Jij mag niet terug naar het paleis, beloof het me.
0: Carilinae perste haar lippen op elkaar van ergernis. Hij wilde haar beschermen, net als zij hem wenste te beschermen. Het was een impasse.
2: En als ik hem dan een brief schrijf?
1: Brieven kunnen in verkeerde handen vallen.
0: Wat wil je van mij, Nathan Mahar? Ze boog zich naar voren en keek hem recht aan. Ik geef het niet op. Dit is mijn enige kans om mijn vader te vinden. Je kunt me helpen of niet, maar je houdt me niet tegen.
2: Nathan Mahar wreef met een hand over zijn korte haar. Het gaat tegen mijn gezonde verstand in, maar ik zal je helpen waar ik kan.
0: Dank je, Nathan Mahar. Kariline gaf hem een zachte kus op de wang. Je bent de beste vriend die ik me zou kunnen wensen.
2: Hij schonk haar een gepijnigd lachje. We zullen zien. En dit kan ik je vertellen. Overmorgen heeft Sesen een audiëntie bij de koning. Dan kun je hem benaderen, op de weg tussen de baleizen. Overhandig hem je brief. Schrijf hem nu, dan zal ik helpen. Ik smeek je, laat alsjeblieft niet te veel informatie los. Jij bent de dochter van de Romeinse beambte in Kush en Sesen is een hoveling. Als hij je vader niet is, zal hij proberen je als spion te gebruiken, als hij kan om macht te winnen via Rome. De interesse die hij voor je toonde zal zeker niet altruïstisch zijn. Dus schrijf je brief met zorg, kind. Anders geef je hem een wapen in handen tegen jou en je huishouding.
0: Kariline fronste haar wenkbrauwen. Daar had ik niet aan gedacht. Wel, denk er dan nu maar aan. Hoofdstuk 8. Want zie, zij leggen een hinderlaag voor mijn ziel. Sterke mannen scholen tegen mij samen, Heer. Uit Psalm 59, vers 4a. Met haar zorgvuldig geschreven brief in haar ene hand, geklemd, wachtte Kariline in de schaduw van een palmboom. Ze stond zo dicht bij het paleis van de koningin dat ze duidelijk zicht had op diegene die de hoofdingang in- en uitliepen en ondanks de schaduw die het hek van majesteitelijke palmbladeren bood, gleden er straaltjes zweet over haar rug. Kariline's hart begon sneller te slaan toen ze Sesen alleen en met snelle passen naar buiten zag komen. Voordat ze de moed kon verliezen, zette ze haar voeten in beweging en naderde hem. Sesen bleef stokstijf staan toen hij haar zag en keek haar strak aan. De woorden bleven in Kariline's keel steken. Ze wilde zoveel dingen weten dat ze niet wist waar ze moest beginnen met vragen en niets kon uitbrengen. Ze stond op het punt haar hand uit te strekken en hem haar brief te geven toen ze afgeleid werd door een commotie bij het hek. Ze keek en zag dat meerdere wachters in volmaakte formatie naar buiten kwamen. Achter hen schreed de koningin soepel als een gazelle naar Kariline en naar Sesen toe. Haar witte rokken wapperden in de wind. Sesen keek en zag de koningin ook. Hij ademde scherp in, wat zo luid klonk dat het geluid van de voetstappen van de soldaten even overstemde. Een ondeelbaar ogenblik ging de blik van de Kandake tussen Sesen en Kariline heen en weer, om tenslotte nieuwsgierig op haar te blijven rusten. Kariline voelde die indringende inspectie tot in haar tenen en het voelde zoals het niet al te vriendelijk snuffelen van een wolf op zoek naar zijn volgende prooi. Ze trok zich weer terug in de schaduwen en verstopte zich achter een bosje bloeiende struiken. Ze knarste tanden van frustratie toen de Kandake zich bij Sesen voegde. De soldaten vormden een muur om hen heen, waarna ze naar het paleis van de koning liepen. Haar laatste kans, haar enige kans gestolen door de koningin. Het was haar laatste dag in Meroë. De volgende ochtend zou de rivierboot haar en tante Plandina voor de laatste keer de Nijl opvoeren. Het was haar niet gelukt om haar vader te vinden. Grootvader had toch gewonnen. Kariline voelde zich verstikt door een indringende eenzaamheid. Een paar dagen lang had ze zich vastgeklampt aan hoop. Hoop dat ze door haar vader te vinden eindelijk ergens zou thuishoren. Maar ze had een nieuwe berg as gevonden. De hoop die haar had gesterkt en kracht had gegeven nadat ze het geheim van haar grootvader had ontdekt, was nu een genadeloze dolk geworden die in de wond van haar eenzaamheid prikte. Carilliné ging op weg naar de oeroude begraafplaats ten noorden van Meroë. Haar moeder had daar kennelijk uren doorgebracht, of in elk geval lang genoeg om haar accurate tekening van de piramide te maken. Zodra ze er was, betrad Carilliné de stille begraafplaats en zocht naar de piramide van haar moeders tekening. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
3: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Ensemble Octoir zingt het lied Objatia Ocha. Heer, hier ben ik. Met alles wat in mij leeft. Mijn vreugde, mijn zorgen, mijn verlangens. U kent mij. U houdt van mij zoals ik ben. Laat mij uw nabijheid voelen. Heer, bid met mij.

0: lezing van vandaag komt uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Hoofdstuk 4 vanaf vers 7.
1: Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven: ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat wij samen met u voor Hem zullen staan. Dit alles gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God.

In deze tekst discussieert Paulus met een paar tegenstanders die denken dat je niks aan Paulus hebt omdat hij zoveel te lijden heeft gehad in zijn leven. Paulus draait de rollen om. Hij is maar een aarden pot die makkelijk breekt. Maar in die aarden pot draagt hij een schat. De overweldigende kracht die van God komt. Ben jij zo een aarden pot? Een pot die makkelijk breekt?

En hoe zit het met die schat? Die overweldigende kracht? Welke schat draag jij in je? Hoe breekbaar ook.

0: Luister nu opnieuw naar de tekst van Paulus. Wanneer Paulus zijn problemen beschrijft, geeft hij dan ook een beschrijving van jouw leven? En waar jij mogelijk in allerlei problemen zit, biedt Paulus dan een uitweg?
1: Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven: ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat wij samen met u voor Hem zullen staan. Dit alles gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God.

Roepen deze woorden iets in je op dat je aan Paulus zou willen vertellen of dat je aan Jezus zou willen vragen? Probeer in je eigen woorden iets te zeggen over wat je voelt aan Paulus of Jezus of tegen God de Vader.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek van de wijsheid. Tot een smadelijke dood veroordeeld, zullen de rechtvaardigen voor eeuwig in vrede leven. De goddelozen redeneerden onjuist toen ze onder elkaar zeiden: laten we de rechtschapene belagen, want hij is ons tot last en hij verzet zich tegen wat wij doen. Hij verwijt ons overtredingen van de wet en hij beschuldigt ons ervan dat we afwijken van wat wij geleerd hebben. Hij beroemt zich erop God te kennen en noemt zich een dienaar van de Heer. Hij is een aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Het valt ons al zwaar hem te zien, want zijn levenswijze is niet die van de anderen en zijn gedragingen zijn zonderling. Hij ziet ons aan voor valse broeders en mijt onze wegen alsof ze onrein waren. Het eind van de rechtvaardigen prijst hij zalig en hij pocht dat God zijn vader is. We willen wel eens zien of zijn woorden waar zijn en ons ervan gewissen wat er bij zijn heengaan gebeurt. Want als de rechtvaardige een zoon van God is, dan zal die het voor hem opnemen en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders. Laten we hem maar eens op de proef stellen, met niets ontziende folteringen, om zijn zachtmoedigheid te leren kennen en zijn geduld te toetsen. Laten we hem veroordelen tot een smadelijke dood. Er wordt toch over hem gewaakt, zoals hij beweert. Zo redeneerden zij, maar zij vergissen zich, want hun boosheid maakt hen blind. Ze hebben geen besef van Gods geheimenissen. Ze verwachten niet dat de vroomheid beloond wordt en ze geloven niet dat op een onberispelijk leven een bekroning volgt. De zielen van de rechtvaardigen echter zijn in Gods hand en geen foltering zal hen deren. In de ogen van de dwazen schenen ze dood te zijn en hun heengaan werd als een onheil beschouwd. Hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging. Ze zijn echter in vrede. Ook al worden ze naar de mening van de mensen gestraft, ze zijn vervuld van één hoop, de onsterfelijkheid. En na een korte tuchtiging zullen ze een grote weldaad ontvangen, omdat God hen op de proef heeft gesteld en bevonden heeft dat ze hem waardig zijn. Als goud in de smeltkroes heeft hij hen gekeurd. Als een brandoffer heeft hij hen aanvaard. Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt, zullen zij ontbranden en als vlammen door een stoppelveld jagen. Ze zullen recht spreken over de naties en heersen over de volkeren en de Heer zal hun koning zijn in eeuwigheid. Zij die op hem vertrouwen, zullen de waarheid verstaan en zij die trouw zijn, zullen in liefde bij hem verblijven, want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. Tweede lezing. Uit de geschiedenis van de martelaren van Gorinchem door Willem van Est. Strijd tot het einde toe voor het katholieke geloof. Nadat de gevangenen uit de stad Brielle waren geleid, werd er een geschikte plaats voor de terechtstelling gezocht. Eindelijk kwam men bij het klooster Ten Rugge, dat de naam van de heilige Elisabeth droeg, waar reguliere kanunniken van de orde van de heilige Augustinus lange tijd gewoond hadden, doch dat door de onlangs uitgebarste furie van de geuzen onteerd en verwoest was. In dat klooster was een ruimte overgebleven die dienst deed als schuur om turf in op te bergen, waarvan men in die streken veel gebruik maakte. Daarin waren twee balken, de ene dwars en langwerpig, de andere korter. Het krijgsvolk vond dat deze uitermate geschikt waren om er al de gevangenen aan op te hangen. Ze werden dan naar deze plaats gebracht En omdat ze reeds in afwachting waren van de dood voor het katholieke geloof te ondergaan, bevalen zij God, beurtelings biddend, hun laatste strijd aan. Daar wekte zij, naar gelang ieder op grond van Gods gave, vertrouwde iets te vermogen door geloofskennis en spreekvaardigheid, elkander op om standvastig de straf en de dood te ondergaan. In de verwachting zonder uitstel het hemelse rijk en het eeuwige loon te verkrijgen. Terstond werden ze alle van hun kleren beroofd. De eerwaarde pater guardiaan Klaas Piek werd als eerste genomen om terechtgesteld te worden. Hij omhelsde en kuste al zijn broeders één voor één. Hij vermaande en smeekte hen met deze laatste woorden: strijd kloekmoedig en standvastig tot het einde toe voor het katholieke geloof. Volhard tot de dood, één van geloof en van geest. In de broederlijke liefde welke gij in uw leven hebt betracht. Laat het laatste uur geen scheiding brengen onder u, die door wederzijdse liefde tot nog toe in een heilig gezelschap zijt verenigd. Gij zijt reeds op het punt uit de hand des Heren de vurig gewenste en lang verwachte prijs voor uw strijd, de kroon van het eeuwig geluk te ontvangen. Deze kroon ligt al gereed. Zij hangt al boven uw hoofd. Verliest haar niet door lafhartigheid, maar grijpt er moedig naar door de dood te verachten. Gij ziet dat ik u blijmoedig voorga. Volgt mij op dezelfde wijze. Terwijl hij zo sprak, klom hij blij en vlug de ladder op en hield niet op zijn metgezellen te vermanen, totdat hem door de strop de keel was dichtgesnoerd en de spraak ontnomen was. Terwijl hij daar hing, deed Jeroen zijn vicaris en Nicasias van Hezen en eveneens de parochiepriesters Lennart Vechel en Klaas Poppel moedig hun best om hun metgezellen te vermanen en te versterken en hen voor te bereiden op hun levenseinde. Op vier na werden allen aan de langwerpige balk opgehangen. Aan de balk hing Govaert van Duinen tussen de guardiaan en de lekenbroeder Cornelis. De premonstratenser Jaak Lacobs was aan een ladder opgehangen. Overigens waren de beulen bij de terechtstelling zeer onachtzaam te werk gegaan, weinig bezorgd de stroppen zo aan te snoeren dat de gevangenen spoedig zouden sterven. Ongeveer 2 uur waren zij met het voltrekken van de doodstraf bezig, want ze begonnen omtrent 2 uur na middernacht en eindigden om 4 uur. Op deze wijze hebben de heilige mannen zich dapper gekweten van hun plicht om tot de marteldood toe hun geloof te belijden. In de nacht van de 8e op de 9e juli hebben zij dit tijdelijke leven door een roemvolle dood met het eeuwige verwisseld en zijn zij in de Heer ontslapen. Toen degene op wiens verzoek de lichamen der heilige martelaars ter aarde besteld waren, met het krieken van de dag naar die plaats was teruggekeerd, vond hij ze in 2 kuilen geworpen en begraven. De lichamen die aan de langwerpige balk hadden gehangen, lagen daaronder in 1 kuil geworpen. En tot op de huidige dag, menen wij, rusten op deze plaats de lichamen der heiligen te midden van de vijanden der kerk, totdat God, door de verdiensten en voorspraak van deze martelaren, aan de kerk in de Nederlanden de lang verhoopte vrede schenkt en hem, toegewijde dienaars, het verlangen ingeeft en de vrede schenkt om het heilig gebeente op te graven en met gepaste eer te omringen. Dit nu is geschied sinds hun stoffelijke resten in het jaar 1615 voor het eerst werden overgebracht naar de kerk van de Minderbroeders in Brussel.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En we hebben vandaag echt een Nederlands feest. En dat gaat het feest van de martelaren van Gorinchem. Daar horen we dadelijk eens wat meer over. En dat houdt ook in dat er niks van in het kleingetijdenboek staat, alleen de psalmen. Die staan op bladzijde 53 en die kunt u dus meebidden. In het groot getijdenboek heeft u dus ook wat wij dus noemen het grijze boekje nodig. Alleen is de psalmen, die staan op bladzijde 780 of op de losse kaart. Maar de rest staat allemaal in dat grijze boekje. En dan beginnen we op bladzijde 180 en. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het grijze boekje niet heeft. Dus dan wordt het, kunt u in ieder geval wel de psalmen kunt u meebidden. En dan mogen we elkaar een heel mooi gebedsmoment wensen. En dan beginnen we met de inleiding van het feest. Op 9 juli 1572 werden bij Brielle 19 priesters en kloosterlingen voor het merendeel inwoners van Gorinchem gedood vanwege hun getuigenis omtrent de werkelijke tegenwoordigheid van het lichaam van Christus in de Eucharistie en omtrent het gezag van de paus als zichtbaar hoofd van de kerk. Het waren pastoor Leonardus Vegel, zijn kaplaan Klaas Nicolaas Poppel, de priester Govaert van Duinen, alsmede de gardiaan van de Franciscanen, Klaas, oftewel Nicolaas Piek, met 10 medebroeders, de paters Jeroen Herodimus van Weert, Dirk Theodorus van der Eem of van Eemden, Nicasius van Hezen, Willehard de Deen, Govaert van Melver, Antoon van Weert, Antoon van Hoornaar, Frans Roy en de broeders Pieter van Asje en Cornelius van Wijk en de Augustijner kanunnik Jan van Oosterwijk. Na hun arrestatie werden aan hun gezelschap toegevoegd de dominicaan Jan van Keulen, pastoor de Hoornaar, de Norbertijnen Adriaan van Hilvarenbeek en Sjaak Lacobs, die respectievelijk pastoor en kaplaan waren te Monster. De pastoor Andries Wouters van Heinenoord. Ten prooi aan bespotting en misleiding handeling hielden zij moedig stand. Ten slotte werden zij door ophanging om het leven gebracht, om hun geloof in het ere in de geschiedenis van de Kerk van Nederland vermeld, werden zij in 1867 door paus Pius de IX heilig verklaard. Gedeelte van hun relieken worden in Brielle en Gorinchem bewaard. Dan gaan we verder in het grijze boekje, bladzijde 881 en. God heeft zijn martelaren beloond met de kroon van eeuwig leven. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: God heeft zijn martelaren beloond met de kroon van eeuwig leven. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: God heeft zijn martelaren beloond met de kroon van eeuwig leven. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: De machtige God, immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: God heeft zijn martelaren beloond met de kroon van eeuwig leven. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werp je ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: God heeft zijn martelaren beloond met de kroon van eeuwig leven. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: God heeft zijn martelaren beloond met de kroon van eeuwig leven. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: God heeft zijn martelaren beloond met de kroon van eeuwig leven. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: God heeft zijn martelaren beloond met de kroon van eeuwig leven. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: In het grijze boekje gaan we nu verder op bladzijde 186 en. Looft het lam en prijst de Vader, gij die nog getuigen moet, om hen die de naam des Heren vrij en met onwrikbare moed voor de wereld vroom beleden en getuigde met hun bloed.
1: Zij ontvangen witte klederen, doch een stem spreekt uit Gods troon. Wacht een wijle tot uw broeders, die bestemd voor hetzelfde loon, door hun bloed voor mij getuigend ingaan in deze heilige woon.
0: Heilige broeders, martelaren, die in God ons leven ziet, bid dat wij als gij getuigen voor de God die alles schiep, voor Christus en niet buigen voor wat ons de wereld biedt.
1: Amen. Heil aan God de Vader. Zij met u dan onze zang. Amen. Heil de Geest, de Trooster. Amen. Heil ook aan het Lam. Lof en glorie, macht en sterkte, onze God, die eeuwig, de eeuwen lang.
0: In het klein getijdboek kunt u de psalmen mee binnen op bladzijde 53. En in het groot getijdenboek op bladzijde 780 of op de losse kaart. Jubelend loven en danken zij u, Heer, want gij hebt hen opgenomen. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: was in het begin en nu ben ik altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Jubelend loven en danken zij u, Heer, want gij hebt hen opgenomen.
0: Geprezen zijt gij, Heer, die ons doet leven door de dood van uw Zoon en ons voedt met zijn vlees en bloed. Loof nu de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Looft de Heer, hemelse sferen. Boden des Heren, prijst hem.
0: Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Looft de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Looft de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Looft de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Looft hem, nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Looft de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
0: Looft de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Looft de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Looft de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Looft de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Looft de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, looft de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Anania, Azaria en Michaël. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij, Heer, die ons doet leven door de dood van uw Zoon en ons voedt met zijn vlees en bloed.
0: Voor de troon van God en van het Lam zingen de heiligen een nieuw gezang. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël juichen zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Speelt voor hem tamboerijn en sieder.
1: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen.
0: Jubelt dus heilige om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trek met uw wraak door het heidense land. Straf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Voor de troon van God en van het Lam zingen de heiligen een nieuw gezang. De rechtvaardigen leven tot in eeuwigheid. Ze vinden hun loon bij de Heer en de Allerhoogste draagt zorg voor hen. Daarom zullen zij de heerlijke kroon en de schone diadeem uit de hand van de Heer ontvangen. Hij zal hen met zijn rechterhand behoeden en met zijn arm beschutten.

0: Heiligen en gerechtigen, juicht in de Heer.
1: Heiligen en gerechtigen, juicht in de Heer.
0: U heeft God gekozen als zijn erfdeel.
1: Juicht in de Heer.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Heiligen en gerechtigen, juicht in de Heer.
0: Dit zijn de heiligen die uit liefde tot Christus bedreigingen van mensen niet hebben geteld. Nu juichen de martelaren met de engelen in het Rijk der Hemelen. Hoe kostbaar is de dood van de heiligen die blijvend voor de Heer staan en van elkander niet gescheiden zijn. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van ouds had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestanden.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: Gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dit zijn de heiligen die uit liefde tot Christus bedreigingen van mensen niet hebben geteld. Nu juichen de martelaren met de engelen in het Rijk der Hemelen. Hoe kostbaar is de dood van de heiligen die blijvend voor de Heer staan en van elkander niet gescheiden zijn.
0: Laten wij de eeuwige Vader prijzen samen met de martelaren van Gorinchem en zeggen:
1: U Heer prijzen wij.
0: Gij hebt Jezus, de grote herder der schapen, teruggebracht uit de dood door het bloed van het eeuwige verbond.
1: U Heer prijzen wij.
0: Gij hebt aan de getuigen van uw Zoon een taal en wijsheid gegeven die geen van hun tegenstanders heeft kunnen weerstaan.
1: U Heer prijzen wij.
0: Gij hebt de martelaren van Gorinchem de kracht geschonken ten einde toe te volharden in de belijdenis van uw naam.
1: U Heer prijzen wij.
0: Gij hebt hen in uw heerlijkheid opgenomen om voor altijd gelukkig te zijn en veel voor uw volk te bidden.
1: U Heer prijzen wij.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, u Heer prijzen wij.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt aan de martelaren van Gorinchem, na hun goede strijd voor het geloof, de zegenkrans geschonken, die tot in eeuwigheid blijft. Omwille van hun verdiensten vragen wij u, geef ook ons de kracht om u, naar hun voorbeeld, trouw te zijn tot de dood, zodat ook wij de kroon des levens van u mogen ontvangen. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen, bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 9 juli viert de Nederlandse kerkprovincie de martelaren van Gorinchem. Op die dag is de tekst van de introïtus: laten wij met vreugde de roemrijke strijd herdenken van onze vaderlandse martelaren. Zij hebben Christus beleden bij de mensen en zijn door Christus geëerd bij de Vader die in de hemel is. Zij waren met z'n 19e, 11 Franciscanen, 1 Dominicaan, 3 Norbertijnen, een reguliere kanunnik en 3 wereldpriesters. Na 9 dagen en nachten van pijn en hoon werden de slachtoffers 's nachts in een schuit naar Den Briel gevoerd, waar ze op bevel van Lumey in een vuile kerker werden opgesloten. Prins Willem van Oranje deed een poging om het dreigende lot van een lynchpartij te voorkomen, maar tevergeefs. Ze werden op 9 juli 1572 onder tergende mishandelingen opgehangen. Waarom? Om hun geloof in de Eucharistie en om hun trouw aan de paus. Tegenwoordig vervolgt men in onze streken de christenen niet meer openlijk met doodsbedreigingen. De vervolging in onze dagen is subtieler. We zouden die de vervolging kunnen noemen van het etiketteren. In de arbeidssfeer, op school, in de pers, plakt men, wie zijn geloof wil beleven, het etiket op van conservatief, achterlijk, niet van deze tijd, de klok terugdraaien, middeleeuws, onmenselijk enzovoorts. Het zijn even zoveel middelen om iemand als het ware te excommuniceren, buiten de gemeenschap te zetten, iemand op te sluiten in een hokje waaraan hij of zij nooit meer kan ontsnappen. Eenmaal een dief, altijd een dief. Het martyrium van de martelaren van Gorinchem duurde 14 dagen. Vanaf 27 juni, toen de geuzen de stad Gorinchem binnenvielen en zij door de watergeuzen gevangen werden genomen, tot 9 juni. In die 14 dagen tijd, een tijdsbestek van 2 weken, stonden zij voor de opgave hun leven te geven voor hun geloof in de Eucharistie, voor Jezus van de Eucharistie. Ze zijn elkaar tot steun geweest. De mondigen onder hen bemoedigden de woordarmen. Een lekenbroeder bijvoorbeeld werd gevraagd zich te verantwoorden voor zijn geloof in de Eucharistie en het primaatschap van de paus. Hij zei: ik geloof alles wat vader Abt heeft gezegd. De minder volmaakten onder hen konden zich optrekken aan de sterken en deze moesten de anderen tot voorbeeld zijn. Men zou kunnen spreken van een soort poldermodel heiligheid. Samen komen we er wel uit. Samen komen we er wel doorheen. Natuurlijk altijd met de kracht van Gods genade. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot de 12: neemt u een acht voor de mensen. Ze zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geeselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden, omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maak u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. De kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood toe brengen. Gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Dit is het woord van God. Niet meteen beginnen, eerst de instelling verzorgen, de geest laten rusten bij hem. Bij hem, uit wiens liefdevolle zorg ik nooit wegval. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen, want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande met zijn aanwezigheid te binnenbrengen, de blik omhoog, zoals Jezus dat deed, wanneer hij met zijn vader, met zijn hemelse vader, samen was. Zien hoe hij mij als de zijne erkent bij zijn vader die in de hemel is.
met een gebaar van eerbied klein maken ten opzichte van hem. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, naar gelang ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bid pas goed als ik van zins ben hem met mijn hele leven te dienen. Nu bereid ik me erop voor het geheim binnen te gaan van Gods laatste en definitieve heilsaanbod in Jezus. Nu speciaal de geschiedenis van zijn redevoering tot zijn leerlingen bij gelegenheid van hun uitzending. Jezus zegt in zijn zendingsrede niet alleen wat zijn leerlingen moeten doen en wat hun daarbij te wachten zal staan, overgeleverd worden, maar hij zegt hun ook hoe zij aan de vervolgingssituaties het hoofd moeten bieden, zich niet laten intimideren door de mensen, maar de mensenvrees overwinnen door de vrezen Gods en door de hoop op Gods vaderlijke zorg, die door de Geest van Jezus, hen bij zal staan in hun meest benarde momenten. Om te voorkomen dat ik op de toer ga van louter verstandelijk denken, is het goed me de plaats voor te stellen waar dit gebeurde, ergens in een mooi stuk natuur in het zacht glooiende landschap van Galilea. Het belangrijkste van het gebed is dat ik Jezus beter leer kennen. Ik vraag dan om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij ertoe brengt hem te volgen in goede en kwade dagen. Om een mooi weerchristen te zijn, heb ik geen genade nodig, wel om hem trouw te blijven in tegenspraak en vervolging. De overweging. Neem u in acht voor de mensen. Dat is geen moderne uitspraak. Mensen horen liever, je moet aardig zijn. Aardig zijn is het bindmiddel van de medemenselijkheid, van een samenleving zonder God. Aardig zijn is de manier om te voorkomen dat je overkomt wat Jezus zijn leerlingen in het vooruitzicht stelt. Ze zullen nu overleveren. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. Was Jezus zelf wel een aardig iemand? Een intrigerende titel boven een artikel in een Duits tijdschrift stond Waar Jezus een netter mens? Vertaald in Nederlands, was Jezus een aardig iemand? Net is aardig. Kwam Jezus bij de mensen aardig over? Nee, zegt het artikel verder, helemaal niet. Bij zijn tegenstanders niet, maar ook bij zijn leerlingen niet, bij zijn eigen familie niet. Tegen Petrus viel hij een keer uit, ga weg Satan. Hij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En als zijn leerlingen met de beste bedoelingen de moeders met hun kinderen bij de meester willen wegjagen, met de beste bedoeling natuurlijk, om hem te beschermen tegen hun aandrang, dan is Jezus verontwaardigd. Dan doet hij heel onaardig tegenover zijn leerlingen, om dan zijn volle liefde te kunnen geven aan die kleintjes die hij omhelsde, zegende, de handen oplegde, één voor één. Ook dat zijn geen gebaren van aardig zijn, want als Jezus hen zegent, sloeg hij zijn ogen ten hemel. Laat hij de aandacht van die kleintjes langs hem heen gaan naar de bron van de liefde van de Vader in de hemel. God is wel als koning door Jezus de mensen nabij gekomen, en dan moeten ze ook verkondigen, het koninkrijk der hemelen is nabij. In Jezus oefent God zijn koninklijke heerschappij uit over de mensen, maar dat is hij dan wel als liefdeskoning, als koning van de harten van de mensen. Bij alle mensen

alle mensen is Jezus als iemand die heel dichtbij komt. Die zich ophoudt waar de mensen wonen en bij de woning van elke mens. Ja, hij klopt zelfs aan op de deur van het hart van elke mens. Hij geeft signalen af dat hij binnen wil komen in het hart van elke mens. Maar meer doet hij dat ook niet. Hij wacht op een teken waaruit blijkt dat de mens bij wie hij aanklopt ook echt op zijn uitnodiging wil ingaan. Wil je echt met mij in zee gaan? Wil je het echt tot een kennismaking laten komen? Tot vriendschap? Tot verloving? Tot trouw? Wil je inderdaad heel je toekomst met mij verder? Ook als ik helemaal niet aangenaam overkom? Ja, als ik het nodig vind om bars te zijn? Kortom, ben je een allemansvriendje? Wil je met iedereen te vriend zijn? Of wil je mij alleen als vriend hebben? Er zijn vele mensen die aan de deur van ons hart kloppen. Als leerling van Jezus moet je dan ook steeds weer kiezen voor hem. Niemand anders mag helemaal beslag leggen op mijn hart. Niets anders mag mijn totale liefde krijgen. Niet het geld, niet de macht, niet de eer, niet de genegenheid van mensen, niet het aardig gevonden worden. Nabij aan de wereld moeten we kiezen voor nabij te zijn aan God. Want zo kun je het overleven als de mensen je helemaal niet moeten hebben. Als ze je verwensen, je weg willen hebben, je afstoten. Dat je dan leeft van zijn nabijheid, dat is iets waarvoor je steeds moet kiezen. Want als ze je afschrijven, merk je dat je dat helemaal niet wilt. Je wilt dan gauw terug, je wilt erbij horen. Je te kunnen laten afschrijven zonder bitterheid, zonder rancune, zonder innerlijk dicht te slaan, dat is alleen mogelijk als je weet dat hij je nabij is. Plaats je maar in de rij van martelaren van vandaag. Die werden afgeschreven, uitgeleverd aan de woede van het volk, in stinkende mosselschepen vervoerd en in Dordrecht ook nog overgeleverd aan het volk dat vrij spel met hen kreeg. Paulus, die zelf heel wat keren in soortgelijke situaties terecht is gekomen, liet ons in de eerste lezing uit de 2e Korintiërbrief horen hoe hij er doorheen gekomen is. Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem. Want duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van onszelf. 2 Korinthe 4. Het is een opgave je zwakheid te verdragen. Je weet waarvoor. God openbaart zich in zwakke mensen. Dat deed hij ook bij Jezus. Hij heeft geleden, hij is gestorven en begraven. In zijn zwakheid betekent dat hij kon tot het uiterste gaan, zodat de kracht van God zich in hem tot het uiterste kon openbaren. En nu naar de Eucharistie. Het brood dat naar het altaar wordt gebracht is zo broos, zo breekbaar. Bied uw eigen zwakheid vandaag dan aan. En laat over uw eigen zwakheid zijn woord klinken. Dit is mijn lichaam. Hij neemt uw zwakheid op in zijn lichaam en heiligt het. Aan het eind niet zomaar brusk uit het gebed weglopen, maar op de diepte van het diepste gebedsmoment proberen te komen. Dat kan het beste door gesprekjes te voeren met Jezus, met veel, weinig of helemaal geen woorden, vertrouwelijk als vrienden onder elkaar. En me dan door Jezus bij zijn Vader laten brengen. Zoals hij eens voor goed zal doen, bij de Vader mijn hart uitstorten en onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan deze dag beginnen met het ochtendgebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe, mijn ziel en mijn lichaam, en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. De oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat gij het hebt beloofd die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. De oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. en bidden wij ook het gebed van de heilige Franciscus om in dienst te staan van het ware geluk. Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. Laat me liefde brengen waar haat over woekert. Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. Laat mij eendracht brengen waar tweedracht heerst. Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen. Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. Laat me licht brengen waar duisternis heerst. Laat me vreugde brengen waar droefheid is. En mogen ik bij dit alles zoeken, niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten. Niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen. Niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen. Want het is door te geven dat men krijgt, door zichzelf te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergeving bekomt, en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven. En tot slot zou ik graag met jullie bidden het gebed van overgave van Charles de Foucault, om deze dag in Gods handen te leggen. Mijn Jezus, ik geef u mijn handen om uw werk te verrichten, uw zegen te verspreiden. Ik geef u mijn voeten om uw weg te gaan. Ik geef u mijn ogen, opdat gij ze zult richten en doen stralen van uw zachtheid. Ik geef u mijn verstand om te denken. Ik geef u mijn mond om te spreken uw woord van wijsheid, uw woord van liefde. Ik geef u mijn geest om in mij te bidden. Ik geef u bovenal mijn hart, om met dat hart uw hemelse Vader te beminnen, uw lieve moeder en alle mensen. Laat mij kleiner worden en word gij groter in mij, opdat niet ik meer leven, niet ik meer bidden, niet ik meer werken, maar gij, almachtige God, Zoon van de hemelse Vader, liefdevolle Verlosser. Amen. Wensen we jullie een hele mooie dag. En we zijn straks bij u terug om 8:30 om het Rozenkransgebed te bidden.

Beste luisteraars, goedemorgen. We gaan de Rozenkrans bidden over een paar minuten. En we zoeken nog een meebidder. Iemand die via de telefoon de Rozenkrans wil meebidden. Als u dat bent, als u luistert en u denkt, ja, dat is voor mij, dan kunt u nu bellen naar de live studio 073-687-2001. Dus van harte uitgenodigd om te bellen en samen met Dominique hier de Rozenkrans te bidden. 073-687-2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan de rozenkrans bidden. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden. En ook welkom aan Arvid, die hier in de studio meebidt.
1: Ja, dankjewel.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: En we bidden voor de volgende intenties die binnengekomen zijn. We bidden voor een zoon, voor verlossing van negatieve gedachten en wijsheid van God en voor Gods begeleiding, voor al zijn behandelaars, ook op voorspraak van de heilige Pater Pio. En we bidden ook uit dankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen en wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. We bidden nogmaals uit dankbaarheid voor een behaald examen van een kleinzoon. We bidden ook voor rust in het hoofd en dat het slapen beter mag gaan. We bidden nogmaals uit dankbaarheid voor ontelbare zegeningen van ons lieve Heer en om bescherming van een dochter, dat het goed mag blijven gaan en dat ze gezond mag blijven. En we bidden ook voor bescherming en zegen voor een komende reis naar Barcelona. En we bidden ook op voorspraak van de engelen, Michael, Gabriel en Rafael en de heilige Therese van het kind Jezus voor de bekering van kinderen tot de katholieke kerk.

0: Voor noden van iemand die in zijn hart leven. Voorspraak ook van de heilige Jozef. We bidden ook voor rust in het hoofd en voor vrede. We bidden ook voor vrede in de harten van alle mensen, voor de bekering tot de levende God. De bekering zodat er vrede kan komen in de harten, in de families, in de wereld. We bidden ook voor alle priesters. En we bidden ook voor de bescherming van de ongeboren kinderen. En we bidden voor alle moeders die alleen voor hun kinderen moeten zorgen. We sluiten alle intenties in die leven in uw hart. Het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Wees gegroet, Maria, Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria.

0: Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade,

0: De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: Dank u wel voor het meebidden van de Rozenkrans. En ook dank aan Arvid. En over 5 minuten begint de mis vanuit de Sint-Antonius van Padua Kerk in Millingen met celebrant pastoor Franken.

Mijn beste luisteraars, dank u wel voor het meebidden van de Rozenkrans. U hoort al wat geluiden. Die komen al uit Milling aan de Rijn. Dan gaan ze namelijk zo dadelijk de Eucharistie vandaan uitzenden. Dat is de Sint-Antonius van Padua-kerk in Milling aan de Rijn. Althans, de kleine zijkapel daarvan. En celebrant is pastoor Rudo Franken. Als u zegt van ik wil het niet alleen horen via de radio, maar ik wil het ook zien. Dat kan. Als u gaat naar YouTube. En dan naar het YouTube kanaal Millingen. Nee, Kerk Millingen. Met dubbel L is dat. Kerk Millingen. En daar kunt u ook de livestream volgen. Ik wens u alvast heel veel devotie.

0: Laten we met vreugde de roemrijke strijd herdenken van onze vaderlandse martelaren. Ze hebben Christus beleden bij de mensen en zijn door Christus geëerd bij de Vader die in de hemel is. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met
0: u. Neemt Gods woord met hart en mond, bladzijde 46, de eerste strofe.

Komt. Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharist die vandaag op het feest van de heilige martelaren van Gorinchem 1572 was het vrijheidsjaar. Los van de katholieke Spanje, zo ging de Republiek der Nederlanden. Maar dus ook met heel veel rumoer en geweld. En daarin hebben de martelaren van Gorinchem hun plaats. Ze werden naar Den Briel gebracht, waar ze in een turfschuur bij een klooster van de reguliere kanunniken van de heilige Augustinus, dat al verlaten was, dat was al weg, waar ze werden opgehangen. En dat was voor hun trouw aan de paus en hun geloof in de Eucharistie. Je hebt ons toegesproken tot in de diepste nood. Ze hebben elkaar tot het laatst bemoedigd in het geloof. En dat gaat dan al heel erg diep. We mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie. Ook u die met ons meeviert via Radio Maria of online. Van harte welkom. Welkom bij het mysterie van de Eucharistie. De Heer die zijn leven geeft en wij die in hem mogen geloven, ons volledig aan hem mogen toevertrouwen, wat er ook gebeurt. En zo zal er zegen komen, want die zegen gaat altijd weer uit van de Eucharistie, van Jezus in de Eucharistie. In zoverre we tekort zijn geschoten in verbondenheid met hem, verbondenheid ook met onze naaste, willen we allereerst onze schuld uitspreken. Een God van genade.

0: Heren, ons hart dat klein is en gebroken, Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Eer aan God in een hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, Hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. God, Gij hebt aan de martelaren van Gorinchem na hun goede strijd voor het geloof de zegekrans geschonken die tot een eeuwigheid blijft. Omwille van hun verdiensten vragen wij U, geef ook ons de kracht om U naar hun voorbeeld trouw te zijn tot in de dood, zodat ook wij de kroon des levens van U mogen ontvangen. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Luisteren nu naar de schriftlezingen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, wij dragen een schat in aarden potten. Duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem. Wij zien geen uitweg meer, maar zijn nooit ten einde raad. We worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten. We worden neergeveld, maar gaan er niet aan dood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan. Zo verricht de dood zijn werk in ons en het leven in u. Maar wij bezitten die geest van geloof waarvan de schrift zegt, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten dat hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken, om ons tot zich te voeren samen met u. Want alles gebeurt voor u. De genade moet zich in vele vermenigvuldigen, zodat steeds meer mensen dank brengen aan God tot eer van zijn naam. Woord van de Heer. We lezen als tussenzang Psalm 126. Die onder tranen zaaien, oogsten met gejuich. Die onder tranen zaaien, oogsten met gejuich. De Heer bracht Sions ballingen terug. Het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden en juichten elke tong. Die onder tranen zaaien, oogsten met gejuich. Toen zei men bij de volken, geweldig is het wat de Heer hen deed. Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij. Die onder tranen zaaien, oogsten met gejuich. Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de zuidwoestijn. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Die onder tranen zaaien, oogsten met gejuich. Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen, maar keren zingend weer beladen met hun schoven. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich.

0: Heer, zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot de 12: neemt u in acht voor de mensen. Ze zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geeselen in hun synagogen. Ge zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden, de vader zijn kind. De kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Woord van de Heer. Die onder tranen zaaien, oogsten met gejuich. Zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 126. Tussen de lezingen, die onder tranen zaaien, oogsten met gejuich. En die oogst, ja, die is vaak pas op het eind van het leven of na het leven. Je moet er dan maar in geloven dat het ook zo is. Je ziet het niet. En als je dan toch blijft geloven, dat laat iets zien van vertrouwen. Dat laat iets zien van wat er niet te zien is, maar wat er wel is. Dat de Heer er altijd is. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn naam. De naam van Jezus Christus. Ik zal er zijn voor jou. Een voorwerp van haat. Mensen die er aanstoot aannemen, wij zelf die eraan voorbij gaan, zo nu en dan, of vaker. Ik zal er zijn voor jou. En dat is niet alleen, dat kunnen we niet alleen op onszelf betrekken, maar ook op de mensen van wie Jezus zegt, neem je in acht voor de mensen. Die het je moeilijk maken, die je overleveren, die je bij wijze van spreken dwingen tot een getuigenis. Een getuigenis van de hoop die in je leeft. Bij de martelaren van Gorinchem, die hebben een hele weg afgelegd van Gorinchem in een boot naar Brielen, naar Den Briel. En daar was dan voor de mensen die het moesten doen een gunstige plek, want daar was een schuur met balken, daar konden ze opgehangen worden. Maar ze hebben dus een hele tocht gehad van verschillende dagen bij elkaar opgesloten en waarin ze elkaar ook bemoedigd hebben. Je weet niet wat je te wachten staat. En daar gaandeweg werden er ook nog een aantal toegevoegd, viel het er ook weer af. Een heel proces voltrekt zich. En dan dat moment dat je alles wordt afgenomen en dat het erom gaat. Wat is de Heer sterk in wie je ook dan je vertrouwen kunt stellen? In al je kwetsbaarheid, in al je zwakheid, in al je twijfel, onzekerheid. Dat je dan toch
1: voor hem kiest, die je niet ziet, maar die er wel is. En dat je hart is bij Christus ook in een bewijze van spreken afgeleefde kerk van die tijd, of van deze tijd. Waar gaan we voor? De buitenkant of de binnenkant? Die onder tranen zaaien, oogsten met gejuich.

0: Bidden we vol vertrouwen op voorspraak van de heilige martelaren van Gorinchem tot God onze Vader. Voor allen die in onze tijd worden vervolgd, omwille van hun geloof. Laat ons bidden. Voor allen die geradicaliseerd zijn door diepe wonden. Laat ons bidden. Voor hen die ontgoocheld door het leven gaan. Laat ons bidden. Voor hen die om ons gebed hebben gevraagd of rekenen op ons gebed. We willen bidden voor hen die we op deze dag van aanbidding bij de Heer brengen. We willen bidden voor de intenties van onze heilige vader Paus Leo. Bidden we vol vertrouwen tot Maria.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden te vragen u op voorspraak van de heilige martelaren van Gorinchem. Door Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, door alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één, gedeeld ons mens. Hij neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, ten alle
0: eeuwen. Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heere God uit de handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en ten deel zijn heilige kerk.
0: Heer, wij bieden deze gaven aan bij de herdenking van de overwinning die de heilige martelaren van Gorinchem hebben behaald. Houd door dit offer het vuur van uw liefde brandend in onze harten en laat ons eens het geluk bereiken dat beloofd is aan hen die ten einde toe volharden door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want de martelaren van Gorinchem hebben Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Hun bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt ge onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde.

Van in den beginne brengt gij tot stand wat goed is voor de mens, om hem te heiligen zoals gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier verzameld is en zend de kracht van uw heilige geest. Maak deze offergaven voor ons tot het lichaam en bloed van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. Toen wij verloren waren en niet in staat u naderbij te komen, hebt gij nog het meest getoond hoezeer gij ons bemint. Uw Zoon, de enige gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen. Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft hij met wijdgestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde. Maar vooraleer dat alles te volbrengen, heeft hij het paasmaal willen vieren te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed. Toen brak hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat hij alles zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam hij de beker wijn, sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden, terwijl hij zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze uiteindelijke vrede, terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de gezegende dag waarop hij zal wederkomen om onze vreugde te voltooien, bieden wij u, waarachtige en getrouwe God, het offer aan, waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. Al goede Vader, zie met liefde neer op allen die gij naar u toetrekt. Gij laat hen delen in het ene offer van Christus, dat zij één lichaam worden, gaaf en onverdeeld door de kracht van de Geest. Houd ons allen bijeen, in één gemeenschap van geest en hart, samen met onze paus Leo en onze bisschoppen Gerardus en Robertus. Help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk, tot de dag komt en het uur waarop wij voor u zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria, van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters, die we hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn heengegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van dank van de verrezen Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
2: En met uw geest.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert en niet de Heilige Communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in het Heilig Sacrament. U die zo graag in ons hart wilt wonen. En dat u daar bent met uw vreugde, uw vrede, uw liefde. En dat u zo vanuit ons hart ook naar anderen uw licht doet uitgaan. Dat anderen in ons uw liefde herkennen. En dat wij u herkennen in anderen. Heer Jezus, wat doen mensen elkaar soms aan? Wat doen we elkaar soms aan? Maar u ziet het altijd dieper. En u wilt ons dieper laten kijken door uw lijden, uw liefde tot het uiterste. En zo reikt u ons het leven aan in al zijn glorie, u de opgestane Heer. Heer Jezus, maak ons steeds meer één met u.
1: Thank you.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

Dit zegt de Heer, gij zijt het die trouw zijt gebleven in mijn beproevingen. Ik verleen u een plaats in mijn koninkrijk, om in mijn koninkrijk te eten en te drinken aan mijn tafel.

0: Laat ons bidden. God, in dit sacrament ontvangen wij werkelijk het lichaam van uw enige geboren Zoon. Wij bidden u, geef dat wij in ons leven metterdaad getuigenis afleggen van hem die wij met de martelaren van Gorkum gelovig erkennen als onze Heer en God, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: We zullen nu besluiten met de uitstelling van het Allerheiligste, een lied, korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

tot zover de eucharistieviering. Dank u wel voor het luisteren. U hoorde de bellen, dat was de eucharistische zegen. Daar in de kapel in Millingen aan de Rijn, gegeven door celebrant pastoor Rudo Franke. En voor ons allemaal geldig. We gaan zo dadelijk verder met onze programmering. Op 10:00 hebben we de heilige van de dag. En om 10:15 een programma Zuiderlicht. 11:15 de lezingendienst. En om 11:00 hebben we een uitzending van het programma Water en Vuur. De titel luidt De Koning in Kameelhaar. Nou, wat moeten we daarvan denken? Geen idee. Het prikkelt de fantasie zeker. De Koning in de Kameelhaar, waar gaat dat dan over? Nou, en dan hebben we monsieur Mutsaerts, monsieur Rob Mutsaerts, die dat verzorgt. Het is een herhaling van vorig jaar. En hij zoekt naar de paradoxen in het evangelie van Marcus. Is Jezus God of mens? Beide. Is het geloof of wetenschap? Beide. Is God rechtvaardig of barmhartig? Beide. Dit zijn de paradoxen die ons katholiek geloof kenmerken. Juist door de beide uitersten overeind te houden, komen we tot een dieper verstaan van het evangelie. Zo laat monsieur Rob Mutsaerts weten. Het is gebaseerd op het boek De Econoom en de Roekeloze Zaaier. En dat is uitgegeven bij uitgeverij Bethsaida. En meer informatie kunt u vinden in de radiogids. Om 11:00, Water en Vuur. En deze wordt nog eens een keer herhaald vanavond om 8:30. Dan hebben we nu ook nog vanmiddag een uitzending van de Biddende Moeders. Ook een herhaling. De titel daarvan luidt Houd nu op met huilen. Nou, het klinkt misschien een beetje van je hebt nu wel genoeg gehuild, of het klinkt een beetje badinerend, maar het is ook een Bijbelvers. En daar refereert de titel aan. En in de uitzending, in de gebedssessie van de Biddende Moeders, komt dat ook aan bod. Ze dragen een lezing voor, reflecteren daarop, bidden naar aanleiding daarvan. En ook is er natuurlijk weer mooie muziek en alle vaste gebeden van de Biddende Moeders om 14:00. Dan hebben we om 3:30 Het Inzicht. Een programma wat we hebben geleend van Ruine Maria België. Geleend tussen aanhalingstekens, want we hoeven het niet terug te geven. Maar we mogen dat uitzenden en dat heet Het Inzicht. De opmars van het occultisme. Deel 1. Marleen Kaars, specialist op dat gebied, kan daar veel over vertellen. Ze heeft haar bronnen zeer goed op orde. Ja, en zij zegt er is een grote opmars van het occultisme bezig. Dit wordt duidelijk aan de hand van vele voorbeelden. Uitzwat alle aspecten van maatschappij en geloofsleven. Zij onderzoekt dat en zij onderbouwt dat heel goed. En zij legt ook uit wat het eigenlijk is, het occultisme. Dan hebben we nog een mooie lezing vanavond in de luistertip uit het archief om 6:05, direct na het Angelus. Daar komt Eugène van Eert, priester, aan het woord. En dan gaat u meer vertellen over de martelaren van Gorinchem. Dank u wel voor het luisteren naar Radio Maria. En ik hoop dat u bij ons blijft. Ik hoop dat u geniet van wat we voor u hebben voorbereid. En ik wens u ook veel devotie, zeker daar waar het gaat over de gebeden.

Heilige van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag 9 juli herdenken wij de 19 heilige martelaren van Gorinchem. Tijdens de 80-jarige oorlog, die van 1568 tot 1648 duurde, wat natuurlijk de strijd was tegen Spanje, Nederland tegen Spanje, Willem van Oranje leidde de opstand tegen het Spaanse gezag in het begin, geeft in de vroege morgen van vrijdag 27 juni 1572 de stad Gorinchem zich over aan de Geuzen. Voorwaarde is dat allen, dus ook de geestelijken die in de verdedigingswerken hun toevlucht hadden gezocht, een vrije aftocht zouden krijgen. De Geuzen beloven het. Maar eenmaal in de stad zijn ze hun belofte ten aanzien van de geestelijke vergeten. Ze houden ze voorlopig in hechtenis. Het gaat om de beide pastoors van de grote Sint-Janskerk, enkele kanunniken en de Franciscanen uit het klooster in de Arkelstraat. Van het begin af aan staat vast dat ze naar het hoofdkwartier in Den Briel zullen worden gebracht om daar te worden gehangen. Maar voor het zover is, hebben ze nog een ware lijdensweg te gaan, die in heel veel opzichten lijkt op de lijdensweg van Jezus zelf. Waar ze maar kunnen, onderwerpen de Geuzen hun slachtoffers aan pesterijen, vernederingen en lichamelijk geweld. Op maandag 30 juni worden er twee burgers terechtgesteld. De pastoor van de grote kerk, Leonardus van Veghel, wordt uit de gevangenis gehaald om de twee slachtoffers bij te staan in hun laatste ogenblikken. Door dit gebeuren slaat de stemming in de stad enigszins om ten gunste van de gevangenen. Daarom laten de Geuzen de pastoor op vrije voeten en bevelen hem om op 2 juli, het feest van Maria Visitatie, in de kerk een passende preek te houden. Ze hopen dat de goede man intussen zo geïntimideerd is door de behandeling van de laatste dagen, dat hij wel ten gunste van de nieuwe leer zal preken. Het tegendeel is waar. Voor een afgeladen kerk waarschuwt hij voor de leer en de handelswijze van de veroveraars. Onmiddellijk daarna komt zijn zus Maria hem smeken mee te gaan naar zijn bejaarde moeder in Den Bosch, die ernstig ziek is. Ongemoeid verlaten ze de stad, steken de rivier over naar Woudrichem, maar aan de overkant worden ze achterhaald door de woedende Geuzen. Pastoor van Veghel wordt weer bij de andere gevangenen gevoegd. Intussen doen invloedrijke familieleden en kennissen pogingen om hun dierbaren vrij te krijgen. Tevergeefs. Niet alleen omdat de bezetters daar niet van willen weten, of omdat ze belachelijk hoge losprijzen vragen, is later gebleken, maar ook omdat de gardiaan van de Franciscanen zelf, Klaas Piek, alle aanbiedingen rond zijn persoon van de hand wijst. Zolang zijn medebroeders vastzitten, dient hij bij hen te zijn en nergens anders. In de dagen die volgen zijn het Klaas Piek en pastoor Leonardus van Veghel die het meest te lijden hebben van de vrede spelletjes die de geuzensoldaten zo nu en dan met hen komen spelen. Ook de ondergardiaan Hieronymus van Weert, die in de ogen van de geuzen met zijn forse, ronde gestalte het meest beantwoord aan het gehate beeld van de smulpaap, moet het ontgelden. Intussen is op 3 juli pastoor Jan uit Hoornaar aan de gevangenen toegevoegd. Toen namelijk de voltallige geestelijkheid van Gorinchem eenmaal vastzat, had hij vanuit het 5 kilometer verderop gelegen Hoornaar de hoogst nodige taken overgenomen, zoals dopen en bedienen. Zo pendelde hij herhaaldelijk tussen Gorinchem en zijn woonplaats heen en weer, totdat ook hij door de geuzen gegrepen wordt en bij de anderen gevoegd. In de late avond van zaterdag 5 juli worden de geestelijken van hun bovenkleren ontdaan en in het ruim van een schuit gestopt die hen naar Dordrecht zou voeren. Waarschijnlijk omdat dit allemaal lang nog niet erg genoeg was, worden ze onderweg overgeladen op een oude mosselschuit, waarvan het ruim stinkt en glibbert van aangekoekte, bedorven mosselen. Na een korte onderbreking op zondag in Dordrecht, waar de gevangenen voor de zoveelste keer worden blootgesteld aan hoon en smaad van de bevolking, bereiken ze in de vroege ochtend van maandag 7 juli Den Briel. Eenmaal uitgeladen moeten de gevangenen een processie vormen. Religieuze liederen zingen, die door de geuzen met rauwe kelen worden meegebruld, en rond een daar opgestelde galg lopen. Als men er genoeg van heeft, worden ze in een kerker gestopt, waar het daglicht niet doordringt en die vochtig is van ongedierte en menselijke uitwerpselen. Op dat moment blijkt dat er nog andere priesters gevangen zitten. Andries Wouters, de pastoor van Heijnenoord, en twee Norbertijnen, Adriaan van Hilvarenbeek en Jacques Lacops. Zij behoren tot het klooster van Middelburg en zijn van daaruit gestationeerd in Monster om er de zielzorg voor hun rekening te nemen. Op slinkse wijze zijn ze daar 's nachts door rondschuimende geuzen uit de pastorie gelokt en meegetorend naar Den Briel. Onderweg hebben de intussen dorstig geworden geuzen aan vissers die op het punt staan de zee op te gaan gevraagd of ze hun pastoor willen ruilen tegen een vat bier. Maar daar zien de zeelui niets in. De middag van de 7e juli worden alle aan een verhoor onderworpen. Ieder krijgt een laatste kans zijn geloof te verzaken en vrij man te worden. In de middag van de dag daarna, dinsdag 9 juli, wordt in het bijzijn van aanvoerder Lumey een heus theologisch debat georganiseerd tussen enkele van de gevangenen en twee predikanten van de nieuwe leer, van wie een zekere Andries Cornelissen het woord voert. Terwijl zijn secondant Cornelis Korstens niet beter weet te doen dan telkens uit te roepen: hang ze op. Andries Cornelissen opent het dispuut en stelt voor te spreken over het zuivere woord van God dat, zo voegt hij eraan toe, door de onware prediking en de bedorven uitleg van de papisten vervalst is. Daarop vraagt Leonard van Veghel: en wat is dan het zuivere woord van God? Andries antwoordt: het Oude en het Nieuwe Testament. Leonard: wat verstaat u onder het Oude en Nieuwe Testament? Bedoelt u de geschriften die zo heten? Na een bevestiging van Andries vervolgt Leonard: van wie hebt u de leer en de zekerheid ontvangen dat de schriften van de beide testamenten het woord van God zijn? Wie heeft u dit overgeleverd en welk bewijs kunt u hiervoor aanvoeren? En Klaas Piek voegt er nog aan toe: neemt u het evangelie aan? Van wie hebt u dat dan ontvangen? Wie hebben u geleerd dat het ene evangelie door de apostel Matthäus, het andere door Johannes geschreven is? Andries Cornelissen zwijgt, omdat hij heel goed beseft dat zijn beide ondervragers hem in het nauw drijven. Omstanders beginnen zich ermee te bemoeien en vragen hun eigen Andries spottend of hij nu al het antwoord schuldig moet blijven. Met een ongelukkig gezicht merkt deze op: u snapt toch wel waar ze heen willen? Ze willen mij laten zeggen dat het woord Gods tot ons is gekomen door de overlevering van hun afgod, de antichrist, de Romeinse paus. Doorziet u hun list dan niet? Leonard van Veghel reageert: als wij over de schriften willen disputeren zoals u voorstelde en als wij in het vervolg daaruit willen putten, dan moet toch eerst vaststaan dat wat er in het Oude Testament vervat is de Heilige Schrift en het woord van God is? Nu grijpen de omstanders in. Zij beseffen dat hun predikanten verloren hebben. Jeronimus van Weert wordt nog aan de tand gevoeld, evenals de twee Norbertijnen en waarschijnlijk ook onder pastoor Klaas Poppel. Maar alle getuigen standvastig van hun geloof, met name in de eucharistie. En daarmee is hun doodvonnis getekend. In de vroege morgen van 9 juli worden ze tot op het blote lijf uitgekleed en één voor één opgehangen. Meteen na hun dood roemen katholieke gelovigen de standvastigheid en de deugdzaamheid van de slachtoffers. De wreedheid waarmee ze zijn vermoord bezorgen de martelaren direct roem. Hun verhaal wordt op schrift gesteld door Willem van Elst, op basis van aantekeningen van zijn broer Rutger, die in 1592 sterft. En op 15 november 1675 worden de martelaren eerst door paus Clemens X zalig verklaard en 200 jaar later, 29 juni 1867, heilig verklaard door paus Pius XI. Delen van hun lichamelijke overblijfselen worden bewaard en vereerd in Brielle en Gorkum. In 1932 wordt op het Martelveld een ruime stenen kapel gebouwd. Tezamen met de plaatselijke parochiekerk groeit dit alles uit tot een bedevaartplaats die steeds drukker wordt bezocht. De 19 martelaren zijn ook de patroons van de missievereniging China in Weert. Ieder van hen wordt afgebeeld in een passende geestelijke kledij en met een strop om de hals, soms met een kelk of een monstrans in de hand als teken van hun geloof in de Eucharistie. De verering neemt ook de laatste jaren weer toe en ieder jaar vindt er rondom 9 juli de nationale bedevaart plaats naar de martelaren van Gorkum. Heilige martelaren van Gorkum, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken in het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, elke donderdagochtend hier bij Radio Maria, waar ik probeer het licht van de Heer te laten schijnen op de hedendaagse ontwikkelingen, ontwikkelingen in de kerk, ontwikkelingen in de wereld, of waarbij ik soms wat dieper wil doordringen in die prachtige schatten van onze kerk. En natuurlijk ook voor de werkende mensen en misschien voor diegenen die al wat ouder zijn, is de zomervakantie een tijd waarin ze toch ook wat kunnen terugblikken op het afgelopen jaar en alvast kunnen vooruitkijken naar het nieuwe werkjaar. En je zou kunnen zeggen dat de zomervakantie niet alleen maar even een adempauze is, hè? Gewoon even rustig aan, niks doen, uitslapen misschien voor sommigen, lekker naar het strand, dat soort dingen. Nee, het is ook een tijd van reflectie. We gaan terugkijken op het afgelopen werkjaar om te kijken, ja, wat gaat er goed en wat willen we eigenlijk veranderen het komende jaar. En in deze tijd van reflectie is het erg belangrijk natuurlijk dat we, ondanks het feit dat we misschien de teugels een beetje loslaten, toch God niet loslaten. En ik wil vandaag eigenlijk een belangrijk handvat meegeven voor deze zomer, waar u over kunt mediteren, wat u kunt meenemen in uw gebed, om zo de zomer niet zomaar achterloos voorbij te laten gaan, maar de zomer ook echt een tijd van geloofsverdieping te laten zijn. En datgene wat ik u graag wil meegeven is een korte overweging vandaag over het einde der tijden. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het einde der tijden is iets wat in elke christen als het ware als een soort basisgegeven gebakken zou moeten zijn. Daar bedoel ik het volgende mee. Op het moment dat we christen zijn, katholiek zijn, maar we zijn nooit met het einde bezig, dan weten we niet waar we naar op weg zijn. Dan zijn we eigenlijk doelloze christenen. En juist zo aan het einde van het schooljaar, van het studiejaar, van het werkjaar, is het daarom belangrijk om ook het grote einde, het einde der tijden, voor ogen te houden. Nou, het is inmiddels de maand juli. En zoals u weet, de maand juli is de maand van het kostbaar bloed van Jezus. We zijn hier bij Radio Maria ook dagelijks die prachtige litanie van het kostbaar bloed aan het bidden. We hebben natuurlijk vorige maand de maand van het Heilig Hart gehad. En die twee die zijn nauw met elkaar verbonden. Want uit dat doorboorde hart van Jezus stroomt het kostbare bloed. Hè, zijn kostbare bloed dat uiteindelijk voedsel is, drank is voor onze ziel. En dat betekent redding voor onze zielen. En daarom wil ik vandaag zoals gebruikelijk beginnen met gebed. En ik wil een middeleeuws gebed bidden, weliswaar in een Nederlandse vertaling die heel goed te lezen is. En dat middeleeuwse gebed heet Die Heerlijke Wonde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mens, denk aan de brede wonde der rechterzijde van onze lieve Heer Jezus Christus, waaruit een fontein van bloed en water ter eeuwige zaligheid is gevloeid. Daarmee is de Heilige Kerk gereinigd en genezen geworden van alle smetten der zonde. O grote dierbare wonde, door de genade Gods de diepste aller wonde, opdat wij ons daarin zouden verbergen en een toevlucht vinden tegen de helse duivel. O mijn ziel, ga in de rechterzijde van uw gekruisigde Heer. Ga door die heerlijke wonden naar het allerheiligst hart van Jezus. Neem daar uw intrek en rust er tijdens de stormen der wereld. O gezegende des Heren, verberg u in dat diepe hart. Waarom staat ge buiten? Jezus heeft u de deur ontsloten. Ze is geopend, de ader des levens, de weg ter zaligheid, het hemels paradijs. De wonde van het hart van Jezus is zo wijd geopend, opdat de weg die tot hem leidt ruim genoeg zou zijn. Daar leert gij de hoogste wijsheid. Daar bekomt gij de genade, de geestelijke vreugde en het eeuwig leven. Jezus, onze minnaar, is gekruisigd en gewond. Hem moeten wij danken en loven boven alle schepselen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Na dit prachtige gebed waarbij we onze geest hebben gericht op het hart van Jezus, op zijn kostbaar bloed, wil ik vandaag even wat meer gaan vertellen over het einde der tijden. Zoals ik zei, we zitten aan het einde van het werkjaar en dat is een prachtig moment om even te reflecteren over wat er achter ons ligt en natuurlijk al vooruit te kijken wat er voor ons ligt. En zoals we weten, als christenen kunnen we nooit vooruitkijken de toekomst in zonder te vergeten dat uiteindelijk aan het einde der tijden Christus zal wederkeren. En u hebt misschien ook wel gemerkt, de afgelopen jaren is dat zelfs sterker geworden. De verwachting dat het einde nabij is. Als je internet opent, dan zie je tal van lezingen, filmpjes over dat de komst van Christus heel nabij is, dat het einde der tijden niet lang meer op zich laat wachten. En je ziet dan bijna een soort wildgroei van allemaal voorspellingen die beweren te weten wanneer dat einde precies komt. En ik wil vandaag zeggen, het is belangrijk dat we ons daar niet te veel in verliezen. Want, zoals Christus ook zelf heeft gezegd, we kunnen het einde der tijden niet voorspellen. Het einde weet alleen de Vader, dat weet zelfs niet de Zoon. Maar dan kunnen we natuurlijk nog een tweede vraag stellen. Is daarmee dan alles gezegd? Op het moment dat we kunnen zeggen, oké, de datum waarop Christus zal wederkeren weet niemand, weten zelfs de engelen in de hemel niet. Dus moeten we er maar gewoon over ophouden, gewoon over zwijgen? Of kunnen we er toch wel iets zinnigs over zeggen? Nou, ik wil vandaag met u kort even stilstaan bij een paar artikelen uit de catechismus die iets zeggen over dat einde der tijden. Het is altijd belangrijk als we over dit soort belangrijke thema's praten, dat we niet alleen maar ons eigen gevoel, onze onderbuik laten spreken, wat we zelf denken, onze eigen reflecties, maar dat we kijken wat de kerk zelf in alle eeuwen heeft gezegd over de komst van Christus aan het einde. En ik wil graag vandaag een artikel voorlezen uit de catechismus. Als u dat thuis wil opzoeken, dan kan dat, nummer 675. En daar wil ik even kort een kleine reflectie op geven. Want in artikel 675 uit de catechismus wordt gesproken over de laatste beproeving van de kerk. En daar staat: voorafgaand aan de komst van Christus moet de kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het mysterie van de ongerechtigheid onthullen, in de vorm van een godsdienstig bedrog, dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor moeten betalen, is dat zij afvallen van de waarheid. De ergste godsdienstige dwaalleer is die van de antichrist. Dat wil zeggen die van een pseudo-messianisme waarin de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en zijn Messias die in het vlees gekomen is. Nou, dat was nummer 675 en dan wil ik graag ook nog het artikel 677 uit de catechismus voorlezen en dat klinkt als volgt. De kerk zal de heerlijkheid van een koninkrijk alleen maar binnengaan door dit laatste Pasen heen, wanneer zij haar Heer in zijn dood en verrijzenis zal volgen. Het koninkrijk zal derhalve niet tot stand komen door een historische triomf van de kerk, op grond van een steeds verdere vooruitgang, maar door een overwinning van God op het kwaad, dat zich voor de laatste strijd heeft opgemaakt. Met die overwinning zal de bruid van Christus uit de hemel neerdalen.
0: De triomf van God over de opstand van het kwaad zal de vorm aannemen van het laatste oordeel. Na de laatste kosmische beving van deze wereld die voorbij gaat. Nou, zoals vaker is de catechismus niet altijd heel makkelijk te begrijpen. Er wordt natuurlijk veel gezegd in deze twee artikelen. Er wordt gesproken over een laatste beproeving. En dat is dus voorafgaand aan de komst van Christus, komt er een laatste beproeving waarbij zelfs heel wat gelovigen uiteindelijk de weg van de waarheid zullen verlaten. Er wordt gesproken over een antichrist, hè, dus de persoon die een dwaalleer zal brengen. En die zal beweren dat hij zelf de Messias is. En er zal uiteindelijk een eindstrijd plaatsvinden die, zoals de catechismus zegt, voor de kerk niet een soort historische triomf zal betekenen. Dus dat wil zeggen, de kerk blijft zich steeds verder ontwikkelen en uiteindelijk neemt de kerk heel de wereld over. Nee, het zal zijn een Pasen. Dus dat wil zeggen, langs de weg van Calvari, langs de weg van het kruis, langs de dood en de verrijzenis, zal de kerk uiteindelijk door God de overwinning behalen. Met andere woorden, de kerk zal doormaken datgene wat Christus zelf heeft doorgemaakt. En dan helemaal aan het einde staat er dat er nog een laatste kosmische beving van deze wereld die voorbij gaat zal komen. Daarmee wordt gezegd, hè, we zien een wereld zoals die nu is, het heelal, de aarde, de zon, de maan, de sterren, alle planeten. En uiteindelijk dat alles zal voorbij gaan. De tastbare, zichtbare realiteit zal uiteindelijk vervangen worden door een nieuwe realiteit, namelijk zoals de Apocalypse ook zegt, het laatste Bijbelboek, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, er zit natuurlijk ontzettend veel in deze tekst. En waarom noem ik het nou specifiek vandaag? Omdat ik vandaag er vooral bij stil wil staan dat we dat einde in een goed perspectief moeten zien. Er wordt wel gesproken dat sinds de komst van Christus naar de aarde het einde der tijden al is begonnen. Dus als u iemand hoort spreken over het einde der tijden, dan moet u niet meteen denken, oh, dat is allemaal conspiracy theory. He, mensen die allemaal rare gedachten in hun hoofd halen, die nergens op zijn gefundeerd. Nee, al 2000 jaar lang is het einde der tijden ingezet. Maar je zou kunnen zeggen dat met de komst van Christus al reeds het einde der tijden is begonnen, maar nog niet voltooid. He, die twee dingen, dus al reeds, aan de ene kant, en aan de andere kant nog niet. He, dus het is al begonnen, maar het is nog niet voltooid. En het is ook belangrijk om te weten dat dat einde der tijden een verwachting is die we ook steeds voor ogen moeten houden. We moeten namelijk voorbereid zijn op zijn wederkomst. Dat staat niet alleen in de catechismus, want de catechismus put natuurlijk uiteindelijk alleen maar uit de Heilige Schrift en uit de kerkvaders en de overlevering van de kerk, de pausen, wat zij erover hebben gezegd. Dus op het moment dat we over het einde der tijden spreken, dan is dat een oproep tot waakzaamheid. Gij kent dag nog uur, dus we weten niet wanneer Christus wederkomt, maar we weten wel dat hij komt. En we weten ook dat we voorbereid moeten zijn. Nou, hoe bereiden we ons voor? Natuurlijk heel eenvoudig door een sacramenteel leven te leiden, door een leven van gebed te leiden, van overgave aan de wil van God, van offerbereidheid. Door regelmatig te gaan biechten, door elke zondag naar de kerk te gaan. Gewoon de basis zou je kunnen zeggen. Op die manier bereiden we onze ziel voor op de wederkomst van Christus. Dus ik wil vandaag benadrukken dat het belangrijk is dat op het moment dat er wordt gesproken over het einde, dat we niet meteen gaan denken, oh, die mensen zijn knettergek geworden. Nee, het is een thema waarover we moeten spreken. Weten wij of dat onze tijd is of concreet in ons leven Christus zal wederkeren? Nee, dat weten we niet. Sterker nog, er zijn heel wat tijden geweest in de geschiedenis van de kerk waarin dat heel sterk werd gedacht. Een van de toppunten waarop dat gebeurde was rond het jaar 1000. Dus inmiddels 1000 jaar geleden. Toen werd er gezegd dat dat jaar 1000 het beslissende jaar zou zijn waarop Christus zou wederkeren. En er ging een hele golf door Europa van boeteprediker's die de mensheid gingen oproepen om zich te bekeren. Want het einde was letterlijk nabij. Het jaar 1000 zou het laatste jaar zijn. En dan zou Christus terugkomen om het laatste oordeel te spreken. Nou, we weten dat is niet gebeurd. En we moeten natuurlijk dus uitkijken voor de valstrik dat we dat weer opnieuw gaan denken. Dat we zeggen, nu met alle machtsverschuivingen in de wereld, met onrust in Rusland, Oekraïne, met de voorspellingen van Maria en Fatima, die heeft gezegd dat als de mensheid zich niet bekeert, dat het communisme vele landen zal overnemen en zelfs zal wegvagen. Natuurlijk allemaal belangrijke aankondigingen, belangrijke voorspellingen, maar we hebben daar nog steeds, kunnen we daar niet concreet aan verbinden dat morgen of overmorgen of volgend jaar of over 10 jaar Christus terugkeert. We moeten wel leven in de verwachting dat hij elk moment kan terugkeren, maar we kunnen niet gaan voorspellen dat dat ook echt al nu een feit is. Nou, misschien geen hele nieuwe inzichten vandaag, maar toch wel belangrijk om dit steeds voor ogen te houden. Er komt een einde aan de werkelijkheid zoals wij hem zien. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan en de bruid, hè, het hemelse Jeruzalem, de bruid van God, zal uiteindelijk uit de hemel neerdalen, nadat er dus een laatste beproeving is geweest. Zitten wij in die laatste beproeving? Ja, enerzijds kun je zeggen sowieso, hè, want na Christus is de eindtijd al begonnen. En het is, als het nog niet de volheid van de laatste beproeving is, is het op zijn minst een opmars naar, of een opmaat naar, moet ik zeggen. Maar betekent dat binnen nu en 10 jaar voltooid is? Nou, dat weten we niet. Dat weten we niet. Dus daar moeten we ook niet te veel uitspraken over doen. Goed, ik hoop dat u deze zomer een hele ontspannen en goede zomer mag hebben, maar dat u toch ook steeds voor ogen mag houden dat u in hart en nieren katholiek bent en dat dat betekent dat u dagelijks ook even met dat einde bezig bent. Niet om daardoor onrustig te worden, maar juist om daardoor te groeien in de liefde tot God. Ik wens u een hele goede zomer toe en ik spreek u volgende week weer hier bij Radio Maria.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek van de wijsheid. Tot een smadelijke dood veroordeeld, zullen de rechtvaardigen voor eeuwig in vrede leven. De goddelozen redeneerden onjuist toen ze onder elkaar zeiden: laten we de rechtschapene belagen, want hij is ons tot last en hij verzet zich tegen wat wij doen. Hij verwijt ons overtredingen van de wet en hij beschuldigt ons ervan dat we afwijken van wat wij geleerd hebben. Hij beroemt zich erop God te kennen en noemt zich een dienaar van de Heer. Hij is een aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Het valt ons al zwaar hem te zien, want zijn levenswijze is niet die van de anderen en zijn gedragingen zijn zonderling. Hij ziet ons aan voor valse broeders en mijdt onze wegen alsof ze onrein waren. Het eind van de rechtvaardigen prijst hij zalig en hij pocht dat God zijn vader is. We willen wel eens zien of zijn woorden waar zijn en ons ervan gewissen wat er bij zijn heengaan gebeurt.

0: als de rechtvaardige een zoon van God is, dan zal die het voor hem opnemen en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders. Laten we hem maar eens op de proef stellen met niets ontziende folteringen om zijn zachtmoedigheid te leren kennen en zijn geduld te toetsen. Laten we hem veroordelen tot een smadelijke dood. Er wordt toch over hem gewaakt zoals hij beweert. Zo redeneerde zij, maar zij vergissen zich, want hun boosheid maakt hen blind. Ze hebben geen besef van Gods geheimenissen. Ze verwachten niet dat de vroomheid beloond wordt en ze geloven niet dat op een onberispelijk leven een bekroning volgt. De zielen van de rechtvaardigen echter zijn in Gods hand en geen foltering zal hen deren. In de ogen van de dwazen schenen ze dood te zijn en hun heengaan werd als een onheil beschouwd. Hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging. Ze zijn echter in vrede. Ook al worden ze naar de mening van de mensen gestraft, ze zijn vervuld van één hoop, de onsterfelijkheid. En na een korte tuchtiging zullen ze een grote weldaad ontvangen, omdat God hen op de proef heeft gesteld en bevonden heeft dat ze hem waardig zijn. Als goud in de smeltkroes heeft hij hen gekeurd. Als een brandoffer heeft hij hen aanvaard. Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt, zullen zij ontbranden en als vlammen door een stoppelveld jagen. Ze zullen recht spreken over de naties en heersen over de volkeren en de Heer zal hun koning zijn in eeuwigheid. Zij die op hem vertrouwen, zullen de waarheid verstaan en zij die trouw zijn, zullen in liefde bij hem verblijven, want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. Tweede lezing, uit de geschiedenis van de martelaar van Gorinchem door Willem van Est. Strijd tot het einde toe voor het katholieke geloof. Nadat de gevangenen uit de stad Brielle waren geleid, werd er een geschikte plaats voor de terechtstelling gezocht. Eindelijk kwam men bij het klooster Ten Rugge, dat de naam van de heilige Elisabeth droeg, waar reguliere kanunniken van de orde van de heilige Augustinus lange tijd gewoond hadden, doch dat door de onlangs uitgebarste furie van de geuzen onteerd en verwoest was. In dat klooster was een ruimte overgebleven die dienst deed als schuur om turf in op te bergen, waarvan men in die streken veel gebruik maakte. Daarin waren twee balken, de ene dwars en langwerpig, de andere korter. Het krijgsvolk vond dat deze uitermate geschikt waren om er al de gevangenen aan op te hangen. Ze werden dan naar deze plaats gebracht. En omdat ze reeds in afwachting waren van de dood voor het katholieke geloof te ondergaan, bevalen zij God, beurtelings biddend, hun laatste strijd aan. Daar wekte zij, naar gelang ieder op grond van Gods gave, vertrouwde iets te vermogen door geloofskennis en spreekvaardigheid, elkander op om standvastig de straf en de dood te ondergaan. In de verwachting zonder uitstel het hemelse rijk en het eeuwige loon te verkrijgen. Terstond werden ze alle van hun kleren beroofd. De eerwaarde pater guardiaan Klaas Piek werd als eerste genomen om terechtgesteld te worden. Hij omhelsde en kuste al zijn broeders één voor één. Hij vermaande en smeekte hen met deze laatste woorden: strijd kloekmoedig en standvastig tot het einde toe voor het katholieke geloof. Volhard tot de dood, één van geloof en van geest. In de broederlijke liefde welke gij in uw leven hebt betracht. Laat het laatste uur geen scheiding brengen onder u, die door wederzijdse liefde tot nog toe in een heilig gezelschap zijt verenigd. Gij zijt reeds op het punt uit de hand des Heren de vurig gewenste en lang verwachte prijs voor uw strijd, de kroon van het eeuwig geluk te ontvangen. Deze kroon ligt al gereed. Zij hangt al boven uw hoofd. Verliest haar niet door lafhartigheid, maar grijpt er moedig maar naar door de dood te verachten. Gij ziet dat ik u blijmoedig voorga. Volgt mij op dezelfde wijze. Terwijl hij zo sprak, klom hij blij en vlug de ladder op en hield niet op zijn metgezellen te vermanen, totdat hem door de strop de keel was dichtgesnoerd en de spraak ontnomen was. Terwijl hij daar hing, deed Jeroen zijn vicaris en Nicasias van Hezen en eveneens de parochiepriesters Lennart Vechel en Klaas Poppel moedig hun best om hun metgezellen te vermanen en te versterken en hen voor te bereiden op hun levenseinde. Op vier na werden allen aan de langwerpige balk opgehangen. Aan de balk hing Govaert van Duinen tussen de gardiaan en de lekenbroeder Cornelis. De premonstratenser Jaak Lacobs was aan een ladder opgehangen. Overigens waren de beulen bij de terechtstelling zeer onachtzaam te werk gegaan, weinig bezorgd de stroppen zo aan te snoeren dat de gevangenen spoedig zouden sterven. Ongeveer 2 uur waren zij met het voltrekken van de doodstraf bezig, want ze begonnen omtrent 2 uur na middernacht en eindigden om 4 uur. Op deze wijze hebben de heilige mannen zich dapper gekweten van hun plicht om tot de marteldood toe hun geloof te belijden. In de nacht van de 8e op de 9e juli hebben zij dit tijdelijke leven door een roemvolle dood met het eeuwige verwisseld en zijn zij in de Heer ontslapen. Toen degene op wiens verzoek de lichamen der heilige martelaars ter aarde besteld waren, met het krieken van de dag naar die plaats was teruggekeerd, vond hij ze in 2 kuilen geworpen en begraven. De lichamen die aan de langwerpige balk hadden gehangen, lagen daaronder in 1 kuil geworpen. En tot op de huidige dag, menen wij, rusten op deze plaats de lichamen der heiligen te midden van de vijanden der kerk, totdat God, door de verdiensten en voorspraak van deze martelaren, aan de kerk in de Nederlanden de lang verhoopte vrede schenkt en hem, toegewijde dienaars, het verlangen ingeeft en de vrede schenkt om het heilig gebeente op te graven en met gepaste eer te omringen. Dit nu is geschied sinds hun stoffelijke resten in het jaar 1615 voor het eerst werden overgebracht naar de kerk van de Minderbroeders in Brussel.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
2: Vrienden, welkom bij een nieuwe serie op Radio Maria. De eerste aflevering vandaag. Water en Vuur heet onze serie. Water en Vuur, dat verdraagt elkaar niet, dat weten we. Er staan heel wat dingen in het evangelie die elkaar niet lijken te verdragen. Maar daar is het anders. En het gaat om paradoxen. Wat zijn paradoxen? Dat is ons uitgangspunt in deze serie. Dat zijn twee uitersten waarvan je denkt, die verdragen elkaar niet. Het is één van de twee. En de grond van alle paradoxen is de paradox, wie is Jezus? Is hij God of is hij mens? We gaan de mist in als we zeggen hij is God, maar mens, nee, dat was hij niet. We gaan de mist in als we zeggen hij was een mens, een ethisch prachtig voorbeeld, maar God zelf, dat kan natuurlijk niet. Bijna alle kritiek op de kerken, op het geloof en ook waar wij mee worstelen, dat komt hieruit voort, dat we het ene volledig op focus en het andere wegstrepen. En willen we tot een beter begrip komen van ons geloof, dan moeten we eens kijken naar die paradoxen. De Bijbel staat er vol mee. En dat leidt tot verdieping en tot een veel beter begrip van wat ons geloof inhoudt. Wat de kern is, wat hoofdzaken zijn, wat bijzaken zijn. Wat klopt, wat fictie is, wat fantasie is, wat realiteit is. Jezus die God en mens is, hou dat bij elkaar. Alle ketterijen in de kerk zijn eigenlijk voortgekomen als je een van de twee wegstreept en je de nadruk legt op het andere. Er zijn heel veel paradoxen. Geloof en wetenschap. Er zijn veel mensen die denken dat sluit elkaar uit. Nou, bepaald niet. We komen erop terug. Vrijheid of toch gebondenheid? De geloof maakt vrij. Oké, maar dat zeg je nou wel. Maar hoe zit het dan met al die regels, die wetten en voorschriften? En zo zijn er heel veel paradoxen die alle twee overeind blijven. Het is vrijheid zeker, maar vrijheid in gebondenheid. Bind je aan Christus en het is als een schipper die zich bindt aan het kompas en dan de haven bereikt. Geloof en wetenschap, hou het bij elkaar. Een geloof zonder verstand, dat zweeft weg. En alleen maar rationalisme, ja, daar red je het ook niet mee. Het geloof gaat nooit tegen het verstand in. Enfin, we komen erop terug. We gaan uit van het evangelie van Marcus. Dat is redelijk willekeurig. Ik had ook een ander evangelie kunnen nemen. Maar Marcus, die is heel expliciet. Dat is ook het kortste evangelie overigens. En we gaan gewoon het hele Marcus-evangelie door. En dan zien we dat we bijna bij elk hoofdstukje, bij elk deeltje van een hoofdstuk, wel op een van die paradoxen stuiten. En als we dat een beetje gaan inzien, dan gaan we het veel beter begrijpen. Dan vallen ook veel bezwaren weg. En dan zien we, zit dat zo? We beginnen gewoon bij Marcus. Ik lees een stukje voor. Ik begin met het eerste hoofdstuk van Marcus, de eerste 8 verzen. En dan gaan we eens kijken wat we daarover kunnen zeggen. Het eerste hoofdstukje heb ik genoemd, de koning in kameelhaar. Meteen al de allereerste paradox komen we hier tegen. Wat schrijft Marcus? Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja, zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. En zo trad Johannes op in de woestijn en doopte. En hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van zonden. Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen. Hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte, na mij komt die sterker is dan ik. Ik ben niet waardig te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Aldus Marcus, helemaal in het begin van zijn evangelie. Wat hiervan te zeggen? Stel je voor dat je het beste nieuws ooit gaat verkondigen. Waar zou je beginnen? Nou, misschien op het centrale plein van de hoofdstad met fanfare en feest. Of in een universiteitsaula, omringd door wijze professoren en talloze studenten. Nee, Marcus laat ons iets heel anders zien. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, schrijft hij. En direct daarna horen we over een stem in de wildernis. Dus niet meer in de stad, geen paleis, geen tempelceremonie, maar een rotsige woestijn vol hitte en stilte. De goede boodschap, de blijde boodschap, die begint op de plek die het laatst verwacht in de leegte van de woestijn, waar een eenzame stem schalt. De stem van Johannes de Doper. Toch enigszins een zonderling figuur op het eerste gezicht. Lijkt meer op een wilde nomade dan op een keurige prediker. En toch is hij door God uitgekozen om de weg te bereiden. Het is die eerste paradox. Hè. Je zou zeggen, nee, dat doen we voor een groots publiek. Nee, Johannes kiest de woestijn. Johannes roept het uit in de eenzaamheid. Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Dat roept hij, zoals al eerder, eeuwen eerder, door de profeet was voorzegd. En tegen alle verwachtingen in komen de mensen juist daar naartoe, naar de woestijn. Vanuit heel Judea trekken de mensen, ook de deftige inwoners van Jeruzalem, de woestijn in, weg van hun comfortabele zekerheden, op zoek naar iets wat hun steden en salons hun niet konden geven. En ironisch genoeg vinden ze water in de woestijn bij de Jordaan, waar Johannes doopt als teken van een nieuw begin. Kijk naar Johannes en probeer niet te glimlachen. Hij ziet er niet uit als een hofprediker met een fluwelen mantel, maar als een woeste profeet gehulderd in een mantel van kameelhaar, toch erg ongebruikelijk, en een leren riem om zijn middel om de boel een beetje bij elkaar te houden. En dan denk je, is dat de boodschapper van God? Het contrast kan haast niet groter. Je zou denken dat God een PR-adviseur in dienst zou hebben die zou zeggen, misschien is dit niet het beste uithangbord voor het koninkrijk. Nee, God lijkt een voorliefde te hebben voor het ongepaste, het onverwachte. Johannes' ongepaste verschijning is de boodschap. Dat wat er echt toe doet, hoeft niet verpakt te worden in glamour. Zijn eenvoud en rauwheid zijn juist zijn kracht. En onder die ruige buitenkant brandt een radicale gehoorzaamheid. Johannes mag dan klinken als een rebel. In werkelijkheid is hij de trouwste dienaar. Hij roept de machthebbers ter verantwoording. Hij tart de religieuze elite, niet uit eigen wijsheid, maar uit gehoorzaamheid aan de waarheid. Hier is een man die niets geeft om de mening van mensen, omdat hij alles geeft om de mening van God. En paradoxaal genoeg, hebben we die paradoxen, hè, is deze wilde man de meest toegewijde. Het is een paradox van de geschiedenis dat elke generatie wordt bekeerd door de heilige die haar het meeste tegenspreekt. Ik zeg dat nog een keer. Het is een paradox van de geschiedenis dat elke generatie wordt bekeerd door de heilige die huidige tijd van dan het meest tegenspreekt. En Johannes was precies zo'n heilige. En juist daardoor trof hij de harten van de zoekers. Stel je de reacties voor. De gevestigde orde ziet Johannes en noemt hem krankzinnig. Een man die leeft van sprinkhanen en van wilde honing, die het comfort van de stad verruilt voor de brandende zon en het stof. Ja, dat moet toch wel een dwaas zijn. Maar toch, diep van binnen voelen zelfs de sceptische toeschouwers een vreemd ontwaken als ze hem horen. Johannes schudt hen wakker met scherpe woorden over bekering, over gerechtigheid en hoop. Hij is als een wekker die rinkelt in een huis vol slapers. Niemand vindt het prettig om ruw gewekt te worden. Sommigen willen het alarm het liefst de kop indrukken. Maar anderen beseffen, de nieuwe dag is aangebroken. Laten we opstaan. Johannes de Doper, hij doopt mensen als symbool van reiniging. Maar verklaart onomwonden dat hij zelf slechts met water doopt. En er komt iemand na hem, zegt hij, die met de Heilige Geest zal dopen. Die dus niet symbolisch reinigt, maar de zonde daadwerkelijk afwast. Iemand zo groot dat Johannes zich niet waardig acht diens sandalen los te maken. En de voorloper van de Messias is zelf nederig tot in het stof. Alles aan Johannes wijst weg van zichzelf, verwijst naar God. De manier waarop het evangelie begint met deze Johannes, dat is geen toevalligheid. Het is een voorproefje van hoe God werkt. Het christelijk verhaal zet voortdurend onze verwachtingen op zijn kop. De koning der koningen wordt geboren in een stal tussen de dieren. De redder van de wereld groeit op als timmerman in een vergeten dorp. En wanneer hij rondtrekt, verzamelt hij geen leger van geleerden of generaals, maar, ja, maar wat wel, vissers, tollenaars, eenvoudige vrouwen. En uiteindelijk overwint hij niet met het zwaard, maar door zelf aan een kruis te worden gespijkerd. Alles is omgekeerd. Vernedering wordt verhoging. Sterven wordt de weg naar het leven. De laatste worden de eerste. Hè, dit zijn alweer drie paradoxen. Hè? De vreemde logica van het evangelie botst frontaal met wat de wereld ons leert. Onze seculiere cultuur, hè, daar zitten we toch middenin, die zit vol clichés en illusies die soms op het eerste gezicht wijs klinken. We horen dingen als volg gewoon je hart, dat is de weg naar het geluk. Of, wat vertelt onze tijd nog meer, de mens is maar een toevallig product van natuurkrachten, verwacht er niet te veel van. Of, nog zo'n favoriet, wees realistisch, geloven in wonderen is jezelf voor de gek houden. Nou, dat mag misschien allemaal redelijk klinken, totdat je ervaart hoe leeg deze zogenaamde wijsheid eigenlijk is. Velen van ons hebben die dorheid geproefd, een groots en meeslepend leven vol prikkels en prestaties, maar een hart dat apathisch aanvoelt. En je stuitert van de ene festival naar de ander, maar echt blij word je er niet van. De woestijn is dichterbij dan we denken, zelfs te midden van luxe.

0: En dan ineens, te midden van die dorre leegte, klinkt er een stem die zegt: er is meer. Maak de weg vrij voor de Heer. Het evangelie durft beweren dat juist wat de wereld dwaas noemt, dat dat ons zal redden. De bekering, ja, onze moderne tijd grinnikt om zo'n woord, maar de bekering is in feite de deur naar bevrijding. Dat je je leven kunt vinden door het weg te geven. Zo'n paradox, hè? Dat er een persoonlijke liefde achter het universum schuilgaat die jou bij name kent. Het voelt aanvankelijk als een koude plons water in je gezicht. Schokkend, ontwakend, maar dat is misschien precies wat we nodig hadden. Al die mysteries van het geloof, die heilige paradoxen, geven meer vervulling dan de platgeslagen antwoorden die de wereld ons biedt. Laat dat ons tot ons doordringen. De moderne mens meent verlicht te zijn, omdat hij overal vraagtekens bij zet. Maar het gevolg is vaak dat hij zelf in een groot vraagteken verandert, in een dobberend stuk wrakhout, en eigenlijk geen idee welke richting hij in zou kunnen gaan. In onze tijd is het cool om cynisch te zijn, geloof ik, om alles te ontleden tot er geen ziel meer in zit. Zoals je een ui afpelt om tot de conclusie te komen dat er geen kern in zit en je dus niks overhoudt. Maar wat als de waarheid juist leeft in wat we niet kunnen ontleden? Wat als diepe vervulling niet komt uit eindeloos alles betwijfelen, maar uit durven geloven als een kind? Het evangelie zet onze logica op zijn kop. Niet om ons voor gek te zetten, maar om ons wakker te schudden. Om ons wakker te kussen uit een dodelijke slaapwandeling. We dachten dat we alles wisten, maar de dorst werd maar niet gelest. En pas toen we dat gekke aanbod van levend water aannamen, merkten we hoe uitgedroogd we waren. Ook voor nieuwe katholieken die uit de woestijn van het seculiere leven komen, is dit een bron van troost en vreugde. Nieuwe katholieken, maar voor alle katholieken, voor ons allen geldt: we weten hoe het voelt om door modern scepticisme gevormd te zijn. Jaren in de hitte van twijfel en onthechting geleefd, en misschien voelde je je vaak als een toeschouwer in de maatschappij, niet helemaal thuis in de oppervlakkige zekerheden die iedereen napraat. En toen, op een dag, heb je de stem in je eigen woestijn gehoord. Misschien was het zachtjes, misschien abrupt en luid, maar iets in je hart fluisterde: er moet meer zijn. Er is waarheid te vinden. Er is mysterie dat longt. En je bent op weg gegaan als de mensen van Judea de onbekende woestijn in. En wat je daar vond, of beter gezegd, wie je daar vindt, overtreft al je verwachtingen. God zelf komt je tegemoet. Niet met het oordeel van een cynische rechter, maar met de glimlach van een vader die je al die tijd gezocht heeft. En hoe kwam hij je tegemoet? In tekenen en situaties zo simpel en bescheiden dat je het bijna zou missen. Misschien was het een kruisbeeld in een stil kapelletje dat ineens sprak tot je ziel. Of een psalm in de mist die een snaar raakte die geen enkele popsong ooit bereikte, die diepte. Of een vriendelijke opmerking van een gelovige die jouw pad kruiste, die iets liet zien van een vreugde die je niet kende. God bedient zich nog steeds van kleine onverwachte middelen. Zijn Johannesfiguren zijn overal. Soms vermomd als gewone mensen met een slordig kapsel en eigenaardige gewoontes, maar met een waarheid op de lippen. De paradoxen van het geloof die je nu omarmt, die zijn als een frisse wind na een benauwde zomerdag. Ze doen je wankelen, zeker, maar tegelijkertijd geven ze ook steun. Hoe vreemd het ook klinkt, in deze omgekeerde wereld vallen uiteindelijk de puzzelstukjes op hun plek. Het leven zo verwarrend kan zijn en nu valt ineens alles op zijn plek. En dat kan. Verdiep je in dat geloof. Je ontdekt dat je verstand niet wordt uitgeschakeld als je gelooft. Integendeel, het mag eindelijk tot rust komen in een waarheid die groter is dan jezelf. je verbeelding jarenlang aan het infuus gelegd door een cynisme. Het mag weer dromen en verwonderd staan als een kind van mijn part in het sprookjesbos van de Efteling. De wereld blijkt voller van betekenis te zijn dan je ooit had gedacht. En waar je vroeger misschien naar de sterren keek en slechts, ja, brandende gasbollen zag, iets een natuurkundig verschijnsel, zal ik maar zeggen, daar zie je nu iets anders. Een schepping die zingt van de glorie van een schepper. Het evangelie, als je het zo bekijkt, ook zo'n Johannes de Doper, het is altijd twee dingen tegelijk. Weer zo'n paradox, het is heilig en hilarisch tegelijk. Hilarisch omdat God kennelijk, nou ja, een goddelijke zin voor humor heeft door te kiezen voor wat onwaarschijnlijk is. He, een woestijnprediker als start zijn, een kribbe voor een koning, een kruis als troon. Het maakt ons vrolijk omdat we beseffen dat geen situatie te gek of te hopeloos is voor God om er iets wonderlijks mee te doen. En het is ook heilig omdat onder die goddelijke humor een diepe ernst schuilgaat. Dit is de manier van God om ons te redden. Hij keert alles om in onze ontspoorde wereld. Laat Johannes de Doper dan een blijvende les voor ons zijn. Zijn woestijn, dat is onze leerschool. Durf anders te zijn zoals hij. Durf te luisteren naar de stem die de wereld absurd vindt. En realiseer je dat wanneer je je geloof leeft en uitdraagt, je misschien wordt gezien als die man met die kameelharen jas, een beetje vreemd, een beetje in de marge. Maar weet ook, juist dan ben je in goed gezelschap. Want zo begon God zelf zijn boodschap aan de wereld en zo verovert hij nog steeds de harten. Niet door mee te gaan met de stroom, maar door er tegenin te gaan om zo de ontspoorde trein weer op de rails te krijgen. Vrienden, we gaan naar het volgende stukje van Marcus. Eerste hoofdstuk zijn we natuurlijk nog. En nu vers 9 tot 15. Wat staat daar? Wat schrijft Marcus? In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat hij uit het water opsteeg, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: Gij zijt mijn zoon, mijn veelgeliefde, in u heb ik welbehagen. Terstond dreef de geest hem naar de woestijn. 40 dagen bracht hij in de woestijn door, terwijl hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en engelen bewezen hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. En hij zei: De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij. Bekeert u en geloof in de blijde boodschap. Aldus Marcus. Ja, wat staat er? In die tijd kwam Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich de Johannes dopen in de Jordaan. Alweer die woestijn, alweer die ruige eenvoud. Dit is niet de plek waar we God verwachten. En niet in een onherbergzame wildernis, niet in het gezelschap van zonderlingen en zwervers. Maar daar, precies daar, breekt de hemel open. Terwijl de wereld zoekt naar glorie en pracht, kiest God voor de weg van de vernedering. Jezus onderwerpt zich aan de doop van bekering, hoewel hij zelf natuurlijk geen bekering nodig heeft. De zonde die wordt gedoopt tussen de zondaars, alsof hij zegt: Ik ben gekomen om naast jullie te staan en jullie lasten te dragen. Jezus identificeert zich met de gebrokenen, de verwarden en de verdwaalden. En dan gebeurt er iets buitengewoons. De hemel scheurt open, alsof de schepping zelf niet langer kan zwijgen, en de geest daalt neer in de gedaante van een duif. De Vader spreekt. Het is geen donderende aanklacht, maar een liefdevolle bevestiging. Gij zijt mijn zoon. Ja, wat een absurd beeld. Een bescheiden man in een eenvoudige rivier, maar door God zelf uitgeroepen tot koning. Hier krijgt de wereld een glimp te zien van wie Jezus werkelijk is. Maar merk op Wat er onmiddellijk daarna gebeurt, terstond dreef de geest hem naar de woestijn. En God zalft zijn zoon met de Heilige Geest en stuurt hem de verlatenheid in. Wat een paradox. Geen feestbanket, maar een tocht naar de leegte. De hemel, die net zo triomfantelijk sprak, hè, gij zijt mijn zoon, luister naar hem, die stuurt de nieuwe koning naar een plek van verzengende hitte, van droogte en gevaar. En hier wordt de waanzin van het evangelie zichtbaar. Dat glorie begint in nederigheid. Dat overwinning door strijd heen gaat. Dat koninklijke waardigheid wordt bewezen door dienstbaarheid en lijden. Jezus wordt niet direct gekroond, maar eerst beproefd. De geest zelf leidt hem naar de plek waar de vijand wacht. De vijand? Ja. De duivel, het kwaad. Want dat is zijn taak, het kwaad overwinnen. Denk aan die woorden van Johannes die we elders tegenkomen. Zie het Lam Gods, en Johannes wijst dan naar Jezus, die de zonde van de wereld wegneemt. Dat is zijn taak, het kwaad overwinnen. We zien een koning die niet begint met regeren, maar met vechten. Niet met macht, maar voor de waarheid. Hij vecht voor de waarheid. 40 dagen in de wildernis. De woestijn is het Bijbelse symbool van beproeving en ontmoeting met God. Israël dwaalde er 40 jaar rond. Profeten zochten daar inspiratie daar in de woestijn. En nu treedt Jezus er binnen. Niet als een verloren reiziger, maar als een strijdvaardige vorst. En daar, tussen de stenen en de schorpioenen, ontmoet hij de duivel. De Zoon van God, hongerig en zwak tegenover de verleider van de mensheid. En opnieuw kiest Jezus de weg van de paradox. Hij verslaat de vijand niet met wonderen of geweld. Dat kan hij doen als Zoon van God, als God zijnde zelf, die sterker is dan het kwaad. Maar hij verslaat de vijand niet met wonderen of geweld, maar met de waarheid van Gods woord. Geen machtsvertoon, geen theatraal gebaar. Slechts eenvoudige, maar wel scherpe woorden die de leugen doorprikken. En dan begint de verkondiging. De tijd is vervuld en een koninkrijk Gods is nabij. Bekeert u en geloof in de beide boodschap. De tijd is vervuld. Welke tijd? Al die tijd waar al die profeten over spraken, die allemaal wezen, opeens zal hij komen, de Messias. De tijd is vervuld. Wat een eigenaardige boodschap eigenlijk. Geen manifest vol politieke hervormingen. Geen oorlogszuchtige leus, maar een oproep tot bekering. Het koninkrijk komt niet door de muren te bestormen, maar door harten te openen. Het is de omgekeerde logica van het evangelie. Die klinkt luid en duidelijk. De overwinning komt niet door te heersen, maar door jezelf over te geven aan Gods plan. En hier vinden we de samenvatting van heel de Bijbel. De oproep tot bekering, gevolgd door de belofte van vergeving. Dat is de samenvatting van heel de Bijbel. Nogmaals, wat is dat? Twee dingen. De oproep tot bekering, zeker, gevolgd door de aanzegging, de belofte van vergeving. De Zoon van God vraagt niet om een leger, maar hij vraagt om gelovigen. Hij verzamelt geen aristocraten, maar vissers en tollenaars. Hij roept niet op tot opstand, maar tot bekering. En toch, dit is geen zwaktebod. Het is de kracht van liefde die niet door geweld afdwingt, maar door genade aantrekt. In een wereld die hunkert naar macht, faam en controle, nodigt Jezus ons uit om anders om te denken. Niet door de wereld te overwinnen met macht, maar door de wereld te veranderen met liefde. En deze koning laat zich niet kronen met goud, maar met doornen. En juist dat maakt hem zo onweerstaanbaar. Voor nieuwe katholieken, daar spreek ik ook graag toe, die de geloofsweg zijn ingeslagen na wellicht jaren van twijfel en zoeken, is dit een verhaal vol troost. Jezus begint zijn missie niet in de veilige haven van religieuze zekerheid, maar in de wildernis. Zoals ook die nieuwe katholieken die uiteindelijk de kerk hebben gevonden. Ja, ze hebben eerder rondgezworven in een labyrint van moderne gedachten, als ik het zo mag uitdrukken. Jezus ondergaat verleiding en lijden. niet om ons daarvoor te sparen, maar om ons erin te vergezellen. Zijn oproep tot bekering klinkt misschien rauw, maar is ook als een bevrijdend medicijn, hè? In een wereld die het evangelie ziet als zwak of naïef, zegt Jezus: ik begrijp je strijd, ik ken je dorheid, maar mijn koninkrijk is dichterbij dan je denkt. De paradox van dit evangelie is dat juist de weg van overgave de weg van overwinning is, de weg van echte vrijheid. Hiermee sluiten we de eerste aflevering af. Volgende week, nieuwe aflevering. En die begint met Marcus, het 16e vers van het eerste hoofdstuk.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

En beste luisteraars, bijna is het tijd voor het Angelus en het middaggebed. Op deze donderdag 9 juli, op het feest van de heilige martelaren van Gorinchem, geef ik u de bladzijdenummers voor het middaggebed wat we na het Angelus bidden. U hebt daarvoor nodig het grijze boekje, bladzijde 180. Daar vindt u de beschrijving over het feest van de heilige martelaren van Gorinchem. De hymne vindt u in het grootgetijdenboek, bladzijde 759. De antifoon en psalmen vindt u op bladzijde 954. De korte schriftlezing staat ook in het grijze boekje op bladzijde 188. En daar staat ook het slotgebed. Zelfs op dit feest van de heilige martelaren van Gorinchem kunt u ook het kleingetijdenboek gebruiken. Maar daar vindt u dan alleen de psalmen. Namelijk op bladzijde 224, 2, 2, 4. Graag tot zo dadelijk voor het bidden van het Angelus en het middaggebed. En om 11:15 bidden we de Rozenkrans.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia. Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid, het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud. Gij hebt uw dienaar goedgunstig behandeld. Volgens uw woord, o Heer.
1: Verleen mij dan inzicht en wijsheid, want op uw geboden stel ik mijn hoop.
0: Voordat ik vernederd werd, was ik in dwaling. Maar nu houd ik aan uw uitspraken vast.
1: Goedgunstig zijt gij en goed zijn uw daden. Laat mij slechts weten wat gij beschikt.
0: Hoogmoedigen hebben mij vals beschuldigd. Ik volg uw bevelen van harte op.
1: Hun hart is gevoelloos en onverschillig. Ik vind geen lust in uw wet.
0: De kwelling was mij een weldaad. Zo leerde ik wat gij beschikt.
1: De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud. Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Wees genadig, God, nu mensen mij vertrappen. Steeds bestoken en benadelen ze mij.
1: Mijn bestrijders kwellen mij voortdurend. Vallen op mij aan met man en macht.
0: Allerhoogste, als de angst mij aangrijpt, stel ik al mijn hoop op u.
1: Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren?
0: Aldoor zoeken ze me te bekladden. Heel hun denken is op mijn verderf gericht.
1: Ze beloeren mij en staan mij naar het leven. Rotten samen om mijn gangen na te gaan.
0: Heel mijn zwerversleven kent gij. Al mijn tranen hebt gij opgevangen in uw kruik.
1: Maar mijn vijand wijkt als ik u aanroep. Ja, ik weet het, God verlaat mij niet.
0: Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren?
1: Wat ik u beloofd heb, God zal ik volbrengen. U brengt een offer van lof.
0: Want door u ben ik de dood ontkomen. Gij behoedt mijn voeten voor de val.
1: Daardoor kan ik voortgaan voor Gods aanschijn. In het licht dat alle levenden verlicht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil.
1: Ik houd mij schuil onder uw vleugels. Totdat het onheil wekt.
0: Ik roep tot God, de Allerhoogste. Tot God die voor mij zorgt.
1: Dat hij mijn redding zendt vanuit de hemel. En mijn vervolgers smadelijk verjaagt.
0: Ik lig te midden van de leeuwen. Die dorstig zijn naar mensenbloed.
1: Hun tanden zijn zo scherp als speren. Hun tong een snijdend zwaard.
0: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Ze hebben op mijn pad een net gespannen. En brachten mij ten val.
0: Zij hebben op mijn weg een kuil gegraven. Maar vielen zelf erin.
1: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
0: Ontwaak mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
1: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
0: Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw.
1: Vertoon u in de hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hemelwijd is uw erbarmen, Heer.
1: Leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. Want de zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelfzucht. Want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zou willen doen.
0: Goedgunstig zijt gij, Heer, en goed zijn uw daden.
1: Laat mij slechts weten wat gij beschikt.
0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat we de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En dan gaan we, beste luisteraars, een hele goede middag. En gaan we samen weer bidden. Het rozenhoedje met als geheimen de geheimen van het licht. En mogen dan Maria in ons midden vragen dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: En dan gaan we zo dadelijk het eerste tientje gaan we bidden. En daar hebben we al een aantal intenties voor waar we graag voor willen bidden. We mogen met de paus samen bidden voor de intentie van de maand juli. En dan mogen we bidden dat wij respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Maar ook vandaag willen wij uw zegen vragen, Heer, over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Dan bent u dus ook luisteraars. Over u vragen we dus ook Gods zegen af. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars. En dan, ja, u weet het, Heer. Wij zijn nu zo gauw tevreden. Als het uw wil is, wil ons steeds weer nieuwe luisteraars geven. Maar ook zijn we u dankbaar voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En we bidden voor de zielerust van de overleden luisteraars. Dan mogen we ook gaan bidden voor een goede oplossing voor de problemen in ons nieuwe huis. En om zegen over het gezin. Sint Jozef wil daar ook een voorspraak bij zijn. En we bidden ook op voorspraak van de martelaren van Gorinchem voor eerherstel in de kerk. En ons gebed is ook gevraagd voor een moeder en een schoonouders. En wij bidden voor hen en ook bidden wij uit dankbaarheid. En we bidden ook voor een goede gezondheid van hen. Ja, Heer, we brengen ze bij u. En dan is ons gebed ook gevraagd van iemand dat ze zelf ook de juiste beslissing neemt in een lastige zaak. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En dan gaan we zo dadelijk naar het tweede tientje. Nou, ook daar vinden we het fijn als u een tientje mee wilt bidden, maar ook zijn we ook dankbaar voor uw intenties waar we graag voor willen bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp staat open en dat is 06-200-1-9670.

0: We gaan dadelijk het tweede tientje gaan we bidden. En daar hebben we al de volgende intenties voor. We bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Ja, Heer, wij kunnen nog zoveel priesters gebruiken. Wil ze ons zenden. Maar ook willen wij heel graag de paus bij u brengen, Heer. Voor hem willen we ook bidden dat hij in zijn zware ambt toch steeds mag volhouden en van u de kracht krijgt om door te gaan. Ook bidden we om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ook vandaag, Heer, wij kunnen het niet laten, maar we doen dat ook vol vertrouwen. Vragen we, Heer, dat er toch vrede in alle harten van alle mensen mag komen. En Maria wees daar een bijzondere voorspraak bij. Maar we blijven vooral ook bidden voor de situatie in Oekraïne, in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Heer, we denken ook aan Iran en aan de Verenigde Staten, dat daar toch een oplossing mag komen. Maar ook brengen we Israël bij u. En we denken ook bijzonder aan de mensen in Gaza die het nog steeds heel erg moeilijk hebben. Heer, wees hen nabij en Maria, sla uw mantel om ieder van hen. Ons gebed wordt ook gevraagd dat iemand toch meer contact mag krijgen en dat hij dan ook contact mag krijgen met zijn medemensen en daardoor ook uit zijn eenzaamheid mag komen. Maar we blijven u ook dankbaar voor de geboorte van een achterkleinkind, ja, die zojuist geboren is. Heer, u geeft nieuw leven en wij danken u daar bijzonder voor. Maar ook is ons gebed gevraagd voor een zus en een schoonzus. Dat het met hun goed mag gaan. Dan gaan we ook bidden voor de verhoring van een specifieke intentie. En we bidden ook uit dankbaarheid, Heer. Voor zoveel mogen wij u danken. En vragen ook uw hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming. We bidden ook om eerherstel. Dan vragen we om hulp en bijstand van uw Heilige Geest en de Heilige Cayetan voor een speciale intentie. En dat dat verhoord mag worden, samen ook met de hulp van Maria, Koningin van de Vrede. Er staan er nog een paar, die gaan we ook in het volgende tientje ook weer meenemen. En dan mogen we het tweede geheim van het licht overwegen. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. Fijn dat we zo samen in gebed mogen zijn. En dan gaan we naar het derde tientje. En dan kunt u weer uw intenties opgeven. Maar ook natuurlijk heel fijn als u een tientje mee kunt bidden. Dan belt u naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp, die gaan we ook helemaal gebruiken. En dan is dat 06-2001. 9670.

0: En dan gaan we naar het derde tientje. Dan mogen we bidden voor de zieke bisschop van Breda, dat hij toch, Heer, door u voor de derde keer toch helemaal mag genezen. Wij blijven er u om vragen. En ook vragen voor een heel goed herstel van monsieur Mutsaerts, hulp bisschop van Den Bosch. Dan mogen we ook bidden uit dankbaarheid, Heer. Er is zoveel om voor te danken. En ja, u weet wel waarvoor wij allemaal dankbaar zijn. Maar ook willen we bidden voor een medisch onderzoek voor een broer, dat het toch een gunstige uitslag mag geven. Heer, wees hen genadig. We mogen ook bidden voor een ernstig zieke religieuze, dat de uitslag toch positief mag zijn morgen na een onderzoek, en dat toch de kanker in haar lichaam mag verdwijnen. Heer, wil haar uw handen opleggen, dat zij toch bijzonder door u gezegend mag worden. Dan is ons gebed ook gevraagd uit dankbaarheid dat mijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen gezond zijn. Ja, dat is echt, Heer, waar we u bijzonder voor danken, aan God de Vader en ook Jezus en Maria. Dan brengen we twee zieke zussen bij u en een zieke zwager, dat ons lieve Heer toch hen genadig wil zijn en hen geven alles wat ze nodig hebben. Heer, wij vertrouwen op u. En ons gebed is ook gevraagd voor iemand dat toch rust in iemands hoofd mag komen, en dat die persoon ook meer zelfvertrouwen krijgt. We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus kondigt het Rijk van God aan en roept ons op tot bekering.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan zijn we dadelijk aangekomen bij het vierde tientje. Ook daar hebben we graag meebidders. Maar ook voor uw intenties willen we heel graag bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die gaan we ook dadelijk weer verder mee. En dat is 06-200-196-7-0.

0: ook met alle luisteraars mogen doen om vrede in de wereld en in de harten van alle mensen. Maar we willen u ook steeds blijven danken, Heer, voor alles wat u ons geeft. En we zijn dankbaar voor uw genade en om zegen ook voor alle mensen die het moeilijk hebben. Dan brengen we ook een nicht bij u die veel te jong is overleden, dat zij bij u alle vrede en rust mag vinden. En ook voor degenen die achtergebleven zijn, willen we heel graag bidden. Dan gaan we ook, is ons gebed gevraagd, voor de Rosary Rally in Amsterdam. Dat is op 5 september. Nou, het is goed dat we daar betijds ook mee gaan beginnen om dat in gebed mee te nemen. Maar ook, het is fijn dat we ook weer opnieuw mogen danken, Heer, dat er ook zoveel luisteraars zijn die dankbaar zijn voor de gebeden die u verhoort en ook op de voorspraak van de heilige Adelbert, de heilige Catharina Laboureux en de heilige Martelaren van Gorinchem. Vandaag heel bijzonder willen we hun voorspraak inroepen. En mogen ook de bedevaart naar Heilo gezegend is en met Sint Joris Prochie van Eindhoven. Nou, het is niet helemaal duidelijk of ze nog gaan of dat zal geweest zijn, maar we bidden daar in ieder geval voor. En dan mogen we ook bidden voor hen die te maken hebben met verslaving. En we bidden voor de gemeenschap Cenacolo die zich daar toch bijzonder voor inzetten. Heer, dat ze u mogen leren kennen en al die middelen niet nodig hebben wanneer ze uw liefde mogen ontvangen. Ik wil daar heel speciaal ook voor bidden. En dan overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we dadelijk het laatste tientje. Nou, dat is ook fijn als we daar ook nog een meebidder of bidster hebben. En we bidden ook de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. En dan mag u gaan bellen. Ook als u nog intenties heeft, daar bidden we ook graag voor. En dan is dat 073-687-2001. En de WhatsApp, die gaan we dadelijk ook, alle die er nog staan, die nemen we dadelijk allemaal mee. En dan is dat 06-2001-9670.

En zo zijn we aangekomen bij het vierde tientje. En dan mogen we bidden voor de volgende intenties die ons gegeven zijn. Bidden we om bescherming en rust voor een mevrouw. Maria, sla uw mantel om haar heen. Maar ook, Heer, beblijf u vragen. En het is fijn dat we dat

0: En zo gaan we dus naar het laatste tientje. En ik hoor hier en daar dat u nogal eens belt, maar dat het niet doorkomt. Ja, ik denk dat het toch ook aan onze telefoon ligt, want hier krijgen we dat niet door. Maar wie weet wordt daar wel weer wat aan gedaan. Maar we gaan het laatste tientje gaan we bidden. En dan mogen we bidden dat de spierpijn na een val, dat die toch te dragen is en dat het toch heel gauw beter mag gaan. En we bidden dan om kracht en genezing. Maar we blijven u danken, Heer, dat een relatie met een zus, dat die verbetert. Dat is heel mooi, Maria blijft daar een voorspraak bij. En dat zorgafspraken met een tehuis worden nagekomen. Ja, ook daarvoor willen we graag bidden en om moed voor een zus. Maar we blijven u danken, Heer. Danken voor alles. En bijzonder willen we u danken voor alles wat u ons geeft en die we ons vaak niet bewust zijn. Dank u. Bidden we ook om genezing en om stabiliteit voor een mevrouw. Ons gebed wordt ook gevraagd voor kinderen die op vakantie gaan. Heer Maria, gaat u met hen mee, dat zij toch ook een goede vakantie mogen hebben en mogen uitrusten, maar dat ze ook weer veilig thuis mogen komen. En dat vragen we eigenlijk voor alle mensen die op vakantie gaan. We blijven u bidden om dankbaarheid, maar ook, Heer, bidden we om vrede. Er zijn zoveel mensen die snakken naar die vrede en dat u de harten van degenen die daarover gaan, dat u die toch wil beïnvloeden en wil helpen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een gesprek, dat geleid mag worden door de Heilige Geest en voor dat het tot een goed einde mag komen. Mogen we ook bidden om een gezegend nieuwjaar voor mijn zoon. Nou, in ieder geval ook proficiat. En we mogen ook dankbaar zijn voor alweer een certificaat. Dan brengen we graag, Heer, kinderen bij u. En dat ze toch. En we bidden ook voor iemand dat de kanker mag verdwijnen. Graag willen we ook bidden, en we doen dat op de voorspraak van de Heilige Familie, dat er eensgezindheid toch mag komen in een gezin. En dat willen we voor alle gezinnen vragen. Maria en ook u, Sint-Jozef, willen een voorspraak zijn dat er toch meer vrede in gezinnen mogen komen. En we bidden ook dat iemand niet in een depressie zal komen. Nou, mocht u er toch nog niet doorheen zijn gekomen, dan mag u weten, beste luisteraars, dat alle intenties van alle luisteraars, ook als u niet aan het meebidden bent, maar waar u ook bent, dat we voor alle intenties meenemen waar u graag voor gebeden zou willen worden en ook om hulp. We overwegen het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Was het begin en nu in altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan mogen we in de maand juli de litanie bidden van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons.
3: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
3: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader.
3: Ontferm u over ons.
0: God Zoon, verlosser van de wereld.
3: Ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest.
3: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toegeslagen zijt.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed beleiders moed geeft.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagde voortbrengt.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
3: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
3: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
3: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
3: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
3: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
3: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort. En laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
3: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
3: Amen.
0: En heel veel dank voor al uw meebidden. Dank ook voor uw intenties, waar we heel graag dan ook voor willen bidden. En dan gaan we, want de tijd gaat alweer verder, even kijken wat u vandaag nog van ons kunt verwachten aan programma's. Dat is om 1:15 de heilige van de dag. En ja, dat kan niet anders als de martelaren van Gorinchem zijn. 1:30 is Wij lezen voor, Juweel van de Nijl. Om 14:00 dan is het programma Biddende Moeders. En dat heeft als titel meegekregen, Houd nu op met huilen. Nou, een mooie titel. Als u het allemaal wil horen wat dat te betekenen heeft, dan straks om 14:00 dan kunt u dat horen. Om 15:00 bidden we het rozenhoedje van de goddelijke barmhartigheid. En om 16:30 het inzicht met Marleen Kaars. Om 16:30 mogen we meebidden met het woord van God, elke dag opnieuw. En om 17:00 dan gaan we weer de rozenkrans, oftewel het rozenhoedje bidden. Om 17:30 bidden we de vespers en om 18:00 het angelus. Om 17:05, dat voor degene die vaker luistert weten dat er dan een luistertip uit het archief is. En ook kan het anders, dat gaat vandaag over de martelaren van Gorinchem. Om 19:00 is de eucharistieviering vanuit de Christus Koninkerk. En vanaf 20:00 dan gaan alle de programma's herhaald worden die dus deze dag zijn uitgezonden. Nou, mocht u wat gemist hebben of u wilt het nog een keer horen vanavond, heeft u daar alle kansen voor. Hartelijk dank voor uw meebidden en gaan we zo dadelijk over naar de heilige van de dag. En mag ik dan ook nog u een hele goede dag wensen.

Heilige van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag 9 juli herdenken wij de 19 heilige martelaren van Gorinchem. Tijdens de 80-jarige oorlog, die van 1568 tot 1648 duurde, wat natuurlijk de strijd was tegen Spanje, Nederland tegen Spanje, Willem van Oranje leidde de opstand tegen het Spaanse gezag in het begin, geeft in de vroege morgen van vrijdag 27 juni 1572 de stad Gorinchem zich over aan de Geuzen. Voorwaarde is dat allen, dus ook de geestelijken die in de verdedigingswerken hun toevlucht hadden gezocht, een vrije aftocht zouden krijgen. De Geuzen beloven het. Maar eenmaal in de stad zijn ze hun belofte ten aanzien van de geestelijke vergeten. Ze houden ze voorlopig in hechtenis. Het gaat om de beide pastoors van de grote Sint-Janskerk, enkele kanunniken en de Franciscanen uit het klooster in de Arkelstraat. Van het begin af aan staat vast dat ze naar het hoofdkwartier in Den Briel zullen worden gebracht om daar te worden gehangen. Maar voor het zover is, hebben ze nog een ware lijdensweg te gaan, die in heel veel opzichten lijkt op de lijdensweg van Jezus zelf. Waar ze maar kunnen, onderwerpen de Geuzen hun slachtoffers aan pesterijen, vernederingen en lichamelijk geweld. Op maandag 30 juni worden er twee burgers terechtgesteld. De pastoor van de grote kerk, Leonardus van Veghel, wordt uit de gevangenis gehaald om de twee slachtoffers bij te staan in hun laatste ogenblikken. Door dit gebeuren slaat de stemming in de stad enigszins om ten gunste van de gevangenen. Daarom laten de Geuzen de pastoor op vrije voeten en bevelen hem om op 2 juli, het feest van Maria Visitatie, in de kerk een passende preek te houden. Ze hopen dat de goede man intussen zo geïntimideerd is door de behandeling van de laatste dagen, dat hij wel ten gunste van de nieuwe leer zal preken. Het tegendeel is waar. Voor een afgeladen kerk waarschuwt hij voor de leer en de handelswijze van de veroveraars. Onmiddellijk daarna komt zijn zus Maria hem smeken mee te gaan naar zijn bejaarde moeder in Den Bosch, die ernstig ziek is. Ongemoeid verlaten ze de stad, steken de rivier over naar Woudrichem, maar aan de overkant worden ze achterhaald door de woedende Geuzen. Pastoor van Veghel wordt weer bij de andere gevangenen gevoegd. Intussen doen invloedrijke familieleden en kennissen pogingen om hun dierbaren vrij te krijgen. Tevergeefs. Niet alleen omdat de bezetters daar niet van willen weten, of omdat ze belachelijk hoge losprijzen vragen, is later gebleken, maar ook omdat de gardiaan van de Franciscanen zelf, Klaas Piek, alle aanbiedingen rond zijn persoon van de hand wijst. Zolang zijn medebroeders vastzitten, dient hij bij hen te zijn en nergens anders. In de dagen die volgen zijn het Klaas Piek en pastoor Leonardus van Veghel die het meest te lijden hebben van de vredespelletjes die de geuzensoldaten zo nu en dan met hen komen spelen. Ook de ondergardiaan Hieronymus van Weert, die in de ogen van de geuzen met zijn forse, ronde gestalte het meest beantwoord aan het gehate beeld van de smulpaap, moet het ontgelden. Intussen is op 3 juli pastoor Jan uit Hoornaar aan de gevangenen toegevoegd. Toen namelijk de voltallige geestelijkheid van Gorinchem eenmaal vastzat, had hij vanuit het 5 kilometer verderop gelegen Hoornaar de hoogst nodige taken overgenomen, zoals dopen en bedienen. Zo pendelde hij herhaaldelijk tussen Gorinchem en zijn woonplaats heen en weer, totdat ook hij door de geuzen gegrepen wordt en bij de anderen gevoegd. In de late avond van zaterdag 5 juli worden de geestelijken van hun bovenkleren ontdaan en in het ruim van een schuit gestopt die hen naar Dordrecht zou voeren. Waarschijnlijk omdat dit allemaal lang nog niet erg genoeg was, worden ze onderweg overgeladen op een oude mosselschuit, waarvan het ruim stinkt en glibbert van aangekoekte, bedorven mosselen. Na een korte onderbreking op zondag in Dordrecht, waar de gevangenen voor de zoveelste keer worden blootgesteld aan hoon en smaad van de bevolking, bereiken ze in de vroege ochtend van maandag 7 juli Den Briel. Eenmaal uitgeladen moeten de gevangenen een processie vormen. Religieuze liederen zingen, die door de geuzen met rauwe kelen worden meegebruld, en rond een daar opgestelde galg lopen. Als men er genoeg van heeft, worden ze in een kerker gestopt, waar het daglicht niet doordringt en die vochtig is van ongedierte en menselijke uitwerpselen. Op dat moment blijkt dat er nog andere priesters gevangen zitten. Andries Wouters, de pastoor van Heinenoord, en twee Norbertijnen, Adriaan van Hilvarenbeek en Jacques Lacobs. Zij behoren tot het klooster van Middelburg en zijn van daaruit gestationeerd in Monster om er de zielzorg voor hun rekening te nemen. Op slinkse wijze zijn ze daar 's nachts door rondschuimende geuzen uit de pastorie gelokt en meegetorend naar Den Briel. Onderweg hebben de intussen dorstig geworden geuzen aan vissers die op het punt staan de zee op te gaan gevraagd of ze hun pastoor willen ruilen tegen een vat bier. Maar daar zien de zeelui niets in. De middag van de 7e juli worden alle aan een verhoor onderworpen. Ieder krijgt een laatste kans zijn geloof te verzaken en vrij man te worden. In de middag van de dag daarna, dinsdag 9 juli, wordt in het bijzijn van aanvoerder Lumey een heus theologisch debat georganiseerd tussen enkele van de gevangenen en twee predikanten van de nieuwe leer, van wie een zekere Andries Cornelissen het woord voert. Terwijl zijn secondant Cornelis Korstens niet beter weet te doen dan telkens uit te roepen: hang ze op. Andries Cornelissen opent het dispuut en stelt voor te spreken over het zuivere woord van God dat, zo voegt hij eraan toe, door de onware prediking en de bedorven uitleg van de papisten vervalst is. Daarop vraagt Leonard van Veghel: en wat is dan het zuivere woord van God? Andries antwoordt: het Oude en het Nieuwe Testament. Leonard: wat verstaat u onder het Oude en Nieuwe Testament? Bedoelt u de geschriften die zo heten? Na een bevestiging van Andries vervolgt Leonard: van wie hebt u de leer en de zekerheid ontvangen dat de schriften van de beide testamenten het woord van God zijn? Wie heeft u dit overgeleverd en welk bewijs kunt u hiervoor aanvoeren? En Klaas Piek voegt er nog aan toe: neemt u het evangelie aan? Van wie hebt u dat dan ontvangen? Wie hebben u geleerd dat het ene evangelie door de apostel Matthäus, het andere door Johannes geschreven is? Andries Cornelissen zwijgt, omdat hij heel goed beseft dat zijn beide ondervragers hem in het nauw drijven. Omstanders beginnen zich ermee te bemoeien en vragen hun eigen Andries spottend of hij nu al het antwoord schuldig moet blijven. Met een ongelukkig gezicht merkt deze op: u snapt toch wel waar ze heen willen? Ze willen mij laten zeggen dat het woord Gods tot ons is gekomen door de overlevering van hun afgod, de Antichrist, de Romeinse paus. Doorziet u hun list dan niet? Leonard van Veghel reageert: als wij over de schriften willen disputeren zoals u voorstelde en als wij in het vervolg daaruit willen putten, dan moet toch eerst vaststaan dat wat er in het Oude Testament vervat is de Heilige Schrift en het woord van God is? Nu grijpen de omstanders in. Zij beseffen dat hun predikanten verloren hebben. Hieronymus van Weert wordt nog aan de tand gevoeld, evenals de twee Norbertijnen en waarschijnlijk ook onder pastoor Klaas Poppel. Maar alle getuigen standvastig van hun geloof, met name in de Eucharistie. En daarmee is hun doodvonnis getekend. In de vroege morgen van 9 juli worden ze tot op het blote lijf uitgekleed en één voor één opgehangen. Meteen na hun dood roemen katholieke gelovigen de standvastigheid en de deugdzaamheid van de slachtoffers. De wreedheid waarmee ze zijn vermoord bezorgen de martelaren direct roem. Hun verhaal wordt op schrift gesteld door Willem van Elst, op basis van aantekeningen van zijn broer Rutger, die in 1592 sterft. En op 15 november 1675 worden de martelaren eerst door paus Clemens X zalig verklaard en 200 jaar later, 29 juni 1867, heilig verklaard door paus Pius XI. Delen van hun lichamelijke overblijfselen worden bewaard en vereerd in Brielle en Gorkum. In 1932 wordt op het Martelveld een ruime stenen kapel gebouwd. Tezamen met de plaatselijke parochiekerk groeit dit alles uit tot een bedevaartplaats die steeds drukker wordt bezocht. De 19 martelaren zijn ook de patroons van de missievereniging China in Weert. Ieder van hen wordt afgebeeld in een passende geestelijke kledij en met een strop om de hals, soms met een kelk of een monstrans in de hand als teken van hun geloof in de Eucharistie. De verering neemt ook de laatste jaren weer toe en ieder jaar vindt er rondom 9 juli de nationale bedevaart plaats naar de martelaren van Gorkum. Heilige martelaren van Gorkum, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Carilliné dacht aan het kronkelende litteken dat het knappe gezicht van Cézanne ontsierde. Een plotseling levendige herinnering maakte dat ze rechtop schoot. In haar laatste brief had Vitruvia Gemina ervoor gewaarschuwd dat de koningin haar echtgenoot kwaad zou doen als hij het waagde de Kandake ongehoorzaam te zijn. Had Cézanne dat litteken op zijn gezicht te danken aan de Kandake, omdat ze hem gestraft had, omdat hij het gewaagd had verliefd te worden op Carilliné's moeder? Welke vergelding zou zo'n vrouw passend vinden voor een regelrechte samenzwering? De Kandake zou hem stellig langzaam dood laten martelen. Ze liet haar schouders hangen. Waarschijnlijk was Cézanne niet eens haar vader. Hij was een volkomen vreemde voor haar. Niettemin gaf de gedachte dat ze zijn dood op haar geweten zou hebben een akelige smaak in haar mond. Ze beet op haar lip en legde haar hoofd op haar gevouwen knieën. Met het gordijn dichtgetrokken was het pikken donker geworden in de raamloze alkoof. En de dikke stof maakte het er benauwd, waardoor het moeilijk was om te ademen. Twee levens stonden op het spel en alleen Carilliné had de macht er één te redden. Het leven van de koningin of van Cézanne? Wie van de twee verdiende haar hulp het meest? Ze bedacht dat ze nog 4 maanden tijd had om te beslissen. Het leven van de Kandake was niet onmiddellijk in gevaar. Cézanne's plan zou pas in de zomer worden uitgevoerd. In de tussentijd kon nog van alles gebeuren. Misschien kon ze Cézanne er binnenkort zelfs wel van overtuigen van zijn gewelddadige koers af te wijken. Voorlopig zou ze haar mond houden. Niemand vertellen van wat ze gehoord had. Zelf Natemahar niet. Vooral Natemahar niet. Hij zou zo'n ernstig geheim nooit voor zijn vorstin kunnen bewaren. Op dat moment hoorde ze een deur kraken en ze begreep dat de mannen weggingen. Met ingehouden adem wachtte ze tot hun stappen de alkoof waren gepasseerd. Ze trok het gordijn open om de gang in te gluren. En precies op dat moment dat Cézanne zijn hoofd omdraaide. Carilliné trok zich haastig terug. Te laat zag ze dat haar tenen onder het gordijn uitstaken. Snel trok ze ze naar binnen. Ze was er zeker van dat Cézanne haar niet gezien had. In die donkere gang vielen de punt van een sandaal en een rukje aan het gordijn niet op. Hoewel ze niet van plan was zijn geheim te onthullen, wilde ze niet dat hij wist dat ze ervan op de hoogte was. Het laatste wat ze wilde was dat hij zich door haar bedreigd voelde. Ze moest hem onder 4 ogen spreken. Ze moest hem aanspreken en achterhalen wat hij wist. Zelfs al was hij haar vader niet, hij bezat zeker enige informatie. Hij wist iets over haar geboorte wat haar kon helpen. Ze nam een besluit, trok het gordijn open en stapte de gang in met de bedoeling achter Cézanne aan te gaan. Met een bons botste tegen een brede borst op. Carilliné! Natemahar's vriendelijke stem klonk nu eens niet zo vriendelijk. Wat doe jij hier? Hij dempte zijn stem, maar kon de trilling erin niet inhouden. Carilliné was wel van plan Cézanne's complot voorlopig over haar vriend te verzwijgen, maar ze zou nooit rechtstreeks tegen hem kunnen liegen. Ik ben gekomen om mijn vader te vinden. Zonder zijn pas in te houden, trok Natemahar aan haar tunica met zich mee, zodat ze gedwongen was met hem mee te lopen. Je gaat weg. Je begrijpt niet in welk gevaar je verkeert.
Ze probeerde haar hakken in het zand te zetten. Ik ben nog niet klaar. Jawel, je bent absoluut klaar. Hoe ben je binnengekomen? Ze waren nu afgedaald tot de begane grond en Atemahar kreeg Arkamani in het oog, die op de overloop met zijn hand op de leuning stond te wachten. Ik had het kunnen weten, mompelde Atemahar zacht. Arkamani ontspande toen hij hem zag. Ik werd ongerust, honingdame. Waar heb je gezeten? Ongerust, hè? Atemahar keek de jongen streng aan. Breng haar naar huis. Rechtstreeks naar huis, begrepen? En als je haar ooit weer helpt stiekem het paleis binnen te komen, zal ik je plukken als een kip. Heb je me gehoord? Arkamani keek beteuterd. Ja, meester. Als een kip, meester. Maar Atemahar, zei Carilinee, in de hoop een manier te vinden om weer naar boven te kunnen gaan en om Sessen te zoeken. Geen woord, beval hij, zijn mond een strakke streep van ongenoegen. Ga naar de specerijenhandel. Ik zie je daar zo gauw als ik kan. Het strekte Atemahar tot eer dat hij haar niet lang liet wachten. Hij arriveerde met een gezicht als een donderwolk en het was alsof hij werd omringd door donkere wolken van onheil. Vergeef me, Atemahar, zei Carilinee. Ik weet dat ik je ongerust heb gemaakt. Maar luister, ik denk dat ik weet wie mijn vader is. Of tenminste dat ik iemand heb gevonden die iets van mijn geboorte afweet. Atemahar liet zich op de kist neerploffen die ze als zitplaats gebruikte. Hij zuchtte. Wie? Sessen. Sessen? Ken je hem? Natuurlijk ken ik hem. Hij is een van de 6 schatbewaarders van de koningin. Werkt hij voor jou? Hij werkt voor de Kandake en voor Kush. Maar hij valt inderdaad onder mij. Waarom denk je in vredesnaam dat die man je vader is, Carilinee? Weet jij hoe hij zijn oog is kwijtgeraakt? Heeft de koningin hem gestraft? Is hij verscheurd door een leeuw? Atemahar rolde met zijn ogen. Toom alsjeblieft je fantasie een beetje in. Het zal eerder het werk zijn van een toornige echtgenote. Hij staat erom bekend dat hij er een paar in zijn kielzog heeft achtergelaten. Het is jaren geleden gebeurd en Sessen spreekt er nooit over. Wat heeft dat nu te maken met je vader? Carilinee boog zich naar voor. Stel dat de koningin hem blind heeft gemaakt als straf omdat hij met mijn moeder trouwde. Nu maak je me ongerust. Ik hoop dat je beter bewijs hebt dan een ooglapje om te denken dat die man je vader is. Heb ik ook. Carilinee vertelde Atemahar alles wat had plaatsgevonden in het paleis. Alles behalve de samenzwering tegen de koningin. Atemahar nam haar een lang ogenblik zwijgend op en met een ondoorgrondelijk gezicht zei hij: Je trekt overhaaste conclusies. Dat zal ik niet tegenspreken. Misschien zijn we geen familie, maar hij weet iets. En de enige manier om erachter te komen wat hij weet is het hem te vragen. En dat stond ik op het punt te doen toen jij me tegenhield. De inktzwarte ogen werden zacht. Waarom laat je het mij dan niet uitzoeken? Ik zal Sessen benaderen. Nee! Ze wilde Atemahar er niet bij betrekken. Ze wilde niet dat hij op een heimelijke manier met Sessen verband hield, uit vrees dat de intrige aan het licht zou komen en Atemahar onder verdenking viel. Een clandestine ontmoeting met Sessen kon verkeerd begrepen worden. Ik moet dit zelf doen, Atemahar. Jij mag niet terug naar het paleis, beloof het me. Carilinee perste haar lippen op elkaar van ergernis. Hij wilde haar beschermen, net als zij hem wenste te beschermen. Het was een impasse. En als ik hem dan een brief schrijf? Brieven kunnen in verkeerde handen vallen.
Wat wil je van mij, Natan Mahar? Ze boog zich naar voren en keek hem recht aan. Ik geef het niet op. Dit is mijn enige kans om mijn vader te vinden. Je kunt me helpen of niet, maar je houdt me niet tegen. Natan Mahar wreef met een hand over zijn korte haar. Het gaat tegen mijn gezonde verstand in, maar ik zal je helpen waar ik kan. Dank je, Natan Mahar. Kariline gaf hem een zachte kus op de wang. Je bent de beste vriend die ik me zou kunnen wensen. Hij schonk haar een gepijnigd lachje. We zullen zien. En dit kan ik je vertellen. Overmorgen heeft Sesen een audiëntie bij de koning. Dan kun je hem benaderen. Op de weg tussen de baleizen. Overhandig hem je brief. Schrijf hem nu, dan zal ik helpen. Ik smeek je, laat alsjeblieft niet te veel informatie los. Jij bent de dochter van de Romeinse beambte in Kush en Sesen is een hoveling. Als hij je vader niet is, zal hij proberen je als pion te gebruiken, als hij kan om macht te winnen via Rome. De interesse die hij voor je toonde zal zeker niet altruïstisch zijn. Dus schrijf je brief met zorg, kind. Anders geef je hem een wapen in handen tegen jou en je huishouding. Kariline fronste haar wenkbrauwen. Daar had ik niet aan gedacht. Wel, denk er dan nu maar aan. Hoofdstuk 8. Want zie, zij leggen een hinderlaag voor mijn ziel. Sterke mannen scholen tegen mij samen, Heer. Uit Psalm 59, vers 4a. Met haar zorgvuldig geschreven brief in haar ene hand, geklemd, wachtte Kariline in de schaduw van een palmboom. Ze stond zo dicht bij het paleis van de koningin dat ze duidelijk zicht had op diegenen die de hoofdingang in- en uitliepen en ondanks de schaduw die het hek van majesteitelijke palmbladeren bood,

0: ombladeren boot gleden er straaltjes zweet over haar rug. Karelines hart begon sneller te slaan toen ze Cézanne alleen en met snelle passen naar buiten zag komen. Voordat ze de moed kon verliezen, zette ze haar voeten in beweging en naderde hem. Cézanne bleef stokstijf staan toen hij haar zag en keek haar strak aan. De woorden bleven in Karelines keel steken. Ze wilde zoveel dingen weten dat ze niet wist waar ze moest beginnen met vragen en niets kon uitbrengen. Ze stond op het punt haar hand uit te strekken en hem haar brief te geven toen ze afgeleid werd door een commotie bij het hek. Ze keek en zag dat meerdere wachters in volmaakte formatie naar buiten kwamen. Achter hen schreed de koningin soepel als een gazelle naar Karelinee en naar Cézanne toe. Haar witte rokken wapperden in de wind. Cézanne keek en zag de koningin ook. Hij ademde scherp in, wat zo luid klonk dat het geluid van de voetstappen van de soldaten even overstemde. Een ondeelbaar ogenblik ging de blik van de Kandake tussen Cézanne en Karelinee heen en weer, om tenslotte nieuwsgierig op haar te blijven rusten. Karelinee voelde die indringende inspectie tot in haar tenen en het voelde zoals het niet al te vriendelijk snuffelen van een wolf op zoek naar zijn volgende prooi. Ze trok zich weer terug in de schaduwen en verstopte zich achter een bosje bloeiende struiken. Ze knarste tanden van frustratie toen de Kandake zich bij Cézanne voegde. De soldaten vormden een muur om hen heen, waarna ze naar het paleis van de koning liepen. Haar laatste kans, haar enige kans gestolen door de koningin. Het was haar laatste dag in Meroë. De volgende ochtend zou de rivierboot haar en tante Plandina voor de laatste keer de Nijl opvoeren. Het was haar niet gelukt om haar vader te vinden. Grootvader had toch gewonnen. Karelinee voelde zich verstikt door een indringende eenzaamheid. Een paar dagen lang had ze zich vastgeklampt aan hoop. Hoop dat ze door haar vader te vinden eindelijk ergens zou thuishoren. Maar ze had een nieuwe berg as gevonden. De hoop die haar had gesterkt en kracht had gegeven nadat ze het geheim van haar grootvader had ontdekt, was nu een genadeloze dolk geworden die in de wond van haar eenzaamheid prikte. Karelinee ging op weg naar de oeroude begraafplaats ten noorden van Meroë. Haar moeder had daar kennelijk uren doorgebracht, of in elk geval lang genoeg om haar accurate tekening van de piramide te maken. Zodra ze er was, betrad Karelinee de stille begraafplaats en zocht naar de piramide van haar moeders tekening. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Verlicht ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft. Vanuit de kracht die Gij het geeft. Verlos

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

2. Mother's Prayers, biddende moeders. Voor moeders die met andere moeders samen voor hun kinderen en kleinkinderen willen bidden. Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond. Ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof ik. Er is hoop voor je kinderen. Ze komen terug naar hun eigen land. Uit Jeremia 31. In onze samenkomsten verenigen we ons gebed en leggen we de namen van onze kinderen in een mandje aan het voet van het kruis. Op deze manier vertrouwen we hen toe aan de zorg van Jezus. We hebben al heel wat gebedsverhoringen gezien. Ter voorbereiding wil ik u vragen, indien mogelijk, dat u een kruis neerlegt op uw tafel, om ons aan onze Verlosser te herinneren. Een kaars aansteekt. Jezus is het licht van de wereld. Een mandje klaarzet. Het mag een schaaltje zijn. Dit zet u klaar aan de voet van het kruis, om er de geschreven namen van onze kinderen één voor één in te leggen. En een Bijbel. En als u die heeft, kunt u die dadelijk in de tijd van de muziek klaarleggen op Romeinen, hoofdstuk 12, vers 9 tot en met 17.

0: Heilige Geest, wees welkom in ons midden. We danken u voor uw aanwezigheid en vragen u ons te inspireren. Laat dit samen zijn geheel van u zijn, Heer. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Geef ons de gave van lofprijzing, zodat we onze God kunnen verheerlijken, hem eren en aanbidden. Geef ons de gave van voorbeden, zodat wij onze kinderen voor u kunnen brengen en uw wil voor hen zoeken. Geef ons een dankbaar hart voor alle zegeningen die u over hen hebt uitgestort. Amen.
1: We gaan door met het gebed om bescherming. Heer Jezus, we vragen u, zegen en bescherm ieder van ons en bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen, om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen.
2: Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. Wij weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
0: Wij bidden u om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? Wij geven ons helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons, sterk ons naar geest, ziel en lichaam. We houden van u, Heer Jezus, en we danken u. We willen u volgen, iedere dag van ons leven. Amen.
1: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen. Nu we onszelf hebben voorbereid, prijzen we God.
3: Ik loop.

0: Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft. Nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen.
1: In de Heilige Schrift ontmoet de Vader zijn kinderen met grote liefde en spreekt tot hen. Dat is vandaag uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 12, vanaf vers 9. Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad. Houd vast wat goed is. Bemint elkaar hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. Laat uw ijver niet verflauwen, wees vurig van geest, dient de Heer. Laat de hoop u blij maken, houd stand in de verdrukking, vol hart in het gebed. Draag bij voor de noden van de heiligen, beoefen de gastvrijheid. Zegent hen die u vervolgen, ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken. Verblijdt u met de blijden. En weent met hen die wenen. Wees eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Heer, dank u wel voor deze mooie, bemoedigende tekst als we deze uitzending voor Radio Maria mogen maken. Want het is zo'n mooie tekst wat vertelt wat ons voor biddende moeders zijn. Dat we blij zijn als de ander blij is. En dat we verdrietig zijn, dat we dat verdriet ook bij de Heer brengen als we weten dat de andere verdrietig is. En hoe te kunnen volharden in het gebed. Ja, dank u wel, Heer, voor zo'n mooie tekst.
0: De tekst geeft heel duidelijke instructies hoe wij kunnen leven en hoe moeilijk is het vaak om dat zo te doen. En hoe fijn is het als je dat samen met andere moeders kunt delen. Dank u, God.
1: Heb het goede voor alle mensen en vergeld geen kwaad met kwaad. Wat mooi dat we in deze overgave mogen leven. Dat we kunnen zeggen, Heer, ja, ik kies weer voor dat goede. Ik ben open en wat kwaad in mij is, Heer, ik wil het aan u geven. Want u bent toch degene die het kan pakken. Het oordeel is niet aan mij. Het oordeel is niet. En Heer, help ons dan zo door die tekst vrij te worden. En te weten dat we wanneer we bidden, dat we het aan u kunnen overgeven. Ja, Heer, in die overgave willen we leven.
2: Vader, ook ik dank u voor deze tekst. Laat de hoop u blij maken en draag bij voor de noden van de heiligen. Die twee zinnen spraken er voor mij het meeste. De hoop, Heer, dat is wat wij mogen ontvangen, waar we ons aan vast mogen houden. De hoop dat u het goede voor hebt voor onze kinderen, voor onszelf, voor de wereld. En dat we bij mogen dragen aan die noden, Heer. Hoe klein de bijdrage ook is, een kort gebed, een glimlach. Dank u, Heer, dat u mij daarop wijst. Dank u voor deze tekst. Dankgebed voor het moederschap. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
1: Gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die uw zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld, een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden, als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer.
2: Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen.
3: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.
1: Dit is het moment waarop we één voor één, geknield voor het kruis van Jezus, de namen van onze kinderen in het mandje leggen. Terwijl we dit doen, denken we aan zijn grote liefde voor hen en zijn grote belofte aan ons. Vraagt en je zult ontvangen. We stellen ons voor dat het mandje Gods handen zijn. Wat een veilige plaats voor onze kinderen daar te laten. Als we onze kinderen aanbieden, bidden we.

0: Vader, zo willen we ook bidden voor alle vaders van de gezinnen. Voor alle vaders van de kinderen. Voor alle kinderen die geen vader en moeder meer hebben. Heer, wilt u vader zijn voor al deze kinderen. En hen door uw aanwezigheid laten voelen dat zij altijd op u kunnen vertrouwen. Amen.
1: God, wij bidden u. Open onze harten en onze huizen voor kinderen uit andere culturen en voor hun ouders. Zodat zij zich in onze samenleving sneller en meer thuis zullen voelen. Dat de kinderen bij ons een plaats vinden om te spelen en te leven. Amen. Heer, we bidden u ook voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. Alle plaatsen waar ze op de vlucht moeten zijn, waar ze weg moeten. Ook kinderen van gescheiden ouders die ergens op een vlucht moeten zijn, omdat ze zich nergens meer thuis voelen. We bidden u ook voor grootouders die een verdriet hebben wanneer ze hun kinderen niet meer kunnen zien. Heer, schenk u oplossing, schenk u nabijheid. Amen. Wij vragen u ook om troost voor de vrouwen en ook de mannen die graag moeder of vader hadden willen worden, maar aan wie dit niet gegeven is. Amen. Heer, we brengen u ook onze politici, dat zij plaatsen in kunnen nemen, waardoor ze eigenlijk ook als een vader of als een moeder aanwezig zijn. Heer, dat ze opkomen voor alle zwakken en dat we kunnen zien van, hé, daar klopt het. Daar is de politiek zo kloppend dat we er weer grote vertrouwen in hebben. Heer, we vragen u dat u hen allemaal toerust met deze goede gaven. Amen.
0: Vader, wij vragen u ook uw zorg voor alle kinderen die geen moeder meer hebben, of van wie de moeder niet voor de kinderen kan zorgen. Vader, wij vragen u dat u moeder Maria naar hun wilt sturen. Laat hen voelen dat moeder Maria altijd een moeder voor hen is. Amen.
1: Heer, we brengen u ook alle priesters, de bisschoppen, onze heilige vader. Schenken die gaven van het geestelijk vaderschap. Sterk hen en rust hen toe. Amen. Heer, dan leggen we alle onze intenties voor u neer. En we verenigen dat in het gebed. Onze Vader,
2: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: We willen ook ons aan Maria toewijden, zij die met ons en in ons en voor ons heeft gebeden.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En tot slot bidden we het gebed voor vernieuwing.
2: Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie. Een nieuwe ervaring van uw kracht. Een nieuwe trouw aan uw woord. En een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. We verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
3: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: Het is 3:00 en we willen graag de rooskrans van de goddelijke barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u allen thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem beoordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.

Beste luisteraars van Radio Maria, hier ben ik weer met een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Een kennis van mij stuurde via WhatsApp een bericht door met een foto van een boek met de titel Becoming Supernatural. Bovennatuurlijk worden. Een boek geschreven door professor en bestselling auteur Joe Dispenza. Volgens de beschrijving van het boek heeft de auteur in zijn makkelijk te begrijpen aanmoedigende stijl 100.000 mensen geleerd hoe ze hun hersenen opnieuw kunnen programmeren en hun lichaam opnieuw kunnen conditioneren om blijvende veranderingen teweeg te brengen. Hij spreekt over de geheime wetenschap van de pijnappelklier en haar rol in het kunnen betreden van mystieke gebieden van de realiteit. Hoe je je bewustzijn kunt verschuiven tot voorbij de beperkte, voelbare, materiële wereld en je kunt begeven in het kwantumveld van oneindige mogelijkheden. Dit ruikt sterk naar occultisme. Mijn kennis merkte in datzelfde bericht op dat er op sociale media rijkelijk reclame wordt gemaakt voor dat soort van literatuur. Met enkele klikken kom je bovendien gemakkelijk op een dark web. Dat is een deel van het wereldwijde web dat voor de zoekmachines niet rechtstreeks vindbaar is en waar je toegang krijgt tot alle mogelijke duistere informatie. Hij voegde er nog aan toe: het is nog nooit zo erg geweest als nu. Dat is ook mijn observatie. Hoewel ik in het verleden al heel vaak gesproken heb over occultisme en New Age, meen ik het vandaag opnieuw te moeten doen. Want het occultisme is duidelijk in opmars. En er zijn nog te veel mensen die daar geen weet van hebben en daardoor makkelijk te misleiden zijn. Toen ik zo'n 45 jaar geleden begon met het experimenteren van New Age en occultisme, was het een hele klus om informatie en boeken te vinden over deze onderwerpen. Er was geen internet en alles gebeurde zowat in de achterkamers en in het verborgene. Ergens voelde ik wel aan dat ik me bezig hield met iets ongehoords. En dat had al een belletje moeten doen rinkelen. Maar mijn geloofsvorming was zo armzalig dat ik mijn onbehagen niet goed kon thuisbrengen. Ik was op zoek naar de waarheid en ik zou niet tot rust komen tot ik ze gevonden had. Die waarheid heb ik inderdaad gevonden, meer dan 12 jaar later, en wel op een plaats waar ik ze niet vermoed had, namelijk in de schoot van de katholieke kerk. Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Sindsdien lijkt het alsof de Heer mij oproept om te spreken over al die valkuilen waar we als mens mee te maken krijgen en die ons trachten te verwijderen van de ene en enige waarheid die ons kan vervullen en ons vrede van hart schenkt. Door mijn bekering heb ik als het ware een zesde zintuig ontvangen dat sporen van New Age en occultisme onmiddellijk doet herkennen. En het is waar, ik kan geen toegevingen meer doen, geïnspireerd als ik ben door die ene zin uit het boek Apocalypse: niets onreins zal er binnengaan. Het gaat hier natuurlijk over het leven na de dood in Gods heerlijkheid, dat is weggelegd voor eenieder die kiest voor de liefde van God. Ik hoorde nog pas zeggen door een overigens heel gelovig persoon: wat is er mis met yoga? Dat zijn toch maar wat oefeningen om te stretchen en je te ontspannen. Dat klopt dus niet, want elk van die houdingen die yoga ons aanreikt, zijn houdingen van aanbidding van demonen die de naam dragen van die houdingen. Er zijn miljoenen goden in het Hindoeïsme. Het zijn jammer genoeg demonen. En dat bevestigen zelfs vroegere yogi die tot bekering gekomen zijn.
Het is precies dat wat Paulus zegt. Wat de heidenen offeren, offeren ze aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten. Paulus stelt het nog scherper. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der demonen. Gij kunt niet deel hebben aan de tafel des Heren en aan de tafel der demonen. Dat vinden we terug in de 1 Korintiërsbrief, 10e hoofdstuk, verzen 20 en 21. Anders gezegd, je kunt geen christen zijn en je tegelijkertijd bezighouden met aspecten van andere godsdiensten, hoe onschuldig ze op het eerste gezicht ook lijken. Door je hiermee bezig te houden, zet je immers de deur naar het occultisme op een kier. Meer heeft de duivel niet nodig om zijn verleidelijk spel met jou verder te zetten. Ik beweer dus dat occultisme in opmars is. Mag ik dit illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden? De lijst is oneindig. De krant Het Laatste Nieuws kopte op 31 oktober 2023: ik voel me een brug tussen verschillende werelden. Lydia, 30, en Charlotte, 34, zijn moderne heksen. Volgens het artikel verdiepen steeds meer jonge vrouwen zich weer in de hekserij. Op sociale media haalt de hashtag Witchtalk 21 miljard views. Ook Lydia en Charlotte noemen zichzelf trots een heks. Het brengt Lydia dichter bij andere vrouwen en bij de magie in de natuur. Charlotte had visioenen en ontdekte een nieuw bestaan in Mexico. Een aantrekkelijke foto van jonge vrouwen in het bos in rode lange kleren prijkt bovenaan het artikel. Dergelijke kledij wordt gebruikt tijdens het uitvoeren van magische rituelen. Dat was lang niet het enige artikel dat rond Halloween in de krant verscheen. Een jaarlijks weerkerend fenomeen trouwens rond die periode van het jaar. Een onschuldig sociaal gebeuren, helemaal in lijn met de aandacht voor de natuur en het milieu? Zo lijkt het, maar dat is het niet. Er wordt tijdens die samenkomsten niet gesproken van de duivel. Maar iemand die God niet aanbidt, aanbidt de duivel. Zelfs al is hij zich dat niet bewust, of al zou hij dat nooit willen. Dat is het verraderlijke aan dergelijke zaken. Ik heb voormalige heksen horen getuigen hoe onschuldig ogende rituelen al gauw niet meer boeiend zijn en er behoefte groeit aan steeds meer en dieper. Sommigen verglijden dan ronduit in satanisme, met openlijke duivelsaanbidding, met alles erop en eraan. Maar het zijn niet alleen jonge vrouwen die flirten met magische rituelen. Ook de leiders van het Wereld Economisch Forum houden van magische mystiek. Als naar jaarlijkse gewoonte waren de wereldleiders en hun gevolg in januari 2024 weer bijeen in Davos en na een discussie over hoe we een netto-nul natuurpositieve toekomst mogelijk kunnen maken, hield een vrouw, geïntroduceerd als Chief Putani van de Yawa-Yawa-stam van het Amazonegebied, een korte toespraak waarin ze om hulp vroeg bij het genezen van de planeet. Ze presenteerde zichzelf als vertegenwoordiger van de stem van de natuur en de stem van het bos en concludeerde: als we allemaal verenigd zijn in ons hart en onze gedachten, zal onze moeder aarde naar ons luisteren. Ze ging verder met wat leek op een heidens ritueel van zegening, waarbij ze haar handen in elkaar wreef en een gebed reciteerde voordat ze lucht op het hoofd van elk panellid blies. De panelleden en Chief Putani sloegen vervolgens de handen ineen onder het applaus van hun publiek
en kregen een staande ovatie van een paar personen, met name de voormalige Amerikaanse vicepresident en klimaatalarmist Al Gore. Er zijn nog wel meer voorbeelden aan te halen van de banden tussen heel het klimaatverhaal en heidense praktijken. Maar ook de sportwereld blijft niet gespaard van magie. De Olympische Spelen gaan in 2024 door in Parijs. In april werd de eerste ceremonie van de Spelen, het fakkelverlichtingsritueel, gehouden in Olympia, Griekenland, in de oude tempel van Hera, de vrouw van Zeus, de koning van de Griekse goden. Geflankeerd door een niet diverse harem van uitsluitend blanke vrouwen, speelde de Griekse actrice Merimina de rol van hogepriesteres. Haar functie was onder meer het uitspreken van een gebed namens de mensheid en dat luidde: Apollo, god van de zon en het idee van licht, zend je stralen en steek de heilige fakkel aan voor de gastvrije stad Parijs. En jij, Zeus, schenk vrede aan alle volkeren op aarde en kroon de winnaars van het heilige ras. Het Heleense Olympische Comité organiseerde het 30 minuten durende evenement en vermeldde op zijn website de rest van de aanroep tot Apollo. De groep legt uit dat de eerste fakkelverlichtingsceremonie in 1936 plaatsvond als onderdeel van de Spelen van Berlijn en dat deze sindsdien min of meer voor elke Olympische Spelen heeft plaatsgevonden. Christenen op het sociale mediakanaal X hekelden de gebeurtenis vanwege het duidelijke heidendom ervan. Christus is koning, merkte verscheidenen van hen op. De katholieke auteur Chris Stefanik zei: er zijn redenen dat zonder veel verdriet letterlijk iedereen al heel lang geleden is gestopt met het aanbidden van Zeus en zijn gezelschap. De Olympische website herinnert eraan dat de Spelen in 776 voor Christus begonnen en duurden tot 393 na Christus, toen de christelijke keizer Theodosius I ze afschafte. Hoewel sommigen de redenen waarom hij dat deed misschien betwisten, en ook of hij ze überhaupt wel of niet heeft afgelast, valt niet te ontkennen dat de Olympische Spelen vandaag de dag onderdeel zijn geworden van een wereldwijde brood- en circusindustrie die het menselijk lichaam en de atletiek verheerlijkt buiten alle redelijke maatstaven. De openingsceremonies lijken bijna altijd pseudo-massonieke of globalistische thema's te bevatten. Ik heb het nog niet gehad over de muziekwereld. Ook daar heel wat magische fenomenen. Shane Lynch, die lid was van de populaire boysband Boyzone en nu een christen is, vertelde in februari 24 aan de Ierse krant Sunday World dat satanische vertoningen veel voorkomen onder muzikanten, waaronder Taylor Swift. Ik denk dat als je naar veel van de artiesten kijkt, veel van hun shows satanische rituelen zijn, live voor 20.000 mensen, zonder dat ze het beseffen en herkennen, zei hij. Je zult veel capuchons zien, maskers op en vuurceremonies. Swift's optreden van haar nummer Willow is zo'n show waarbij de popster en haar collega-artiesten dansen in capes met capuchon terwijl achter hen een vuurspektakel brandt. De Amerikaanse exorcist pater Dan Rehill heeft gewaarschuwd dat deze show doet denken aan hekserij en dat, ik citeer, Taylor Swift waarschijnlijk veel demonen naar haar concerten lokt. Einde citaat. En dan te bedenken hoe populair ze ook bij ons is en dan vooral bij de jongeren. Nog in de muziekwereld.
het Eurovisie Songfestival. Mensen die niet vertrouwd zijn met magie en magische rituelen hebben waarschijnlijk niet in de gaten wat er op vele podia tegenwoordig gebeurt. Maar tijdens het Eurovisie Songfestival van mei 2024

Maar tijdens het Eurovisie Songfestival van mei 2024 werd er open en bloot over gecommuniceerd. Nog voor haar optreden outte de Ierse kandidaten zich als heks. De 31-jarige Robinson, bekend onder de artiestennaam Bambi Thug, beweert non-binair te zijn en beschrijft haar werk als Ouija-pop. Denk aan het Ouija-bord voor het oproepen van geesten, waarbij prominente en inderdaad centrale aspecten van satanische geïnspireerde beelden, acties en symbolen overal aanwezig zijn. Robinson zei tijdens een interview op YouTube dat Bambi Thug jouw heksenkoning en tegengif voor de wereld is. Bij haar uitvoering van haar openlijk satanisch bekendste nummer Doomsday Blue was Robinson gekleed in karakteristieke gotische kledij met duivelshorens die haar kostuum sierde en nepnagels die de bisschopstaf voorstelden. Er waren meerdere openlijk satanische thema's zichtbaar, afgezien van de make-up van Robinson en haar teksten met spreuken uit de Harry Potter literatuur. Op een gegeven moment stond ze in het midden van een omcirkeld pentagram, terwijl kaarsen oplichten, terwijl ze met haar hand eroverheen zwaaide. Haar danspartner leek ook op een demon. Tijdens de act ontkleedde Robinson zich en droeg een bikini met de kleuren van de transgendervlag. Ze verdedigde de transgenderrechten. Op basis van haar zelfbeschrijving als een heks en haar publieke betrokkenheid bij het occulte beëindigde Robinson haar optreden door de woorden Crown the Witch in gotische tekst op het scherm achter haar te laten verschijnen. Ze liet de zinsnede ook op haar gezicht tatoeëren in Ogham-schrift, een Keltisch runeschrift. De slogan Crown the Witch is sindsdien viraal gegaan op sociale mediasites, waarbij Robinson opmerkelijke steun kreeg van de Ierse media en talrijke Ierse politici, waaronder de nieuw benoemde premier Simon Harris. Ze heeft bij eerdere interviews beweerd dat het haar doel is meer over het occulte te praten en mensen er meer vertrouwd mee te maken en ervoor te zorgen dat mensen niet langer zo oordelen over hekserij. Mijn doel in het leven is om iedereen alle andere religies te laten verlaten en zich bij hekserij aan te sluiten. Aldus Robinson.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Occultisme is duidelijk in opmars. Heel veel gelovigen zijn onwetend wegens een gebrekkige geloofsvorming. Daarom openen ze soms ongewild de deur naar het occultisme. Maar Paulus leert ons duidelijk dat wij als christenen ons niet tegelijkertijd kunnen bezighouden met aspecten van andere godsdiensten, hoe onschuldig ze ook op het eerste gezicht lijken. Voor de pauze heb ik een aantal voorbeelden gegeven van openlijk occultisme. Bij jonge mensen, bij jonge vrouwen, in de zakenwereld, in de sportwereld, in de muziekwereld en noem maar op. Maar ik wil nog even verder gaan met voorbeelden over de opmars van occultisme in deze tijd. De krant De Morgen vond het op 17 februari 2024 nodig om reclame te maken voor een bezoek aan een sjamaan met het artikel Van de zweethut tot een sessie met klankschalen. Hoe de sjamaan u kan verlossen van zorgen en stress. Aan het woord was Christ Olieslagers, die al op haar 14e werd opgeleid tot sjamaan. Ik leerde om de krachten die ik in me droeg naar buiten te brengen en hanteerbaar te maken, getuigde ze in het artikel. Een bezoek aan een sjamaan wordt hier aangeprezen als iets onschuldigs om stress en zorgen te bestrijden. Maar er wordt totaal voorbijgegaan aan het feit dat een sjamaan zich volledig geopend heeft voor de demonische wereld waar hij zijn krachten vandaan haalt. Die krachten gebruikt hij vervolgens voor de behandeling van de patiënt of cliënt, waardoor ook die zich opent voor diezelfde demonische wereld. Gegarandeerd beseft de sjamaan in kwestie dit zelf niet en meent hij of zij goed te doen. Hij of zij denkt alleen maar in termen van goede geesten die verlichting of genezing brengen. Shamanisme beoefenen kan leiden tot ernstige bezetenheid. Dat is wat we leren van ex-shamanen die tot bekering gekomen zijn. Dat soort van artikelen en aanprijzingen tref je wel vaker in de welzijnsrubriek van kranten en vrouwenblaadjes. Maar niet alleen daar. In elke stad vind je tegenwoordig een of ander huis waar een aantal coachen zich hebben gegroepeerd om een divers aanbod van therapieën aan te reiken. Daaronder zitten stevast New Age, zo niet occulte praktijken. Helaas kiezen ook meer en meer kloosters en bezinningshuizen voor een programma waarin New Age en occultisme hun plaats krijgen. Het is me een raadsel waarom zij dit doen. Ze zouden beter moeten weten. Zo is er een bezinningscentrum dat nu al een aantal keer per jaar stilteweken aanbiedt. Ieder kan er zelf bepalen welk traject hij of zij tijdens die dagen doorloopt. Het programma biedt niet alleen een christelijke, maar ook een ruimere oriëntatie aan, kun je lezen op de website. Wacht eens even. Is er wel zoiets als een ruimere oriëntatie dan de christelijke? Jezus Christus is toch de weg, de waarheid en het leven? Hij is toch Heer van het leven, Koning der koningen? Luister naar het aanbod. U krijgt de kans om inleidingen in verschillende verstillingstechnieken te volgen, om samen tot rust te komen, te mediteren, te bezinnen, te bidden, eucharistie te vieren. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Maar je kunt ook deelnemen aan yoga, christelijk gebed, contemplatieve lichaamsmeditatie, contemplatieve cirkels enzovoort. Er wordt niet uitgelegd wat hiermee allemaal bedoeld wordt, maar het is dit laatste aanbod dat de wenkbrauwen doet fronsen. Ook een ander bezinningscentrum
hield onlangs een activiteit rond lichamelijk lichaamsgebed die verbaasde. In de aankondiging stond het volgende. Het christelijk lichaamsgebed gebeurt in een cirkel waarbij we elkaars handen vasthouden en zelf de mystieke woorden zingen, ondersteund door eenvoudige sacrale bewegingen. Samen bidden en zingen brengt het denken en voelen in balans. Bij dit gebed komen ook gebeden en gezangen van Jezus en Maria aan bod en verzen en gebeden uit het Oude Testament. Mijn vraag is spontaan. Is het doel van het christelijk gebed ons denken en voelen in balans te brengen? Zoeken we niet veeleer Gods liefdevolle, tedere aanwezigheid in ons hart, die we trachten te beantwoorden met onze liefdevolle blik en aandacht? Ik ben bang dat die diverse technieken ons eerder afleiden van God en naar onszelf, naar onze gevoelens en naar de mensen die in het gezelschap aanwezig zijn. Je vindt trouwens gelijkaardige technieken in allerhande Oosterse meditatiepraktijken. De grote specialist van het authentieke christelijke gebed is Teresa van Avila. Wat zij ons leert, is wezenlijk. Volgens Teresa is inwendig gebed de kern of de ziel van elke vorm van gebed, namelijk bewuste gerichtheid naar Hem en de doorleefde relatie met Hem. Zonder deze innerlijke aandacht is er van gebed geen sprake. Verder beveelt zij aan, ik citeer, ik kan er mij niet toe bewegen om menselijke middelen te gebruiken in zaken waar Zijne Majesteit grenzen lijkt te hebben opgelegd en die hij zich lijkt te willen voorbehouden. Problematisch noem ik elke vorm van geweld die we ons zouden willen aandoen, zoals de adem inhouden. Dat de ziel zich dus overgeeft in de handen van God, omdat Hij van haar zou maken wat Hij wil, en dat ze ondertussen zo weinig mogelijk zorg heeft voor haar belangen en de meest grote overgave aan de wil van God. Einde citaat. Met deze woorden uit de innerlijke burcht, het werk van Teresa bij uitstek over het innerlijke gebed, bedoelt zij dat mystiek gebed louter gave Gods is, die we niet kunnen afdwingen door bepaalde technieken of menselijke inspanning. Dat is iets wat wij als christenen behoren te weten. Ook de wetenschappelijke wereld ontsnapt niet aan de invloed van het occultisme. Een gekend voorbeeld ondertussen is CERN. CERN is een Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes. De organisatie is gehuisvest in Mérin, in het kanton Genève, ten westen van de stad Genève op de grens van Frankrijk en Zwitserland. CERN is een van 's werelds grootste en meest gerespecteerde centrum voor wetenschappelijk onderzoek. Zijn taak is fundamentele natuurkunde. Uitzoeken waaruit het heelal is gemaakt en hoe het werkt. Voor de hoofdingang van het complex staat een gigantisch groot standbeeld van de Hindoe-god Shiva, de vernietiger. Op internet circuleren er beelden van satanische rituelen rond dat beeld, midden in de nacht, door medewerkers van CERN. Niet direct iets wat je zou verwachten bij een dergelijk gerespecteerd centrum voor wetenschappelijk onderzoek. Ook NASA draait zijn hand niet om voor satanische rituelen. Ex-medewerkers beweren dat er gebruik wordt gemaakt van allerlei duistere rituelen om hun projecten te doen slagen. Over de aanwezigheid van occultisme en New Age in de medische sector, en dan vooral in de alternatieve sector, zou ik heel veel kunnen uitweiden. Ik denk daar in de eerste plaats aan al de energetische behandelingen die er zijn,
te veel om op te noemen. Hetzelfde geldt voor de sector van psychologie en psychiatrie. Zorgwekkend vandaag is de opmars van het gebruik van psychedelica, niet alleen in de zorg voor mentaal welzijn, maar ook voor spiritueel welzijn. Nog niet lang geleden was er op tv een uitgebreid verslag van het bezoek van een BV aan een Nederlands retraitecentrum, waar onder begeleiding en met de nodige rituelen hallucinerende paddenstoelen of pado's werden gebruikt. Het was blijkbaar een indrukwekkende ervaring die door de verslaggeving zelf ongetwijfeld een aantal mensen nieuwsgierig gemaakt heeft om ook aan een dergelijke retraite deel te nemen. En dan is er ayahuasca. Ayahuasca is een krachtige, hallucinerende en visionaire drank van de inheemse stammen in het Amazone-regenwoud. De thee wordt vrijwel altijd gedronken in een ceremoniële setting en wordt gezien als een natuurlijk medicijn bedoeld voor innerlijke heling en om contact te leggen met de voorvaderen in het geestenrijk. De ceremonies worden geleid door een sjamaan. De inheemse bevolking van de Amazone gebruikt ayahuasca als een heilig sacrament, ook genoemd Santo Daime, onder meer om te communiceren met een geestenrijk en om de band van de ziel met de natuur te versterken. De laatste jaren wordt ayahuasca ook in de westerse wereld populair. Overal ter wereld worden ceremonies gehouden, vaak onder leiding van shamanen uit de Amazone. Ook in België worden op meerdere locaties ceremonies aangeboden. Volgens de shamanen is het juist nu nodig om het collectieve bewustzijn van de mensheid te verruimen, zodat onze connectie met de natuur hersteld kan worden. Dat is volgens hen nu meer dan ooit nodig, omdat de mensheid in hoog tempo bezig is om de natuurlijke balans van de wereld te vernietigen. Het is hun missie om door middel van ayahuasca mensen weer in contact te laten komen met hun oorspronkelijke connectie als natuurlijk wezen en zo deze balans te herstellen. In de westerse wereld worden ayahuasca-ceremonies over het algemeen georganiseerd in meerdaagse spirituele of holistische retraites, waar persoonlijke heling en verdieping het voornaamste doel is. In een New Age-setting dus. Een retraite bestaat uit verschillende activiteiten, zoals meditaties, ademwerk, dans en natuurwandelingen. Dit helpt volgens de organisatoren de deelnemers te aarden en zich voor te bereiden op het introspectieve karakter van een ayahuasca-trip. In de avonden vinden één of meerdere ayahuasca-ceremonies plaats, die altijd rond zonsondergang starten en een groot deel van de avond en de nacht duren. Het gebruik van ayahuasca is absoluut niet onschadelijk. Ik heb meerdere getuigenissen beluisterd van ex-deelnemers aan dergelijke retraites. Zij waarschuwen eenduidig voor het gevaar voor de ziel. Zoals ik al zei, shamanen communiceren met geesten, zeg maar demonen, en maken de deelnemers open voor communicatie met die geesten. Dan mogen we ook niet de filmindustrie vergeten en de wereld van het gamen en het internet. Uit die sectoren zijn New Age en occultisme niet meer weg te denken. Maar de ergste vorm van occultisme is wel satanisme. Hoewel satanisme gedurende eeuwen enkel in het verborgene werd beoefend en de meeste mensen niet eens weet hadden van het bestaan ervan, is er ook daarin de laatste tijd veel veranderd. Er zijn zelfs landen nu
waar satanisme erkend is als een openbare godsdienst. Bij die landen horen natuurlijk de Verenigde Staten, maar ook Zuid-Afrika. De satanisten willen meer in de openbaarheid treden en kunnen daardoor ook veel meer mensen bereiken en hun invloed gevoelig uitbreiden. In de Verenigde Staten kom je op straat zomaar standbeelden tegen van Baphomet. Baphomet is een antropomorf wezen met de kop van een geit, de torso van een mens en zwarte vleugels op zijn rug. Het is een mystieke en esoterische figuur die de vereniging van tegenstellingen vertegenwoordigt, waaronder mannelijk en vrouwelijk, licht en donker, goed en kwaad. Tegenwoordig wordt hij vaak geassocieerd met satanisme en hekserij. De verpersoonlijking, zou je kunnen zeggen, van de duivel. De satanisten organiseren ook satansclubs na schooltijd voor jongeren vanaf de lagere school. Dat is daar allemaal normaal. En heel wat mensen nemen daar geen aanstoot aan. Gelukkig zijn er steeds meer ex-satanisten die na een diepe bekering zich geroepen voelen om in de openbaarheid te brengen waar de satanisten werkelijk voor staan en wat ze met hun vloeken en rituelen bij mensen en in de maatschappij werkelijk bewerken. Het gaat niet om fabeltjes. Eens een bepaald niveau bereikt, kiezen heel wat satanisten er werkelijk voor om Satan te dienen en hun ziel aan de duivel te verkopen. Dat gaat voor een tijdje goed en ze zijn vaak in staat om veel roem en geld te vergaren. Maar vroeg of laat komt aan dat succes een einde, want er is altijd een prijs te betalen. Een heel grote prijs.

0: Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht, het thema van mijn uitzending vandaag gaat over de opmars van het occultisme. En ik heb daarnet nog meer voorbeelden gegeven van die opmars van het occultisme in de maatschappij, maar zelfs ook in kloostergemeenschappen. Het lijkt wel of geen enkele sector meer gespaard is. Ik ben blijven stilstaan bij het gebruik van psychedelica in de zorg en voor spiritueel welzijn. Opvallend zijn daar het gebruik van hallucinerende paddenstoelen of pado's en de hallucinerende en visionaire drank ayahuasca. Beide worden vaak aangeboden tijdens zogenaamde retraites. De ergste vorm van occultisme is wel het satanisme, dat nu open en bloot zichtbaar is en in sommige landen zelfs als openbare godsdienst erkend is. Elk tijdperk van de wereld biedt zielen verleidingen die zijn aangepast aan de tijd waarin zij leven. Satan verlangt ernaar nooit een kans te missen om de mens van God af te leiden en hem tot zelfaanbidding en uiteindelijk tot het occulte te verleiden. Zijn plan voor onze vernietiging houdt een programma in van het verdraaien en omkeren van de goede dingen die God heeft gemaakt. De wereld, zoals God die heeft gemaakt, is goed. Maar ons gebruik van de geschapen dingen die Hij ons gegeven heeft, maakt ze tot instrumenten van deugd en heiliging of tot afgoden van gruwel en zelfvernietiging. Als wij, zoals de kerk graag doet, alle geschapen dingen van deze wereld aan God toewijden en ze opdragen aan zijn doel en glorie in gehoorzaamheid aan zijn wetten, is het geen zonde om ze te gebruiken. Maar al te vaak begint onze gewonde wil bij het zien van de schoonheid van een geschapen ding ernaar te verlangen als een doel op zichzelf, of probeert hij het uitsluitend te gebruiken om ons genot van dit aardse leven te vergroten. Beide voorbeelden bevatten dezelfde fout. Gods wil is vervangen door de onze. Als we onze eigen wil doen, zal de vijand ophouden met ons te bestrijden, want onze wil is dan duivels geworden, leert de heilige Alphonsus Liguori ons. De hele wereld staat onder de macht van de boze, zoals de heilige Johannes de geliefde leerling heeft gezegd. Daarom moeten we in elk tijdperk alert zijn op de aanwezigheid van het kwaad, niet alleen in openlijke manifestaties, maar ook door de verdorvenheid van het goede. Het is via dit laatste, en niet via de directe presentatie van het kwaad, dat de vijand ons het vaakst probeert te verleiden. Hij zal nooit regelrecht op ons afkomen en ons rechtstreeks vragen God in de steek te laten. Hij zal valse beloften doen, leugens vermengd met waarheden uiten en wachten tot wij verlangen naar het kwade, waarna hij ons zachtjes op het pad van de zonde zal duwen. Dit is het hele doel, ons ertoe te brengen een onwaarheid te geloven, zodat we door de wet van God te verlaten zullen zondigen. Tegenwoordig, nu het occulte in opmars is, zijn de onwaarheden en de filosofieën van Satan vermengd met een verzamelreligie van bijgeloof en magie. Veel hedendaagse fouten zijn lijnrecht in strijd met de leringen van de kerk en verleiden de mens tot verschillende vormen van afwijkende denkwijzen en praktijken. Het is voornamelijk door de foutieve filosofieën van onze in verval geraakte cultuur dat de mens van de kerk is weggeleid en in een zelfverheerlijking terecht is gekomen, waarin de mens slechts één stap verwijderd is van openlijk occulte praktijken. De ziel van de mens zal nooit ophouden met hunkeren naar spiritualiteit. Wanneer dit verlangen gepaard gaat met onjuiste overtuigingen over bijvoorbeeld de aard van man en vrouw, het doel waarvoor de mens gemaakt is, het bestaan van God, het bestaan van het bovennatuurlijke en buitengewone fenomenen van demonische aard en het bestaan van een objectieve morele code die alle mensen door de tijd heen bindt, hebben we een situatie waarin onze medemens in een groot geestelijk gevaar verkeert. Het steeds heidenser worden van onze wereld is niet alleen een bedreiging voor diegenen die voor deze satanische filosofieën zijn gevallen en actief volgens hun veronderstelde wijsheid wandelen. Het is ook een bedreiging voor de kinderen van de kerk, vooral voor de jongeren. Kinderen groeien tegenwoordig op in een giftige omgeving waarin deze satanische filosofieën bijna alles hebben geïnfiltreerd waarmee ze in aanraking komen. Voor velen is zelfs hun huis niet vrij van de smet van bijgeloof en goddeloosheid, zelfs van openlijke magie en hekserij. We moeten dus begrijpen dat zelfs de kinderen van vrome gezinnen op een gegeven moment als gevolg van de zondeval en het verval dat in de wereld om ons heen plaatsvindt, verleid zullen worden door het occulte. Het occulte van vandaag heeft voor velen een verleidelijke kwaliteit bereikt. Alleen diegenen die stevig geloven, zullen in staat zijn de bijgelovige en magische verlangens die dit tijdperk heeft opgeroepen, te voelen en te verwerpen. Deze verdieping is echter moeilijk te bereiken in een tijdperk van afvalligheid, ketterij, morele ineenstorting en de afwijzing van God. Des te meer moeten we standvastig blijven en op onze hoede zijn en acht slaan op de raad van de heilige Petrus, die zegt: wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Vinden we in de eerste Petrusbrief, vijfde hoofdstuk, vers 8. Als we onszelf niet veilig stellen in Gods genade en onszelf voor de vijand doen verschijnen als een onoverwinnelijke vesting en tempel van de Heilige Geest, zal hij rondsnuffelen rond onze ziel op zoek naar de meest voordelige weg waarmee hij onze vernietiging kan bewerken. Het aantal en de soort toegangspoorten die vandaag de dag in onze wereld verschijnen, waardoor zowel jong als oud in de praktijken en effecten van het occulte worden meegezogen, is verbazingwekkend. Hierbij kan het gaan om normale angst en rebellie bij tieners, onwetendheid over het geloof, feminisme, het verlangen naar macht en invloed, occulte liefhebberij binnen het gezin, de onvervulde behoefte aan mystiek, ongenezen innerlijke wonden, het internet en de ontmoeting met het occulte in het leven van een vriend. De deuren die naar het occulte leiden zijn helemaal niet zo ongewoon en het zijn ook deuren die doorgaans naar verschillende andere spirituele problemen leiden. Dit is een cruciaal punt waar we allemaal nota van moeten nemen in een tijd waarin de uitnodiging tot het occulte ons steeds vaker wordt aangeboden. Tot de typische dingen die een deur kunnen zijn voor occulte interesses en duivelse intimidatie behoren het gevoel van wanhoop, het gevoel dat het niet goed gaat met een persoon, het verlangen om op een plek weg van God te zoeken naar een oplossing en het zoeken naar betekenis in het licht van het verlies van betekenis in het leven. Laten we nog even focussen op die toegangspoorten tot het occulte. De heersende cultuur. De algemene houding van een cultuur, of deze nu goed of slecht is, zal worden geabsorbeerd door de leden van die cultuur, vooral door de jongsten. Tegenwoordig, wanneer de cultuur de realiteit van de zonde verwerpt, het gevoel heeft dat individuen kunnen doen wat ze willen en het occulte en de thema's van de duisternis als intrigerend presenteert, wordt de cultuur zelf een effectieve toegangspoort tot occulte nieuwsgierigheid. Een van de hedendaagse satanische filosofieën is de antifamilie, anti-man- en anti-vrouw-mentaliteit die bekend staat als feminisme. Het is een zelfvernietigende vorm van vrouwelijke verheerlijking die ten koste gaat van de aard en het doel van de vrouw zoals God haar heeft geschapen. Het vernietigt huwelijken en gezinnen en voedt zowel de abortus- en anticonceptie-industrie als de toenemende belangstelling voor hekserij vandaag de dag. De nadruk op machtige vrouwen in Wicca en hekserij, in populaire media en entertainment en in de cultuur als geheel, is een vonk die bij veel vrouwen de wrok jegens het christendom en het verlangen naar spirituele autonomie aanwakkert. De zonde zelf is ook een krachtige factor in het ontstaan van belangstelling voor het occulte. Hoe meer we zondigen, hoe meer we zondaars worden, hoe meer we bezield worden door zondige verlangens, zondige herinneringen, zondige interesses, zondige metgezellen en een denkwijze die moraliteit begint te begrijpen op een manier die tegengesteld is aan de waarheid die door God is geopenbaard. Veel voorkomende zonden, zoals drugs en onreinheid, zijn niet alleen gevaarlijk omdat ze zondig zijn, maar ook vanwege de andere effecten die ze met zich meebrengen. De promotie en populariteit van drugs, dronkenschap en onreinheid maken het gemakkelijker om diegenen die deze ontsnappingsroute omarmen te misleiden, omdat deze dingen allemaal de geest vertroebelen en het moeilijk maken om het juiste van het verkeerde, goed van kwaad en waarheid van leugens te onderscheiden. Dit is een van de vele aanvallen op de reden, die zowel in de ervaring van mensen in het occulte als in de moderne seculiere wereld voorkomen. En ze worden allemaal bevorderd door de populaire amusementscultuur die de hoofden van de meerderheid van de bevolking beheerst. Een toewijding aan de zonde laat de ziel achter met een scala aan stoornissen, innerlijke wonden, morele zwakte, verdriet, onverzadigbare hunkering naar meer, hunkering naar autonomie en verlangens naar macht en controle. Dit alles speelt rechtstreeks in op de occulte recrutering van de duivel en wordt een toegangspoort tot het beoefenen van tovenarij en magie. Normale tienerangst, een gevoel van rebellie en zelfs de status van de cultuur waarbij alles verward is en op losse schroeven staat, zelfs binnen de kerk, heeft veel jongeren naar het occulte geleid. Kinderen willen en hebben structuur nodig en zullen die zelfs in chaos zoeken als die hen daarin voorziet. Adolescenten voelen een gebrek aan controle. En dit gebrek maakt hekserij aantrekkelijker voor hen. Hekserij houdt verband met de belofte om een soort macht te verwerven, waardoor ze zich anders en speciaal voelen. Ten slotte vormen de verschillende vormen van geloofsafval onder mensen een enorme toegangspoort tot het occulte. Vaak weerspiegelt dit de algemene verwaarlozing van God door de samenleving, met als resultaat het gebrek aan religieuze training in de levens van de mensen en zeker van de jeugd. Op hun beurt gaan ze op zoek naar God, maar vinden ze alleen de aap van God, dat is de duivel, in de valse religie van het occulte. De meeste katholieken tegenwoordig hebben een slechte tot geen geloofsvorming gekregen. Ze wonen niet regelmatig de mis bij, ze maken geen gebruik van de sacramenten en ze houden zich bezig met het occulte zonder noodzakelijkerwijs te beseffen dat ze dat doen. Het gebrek aan begrip over hoe de duivel te werk gaat is een andere onwetendheid die kan leiden tot een gevaarlijke misleiding in iemands geest. Beste luisteraars, onze samenleving heeft het aanbod verspeeld om zichzelf te bouwen op de stevige rots van het goede, het ware en het mooie. In plaats daarvan heeft ze ons huis op het zand gebouwd. En daarom leidt ze nu onder de aanval van de aanwezigheid van de duivel. Zoals in de gelijkenis, toen de regen viel en de vloed kwam en de wind blies en tegen het huis sloeg, heeft onze wereld, die Christus als koning heeft verworpen, hem niet bij zich om ons door onze smeekbeden te hulp te komen. Want we hebben geweigerd tot hem te roepen, omdat we hem door onze ontrouw de rug hadden toegekeerd. Daarom zien we de val van de cultuur en het verstrikt raken van te veel mensen in de verlokkingen van de vijand. Zonder een poging om onze wereld te herordenen en onszelf, individueel en collectief, onder de heerschappij van Christus de Koning te plaatsen, zullen we blijven toekijken hoe onze vrienden, families, buren en medeburgers van zonde tot zonde worden verleid. Ik lijk te eindigen met een negatieve noot, maar dat is niet de bedoeling, want als christenen zijn we hoopvolle mensen. Daarom wil ik dit thema in een volgende bijdrage verder uitdiepen. Maar ondertussen weten we wat ons te doen staat. Hartelijk dank voor het luisteren en mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u bellen naar het nummer 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 9 juli viert de Nederlandse Kerkprovincie de martelaren van Gorinchem. Op die dag is de tekst van de Introïtus: laten wij met vreugde de roemrijke strijd herdenken van onze vaderlandse martelaren. Zij hebben Christus beleden bij de mensen en zijn door Christus geëerd bij de Vader die in de hemel is. Zij waren met z'n 19e, 11 Franciscanen, 1 Dominicaan, 3 Norbertijnen, een reguliere kanunnik en 3 wereldpriesters. Na 9 dagen en nachten van pijn en hoon werden de slachtoffers 's nachts in een schuit naar Den Briel gevoerd, waar ze op bevel van Lumey in een vuile kerker werden opgesloten. Prins Willem van Oranje deed een poging om het dreigende lot van een lynchpartij te voorkomen, maar tevergeefs. Ze werden op 9 juni 1572 onder tergende mishandelingen opgehangen. Waarom? Om hun geloof in de Eucharistie en om hun trouw aan de paus. Tegenwoordig vervolgt men in onze streken de christenen niet meer openlijk met doodsbedreigingen. De vervolging in onze dagen is subtieler. We zouden die de vervolging kunnen noemen van het etiketteren. In de arbeidssfeer, op school, in de pers, plakt men, wie zijn geloof wil beleven, het etiket op van conservatief, achterlijk, niet van deze tijd, de klok terugdraaien, middeleeuws, onmenselijk enzovoorts. Het zijn even zoveel middelen om iemand als het ware te excommuniceren, buiten de gemeenschap te zetten, iemand op te sluiten in een hokje waaraan hij of zij nooit meer kan ontsnappen. Eenmaal een dief, altijd een dief. Het martyrium van de martelaren van Gorinchem duurde 14 dagen. Vanaf 27 juni, toen de geuzen de stad Gorinchem binnenvielen en zij door de watergeuzen gevangen werden genomen, tot 9 juni. In die 14 dagen tijd, een tijdsbestek van 2 weken, stonden zij voor de opgave hun leven te geven voor hun geloof in de Eucharistie, voor Jezus van de Eucharistie. Ze zijn elkaar tot steun geweest. De mondigen onder hen bemoedigden de woordarmen. Een lekenbroeder bijvoorbeeld werd gevraagd zich te verantwoorden voor zijn geloof in de Eucharistie en het primaatschap van de paus. Hij zei: ik geloof alles wat vader Abt heeft gezegd. De minder volmaakten onder hen konden zich optrekken aan de sterken en deze moesten de anderen tot voorbeeld zijn. Men zou kunnen spreken van een soort poldermodel heiligheid. Samen komen we er wel uit. Samen komen we er wel doorheen. Natuurlijk altijd met de kracht van Gods genade. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot de 12: neemt u een acht voor de mensen. Ze zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geeselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden, omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maak u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. De kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Wie er ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Dit is het woord van God. Niet meteen beginnen, eerst de instelling verzorgen, de geest laten rusten bij hem. Bij hem, uit wiens liefdevolle zorg ik nooit wegval. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen, want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande met zijn aanwezigheid te binnenbrengen, de blik omhoog, zoals Jezus dat deed, wanneer hij met zijn vader, met zijn hemelse vader samen was. Zien hoe hij mij als de zijne erkent bij zijn vader die in de hemel is.
met een gebaar van eerbied klein maken ten opzichte van hem. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, naar gelang ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bid pas goed als ik van zins ben hem met mijn hele leven te dienen. Nu bereid ik me erop voor het geheim binnen te gaan van Gods laatste en definitieve heilsaanbod in Jezus. Nu speciaal de geschiedenis van zijn redevoering tot zijn leerlingen bij gelegenheid van hun uitzending. Jezus zegt in zijn zendingsrede niet alleen wat zijn leerlingen moeten doen en wat hun daarbij te wachten zal staan, overgeleverd worden, maar hij zegt hun ook hoe zij aan de vervolgingssituaties het hoofd moeten bieden, zich niet laten intimideren door de mensen, maar de mensenvrees overwinnen door de vreze Gods en door de hoop op Gods vaderlijke zorg, die door de Heilige Geest, de Geest van Jezus, hen bij zal staan in hun meest benarde momenten. Om te voorkomen dat ik op de toer ga van louter verstandelijk denken, is het goed me de plaats voor te stellen waar dit gebeurde, ergens in een mooi stuk natuur in het zacht glooiende landschap van Galilea. Het belangrijkste van het gebed is dat ik Jezus beter leer kennen. Ik vraag dan om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij ertoe brengt hem te volgen in goede en kwade dagen. Om een mooi weerchristen te zijn, heb ik geen genade nodig. Wel om hem trouw te blijven in tegenspraak en vervolging. De overweging. Neem u in acht voor de mensen. Dat is geen moderne uitspraak. Mensen horen liever, je moet aardig zijn. Aardig zijn is het bindmiddel van de medemenselijkheid, van een samenleving zonder God. Aardig zijn is de manier om te voorkomen dat je overkomt wat Jezus zijn leerlingen in het vooruitzicht stelt. Ze zullen nu overleveren. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. Was Jezus zelf wel een aardig iemand? Een intrigerende titel boven een artikel in een Duits tijdschrift stond Waar Jezus een netter mens? Vertaald in Nederlands, was Jezus een aardig iemand? Net is aardig. Kwam Jezus bij de mensen aardig over? Nee, zegt het artikel verder, helemaal niet. Bij zijn tegenstanders niet, maar ook bij zijn leerlingen niet, bij zijn eigen familie niet. Tegen Petrus viel hij een keer uit, ga weg Satan. Hij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En als zijn leerlingen met de beste bedoelingen de moeders met hun kinderen bij de meester wilden wegjagen, met de beste bedoeling natuurlijk, om hem te beschermen tegen hun aandrang, dan is Jezus verontwaardigd. Dan doet hij heel onaardig tegenover zijn leerlingen. Om dan zijn volle liefde te kunnen geven aan die kleintjes die hij omhelsde, zegende, de handen oplegde, één voor één. Ook dat zijn geen gebaren van aardig zijn, want als Jezus hen zegent, sloeg hij zijn ogen ten hemel. Laat hij de aandacht van die kleintjes langs hem heen gaan naar de bron van de liefde van de Vader in de hemel. God is wel als koning door Jezus de mensen nabij gekomen. En dan moeten ze ook verkondigen, het koninkrijk der hemelen is nabij. In Jezus oefent God zijn koninklijke heerschappij uit over de mensen. Maar dat is hij dan wel als liefdeskoning. Als koning van de harten van de mensen. Bij alle mensen is Jezus als iemand die heel dichtbij komt. Die zich ophoudt waar de mensen wonen, en bij de woning van elke mens. Ja, hij klopt zelfs aan op de deur van het hart van elke mens. Hij geeft signalen af dat hij binnen wil komen in het hart van elke mens. Maar meer doet hij dat ook niet. Hij wacht op een teken
waaruit blijkt dat de mens bij wie hij aanklopt ook echt op zijn uitnodiging wil ingaan. Wil je echt met mij in zee gaan? Wil je het echt tot een kennismaking laten komen? Tot vriendschap? Tot verloving? Tot trouw? Wil je inderdaad heel je toekomst met mij verder? Ook als ik helemaal niet aangenaam overkom? Ja, als ik het nodig vind om bars te zijn? Kortom, ben je een allemansvriendje? Wil je met iedereen te vriend zijn? Of wil je mij alleen als vriend hebben? Er zijn vele mensen die aan de deur van ons hart kloppen. Als leerling van Jezus moet je dan ook steeds weer kiezen voor hem. Niemand anders mag helemaal beslag leggen op mijn hart. Niets anders mag mijn totale liefde krijgen. Niet het geld, niet de macht, niet de eer, niet de genegenheid van mensen, niet het aardig gevonden worden. Nabij aan de wereld moeten we kiezen voor nabij te zijn aan God. Want zo kun je het overleven als de mensen je helemaal niet moeten hebben. Als ze je verwensen, je weg willen hebben, je afstoten. Dat je dan leeft van zijn nabijheid, dat is iets waarvoor je steeds moet kiezen. Want als ze je afschrijven, merk je dat je dat helemaal niet wilt. Je wilt dan gauw terug, je wilt erbij horen. Je te kunnen laten afschrijven zonder bitterheid, zonder rancune, zonder innerlijk dicht te slaan, dat is alleen mogelijk als je weet dat hij je nabij is. Plaats je maar in de rij van martelaren van vandaag. Die werden afgeschreven, uitgeleverd aan de woede van het volk, in stinkende mosselschepen vervoerd en in Dordrecht ook nog overgeleverd aan het volk dat vrij spel met hen kreeg. Paulus, die zelf heel wat keren in soortgelijke situaties terecht is gekomen, liet ons in de eerste lezing uit de 2e Korintiërbrief horen hoe hij er doorheen gekomen is. Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem. Want duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van onszelf. 2 Korinthe 4. Het is een opgave je zwakheid te verdragen. Je weet waarvoor. God openbaart zich in zwakke mensen. Dat deed hij ook bij Jezus. Hij heeft geleden, hij is gestorven en begraven. In zijn zwakheid betekent dat hij kon tot het uiterste gaan, zodat de kracht van God zich in hem tot het uiterste kon openbaren. En nu naar de Eucharistie. Het brood dat naar het altaar wordt gebracht is zo broos, zo breekbaar. Bied uw eigen zwakheid vandaag dan aan. En laat over uw eigen zwakheid zijn woord klinken. Dit is mijn lichaam. Hij neemt uw zwakheid op in zijn lichaam en heiligt het. Aan het eind niet zomaar brusk uit het gebed weglopen, maar op de diepte van het diepste gebedsmoment proberen te komen. Dat kan het beste door gesprekjes te voeren met Jezus, met veel weinig of helemaal geen woorden, vertrouwelijk als vrienden onder elkaar. En me dan door Jezus bij zijn Vader laten brengen. Zoals hij eens voor goed zal doen, bij de Vader mijn hart uitstorten en onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Samen mogen we de rozenkrans gaan bidden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen we de geheimen van het licht. Het eerste geheim: Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het derde geheim van het licht. Jezus kondigt de bekering aan en vooral het rijk van God wat komen gaat. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering op de berg Tabor van Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij gaat lijden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: En beste luisteraars, welkom bij de Vespers op deze avond, de avond van 9 juli. Vandaag vieren we in Nederland een feest, de martelaren, de heilige martelaren van Gorinchem. U kunt in het groot getijdenboek en in het klein getijdenboek de gebeden niet vinden, de psalmen niet vinden. Wel als u een supplement hebt bij het getijdenboek. Maar anders kunt u naar ons luisteren of u kunt het via de app volgen. Ik wens je veel devotie toe. Op 9 juli 1572 werden bij Brielle 19 priesters en kloosterlingen, voor het merendeel inwoners van Gorinchem, gedood vanwege hun getuigenis omtrent de werkelijke vertegenwoordigheid van het lichaam van Christus en de Eucharistie en omtrent het gezag van de paus als zichtbaar hoofd van de kerk. Ten prooi aan bespotting en mishandeling hielden zij moedig stand. Ten slotte werden zij door ophanging om het leven gebracht. Om hun geloof met ere in de geschiedenis van de kerk van Nederland vermeld, werden zij in 1867 door paus Pius IX heilig verklaard. Gedeelte van hun relieken worden in Brielle en Gorinchem bewaard. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was, in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: In grote vreugd bezingen wij de eeuwige gaven van de Heer, die zijn getuigen zijn bereid, hun zegepalmen en hun eer.
1: Gij, heilig in uw vroom geloof, onwrikbaar in uw hoop en trouw, volmaakt in liefde, bleeft steeds doof, toen de tiran u lokken wou.
0: In u glanst Vaders heerlijkheid, in u is Christus zegepraal. De troost des geestes is bereid, voor u aan het hemels vreugdemaal.
1: Zie neder Christus op uw kerk, die gij gekocht hebt met uw bloed. Voltooi in ons uw heilig werk en geef ons deel aan het eeuwig goed.
0: Dan brengen wij met het roemrijk koor van uw getuigen dank en eer aan God de Vader, de eeuwen door, de Geest ook en aan u, o Heer. In de hemelse rijk is de woning van de heiligen. Voor altijd en eeuwig zijn ze in vrede. De Heer heb ik lief, want hij luistert. Hij hoort mijn smekende stem.
1: Hij heeft mij aandacht geschonken. Telkens als ik tot hem riep.
0: De dood hield mij al in zijn strikken. Het net van het schimmerrijk viel op mij neer. Ik ging onder zorgde gebukt.
1: Toen riep ik de naam van de Heer aan. Ach, red mij, Heer, van de dood.
0: De Heer is goed en rechtvaardig. Barmachtig is onze God.
1: Eenvoudigen biedt Hij bescherming. Hij heeft mij gered uit de nood.
0: Mijn ziel, wees niet meer onrustig. De Heer draagt zorg voor u.
1: Hij heeft mijn ziel ontrukt aan de dood, de tranen gedroogd in mijn ogen. Voor struikelen mij behoed.
0: Ik mag meer leven onder Gods oog. In het land van de levenden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In het hemelse rijk is de woning van de heiligen voor altijd en eeuwig zijn zij in vrede.
0: de rechtvaardigen staan voor de Heer en zijn van elkaar niet gescheiden. Ze hebben de beker van de Heer gedronken en worden vriend van God genoemd. Ik bleef vertrouwen als sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
1: Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens.
0: Hoe kan ik mij dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf?
1: De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Heel zijn volk het ziet.
1: Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen.
0: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van de dienstmaagd. Je hebt mijn boeien geslaakt.
1: U zal ik een lofoffer brengen, aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
1: Op het voorplein van uw tempel, in uw Jeruzalem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De rechtvaardigen staan voor de Heer en zijn van elkander niet gescheiden. Ze hebben de beker van de Heer gedronken en worden vrienden van God genoemd.
0: Dit zijn de heiligen die voor het verbond van God hun leven hebben gegeven en hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God. We ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het Lam dat geslacht werd te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dit zijn de heiligen die voor het verbond van God hun leven hebben gegeven en hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam. Een van de oudsten richtte zich tot mij en zei, wie zijn dat in die witte gewaden en waar komen zij vandaan? Ik antwoordde hem, Heer, dat weet gij. Toen zei hij, dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam. Daarom staan zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon is gezeten, zal zijn tent over hen uitspreiden.
0: Wees blij in de Heer en verheugt u, gij vromen.
1: Wees blij in de Heer en verheugt u, gij vromen.
0: Jubelt oprechte van hart.
1: En verheugt u, gij vromen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Wees blij in de Heer en verheugt u, gij vromen.
0: zijn barmhartigheid indachtig, heeft de Heer zijn eenvoudige dienaars verheven en opgenomen in de eeuwige woning. Ook verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. Machtige, grote zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn

0: overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zijn barmhartigheid indachtig heeft de Heer zijn eenvoudige dienaars verheven en opgenomen in de eeuwige woning.
0: Laten wij gesterkt door het voorbeeld en de voorspraak van de martelaren van Gorkum bidden tot God, de God van alle genade.
1: Heilig ons in uw waarheid.
0: Dat alle christenen een leven leiden dat beantwoordt aan hun roeping. En elkaar liefdevol verdragen.
1: Heilig ons in uw waarheid.
0: Dat wij ons inspannen om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede.
1: Heilig ons in uw waarheid.
0: Dat het geloof ongeschonden bewaard blijft in ons hart, zoals het ons door de apostelen is overgeleverd.
1: Heilig ons in uw waarheid.
0: Dat wij in het brood het lichaam herkennen dat aan het kruis ging en in de beker het bloed dat uit de zijde stroomde. En zo geheel naar Christus toe te groeien.
1: Heilig ons in uw waarheid.
0: Dat alle voor eeuwig het leven mogen vinden. Die het verloren hebben omwille van Christus en het evangelie.
1: Heilig ons in uw waarheid.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.

0: Heilig ons in uw waarheid.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, gij hebt aan de martelaren van Gorkum naar een goede strijd voor het geloof de zegenkrans geschonken, die tot in eeuwigheid blijft. Omwille van hun verdiensten vragen wij u, geef ook ons de kracht om u, naar hun voorbeeld, trouw te zijn tot de dood, zodat ook wij de kroon des levens van u mogen ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, door God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenkt ons zijn zegen. Hij bewaart ons voor onheil en geleidt ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heeren heeft aan Maria geboodschap.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
2: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Het is 10:00 en we gaan luisteren naar de spirituele lezing. Vandaag met kapelaan Eugène van Eert uit Os. Vandaag is de feestdag van de martelaren van Gorinchem en daarom zal de spirituele lezing over de martelaren van Gorinchem gaan.
2: Vandaag is inderdaad het feest van de martelaren van Gorinchem. En de tijd waarin dat zich afspeelde was de 80-jarige oorlog. En de 80-jarige oorlog had de verhouding tussen de katholieke en gereformeerde bewoners in de noordelijke Nederlanden op scherp gesteld. Voor vele Calvinisten was katholiek zijn synoniem geworden aan het steunen van de Spaanse overheersers, met als dieptepunten de harde vervolgingen van protestanten door de Spaanse overheid en de moord op katholieke geestelijken door de watergeuzen. De 19 martelaren van Gorinchem zijn de bekendste onder hen. Gewetensvrijheid bleek geen eenduidig begrip en ook na de opstand leek er in de noordelijke Nederlanden nauwelijks plaats te zijn voor de katholieke gelovigen. Pas in de 19e eeuw was er sprake van enig herstel. De wonden waren diep en de tijd heelde deze maar zeer langzaam. Zoals bleek tijdens de voorbereidingen en vieringen in 1872 van de herdenking van de inname van Den Briel door de watergeuzen 300 jaar daarvoor. Wat een nationaal feest moest worden, werd een dag van geuzenhelden versus priestervervolging en schuilkerken. Verhitte polemieken in kranten en tijdschriften. Goed bedoelde consensusteksten om religieuze taboes te omzeilen. In vele streken onttrokken de katholieken zich aan de viering en in sommige plaatsen werden zelfs ruiten ingegooid als er niet gevlacht werd. Op enkele plaatsen braken serieuze rellen uit, zoals in Amersfoort, waar een samenscholingsverbod van de burgemeester een einde moest maken aan de harde confrontatie. Als we nu gaan kijken van hoe dat het religieus eruit zag in de Nederlanden voor het jaar 1572. In het grote rijk van Karel de Vijfde, begin 16e eeuw, was er maar plaats voor één kerk. De kerk van Rome. Kerk en staat waren één. Slechts 1/10 van de bevolking noemde zich in die dagen openlijk Calvinist. De meerderheid sprak zich er echter niet over uit. Angst overheerste. In het jaar 1566 was in de Nederlanden de beeldenstorm. De reactie van Philips II op de gebeurtenissen in de Nederlanden bleef in eerste instantie uit. Het jaar 1567, het zogenaamde wonderjaar, werd hierdoor een bijzonder jaar. Er is sprake van religieuze tolerantie, een uniek fenomeen. Maar dat veranderde resoluut na 1567... met de komst van de hertog van Alva in de Nederlanden. Hij herstelde samen met de belangrijkste edelen zoals Willem van Oranje met harde hand de orde. En een reactie hierop kon niet uitblijven. De spanningen liepen verder op en Willem van Oranje deed in 1568 een eerste gewapende inval in Brabant. Dit wordt dan ook traditioneel beschouwd als het begin van de 80-jarige oorlog. Een oorlog die in de eerste jaren niet voorspoedig verliep voor de prins van Oranje en de zijnen. Pas na de eerste overwinning van de watergeuzen keerde het tij. De watergeuzen waren een groep ballingen die de broer van Oranje, Lodewijk van Nassau, ingehuurd had om met hun gehuurde of gekaapte schepen de toestroom van geld en mankracht uit Engeland voor de protestantenstrijd veilig te stellen. Met hun kapersbrieven die Oranje hen verleend had, gedroegen ze zich als zeerovers. Onder de geuzen bevonden zich edelen, maar vooral ook veel ballingen en werkeloze vissers. In totaal tijdens het hoogtepunt van hun macht waren wel zo'n 20.000 mannen religieus. In de maand maart 1572 werd de toegang van de Engelse havens hen ontzegd, omdat de handel te veel ging lijden van deze kapers. Zo kwamen zij al zwervend in Den Briel. Hun aanvoerder, de graaf Lumey van der Mark, had zich begin 1572 aangesloten bij deze watergeuzen. Een verbitterd en hard man. Zijn goederen waren verbeurd verklaard omdat hij zich als leenman verzet had tegen de bisschop van Luik. Den Briel werd tegen de bevelen in van Oranje ingenomen en de geuzen plunderden de kerken en de kloosters. Vele gelukzoekers uit de omgeving, vaak werkloze vissers en zeelieden, trokken nu naar Den Briel en sloten zich aan bij de geuzen. Sommigen uit overtuiging, velen om de zware winter van 1572 vol armoede en honger wat te verlichten en te roven. Nadat Dordrecht zich in 1572 had overgegeven, vielen de geuzen onder aanvoering van hun voorman Marinus Brandt, een voormalige polderjongen uit Zeeland, Gorinchem binnen. De bevolking van Gorinchem aarzelde, maar was bang voor veel geweld en vernielingen. De twijfelaars sloten zich tenslotte aan bij de Oranjegezinden en de stad werd aan de geuzen overgedragen. De geestelijke, twee pastoors en een aantal monniken, de toekomstige martelaren van Gorinchem, vluchtten samen met enkele vooraanstaande katholieken naar het versterkte kasteel de Blauwe Toren. Zij hoopten hier op versterking en hulp. Het kasteel bleek echter niet te verdedigen. Hulp kwam te laat. Men moest zich snel aan de te grote overmacht overgeven. De voorwaarden waaronder zijn nog steeds omstreden. Er zijn verschillende getuigenverklaringen, maar niets was er op papier gezet. De vraag bleef of er bij de overgave door Marinus Brandt de garantie gegeven was voor een vrije aftocht met lijfsbehoud voor iedereen, dus ook de geestelijke. Willem van Est, de neef van pater Nicolaas Piek, een van de martelaren van Gorinchem, bracht al in 1603 een boek uit, de Historiae Martyrum Gorinchemiensium, met ooggetuigen verslagen. Hij vermeldde nadrukkelijk deze afspraken tijdens de onderhandelingen. De geuzen zouden bang zijn geweest voor te veel bloedverliezen en beloofden de bezetters daarom hun vrijheid bij een volledige overgave. Marinus Brandt zelf zou dit hebben uitgesproken in de vroege morgen van 27 juni 1572. Daarna werd dus de poort geopend en vielen de geuzen binnen. Een ander boek wat een belangrijk bron is betreffende de gebeurtenissen omtrent de martelaren van Gorinchem is het boek de Historiae Martyrum Batavicorum van Petrus Opmeer uit 1595. De liberale geschiedkundige Fruin meldt in 1865 feintjes dat deze garantie voor een vrije aftocht wel degelijk door de belegeraars gegeven was, omdat de katholieke geschiedschrijvers dat in zijn ogen wel het beste konden weten. Maar zo betoogde hij vervolgens, de protestantse geschiedschrijvers hebben dit uitdrukkelijk steeds ontkend. De predikant van Groningen was een van hen die twijfelde aan dit overgaveverhaal. De geestelijken van Gorinchem werden gevangen genomen en in de kerkers van het kasteel opgesloten en gemarteld. Het was het begin van een lange martelaarstocht. Deze martelaarstocht van de 15 Gorinchemers zou tot 9 juli 1572 duren. Tijdens hun gevangenschap en tocht naar Den Briel zouden vier andere geestelijken bij hen gevoegd worden. Van deze 19 martelaren waren er 17 priesters en 2 lekenbroeders. 9 priesters en 2 lekenbroeders behoorden tot de orde van de Franciscanen. De overige waren wereldheer, Norbertijn of Dominicaan. De mannen werden gevangen gezet en gruwelijk mishandeld. Het doel was, behalve het uitleven van persoonlijke haat, om de gevangenen ertoe te drijven hun geloof in het heilig misoffer, de eucharistische tegenwoordigheid en de paus van Rome af te zweren. Lumey gaf bevel om hen per boot van Gorinchem naar Den Briel over te brengen een bevel dat door iedereen gezien werd als een doodvonnis. Zolang de geestelijken in Gorinchem waren, genoten ze nog enige bescherming. De bevolking was en bleef verdeeld. Velen hadden sympathie voor een trouwe pastoor. Pogingen tot het vrijkopen werden ondernomen. Er was uitvoerig contact tussen vooraanstaande katholieken en de leider van de geuzen, Marinus Brandt, die in de ogen van de felste geuzen te zachtaardig was. De burgemeester François van Broekhuizen, een katholiek, deed een uiterste poging om de geuzen over te halen om de geestelijke vrij te laten. Hij stelde voor om de prins van Oranje zelf om raad te vragen. De geuzen handelden immers onder zijn gezag. Daarmee moesten de geuzen wel instemmen. En direct werd er een ijlbode naar de prins gezonden. Lumey had ondertussen een van zijn felste aanhangers, Jan van Omaal, belast met het transport van de geestelijke naar den Briel. Zij moesten zo snel mogelijk uit de invloedssfeer van de Gorinchemse gemeenschap gebracht worden. Na 9 dagen gevangenschap werden ze in een stinkende mosselboot via Dordrecht naar den Briel vervoerd. Half ontkleed, gemarteld en ondervoed. Maandagmorgen 7 juli kwamen zij in den Briel aan. 2 aan 2 werden ze vastgebonden en liepen in processie via de galgenpalen binnen en buiten de stad naar de gevangenis in den Briel. Door de geuzen gedwongen het Laudamus Te te zingen, trok een lange stoet geestelijke in de vroege ochtendnevel voorbij aan fel antipaapse toeschouwers, een noodlot tegemoet. In de loop van de dag waren ook enige bekenden en familieleden van de gevangenen uit Gorinchem naar den Briel gekomen om te onderhandelen met Lumey. Daarbij waren daar ook de broers van Klaas Piek, het hoofd van het klooster van de minderbroeders. Klaas Piek was een geschoolde man, afkomstig uit een gegoede familie. Maar omdat hij besloten had om zich niet alleen te laten bevrijden, was de kans op vrijlating uiterst klein. Het werd steeds meer duidelijk dat er van geloofsafval van de gevangenen geen sprake zou zijn. Nog enkele geestelijke uit de omgeving werden opgepakt en de groep bestond nu uit 21 gevangenen. In de schepenkamer van het stadhuis werd die middag een schijntribunaal gehouden. Geen van de gevangenen geestelijke verloochende hun geloof in ruil tegen een vrijheidstelling. Lumey ging later die avond naar zijn hoofdkwartier, waar een bode uit Gorinchem op zat te wachten. Deze overhandigde hem een afschrift van de brief die de prins van Oranje naar Marinus Brandt gestuurd had, naar aanleiding van het verzoek van de Gorinchemse burgemeester. De prins gaf opdracht aan alle bevelhebbers van de geuzen om geestelijke ongemoeid te laten en met dezelfde rechten te behandelen als alle burgers. Lumey negeerde dit bevel. Mogelijk omdat hij slechts een afschrift ontving, mogelijk omdat hij het gezag van de prins niet accepteerde. Een andere veronderstelling is dat Lumey op dat moment nog niet aan Oranje ondergeschikt was. Zonder een vonnis af te wachten gaf Lumey nu aan zijn compaan Jan van Omaal het bevel om de gevangenen geestelijke om te brengen. Onder begeleiding van enkele geuzen te voet en te paard werden die naar een oud klooster in Terugge gebracht. Dit klooster lag net buiten de stadsmuren van den Briel en was begin april 1572 door de geuzen grotendeels verwoest. Alleen een oude turfschuur stond nog overeind en aan de balken zouden ze opgehangen worden. Een lekenbroeder en pater Willem van Luik zwichten op het laatste moment nog en ontkwamen zo aan de dood. Het aantal martelaren van Gorinchem werd zo bepaald op 19. Na 12 dagen van folteringen en lijden werden hun ontzielde lichamen in enkele kuilen in de schuur begraven. De martelaren van Gorinchem waren niet de enige slachtoffers. Maar over het algemeen was het aantal katholieke geestelijken dat omgebracht was door het geweld van de geuzen beperkt. Historicus Fruin schat dit aantal op slechts enkele tientallen. Hij baseert zijn analyse vooral op het gegeven dat de handelingen van Lumey en zijn wilde volgelingen niet op veel sympathie konden rekenen vanwege de aard van ons volk. In een aan het Hof van Holland afgelegde verklaring stelde Lumey later dat de reden van de ophanging gelegen lag in het feit dat de geestelijken zo heftig volhard hadden in wat hij noemde hun valse papistische religieën. Later werden de kapersbrieven van Lumey door Willem van Oranje ook weer afgenomen. Laten we nu even gaan luisteren naar wat muziek voordat we verder gaan.

0: U kunt nu verder gaan luisteren naar kapelaan Eugène van Eert uit Os. Hij spreekt over de martelaren van Gorinchem.
1: Laten we nu verder gaan met wie dat de martelaren waren. Er waren dus 19 martelaren. En onder die martelaren bevonden zich 11 Franciscanen of minder broeders, 1 Dominicaan of predikheer, 2 Norbertijnen of witheren en 5 wereldheren. Nu volgen de namen van hen telkens met hun geboortedatum. Deze namen kunnen nog wel eens verschillen naar gelang men de plaats van waar iemand vandaan kwam als achternaam gebruikt, of dat men de naam zoals die in de 16e eeuw werd gebruikt vermeldt, of een modernere spelling. Als eerste Leonardus van Veghel, die in 1527 was geboren. Hij was de woordvoerder, hij was ook wereldheer en sinds 1566 pastoor van Gorinchem. Dan Petrus van Assen. Hij was in 1530 geboren en was Franciscaner broeder. Verder Andreas Wouters. Was in 1542 geboren, was wereldheer en pastoor in Heinenoord op Oud-Beierland. Verder Nicasius van Hezen. Geboren in 1522 en was Franciscaner theoloog. Hieronymus van Weert, ook in 1522 geboren, was Franciscaner priester en pastoor te Goorle. Dan Antonius van Hoornaar. Is onbekend wanneer dat hij is geboren en was Franciscaner priester. Verder Godfried van Duinen, geboren in het jaar 1502, was wereldheer en pastoor in Noord-Frankrijk. Dan Willehad van Denemarken. Hij was in 1482 geboren en was Franciscaner priester. Verder Jacobus Lacobs, 1541 geboren, Norbertijn. Verder Franciscus de Roy, 1549 geboren en was Franciscaner priester. Verder Johannes van Hoornaar, ook wel Johannes van Keulen genoemd. Zijn geboortedatum is onbekend en was Dominicaner, priester en pastoor te Hoornaar bij Gorinchem. Verder Antonius van Weert, 1523 geboren, Franciscaner, priester. Verder Theodorus van der Eem, geboren in het jaar tussen 1499 of 1502, was Franciscaner priester en rector van de Tertiarissen in Gorinchem. Dan nog Cornelius van Wijk bij Duurstede, 1548 geboren, was Franciscaner lekenbroeder. Verder Adrianus van Hilvarenbeek, 1528 geboren, Norbertijn en pastoor in Monster. Ook nog Godfried van Mervel, 1512 geboren, Franciscaner priester, koster van het Minderbroedersklooster te Gorinchem. Verder Johannes van Oosterwijk, geboren 1504, regulier kanunnik van het Regularissenklooster van het Oud Begijnhof te Gorinchem. Dan nog Nicolaas Poppel, geboren 1532, wereldheer, bijpastoor van de Gorinchem. En als laatste Nicolaas Piek, die in 1534 geboren was, Franciscaner priester, theoloog en omstreeks 1568 benoemd tot gardiaan van het Minderbroederklooster van Gorinchem. Laten we nu gaan kijken naar de zaligverklaring van de martelaren. De zaligverklaring is uiteindelijk tot stand gekomen in 1675 door Rutger van Est, een neef van een van de martelaren, werd de gehele geschiedenis uitvoerig beschreven. Rutger was met zijn oom naar de Blauwe Toren gevlucht. Hij had de eerste bange uren meegemaakt en werd later vrijgelaten. Rutger hoorde later vele ooggetuigen en verzamelde zoveel bewijsstukken. De 19 geestelijken waren voor Rutger vanaf het begin al heilige martelaren en hij herdacht ze dan ook jaarlijks in huiselijke kring. Informatie die hij had verzameld, droeg hij over aan zijn broer Willem, een geleerde geestelijke en begaafd theoloog. Deze liet in het jaar 1603, hij was hoogleraar in Douai, een zeer uitvoerig geschrift verschijnen. Het in het Latijn geschreven boekwerkje werd al in 1604 in het Nederlands vertaald. Het bevatte veel informatie die voor een zalig en later heilig verklaring noodzakelijk waren. Het boek vond zijn weg in de Nederlanden. Wonderlijke verschijningen, bijzondere genezingen en wonderbloemen op het graf waren voor velen tekenen van de vroomheid van de 19e martelaren. Tijdens het 12-jarig bestand van 1609 tot 1621 gingen de grenzen open. In 1615 werden de resten van de martelaren door enkele Franciscanen monniken opgegraven. De opgegraven botten worden naar Brussel gebracht. Deze bevinden zich thans in de Sint-Nicolaaskerk aan de Boterstraat in Brussel. Tijdens en na de plechtige dienst in Brussel ter ere van de aanwezigheid van deze reliquieën werden weer wonderlijke genezingen waargenomen. Na de dienst werden gedeelten van de botten als reliquieën verspreid onder vele kloosters en kerken in de zuidelijke Nederlanden, Duitsland en Spanje. De activiteiten van de Franciscanen doen vermoeden dat zij het waren die het zaligverklaringsproces in gang gezet hadden, en dus niet de apostolische vicaris Philippus Rovenius, zoals anderen suggereerden. Wim Vroom ziet deze zaligverklaring toch vooral als onderdeel van de contra-reformatorische propaganda tegen de Republiek. Verschillende groepen met verschillende belangen, een situatie die we ook weer terugzien bij de heiligverklaring 200 jaar later. Het zaligverklaringsproces kon nu dus goed op gang komen. De echtheid van de botten was vastgesteld. Er was een uitvoerig document over de gebeurtenissen en er waren 32 beschreven wonderen. En dit alles deed paus Clemens de Tiende besluiten om na enige vertraging op 24 november 1675 de 19 martelaren van Gorinchem zalig te verklaren. Een zaligverklaring en later ook hun heiligverklaring op grond van hun geloofsgetuigenis met hun leven, betreffende hun geloof in de eucharistische tegenwoordigheid en hun trouw en geloof in de paus van Rome. Een zaligverklaring die ook gezien moet worden als een steun voor de katholieken in de noordelijke Nederlanden. Van een uitbundige viering door de katholieken kon echter toen geen sprake zijn. Dan over de heiligverklaring die in 1876 plaatsvond. Langzaam was het stil geworden rond de martelaren van Gorinchem. Slechts een enkeling bezocht nog de plaats waar ze hun leven voor hun geloof gelaten hadden. Den Briel kreeg in 1680, net als vele Nederlandse steden, een schuilkerk. De martelaren leefden hier voort van mond tot mond. Het eeuwfeest van de martelaren in 1772 werd in het katholieke zuiden massaal gevierd. Wel 37.000 jubileumaflaten werden in Leuven geteld. Maar binnen het Nederlandse missiegebied waren er geen mogelijkheden om dit in het openbaar te vieren. Katholieke erediensten werden wel gedoogd, maar men moest deze met gepaste terughoudendheid beleven. Er mocht vooral geen aanstoot gegeven worden. Pas na de Bataafse Republiek trad er enige herstel op. Vele katholieken waren patriotgezind en in 1795 werd per decreet bepaald dat er geen bevoorrechte kerk meer zou zijn. Nu konden de katholieken weer meer naar buiten treden, maar eenvoudig was dat niet. Laten we nu even opnieuw een pauze houden om naar wat muziek te luisteren.

0: U kunt verder gaan luisteren naar de spirituele lezing over de martelaren van Grokkum door kapelaan Eugène van Eert.
1: Als we kijken naar de situatie van de katholieken in de 19e, begin 19e eeuw, dan kunnen we zien dat pas na de Bataafse revolutie er enig herstel optrad in de situatie. Veel katholieken waren, zoals gezegd, patriotgezind. In 1795 werd per decreet bepaald dat er geen bevoorrechte kerk meer zou zijn. En nu konden de katholieken weer naar buiten treden. Maar eenvoudig was dat niet. Onder koning Willem I, die regeerde van 1815 tot 1840, onderstonden er voortdurend conflicten. Conflicten over priesteropleidingen, scholen en kloosters. Er was nu wel godsdienstgelijkstelling, maar vooral de katholieken hadden het moeilijk. Na de grondwetsherziening van Thorbecke was de scheiding van staat en kerk een feit. En kon de katholieke kerk beginnen aan herstel. Een herstel dat door de herinvoering van de kerkelijke hiërarchie in 1853 een krachtige impuls kreeg. Maar het was al snel duidelijk dat het een moeizaam proces van emancipatie en revitalisatie zou worden. Daarvan getuigde de opschudding die ontstond begin april 1853, direct na het bekend worden van de komst van de nieuwe bisschoppen. Duizenden protestanten ondertekenden een petitie van verontwaardiging. Er heerste onrust in grote delen van het hele land. Het protestantse karakter van de staat dreigde in gevaar te komen. Vanaf vele kansels werd vol droefheid en vrees gewaarschuwd voor mogelijk te veel katholieke macht. Maar liberalen en katholieken hadden elkaar gevonden in de vrijheid van godsdienst en de liberale minister Thorbecke diende dan ook zijn ontslag in op het moment dat Willem III de afwijzende petitie van de protestanten officieel in ontvangst nam. Voor vele katholieke leiders zou deze aprilbeweging dusdanig traumatisch zijn dat ze zich zeer terughoudend op zouden gaan stellen met alles wat de gemoederen in Nederland in beroering kon brengen. Deze terughoudendheid vinden we dan ook terug tijdens het hele proces van heiligverklaring van de martelaren van Grokkum. Tijdens de eenwording met de zuidelijke Nederlanden, begin 19e eeuw, waren er in het zuiden weer initiatieven tot een heiligverklaring van de martelaren van Grokkum op gang gekomen. Zo werd er onderzoek verricht naar de juiste plaats waar de turfschuur gestaan had. Een moeizaam proces na vele eeuwen van stilte. Met gebruikmaking van een stroomman werd de geheiligde grond door de bisschop van Haarlem gekocht en er werden zelfs nog enige relikwieën gevonden. De Franciscanen hadden in 1836 al een eerste poging gedaan om het heiligverklaringsproces weer op te starten. Maar dit spoor liep dood. Eind 1863 waren het weer de Franciscanen die de zaak aanhangig maakten bij de paus. Deze keer met meer succes. Bij de heroprichting van de Nederlandse provincie van de minder broeders Franciscanen in 1853 werden de martelaren van Grokkum aangesteld tot patroon van de provincie. Onder geschiedschrijvers zijn er meningsverschillen ontstaan wie nu het primaat mocht hebben van deze heiligverklaring. Voor enkele, waaronder Klok, waren het de Nederlandse bisschoppen die nadrukkelijk wel enige heilige helden konden gebruiken in een proces van emancipatie en zelfbewustzijn. Maar er zijn ook bewijzen dat zij het proces juist vertraagden. Om vooral geen aanstoot te geven. In hun ogen was het nog te vroeg om uitbundig feest te vieren. Het lag nog te gevoelig in de Nederlanden. Hoe gevoelig zou blijken in 1872... bij de viering van 300 jaar bevrijding van Den Briel, waar opstandjes en rellen uitbraken gericht tegen de katholieken. Meer voor de hand lag het belang van Paus Pius IX, die zich nadrukkelijk wilde manifesteren in een moeilijke tijd. Voor de paus was de Nederlandse opstand een opstand tegen de religie geweest. En dat moest nu bevestigd worden. Daarnaast was de politieke situatie van de paus in het midden jaren 1860 uitzichtloos. Zijn wereldlijke rol was uitgespeeld en hij zocht daarom een nieuwe koers van verdieping en discipline. Paus Pius IX had belang bij deze heiligverklaring. De heiligverklaring zien als mogelijke beloning voor de militaire steun van vele Nederlandse zouaven kan hebben meegespeeld, maar was zeker niet de hoofdreden. Daarvoor waren er andere, grotere belangen. De Franciscanen waren de initiatiefnemers van de zaligverklaring in 1675. Zij hebben ook weer een belangrijke rol gespeeld bij de heiligverklaring 1867. Zij hadden er belang bij dat 11 van hun minder broeders toegevoegd konden worden aan hun lijstje van heiligen. De paus had handig ingespeeld op dit verzoek van de Franciscanen. Het officiële pauselijke document bevatte echter vele geschiedkundige fouten en werd daardoor ook een politiek geladen stuk. De Nederlandse bisschoppen besloten om het maar niet openbaar te maken uit angst voor misbruik door de protestanten. Op 24 november 1867 werden de 19 martelaren van Gorinchem dan ook uiteindelijk door Paus Pius IX heilig verklaard. De nieuwe heiligen moesten op een gepaste wijze vereerd kunnen worden. Daarom werden direct na de heiligverklaring plannen gemaakt om een nieuwe kerk in Den Briel te bouwen. Hoewel de Franciscanen eerst Gorinchem op het oog hadden als plaats voor de vereering van hun heiligen. In 1880 werd in Den Briel een houten kerk gebouwd op de plaats waar de oude turfschuur gestaan had. Een houten schutting rondom het terrein moest voorkomen dat er enige aanstoot gegeven kon worden aan omwonenden. Katholieke gelovigen konden zonder gezien te worden hun processie houden rondom het heilige waterbekken op het terrein waar hun martelaren gestorven waren. Het houten bouwsel werd in 1930 vervangen door een machtige stenen kerkgebouw. De houten schutting maakte plaats voor een hoge muur van beton. Zelfs in 1930 bleek deze voorziening nog gewenst of vereist te zijn. Den Briel is vanaf de inzegening van de kerk veranderd in een echt bedevaartsoord. De bakkers verkopen martelarenkoekjes. Tegenover de kerk kwam een eetgelegenheid en de bedevaartgangers stroomden toe. Het aanwezige beschikbare cijfermateriaal beliep een periode van 1875 tot 1930. Gemiddeld werden er per jaar 11.000 pilgrims geteld, met als hoogtepunt in 1929... met 14.315 gelovigen en een dieptepunt in 1918 slechts 2680 gelovigen. Mogelijk als gevolg van de oorlog. Nog steeds wordt er jaarlijks in juli een nationale bedevaart naar Den Briel georganiseerd. De Nederlandse katholieken eerden hun helden en bleven hen eren. In 1972 werd de moord op de martelaar officieel herdacht door de toenmalige kardinaal Alfrink, minister Marga Klompé en koningin Juliana. De martelaren van Gorinchem stonden in het jaar van de Eucharistie in 2005 bijzonder in de belangstelling. Wijlen paus Johannes Paulus II noemde in zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia uit 2003 hen martelaren van de Eucharistie. In een erelijst van heiligen die met een bijzondere intensiteit uiting gaven aan hun vurige liefde voor de Eucharistie. De heiligverklaring kwam laat, bijna 300 jaar na hun verschrikkelijke dood, maar niet te laat. De martelaren van Gorinchem werden symbool van een zich herstellende katholieke kerk. Een kerk die vol zelfvertrouwen leiding gaf aan de politieke en culturele emancipatie van de Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap. Een gemeenschap die in de 20e eeuw trots en zelfbewust het politieke, culturele en sociale leven in Nederland mede vorm gaf. Dan nog twee laatste opmerkingen. Tijdens de nationale bedevaart te Den Briel op aanstaande zaterdag 11 juli aanstaande zal Ben Hartman zijn boek Martelaren van Gorinchem presenteren. En na de viering zal hij de eerste twee exemplaren overhandigen aan monsieur van Luyn en kardinaal Simonis. Dit aldus het bisdom Rotterdam. En dan zou ik nog mijn dank willen uitspreken aan Frans van Ekelen, van wie ik de meeste informatie voor deze lezing heb gekregen. Dank voor uw aandacht.

U heeft geluisterd naar kapelaan Eugène van Eert uit Os. Hij sprak op de feestdag van de martelaren van Gorinchem over de martelaren van Gorinchem. We bedanken kapelaan Eugène van Eert heel hartelijk voor deze uitzending. Straks om 11 uur kunt u luisteren naar onze Theologische Academie met de tweede uitzending door Reitse Siebesma van de protestantse organisatie Different over homoseksualiteit. Dan om 12 uur het Angelusgebed en de liturgische kalender. 11:15 de Rozenkrans. Live met de geheimen van het licht. Om 1 uur kom tot rust bij God. En om 2 uur ons tweewekelijks interview met organisatie Kerk in Nood.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Laten wij met vreugde de roemrijke strijd herdenken van onze vaderlandse martelaren. Zij hebben Christus beleden bij de mensen en zijn door Christus geëerd bij de Vader die in de hemel is. Bijzonder woord van welkom aan de luisteraars van Radio Maria. U bent weer rechtstreeks verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven. Vandaag vieren we het feest van de heilige martelaren van Gorinchem, onze eigen vaderlandse martelaren en wel 19 in getal. In 1572 werden zij in Den Briel opgehangen. En waarom? We zeggen het kort gezegd dat zij geloofden in de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. En zij waren trouw aan de paus. En dat moesten zij afzweren. Maar het gaat uiteindelijk dieper. In onze geloofsbelijdenis belijden wij: ik geloof in de ene heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden en geloven dat Christus in en door zijn kerk werkelijk bij ons aanwezig is. Dat Christus werkelijk aanwezig is in de sacramenten, bijzonder in de Eucharistie. En natuurlijk dan ook in de priesters. Maar ook bijzonder dat Christus spreekt en de kerk stuurt door zijn apostelen en de opvolgers van de apostelen, dat zijn de bisschoppen. En bij de reformatie, de geuzen, wilden dat niet meer geloven en hebben hen die dit geloofden, in die geloofsbelijdenis, ik geloof in de ene heilige katholieke en apostolische kerk, hebben zij daarom opgehangen om niet een christelijk geloof ervan te maken, maar een menselijk geloof. Voor die keren dat wij kleingelovig waren, willen we allereerst onze zonde belijden om het mysterie van Christus in en door zijn kerk en bijzonder in de Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. God, Gij hebt aan de martelaar van Gorinchem, na een goede strijd voor het geloof, de zegenkrans geschonken die tot in eeuwigheid blijft. Omwille van hun verdiensten vragen wij u, geef ook ons de kracht om u naar hun voorbeeld trouw te zijn tot in de dood, zodat ook wij de kroon des levens van u mogen ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, wij dragen een schat in aardepotten. Duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons. Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem. Wij zien geen uitweg meer, maar zijn nooit ten einde raad. Wij worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten. Wij worden neergeveld, maar gaan er niet aan dood. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan. Zo verricht de dood zijn werk in ons en het leven in u. Maar wij bezitten die geest van geloof waarvan de schrift zegt: ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken, om ons tot zich te voeren samen met u. Want alles gebeurt voor u. De genade moet zich in vele vermenigvuldigen, zodat het steeds meer mensen dank brengen aan God, tot eer van zijn naam. Woord van de Heer. Bidden we dan samen Psalm 126 op bladzijde 34 van uw boekje met als refrein: geweldig was het wat de Heer ons deed.
2: Geweldig was het wat de Heer ons deed.
1: De Heer bracht Sions ballingen terug, het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden en juichte elke tong. Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hen deed. Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij.
2: Geweldig was het wat de Heer ons deed.
1: Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de zuidwoestijn, die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich.
2: Geweldig was het wat de Heer ons deed.
1: Vol zorgen gaan zij uit, met saaizakken beladen, maar keren zingend weer, beladen met hun schoven.
2: Geweldig was het wat de Heer ons deed.
1: Alleluia.
2: Alleluia.
1: U God loven wij, u Heer prijzen wij. U looft het blanke Heer der martelaren. Alleluia.
2: Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot de 12: neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geeselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maak u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw Vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. De kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Woord van de Heer.
0: De apostel Paulus, broeders en zusters, een vurig apostel, een verkondiger van Christus, die hij eerst vervolgd heeft met evenveel vurigheid, maar nu ook zelf vervolgd wordt, omwille, omdat hij gelooft in Christus. En wat horen we dan hem zeggen? Wij dragen een schat in aarden potten. En die schat, zouden zij kunnen zeggen, dat is geloof, maar meer nog, die schat is Christus. Wij zijn maar broze mensen. Wij zijn sterfelijk als aarde kruiken. Maar door het geloof in Christus hebben wij een kracht in ons die niet van onszelf komt, maar de kracht die Christus is. En Hij, Christus in ons, doet ons alle moeilijkheden weerstaan en overwinnen. En we hebben zojuist ook de lofzang gebeden, eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Christus in ons is dan ook onze vrede. Vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Want dan weten wij dat Christus in liefde woont in ons hart. En Hij is onze kracht, opdat wij in vrede zijn en zelfs onze naasten kunnen beminnen, zelfs onze vijanden. En dat zien we ook in de martelaren van Gorkum, hoezeer zij Christus beminde, in hemzelf, zij waren die aarde kruiken, het geloof van de kerk dat zij beminde. Zij hielden van de kerk en bijzonder ook dan van de paus en de bisschoppen. En ook zij hielden van elkaar en zij steunden elkaar in dat uur van de dood. En dat geloof in Christus, of Christus zelf, is onze kracht. En hoor dan ook Paulus zeggen, en voortdurend wordt ons leven uitgeleverd ten wille van Christus, maar wij kunnen dat weerstaan, niet uit onszelf, maar omdat Christus in ons is. En uiteindelijk, in de dood, als wij dan helemaal machteloos zijn, weten wij dat Christus ons opwekt tot nieuw en eeuwig leven. Dat is onze kracht, dat is onze hoop, dat is de waarheid. En ook dan moeten we weten dat wij omwille van Christus het heel moeilijk kunnen hebben. Mensen van buitenaf kunnen ons belagen. En dat kunnen we dan nog ergens, zeg maar, parkeren. Maar als je belaagd wordt binnen je eigen kring, je eigen gezin, door je eigen ouders, door je eigen kinderen, dan gaat dat diep. En dan kijken we ook weer naar Christus aan het kruis. Hij beminde ons als waren wij zijn kinderen. En ze hebben hem gekruisigd. Maar hij bleef vertrouwen. Ook al zag hij misschien helemaal niet meer zitten. God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar hij bleef vertrouwen. Hij wist dat de Vader hem zou verheerlijken. En zo is dat ook ons geloof en kennis, dat de Vader ons zal verheerlijken. Maar niet een kennis die van buitenaf komt, maar vanuit een kennis die van binnenuit komt. Omdat Christus door het geloof woont in ons hart. En dat geloof, Christus in ons hart, moet voortdurend gevoed worden. In het gebed dat Christus in ons hart tot ons spreekt en wij in ons hart tot Hem spreken. Het geloof moet gevoed worden door de sacramenten, dat Christus ons vergeeft, ook al waren wij zwak en ontrouw en oneerlijk enzovoort. Dat wij van Hem een nieuwe kans krijgen. En dat Christus ons voedt in het sacrament van de Eucharistie, door zichzelf aan ons te geven, opdat Hij werkelijk in ons leeft en in ons woont. En dat wij ons aan Hem durven over te geven. Dat deden de martelaren van Gorkum. En zij zijn nu in Gods heerlijkheid. Mogen zij ook voor ons ten beste spreken. Amen. Laten wij dan bidden tot God onze hemelse Vader, op voorspraak van de heilige martelaar van Gorkum en leggen wij God onze Vader voor wat ons bezighoudt. Voor onze parochiegemeenschap, dat zij mag groeien in het geloof in Jezus Christus en dat wij elkaar dragen door ons gebed en tot de opbouw van de gemeenschap en het welzijn van ons allen. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat het vieren van de Eucharistie voor ons altijd een bron mag zijn en een hoogtepunt van ons gelovig leven. Laat ons bidden. Voor allen die het geloof verkondigen, dat zij het niet alleen doen met mooie woorden, maar het ook mogen uitkomen in hun daden. Laat ons bidden. Voor allen die vervolgd worden omwille van het geloof, dat zij hun hart voor Christus openstellen, trouw blijven aan de kerk en van hem de kracht ontvangen om de strijd te kunnen winnen. Laat ons bidden. Voor de vrede in de wereld, dat de strijdende partijen hun hart voor Christus mogen openstellen, opdat zij met elkander in gesprek gaan en tot vrede komen. Laat ons bidden. Voor onze zieken, dat zij kracht en steun vinden in het ontvangen van de heilige sacramenten, het gebed en de zorg en aandacht van hun naasten. Laat ons bidden. Voor onze overledenen, bijzonder voor hen die ons dierbaar zijn, dat zij mogen delen in de verrijzenis van Jezus Christus. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. Heer onze God, alle gebeden die wij uitgesproken hebben en ook hen die leven in ons hart, vertrouwen wij aan u toe. Geef dat wij ons leven steeds aan u toevertrouwen en open blijven staan voor uw waarheid. Geef dat wij bij de moeilijkheden uw geest in ons aan het werk weten en ons doet volharden. Wij vragen het u op voorspraak van de heilige martelaren van Gorkum, door Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. We beseffen onze onmacht en onze schuld, vragen wij u dat onze onderhandeling van dat we denken naar de kunnen in uw ogen. Neem alle schuld van ons af. Amen.

Weet, broeders en zusters, dat mij een offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij bieden deze gaven aan bij de herdenking van de overwinning die de heilige martelaren van Gorkum hebben behaald. Houd door dit offer het vuur van uw liefde brandend in onze harten en laat ons eens het geluk bereiken dat beloofd is aan hen die ten einde toe volharden. Door Christus onze Heer. Bladzijde 52, privatie 1 van de heiligen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij wordt geprezen in uw heiligen. Als gij hun verdiensten bekroont, bekroont gij uw eigen gaven. In hun leven schenkt gij ons een voorbeeld, in hun gemeenschap een band en in hun voorspraak een steun. Gedragen door die menigte geloofsgetuigen, kunnen wij onverschrokken de strijd beginnen die ons te wachten staat, om met hen de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid te ontvangen door Christus onze Heer. En daarom, met de engelen en aartsengelen, met de ontelbare menigte van heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig. Bladzijde 60, Eucharistisch gebed 3b. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest. En ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd nam hij brood. En sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker in zijn handen en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
1: Mogen gij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige martelaren van Gorkum, en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen we dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar, Leo onze paus, Gerardus onze bisschop en Robertus onze hulpbisschop, met alle bisschoppen de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven.
0: Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden, broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u en wens elkaar de vrede. Ja, de vrede van Christus.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zijn die genodigd zijn naar de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben het waar dat zij wordt weggehaald. Maar spreekt het.
1: Het lichaam van Christus bewaren mij ten eeuwige leven.

Bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. God, in dit sacrament ontvangen wij werkelijk het lichaam van uw enige geboren Zoon. Wij bidden u, geef dat wij in ons leven metterdaad getuigenis afleggen van hem die wij met de martelaar van Gorkum gelovig erkennen als onze Heer en God, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Bidden ter eer van de martelaar, ter eer van onze lief Vrouwtrijk, het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, die heeft voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Onze lieve Vrouwtrijk, koningin van de martelaren, koningin van de vrede. De Heer zij met u. God, die de roem en de vreugde is van de heilige martelaren van Gorkum, en die u op deze dag dit feest laat vieren, verleen u voor altijd zijn zegen. Op hun voorspraak bescherm hij u tegen alle gevaren en help u naar hun voorbeeld bedacht te zijn op de eer van God en het geluk van de medemens. En zo moog u met de heilige martelaren van Gorkum en alle heiligen eens de vreugde bezitten van het vaderland, waarin mensen en engelen eeuwige vrede genieten tot vreugde van heel de kerk. En zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag 9 juli herdenken wij de 19 heilige martelaren van Gorinchem. Tijdens de 80-jarige oorlog, die van 1568 tot 1648 duurde, wat natuurlijk de strijd was tegen Spanje, Nederland tegen Spanje, Willem van Oranje leidde de opstand tegen het Spaanse gezag in het begin, geeft in de vroege morgen van vrijdag 27 juni 1572 de stad Gorinchem zich over aan de Geuzen. Voorwaarde is dat allen, dus ook de geestelijken die in de verdedigingswerken hun toevlucht hadden gezocht, een vrije aftocht zouden krijgen. De Geuzen beloven het. Maar eenmaal in de stad zijn ze hun belofte ten aanzien van de geestelijken vergeten. Ze houden ze voorlopig in hechtenis. Het gaat om de beide pastoors van de grote Sint-Janskerk, enkele kanunniken en de Franciscanen uit het klooster in de Arkelstraat. Van het begin af aan staat vast dat ze naar het hoofdkwartier in Den Briel zullen worden gebracht om daar te worden gehangen. Maar voor het zover is, hebben ze nog een ware lijdensweg te gaan, die in heel veel opzichten lijkt op de lijdensweg van Jezus zelf. Waar ze maar kunnen, onderwerpen de Geuzen hun slachtoffers aan pesterijen, vernederingen en lichamelijk geweld. Op maandag 30 juni worden er twee burgers terechtgesteld. De pastoor van de grote kerk, Leonardus van Veghel, wordt uit de gevangenis gehaald om de twee slachtoffers bij te staan in hun laatste ogenblikken. Door dit gebeuren slaat de stemming in de stad enigszins om ten gunste van de gevangenen. Daarom laten de Geuzen de pastoor op vrije voeten en bevelen hem om op 2 juli, het feest van Maria Visitatie, in de kerk een passende preek te houden. Ze hopen dat de goede man intussen zo geïntimideerd is door de behandeling van de laatste dagen, dat hij wel ten gunste van de nieuwe leer zal preken. Het tegendeel is waar. Voor een afgeladen kerk waarschuwt hij voor de leer en de handelswijze van de veroveraars. Onmiddellijk daarna komt zijn zus Maria hem smeken mee te gaan naar zijn bejaarde moeder in Den Bosch, die ernstig ziek is. Ongemoeid verlaten ze de stad, steken de rivier over naar Woudrichem, maar aan de overkant worden ze achterhaald door de woedende Geuzen. Pastoor van Veghel wordt weer bij de andere gevangenen gevoegd. Intussen doen invloedrijke familieleden en kennissen pogingen om hun dierbaren vrij te krijgen. Tevergeefs. Niet alleen omdat de bezetters daar niet van willen weten, of omdat ze belachelijk hoge losprijzen vragen, is later gebleken, maar ook omdat de gardiaan van de Franciscanen zelf, Klaas Piek, alle aanbiedingen rond zijn persoon van de hand wijst. Zolang zijn medebroeders vastzitten, dient hij bij hen te zijn en nergens anders. In de dagen die volgen zijn het Klaas Piek en pastoor Leonardus van Veghel die het meest te lijden hebben van de vredespelletjes die de geuzensoldaten zo nu en dan met hen komen spelen. Ook de ondergardiaan Hieronymus van Weert, die in de ogen van de geuzen met zijn forse, ronde gestalte het meest beantwoord aan het gehate beeld van de smulpaap, moet het ontgelden. Intussen is op 3 juli pastoor Jan uit Hoornaar aan de gevangenen toegevoegd. Toen namelijk de voltallige geestelijkheid van Gorinchem eenmaal vastzat, had hij vanuit het 5 kilometer verderop gelegen Hoornaar de hoogst nodige taken overgenomen, zoals dopen en bedienen. Zo pendelde hij herhaaldelijk tussen Gorinchem en zijn woonplaats heen en weer, totdat ook hij door de geuzen gegrepen wordt en bij de anderen gevoegd. In de late avond van zaterdag 5 juli worden de geestelijken van hun bovenkleren ontdaan en in het ruim van een schuit gestopt die hen naar Dordrecht zou voeren. Waarschijnlijk omdat dit allemaal lang nog niet erg genoeg was, worden ze onderweg overgeladen op een oude mosselschuit, waarvan het ruim stinkt en glibbert van aangekoekte, bedorven mosselen. Na een korte onderbreking op zondag in Dordrecht, waar de gevangenen voor de zoveelste keer worden blootgesteld aan hoon en smaad van de bevolking, bereiken ze in de vroege ochtend van maandag 7 juli Den Briel. Eenmaal uitgeladen moeten de gevangenen een processie vormen. Religieuze liederen zingen, die door de geuzen met rauwe kelen worden meegebruld, en rond een daar opgestelde galg lopen. Als men er genoeg van heeft, worden ze in een kerker gestopt, waar het daglicht niet doordringt en die vochtig is van ongedierte en menselijke uitwerpselen. Op dat moment blijkt dat er nog andere priesters gevangen zitten. Andries Wouters, de pastoor van Heijnenoord, en twee Norbertijnen, Adriaan van Hilvarenbeek en Jacques Lacobs. Zij behoren tot het klooster van Middelburg en zijn van daaruit gestationeerd in Monster om er de zielzorg voor hun rekening te nemen. Op slinkse wijze zijn ze daar 's nachts door rondschuimende geuzen uit de pastorie gelokt en meegetorend naar Den Briel. Onderweg hebben de intussen dorstig geworden geuzen aan vissers die op het punt staan de zee op te gaan gevraagd of ze hun pastoor willen ruilen tegen een vat bier. Maar daar zien de zeelui niets in. De middag van de 7e juli worden alle aan een verhoor onderworpen. Ieder krijgt een laatste kans zijn geloof te verzaken en vrij man te worden. In de middag van de dag daarna, dinsdag 9 juli, wordt in het bijzijn van aanvoerder Lumey een heus theologisch debat georganiseerd tussen enkele van de gevangenen en twee predikanten van de nieuwe leer, van wie een zekere Andries Cornelissen het woord voert. Terwijl zijn secondant Cornelis Korstens niet beter weet te doen dan telkens uit te roepen: hang ze op. Andries Cornelissen opent het dispuut en stelt voor te spreken over het zuivere woord van God dat, zo voegt hij eraan toe, door de onware prediking en de bedorven uitleg van de papisten vervalst is. Daarop vraagt Leonard van Veghel: en wat is dan het zuivere woord van God? Andries antwoordt: het Oude en het Nieuwe Testament. Leonard: wat verstaat u onder het Oude en Nieuwe Testament? Bedoelt u de geschriften die zo heten? Na een bevestiging van Andries vervolgt Leonard: van wie hebt u de leer en de zekerheid ontvangen dat de schriften van de beide testamenten het woord van God zijn? Wie heeft u dit overgeleverd en welk bewijs kunt u hiervoor aanvoeren? En Klaas Piek voegt er nog aan toe: neemt u het evangelie aan? Van wie hebt u dat dan ontvangen? Wie hebben u geleerd dat het ene evangelie door de apostel Matthäus, het andere door Johannes geschreven is? Andries Cornelissen zwijgt, omdat hij heel goed beseft dat zijn beide ondervragers hem in het nauw drijven. Omstanders beginnen zich ermee te bemoeien en vragen hun eigen Andries spottend of hij nu al het antwoord schuldig moet blijven. Met een ongelukkig gezicht merkt deze op: u snapt toch wel waar ze heen willen? Ze willen mij laten zeggen dat het woord Gods tot ons is gekomen door de overlevering van hun afgod, de antichrist, de Romeinse paus. Doorziet u hun list dan niet? Leonard van Veghel reageert: als wij over de schriften willen disputeren zoals u voorstelde, en als wij in het vervolg daaruit willen putten, dan moet toch eerst vaststaan dat wat er in het Oude Testament vervat is, de Heilige Schrift en het woord van God is? Nu grijpen de omstanders in. Zij beseffen dat hun predikanten verloren hebben. Hieronymus van Weert wordt nog aan de tand gevoeld, evenals de twee Norbertijnen en waarschijnlijk ook onder pastoor Klaas Poppel. Maar alle getuigen standvastig van hun geloof, met name in de Eucharistie. En daarmee is hun doodvonnis getekend. In de vroege morgen van 9 juli worden ze tot het op het blote lijf uitgekleed en één voor één opgehangen. Meteen na hun dood roemen katholieke gelovigen de standvastigheid en de deugdzaamheid van de slachtoffers. De wreedheid waarmee ze zijn vermoord bezorgen de martelaren direct roem. Hun verhaal wordt op schrift gesteld door Willem van Elst, op basis van aantekeningen van zijn broer Rutger, die in 1592 sterft. En op 15 november 1675 worden de martelaren eerst door paus Clemens X zalig verklaard en 200 jaar later, 29 juni 1867, heilig verklaard door paus Pius XI. Delen van hun lichamelijke overblijfselen worden bewaard en vereerd in Brielle en Gorkum. In 1932 wordt op het Martelveld een ruime stenen kapel gebouwd. Tezamen met de plaatselijke parochiekerk groeit dit alles uit tot een bedevaartplaats die steeds drukker wordt bezocht. De 19 martelaren zijn ook de patroons van de missievereniging China in Weert. Ieder van hen wordt afgebeeld in een passende geestelijke kledij en met een strop om de hals, soms met een kelk of een monstrans in de hand als teken van hun geloof in de Eucharistie. De verering neemt ook de laatste jaren weer toe en ieder jaar vindt er rondom 9 juli de nationale bedevaart plaats naar de martelaren van Gorkum. Heilige martelaren van Gorkum, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, welkom bij een nieuwe serie op Radio Maria. De eerste aflevering vandaag. Water en Vuur heet onze serie. Water en Vuur, dat verdraagt elkaar niet, dat weten we. Er staan heel wat dingen in het evangelie die elkaar niet lijken te verdragen. Maar daar is het anders. Daar is het anders. En het gaat om paradoxen. Wat zijn paradoxen? Dat is ons uitgangspunt in deze serie. Dat zijn twee uitersten waarvan je denkt, die verdragen elkaar niet. Het is één van de twee. En de grond van alle paradoxen is de paradox, wie is Jezus? Is hij God of is hij mens? We gaan de mist in als we zeggen hij is God, maar mens, nee, dat was hij niet. We gaan de mist in als we zeggen hij was een mens, een ethisch prachtig voorbeeld, maar God zelf, dat kan natuurlijk niet. Bijna alle kritiek op de kerken, op het geloof en ook waar wij mee worstelen, dat komt hieruit voort, dat we het ene volledig op focus en het andere wegstrepen. En willen we tot een beter begrip komen van ons geloof, dan moeten we eens kijken naar die paradoxen. De Bijbel staat er vol mee. De Bijbel staat er vol mee. En dat leidt tot verdieping en tot een veel beter begrip van wat ons geloof inhoudt. Wat de kern is, wat hoofdzaken zijn, wat bijzaken zijn. Wat klopt, wat fictie is, wat fantasie is, wat realiteit is. Jezus die God en mens is, hou dat bij elkaar. Alle ketterijen in de kerk zijn eigenlijk voortgekomen als je een van de twee wegstreept en je de nadruk legt op het andere. Er zijn heel veel paradoxen. Geloof en wetenschap. Er zijn veel mensen die denken dat sluit elkaar uit. Nou, bepaald niet. Bepaald niet. We komen erop terug. Vrijheid of toch gebondenheid. De geloof maakt vrij. Oké, maar dat zeg je nou wel. Maar hoe zit het dan met al die regels, die wetten en voorschriften? En zo zijn er heel veel paradoxen. Die alle twee overeind blijven. Het is vrijheid zeker. Maar vrijheid in gebondenheid. Bind je aan Christus. En het is als een schipper die zich bindt aan het kompas en dan de haven bereikt. Geloof en wetenschap. Hou het bij elkaar. Een geloof zonder verstand, dat zweeft weg. En alleen maar rationalisme, ja, daar red je het ook niet mee. Het geloof gaat nooit tegen het verstand in. Enfin, we komen erop terug. We gaan uit van het evangelie van Marcus. Dat is redelijk willekeurig. Ik had ook een ander evangelie kunnen nemen. Maar Marcus, die is heel expliciet. Dat is ook het kortste evangelie overigens. En we gaan gewoon het hele Marcus-evangelie door. En dan zien we dat we bijna bij elk hoofdstukje, bij elk deeltje van een hoofdstuk, wel op een van die paradoxen stuiten. En als we dat een beetje gaan inzien, dan gaan we het veel beter begrijpen. Dan vallen ook veel bezwaren weg. En dan zien we, zit dat zo? We beginnen gewoon bij Marcus. Ik lees een stukje voor. Ik begin met het eerste hoofdstuk van Marcus, de eerste 8 verzen. En dan gaan we eens kijken wat we daarover kunnen zeggen. Het eerste hoofdstukje heb ik genoemd, de koning in kameelhaar. Meteen al de allereerste paradox komen we hier tegen. Wat schrijft Marcus? Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja, zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. En zo trad Johannes op in de woestijn en doopte. En hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van zonde. Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonde beleden. En Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen. Hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte, na mij komt die sterker is dan ik. Ik ben niet waardig te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Aldus Marcus, helemaal in het begin van zijn evangelie. Wat hiervan te zeggen? Stel je voor dat je het beste nieuws ooit gaat verkondigen. Waar zou je beginnen? Nou, misschien op het centrale plein van de hoofdstad met fanfare en feest. Of in een universiteitsaula, omringd door wijze professoren en talloze studenten. Nee, Marcus laat ons iets heel anders zien. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, schrijft hij. En direct daarna horen we over een stem in de wildernis. Dus niet meer in de stad, geen paleis, geen tempelceremonie, maar een rotsige woestijn vol hitte en stilte. De goede boodschap, de blijde boodschap, die begint op de plek die het laatst verwacht in de leegte van de woestijn, waar een eenzame stem schalt. De stem van Johannes de Doper. Toch enigszins een zonderling figuur op het eerste gezicht. Lijkt meer op een wilde nomade dan op een keurige prediker. En toch is hij door God uitgekozen om de weg te bereiden. Het is die eerste paradox. Hè? Je zou zeggen, nee, dat doen we voor een groots publiek. Nee, Johannes kiest de woestijn. Johannes roept het uit in de eenzaamheid. Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Dat roept hij, zoals al eeuwen eerder door de profeet was voorzegd. En tegen alle verwachtingen in komen de mensen juist daar naartoe, naar de woestijn. Vanuit heel Judea trekken de mensen, ook de deftige inwoners van Jeruzalem, de woestijn in, weg van hun comfortabele zekerheden, op zoek naar iets wat hun steden en salons hun niet konden geven. En ironisch genoeg vinden ze water in de woestijn bij de Jordaan, waar Johannes doopt als teken van een nieuw begin. Kijk naar Johannes en probeer niet te glimlachen. Hij ziet er niet uit als een hofprediker met een fluwelen mantel, maar als een woeste profeet gehulderd in een mantel van kameelhaar, toch erg ongebruikelijk, en een leren riem om zijn middel om de boel een beetje bij elkaar te houden. En dan denk je, is dat de boodschapper van God? Het contrast kan haast niet groter. Je zou denken dat God een PR-adviseur in dienst zou hebben die zou zeggen, misschien is dit niet het beste uithangbord voor het koninkrijk. Nee, God lijkt een voorliefde te hebben voor het ongepaste, het onverwachte. Johannes' ongepaste verschijning is de boodschap. Dat wat er echt toe doet, hoeft niet verpakt te worden in glamour. Zijn eenvoud en rauwheid zijn juist zijn kracht. En onder die ruige buitenkant brandt een radicale gehoorzaamheid. Johannes mag dan klinken als een rebel. In werkelijkheid is hij de trouwste dienaar. Hij roept de machthebbers ter verantwoording. Hij tart de religieuze elite, niet uit eigen wijsheid, maar uit gehoorzaamheid aan de waarheid. Hier is een man die niets geeft om de mening van mensen, omdat hij alles geeft om de mening van God. En paradoxaal genoeg, hebben we die paradoxen, hè, is deze wilde man de meest toegewijde. Het is een paradox van de geschiedenis dat elke generatie wordt bekeerd door de heilige die haar het meeste tegenspreekt. Ik zeg dat nog een keer. Het is een paradox van de geschiedenis dat elke generatie wordt bekeerd door de heilige die huidige tijd van dan het meest tegenspreekt. En Johannes was precies zo'n heilige. En juist daardoor trof hij de harten van de zoekers. Stel je de reacties voor. De gevestigde orde ziet Johannes en noemt hem krankzinnig. Een man die leeft van sprinkhanen en van wilde honing. Die het comfort van de stad verruilt voor de brandende zon en het stof. Ja, dat moet toch wel een dwaas zijn. Maar toch, diep van binnen voelen zelfs de sceptische toeschouwers een vreemd ontwaken als ze hem horen. Johannes schudt hen wakker met scherpe woorden over bekering, over gerechtigheid en hoop. Hij is als een wekker die rinkelt in een huis vol slapers. Niemand vindt het prettig om ruw gewekt te worden. Sommigen willen het alarm het liefst de kop indrukken, maar anderen beseffen, de nieuwe dag is aangebroken. laten we opstaan. Johannes de Doper, hij doopt mensen als symbool van reiniging, maar verklaart onomwonden dat hij zelf slechts met water doopt. En er komt iemand na hem, zegt hij, die met de Heilige Geest zal dopen, die dus niet symbolisch reinigt, maar de zonde daadwerkelijk afwast. Iemand zo groot dat Johannes zich niet waardig acht diens sandalen los te maken. En de voorloper van de Messias is zelf nederig tot in het stof. Alles aan Johannes wijst weg van zichzelf, verwijst naar God. De manier waarop het evangelie begint met deze Johannes, dat is geen toevalligheid. Het is een voorproefje van hoe God werkt. Het christelijk verhaal zet voortdurend onze verwachtingen op zijn kop. De koning der koningen wordt geboren in een stal tussen de dieren. De redder van de wereld groeit op als timmerman in een vergeten dorp. En wanneer hij rondtrekt, verzamelt hij geen leger van geleerden of generaals, maar, ja, maar wat wel, vissers, tollenaars, eenvoudige vrouwen. En uiteindelijk overwint hij niet met het zwaard, maar door zelf aan een kruis te worden gespijkerd. Alles is omgekeerd. Vernedering wordt verhoging. Sterven wordt de weg naar het leven. De laatste worden de eerste. Hè, dit zijn alweer drie paradoxen. Hè? De vreemde logica van het evangelie botst frontaal met wat de wereld ons leert. Onze seculiere cultuur, hè, daar zitten we toch middenin, die zit vol clichés en illusies die soms op het eerste gezicht wijs klinken. We horen dingen als volg gewoon je hart, dat is de weg naar het geluk. Of, wat vertelt onze tijd nog meer, de mens is maar een toevallig product van natuurkrachten, verwacht er niet te veel van. Of, nog zo'n favoriet, wees realistisch, geloven in wonderen is jezelf voor de gek houden. Nou, dat mag misschien allemaal redelijk klinken, totdat je ervaart hoe leeg deze zogenaamde wijsheid eigenlijk is. Velen van ons hebben die dorheid geproefd, een groots en meeslepend leven vol prikkels en prestaties, maar een hart dat apathisch aanvoelt. En je stuitert van de ene festival naar de ander, maar echt blij word je er niet van. De woestijn is dichterbij dan we denken, zelfs te midden van luxe.

En dan ineens, te midden van die dorre leegte, klinkt er een stem die zegt: er is meer. Maak de weg vrij voor de Heer. Het evangelie durft beweren dat juist wat de wereld dwaas noemt, dat dat ons zal redden. De bekering, ja, onze moderne tijd grinnikt om zo'n woord, maar de bekering is in feite de deur naar bevrijding. Dat je je leven kunt vinden door het weg te geven. Zo'n paradox, hè? Dat er een persoonlijke liefde achter het universum schuilgaat die jou bij name kent. Het voelt aanvankelijk als een koude plons water in je gezicht. Schokkend, ontwakend, maar dat is misschien precies wat we nodig hadden. Al die mysteries van het geloof, die heilige paradoxen, geven meer vervulling dan de platgeslagen antwoorden die de wereld ons biedt. Laat dat ons tot ons doordringen. De moderne mens meent verlicht te zijn, omdat hij overal vraagtekens bij zet. Maar het gevolg is vaak dat hij zelf in een groot vraagteken verandert, in een dobberend stuk wrakhout, en eigenlijk geen idee welke richting hij in zou kunnen gaan. In onze tijd is het cool om cynisch te zijn, geloof ik, om alles te ontleden tot er geen ziel meer in zit. Zoals je een ui afpelt om tot de conclusie te komen dat er geen kern in zit en je dus niks overhoudt. Maar wat als de waarheid juist leeft in wat we niet kunnen ontleden? Wat als diepe vervulling niet komt uit eindeloos alles betwijfelen, maar uit durven geloven als een kind? Het evangelie zet onze logica op zijn kop. Niet om ons voor gek te zetten, maar om ons wakker te schudden. Om ons wakker te kussen uit een dodelijke slaapwandeling. We dachten dat we alles wisten, maar de dorst werd maar niet gelest. En pas toen we dat gekke aanbod van levend water aannamen, merkten we hoe uitgedroogd we waren. Ook voor nieuwe katholieken die uit de woestijn van het seculiere leven komen, is dit een bron van troost en vreugde. Nieuwe katholieken, maar voor alle katholieken, voor ons allen geldt: we weten hoe het voelt om door modern scepticisme gevormd te zijn. Jaren in de hitte van twijfel en onthechting geleefd, en misschien voelde je je vaak als een toeschouwer in de maatschappij, niet helemaal thuis in de oppervlakkige zekerheden die iedereen napraat. En toen, op een dag, heb je de stem in je eigen woestijn gehoord. Misschien was het zachtjes, misschien abrupt en luid, maar iets in je hart fluisterde: er moet meer zijn. Er is waarheid te vinden. Er is mysterie dat longt. En je bent op weg gegaan als de mensen van Judea de onbekende woestijn in. En wat je daar vond, of beter gezegd, wie je daar vindt, overtreft al je verwachtingen. God zelf komt je tegemoet. Niet met het oordeel van een cynische rechter, maar met de glimlach van een vader die je al die tijd gezocht.

maar met de glimlach van een vader die je al die tijd gezocht heeft. En hoe kwam hij je tegemoet? In tekenen een situatie zo simpel en bescheiden dat je het bijna zou missen. Misschien was het een kruisbeeld in een stil kapelletje dat ineens sprak tot je ziel. Of een psalm in de mist die een snaar raakte die geen enkele popsong ooit bereikte, die diepte. Of een vriendelijke opmerking van een gelovige die jouw pad kruiste, die iets liet zien van een vreugde die je niet kende. God bedient zich nog steeds van kleine onverwachte middelen. Zijn Johannesfiguren zijn overal. Soms vermomd als gewone mensen met een slordig kapsel en eigenaardige gewoontes, maar met een waarheid op de lippen. De paradoxen van het geloof die je nu omarmt, die zijn als een frisse wind na een benauwde zomerdag. Ze doen je wankelen, zeker, maar tegelijkertijd geven ze ook steun. Hoe vreemd het ook klinkt, in deze omgekeerde wereld vallen uiteindelijk de puzzelstukjes op hun plek. Het leven zo verwarrend kan zijn en nu valt ineens alles op zijn plek. En dat kan. Verdiep je in dat geloof. Je ontdekt dat je verstand niet wordt uitgeschakeld als je gelooft. Integendeel, het mag eindelijk tot rust komen in een waarheid die groter is dan jezelf. Je verbeelding jarenlang aan het infuus gelegd door een cynisme, het mag weer dromen en verwonderd staan als een kind voor mijn part in het sprookjesbos van de Efteling. De wereld blijkt voller van betekenis te zijn dan je ooit had gedacht. En waar je vroeger misschien naar de sterren keek en slechts brandende gasbollen zag, iets een natuurkundig verschijnsel zal ik maar zeggen, daar zie je nu iets anders. Een schepping die zingt van de glorie van een schepper. Het evangelie, als je het zo bekijkt, ook zo'n Johannes de Doper, het is altijd twee dingen tegelijk. Weer zo'n paradox, het is heilig en hilarisch tegelijk. Hilarisch omdat God kennelijk een goddelijke zin voor humor heeft door te kiezen voor wat onwaarschijnlijk is. Een woestijnprediker als start zijn, een kribbe voor een koning, een kruis als troon. Het maakt ons vrolijk omdat we beseffen dat geen situatie te gek of te hopeloos is voor God om er iets wonderlijks mee te doen. En het is ook heilig, omdat onder die goddelijke humor een diepe ernst schuilgaat. Dit is de manier van God om ons te redden. Hij keert alles om in onze ontspoorde wereld. Laat Johannes de Doper dan een blijvende les voor ons zijn. Zijn woestijn, dat is onze leerschool. Durf anders te zijn zoals hij. Durf te luisteren naar de stem die de wereld absurd vindt. En realiseer je dat wanneer je je geloof leeft en uitdraagt, je misschien wordt gezien als die man met die kameelharen jas, een beetje vreemd, een beetje in de marge. Maar weet ook, juist dan ben je in goed gezelschap. Want zo begon God zelf zijn boodschap aan de wereld en zo verovert hij nog steeds de harten. Niet door mee te gaan met de stroom, maar door er tegenin te gaan om zo de ontspoorde trein weer op de rails te krijgen. Vrienden, we gaan naar het volgende stukje van Marcus. Eerste hoofdstuk zijn we natuurlijk nog en nu vers 9 tot 15. Wat staat daar? Wat schrijft Marcus? In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat hij uit het water opsteeg, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: Gij zijt mijn zoon, mijn veelgeliefde, in u heb ik welbehagen. Terstond dreef de geest hem naar de woestijn. 40 dagen bracht hij in de woestijn door, terwijl hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en engelen bewezen hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. En hij zei: De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij. Bekeert u en geloof in de blijde boodschap. Aldus Marcus. Wat staat er? In die tijd kwam Jezus.

0: Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich de Johannes dopen in de Jordaan. Alweer die woestijn, alweer die ruige eenvoud. Dit is niet de plek waar we God verwachten. En niet in een onherbergzame wildernis, niet in het gezelschap van zonderlingen en zwervers. Maar daar, precies daar, breekt de hemel open. Terwijl de wereld zoekt naar glorie en pracht, kiest God voor de weg van de vernedering. Jezus onderwerpt zich aan de doop van bekering, hoewel hij zelf natuurlijk geen bekering nodig heeft. De zonde die wordt gedoopt tussen de zondaars, alsof hij zegt: ik ben gekomen om naast jullie te staan en jullie lasten te dragen. Jezus identificeert zich met de gebrokenen, de verwarden en de verdwaalden. En dan gebeurt er iets buitengewoons. De hemel scheurt open, alsof de schepping zelf niet langer kan zwijgen, en de geest daalt neer in de gedaante van een duif. De Vader spreekt. Het is geen donderende aanklacht, maar een liefdevolle bevestiging. Gij zijt mijn zoon. Ja, wat een absurd beeld. Een bescheiden man in een eenvoudige rivier, maar door God zelf uitgeroepen tot koning. Hier krijgt de wereld een glimp te zien van wie Jezus werkelijk is. Maar merk op wat er onmiddellijk daarna gebeurt. Terstond dreef de geest hem naar de woestijn. En God zalft zijn zoon met de Heilige Geest en stuurt hem de verlatenheid in. Wat een paradox. Geen feestbanket, maar een tocht naar de leegte. De hemel, die net zo triomfantelijk sprak, hè, gij zijt mijn zoon, luister naar hem, die stuurt de nieuwe koning naar een plek van verzengende hitte, van droogte en gevaar. En hier wordt de waanzin van het evangelie zichtbaar. Dat glorie begint in nederigheid. Dat overwinning door strijd heen gaat. Dat koninklijke waardigheid wordt bewezen door dienstbaarheid en lijden. Jezus wordt niet direct gekroond, maar eerst beproefd. De geest zelf leidt hem naar de plek waar de vijand wacht. De vijand? Ja, de duivel, het kwaad. Want dat is zijn taak, het kwaad overwinnen. Denk aan die woorden van Johannes die we elders tegenkomen. Zie het Lam Gods, en Johannes wijst dan naar Jezus, die de zonde van de wereld wegneemt. Dat is zijn taak, het kwaad overwinnen. We zien een koning die niet begint met regeren, maar met vechten. Niet met macht, maar voor de waarheid. Hij vecht voor de waarheid. 40 dagen in de wildernis. De woestijn is het Bijbelse symbool van beproeving en ontmoeting met God. Israël dwaalde er 40 jaar rond. Hè. Profeten zochten daar inspiratie daar in de woestijn. En nu treedt Jezus er binnen. Niet als een verloren reiziger, maar als een strijdvaardige vorst. En daar, tussen de stenen en de schorpioenen, ontmoet hij de duivel. De Zoon van God, hongerig en zwak, tegenover de verleider van de mensheid. En opnieuw kiest Jezus de weg van de paradox. Hij verslaat de vijand niet met wonderen of geweld. Dat kan hij doen als Zoon van God, als God zijnde zelf, die sterker is dan het kwaad. Maar hij verslaat de vijand niet met wonderen of geweld, maar met de waarheid van Gods woord. Geen machtsvertoon, geen theatraal gebaar, slechts eenvoudige, maar wel scherpe woorden die de leugen doorprikken. En dan begint de verkondiging. De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabij. Bekeert u en geloof in de beide boodschap. De tijd is vervuld. Welke tijd? Al die tijd waar al die profeten over spraken, die allemaal wezen: opeens zal hij komen, de Messias. De tijd is vervuld. Wat een eigenaardige boodschap eigenlijk. Geen manifest vol politieke hervormingen. Geen oorlogszuchtige leus, maar een oproep tot bekering. Het koninkrijk komt niet door de muren te bestormen, maar door harten te openen. Het is de omgekeerde logica van het evangelie. Die klinkt luid en duidelijk. De overwinning komt niet door te heersen, maar door jezelf over te geven aan Gods plan. En hier vinden we de samenvatting van heel de Bijbel. De oproep tot bekering, gevolgd door de belofte van vergeving. Dat is de samenvatting van heel de Bijbel. Nogmaals, wat is dat? Twee dingen. De oproep tot bekering, zeker. Gevolgd door de aanzegging, de belofte van vergeving. De Zoon van God vraagt niet om een leger, maar hij vraagt om gelovigen. Hij verzamelt geen aristocraten, maar vissers en tollenaars. Hij roept niet op tot opstand, maar tot bekering. En toch, dit is geen zwaktebod. Het is de kracht van liefde die niet door geweld afdwingt, maar door genade aantrekt. In een wereld die hunkert naar macht, faam en controle, nodigt Jezus ons uit om anders om te denken. Niet door de wereld te overwinnen met macht, maar door de wereld te veranderen met liefde. En deze koning laat zich niet kronen met goud, maar met doornen. En juist dat maakt hem zo onweerstaanbaar. Voor nieuwe katholieken, daar spreek ik ook graag toe, die de geloofsweg zijn ingeslagen na wellicht jaren van twijfelen en zoeken, is dit een verhaal vol troost. Jezus begint zijn missie niet in de veilige haven van religieuze zekerheid, maar in de wildernis. En zoals ook die nieuwe katholieken die uiteindelijk de kerk hebben gevonden. Ja, ze hebben eerder rondgezworven in een labyrinth van moderne gedachten, als ik het zo mag uitdrukken. Jezus ondergaat verleiding en lijden. Niet om ons daarvoor te sparen, maar om ons erin te vergezellen. Zijn oproep tot bekering klinkt misschien rauw, maar is ook als een bevrijdend medicijn. Hè? In een wereld die het evangelie ziet als zwak of naïef, zegt Jezus: ik begrijp je strijd, ik ken je dorheid, maar mijn koninkrijk is dichterbij dan je denkt. De paradox van dit evangelie is dat juist de weg van overgave de weg van overwinning is, de weg van echte vrijheid. Hiermee sluiten we de eerste aflevering af. Volgende week, nieuwe aflevering. En die begint met Marcus, het 16e vers van het eerste hoofdstuk.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 14e week door het evenjaar luidt de tekst van de opening uit Psalm 37. Heer, wil mij niet verlaten. Mijn God, blijf niet ver van mij. Haast u om mij te helpen. Gij, Heer, zijt mijn steun en mijn heil. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Zie, ik zend u als schapen tussen wolven. Wees dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Neemt u in acht voor de mensen. Ze zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geeselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen worden gebracht omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden, de vader zijn kind. Kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn naam. Wie er tot ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Wanneer men u in de ene stad vervolgt, vlucht dan naar een andere. Voorwaar, ik zeg u, gij zult niet gereed gekomen zijn met de steden van Israël op het ogenblik dat de Mensenzoon komt. Dit is het woord van God. Het gebed is een grenssituatie. Zoals het einde van de wereld een grenssituatie is en zoals vervolgingen het zijn voor een kerkgemeenschap. Grenssituaties zijn ook ingrijpende gebeurtenissen in het persoonlijke leven voor de enkeling. In dergelijke situaties wordt ons alles uit handen geslagen. De mens heeft dan de neiging om zich des te krampachtiger vast te klampen aan het oude, aan zijn eigen ik. En in het gebed kan ik leren om door die gebeurtenissen heen mijzelf aan God uit handen te geven. Het geheim van het gebed en het geheim van heel het leven is je leven redden door het te verliezen. En daarom aan het begin van het gebed alles loslaten en zo de geest wat laten rusten bij hem. Want komt alle onrust niet voort uit het willen vasthouden van wat men moet loslaten? Een paar passen voor de plaats van het gebed blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, me moed inspreekt en met een gebaar de eerbied laten groeien. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, naar gelang ik verwacht hem het meeste te kunnen vinden, en dat dan ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis, en dat is hier hoe Jezus heel de geschiedenis overziet en doorziet. Niet vanuit een profaan natuurlijk standpunt, maar vanuit God en vanuit het verzet tegen God. Eigenlijk verkeerde Jezus in heel zijn leven in zo'n situatie van alles of niets. En nu verkeert hij ook in een grenssituatie, want wat hem overkomen gaat, dat zal ook zijn kerk overkomen. De plaatsen waarin dit zich afspeelde en afspeelt en nog zal afspelen, dus overal waar op dit ogenblik de kerk wordt vervolgd. En ook de plaatsen in mijn eigen leven waar ik iets van vervolging ondervind omwille van zijn naam. En dat vraag ik dan om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke smakende kennis. Een kennis die mij
in de verdrukking innerlijk overeind houdt. De overweging. Zie, ik zend u als lammeren tussen wolven. Blijkbaar zijn er beesten nodig om te schilderen hoe beestachtig mensen kunnen zijn voor mensen, voor gelovigen met name, omwille van mij, zegt Jezus. Zo gaan de mensen met elkaar om, of, en dan beleeft u het niet meer van de kant van de vervolgden, maar van de kant van de christensgelovigen, dat gevoel kun je hebben, het zijn net wolven. Zoals dat staat in Psalm 21, die Jezus in zijn lijden op de lippen neemt. Ze staan als honden om mij heen. Wat is God anders? Er zijn planten voor nodig om te zeggen hoe God is, hoe God je maakt, als een lelie. Mens, wat ben je mooi als je je op God richt en vruchtbaar bent. Wat kun je schoon opgroeien wanneer je onder Gods zon leeft? Zij luister even naar die van de olijfboom. Zoals er in de eerste lezing staat, zij zullen bloeien als de wingerd en altijd groene cipressen. Laat het voor u een beeld zijn van God. Laat het voor u een beeld zijn van wat God aan u doet. Altijd groen, altijd in bloei. Het is goed dat altijd voor ogen te houden. Mensen kunnen je onder druk zetten. Of het werk kan je onder druk zetten. Maar een gelovige is een mens die een eigen wereld heeft. Binnen de wereld van de mensen heeft de gelovige een eigen innerlijk. Daar waarin hij onbezorgd kan zijn, te midden van de onrust en het lawaai, te midden van pressie en stress, hoort u maar, gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden, neemt u in acht voor de mensen. Dat is de mensenwereld. Omwille van mij. Stadhouders en koningen, doet dat niet denken aan Jezus' eigen lijden? Stadhouders, de stadhouder Pontius Pilatus, koningen, koning Herodes. Wat is Jezus een grote genade voor ons? Nooit kan er iets ons overkomen dat ook hem niet overkomen is. En zo is hij altijd bij ons, ook in vervolging. En die vervolging kan in het groot zijn. Nou, veel koningen zijn er niet meer over. Maar mensen kunnen onder elkaar ook elkaar proberen te overheersen. Hoe kunnen mensen niet spotten? Hoe kunnen ze ons niet in het nauw drijven met hun woorden, slaan, zodat het pijn doet? Met datgene waartoe wij geroepen zijn, dat is nou precies wat hier uitgebeeld wordt in de heilige Eucharistie. Dan krijgt u Jezus om midden in de wereld Christus te zijn. Een wonderbare broodvermenigvuldiging, dat is wat het evangelie ons laat zien als een voorbereiding op deze wonderbare Christusvermenigvuldiging. Wij beginnen met één Christus en de bedoeling van de Eucharistie is dat wij eindigen ieder met het diepste geheim van ons mens zijn. Zoals Paulus zegt, Christus in u. Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe en wat van u spreken. Je bezorgd maken over wat je zult zeggen, dat ligt wel zo voor de hand. Wat zal ik zeggen? Sommige mensen hebben dat al, wanneer ze weten dat er iemand op bezoek komt, waarvan ze weten dat hij of zij niet naar de kerk gaat of niet leeft zoals Christus. En dan zal hij of zij weer dit zeggen of dat zeggen. En wat zeg ik dan? Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken? De beste voorbereiding is niet bezorgd zijn over wat men moet zeggen, maar dat men de Heilige Geest in zichzelf toelaat. Geen bezorgdheid over de toekomst, maar ontvankelijkheid nu. Gods Geest meer beslag op je laten leggen nu. En dan weet je straks
wat je moet zeggen. Het belangrijkste is toch niet hoe u het precies allemaal formuleert. En als zij het op een betere manier formuleerd willen krijgen dan u dat kunt, dan weten zij heus wel het adres en vaak willen zij het helemaal niet horen. Het enige is dat u innerlijk voeling houdt met de Heilige Geest. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat u moet zeggen, want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw Vader. Allicht, hè, als u iets door moet maken wat de Zoon van de Vader ook heeft doorgemaakt, allicht dat dan de geest die van de Vader en de Zoon voortkomt, in u verblijft, in u spreekt. Misschien helemaal niet met van die mooie woorden, maar misschien hakkelend en stotterend, en misschien dat u bang bent om dingen te zeggen. Maar het zijn niet de woorden die het doen, het is Gods geest die, wanneer u stand houdt, uw kracht is. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. Het gaat tot in de familie. En dat wil niet zeggen dat het buiten de familie niet even erg kan zijn, maar de evangelie neemt de intiemste verhoudingen van het gezin om te laten zien tot hoe ver het wel zal gaan. De haat, omwille van zijn naam. Gij hebt om stand te kunnen houden die innerlijkheid. Daarin staat gij schoon te bloeien voor God. En daarin is de Heilige Geest uw bezieling. En gij hebt dit woord van de Zoon, toezegging dat gij vooraf weet dat het zal gebeuren, dat ze u niets kunnen maken. En met uw vluchten van de ene stad naar de andere, zult gij niet gereed gekomen zijn op het ogenblik dat de Mensenzoon komt. Hij heeft het laatste woord. Bewaar dan diep in u de argeloosheid waarvan hij spreekt, argeloos als de duiven, omzichtig als de slang. U mag best zorgen, maar op een onbezorgde wijze. Omdat u de weg gaat van de Zoon, geleid door de Geest. Drievuldige mens die gij zijt, besef uw rijkdom, besef uw kracht en leef daarom in liefde en vreugde. Want God is ons altijd meer nabij dan alle mensen. Meer dan onze familie, meer dan onze vrienden, meer ook dan onze vijanden. Wat er in ons leven te dragen is, hij zal het met ons dragen. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus, de eerste bloedgetuige, die voor mij zijn bloed vergoten heeft, opdat ik stand zou houden in vervolgingen. En met de Vader in de hemel, die door zijn Heilige Geest zijn kinderen nabij is, juist in nood en verdrukking. En sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
0: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
0: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
0: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook desnachts in mijn hart.
0: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
0: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
0: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

ook. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, elke donderdagochtend hier bij Radio Maria, waar ik probeer het licht van de Heer te laten schijnen op de hedendaagse ontwikkelingen, ontwikkelingen in de kerk, ontwikkelingen in de wereld, of waarbij ik soms wat dieper wil doordringen in die prachtige schatten van onze kerk. En natuurlijk ook voor de werkende mensen en misschien voor diegenen die al wat ouder zijn, is de zomervakantie een tijd waarin ze toch ook wat kunnen terugblikken op het afgelopen jaar en alvast kunnen vooruitkijken naar het nieuwe werkjaar. En je zou kunnen zeggen dat de zomervakantie niet alleen maar even een adempauze is, hè? Gewoon even rustig aan, niks doen, uitslapen misschien voor sommigen, lekker naar het strand, dat soort dingen. Nee, het is ook een tijd van reflectie. We gaan terugkijken op het afgelopen werkjaar om te kijken, ja, wat gaat er goed en wat willen we eigenlijk veranderen het komende jaar. En in deze tijd van reflectie is het erg belangrijk natuurlijk dat we, ondanks het feit dat we misschien de teugels een beetje loslaten, toch God niet loslaten. En ik wil vandaag eigenlijk een belangrijk handvat meegeven voor deze zomer, waar u over kunt mediteren, wat u kunt meenemen in uw gebed, om zo de zomer niet zomaar achterloos voorbij te laten gaan, maar de zomer ook echt een tijd van geloofsverdieping te laten zijn. En datgene wat ik u graag wil meegeven is een korte overweging vandaag over het einde der tijden. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het einde der tijden is iets wat in elke christen als het ware als een soort basisgegeven gebakken zou moeten zijn. Daar bedoel ik het volgende mee. Op het moment dat we christen zijn, katholiek zijn, maar we zijn nooit met het einde bezig, dan weten we niet waar we naar op weg zijn. Dan zijn we eigenlijk doelloze christenen. En juist zo aan het einde van het schooljaar, van het studiejaar, van het werkjaar, is het daarom belangrijk om ook het grote einde, het einde der tijden, voor ogen te houden. Nou, het is inmiddels de maand juli. En zoals u weet, de maand juli is de maand van het kostbaar bloed van Jezus. We zijn hier bij Radio Maria ook dagelijks die prachtige litanie van het kostbaar bloed aan het bidden. We hebben natuurlijk vorige maand de maand van het Heilig Hart gehad. En die twee die zijn nauw met elkaar verbonden. Want uit dat doorboorde hart van Jezus stroomt het kostbare bloed. Hè, zijn kostbare bloed dat uiteindelijk voedsel is, drank is voor onze ziel. En dat betekent redding voor onze zielen. En daarom wil ik vandaag zoals gebruikelijk beginnen met gebed. En ik wil een middeleeuws gebed bidden, weliswaar in een Nederlandse vertaling die heel goed te lezen is. En dat middeleeuwse gebed heet Die Heerlijke Wonde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mens, denk aan de brede wonde der rechterzijde van onze lieve Heer Jezus Christus, waaruit een fontein van bloed en water ter eeuwige zaligheid is gevloeid. Daarmee is de heilige kerk gereinigd en genezen geworden van alle smetten der zonde. O grote dierbare wonde, door de genade Gods de diepste aller wonden, opdat wij ons daarin zouden verbergen en een toevlucht vinden tegen de helse duivel. O mijn ziel, ga in de rechterzijde van uw gekruisigde Heer. Ga door die heerlijke wonde naar het allerheiligst hart van Jezus. Neem daar uw intrek en rust er tijdens de stormen der wereld. O gezegende des Heren, verberg u in dat diepe hart. Waarom staat ge buiten? Jezus heeft u de deur ontsloten. Ze is geopend, de ader des levens, de weg der zaligheid, het hemels paradijs. De wonde van het hart van Jezus is zo wijd geopend, opdat de weg die tot hem leidt ruim genoeg zou zijn. Daar leert gij de hoogste wijsheid. Daar bekomt gij de genade, de geestelijke vreugde en het eeuwig leven. Jezus, onze minnaar, is gekruisigd en gewond. Hem moeten wij danken en loven boven alle schepselen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Na dit prachtige gebed waarbij we onze geest hebben gericht op het hart van Jezus, op zijn kostbaar bloed, wil ik vandaag even wat meer gaan vertellen over het einde der tijden. Zoals ik zei, we zitten aan het einde van het werkjaar en dat is een prachtig moment om even te reflecteren over wat er achter ons ligt en natuurlijk al vooruit te kijken wat er voor ons ligt. En zoals we weten, als christenen kunnen we nooit vooruitkijken de toekomst in zonder te vergeten dat uiteindelijk aan het einde der tijden Christus zal wederkeren. En u hebt misschien ook wel gemerkt, de afgelopen jaren is dat zelfs sterker geworden. De verwachting dat het einde nabij is. Als je internet opent, dan zie je tal van lezingen, filmpjes over dat de komst van Christus heel nabij is, dat het einde der tijden niet lang meer op zich laat wachten. En je ziet dan bijna een soort wildgroei van allemaal voorspellingen die beweren te weten wanneer dat einde precies komt. En ik wil vandaag zeggen, het is belangrijk dat we ons daar niet te veel in verliezen. Want, zoals Christus ook zelf heeft gezegd, we kunnen het einde der tijden niet voorspellen. Het einde weet alleen de Vader, dat weet zelfs niet de Zoon. Maar dan kunnen we natuurlijk nog een tweede vraag stellen. Is daarmee dan alles gezegd? Op het moment dat we kunnen zeggen, oké, de datum waarop Christus zal wederkeren weet niemand, weten zelfs de engelen in de hemel niet. Dus moeten we er maar gewoon over ophouden, gewoon over zwijgen? Of kunnen we er toch wel iets zinnigs over zeggen? Nou, ik wil vandaag met u kort even stilstaan bij een paar artikelen uit de catechismus die iets zeggen over dat einde der tijden. Het is altijd belangrijk als we over dit soort belangrijke thema's praten, dat we niet alleen maar ons eigen gevoel, onze onderbuik laten spreken, wat we zelf denken, onze eigen reflecties, maar dat we kijken wat de kerk zelf in alle eeuwen heeft gezegd over de komst van Christus aan het einde. En ik wil graag vandaag een artikel voorlezen uit de catechismus. Als u dat thuis wil opzoeken, dan kan dat, nummer 675. En daar wil ik even kort een kleine reflectie op geven. Want in artikel 675 uit de catechismus wordt gesproken over de laatste beproeving van de kerk. En daar staat: voorafgaand aan de komst van Christus moet de kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het mysterie van de ongerechtigheid onthullen, in de vorm van een godsdienstig bedrog, dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor moeten betalen, is dat zij afvallen van de waarheid. De ergste godsdienstige dwaalleer is die van de antichrist. Dat wil zeggen die van een pseudo-messianisme waarin de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en zijn Messias die in het vlees gekomen is. Nou, dat was nummer 675 en dan wil ik graag ook nog het artikel 677 uit de catechismus voorlezen en dat klinkt als volgt. De kerk zal de heerlijkheid van het koninkrijk alleen maar binnengaan door dit laatste Pasen heen, wanneer zij haar Heer in zijn dood en verrijzenis zal volgen. Het koninkrijk zal derhalve niet tot stand komen door een historische triomf van de kerk, op grond van een steeds verdere vooruitgang, maar door een overwinning van God op het kwaad, dat zich voor de laatste strijd heeft opgemaakt. Met die overwinning zal de bruid van Christus uit de hemel neerdalen. De triomf van God over de opstand van het kwaad zal de vorm aannemen van het laatste oordeel, na de laatste kosmische beving van deze wereld die voorbij gaat. Nou, zoals vaker is de catechismus niet altijd heel makkelijk te begrijpen. Er wordt natuurlijk veel gezegd in deze twee artikelen. Er wordt gesproken over een laatste beproeving. En dat is dus voorafgaand aan de komst van Christus, komt er een laatste beproeving waarbij zelfs heel wat gelovigen uiteindelijk de weg van de waarheid zullen verlaten. Er wordt gesproken over een antichrist, hè, dus de persoon die een dwaalleer zal brengen. En die zal beweren dat hij zelf de Messias is. En er zal uiteindelijk een eindstrijd plaatsvinden die, zoals de catechismus zegt, voor de kerk niet een soort historische triomf zal betekenen. Dus dat wil zeggen, de kerk blijft zich steeds verder ontwikkelen en uiteindelijk neemt de kerk heel de wereld over. Nee, het zal zijn een Pasen. Dus dat wil zeggen, langs de weg van Calvarie, langs de weg van het kruis, langs de dood en de verrijzenis, zal de kerk uiteindelijk door God de overwinning behalen. Met andere woorden, de kerk zal doormaken datgene wat Christus zelf heeft doorgemaakt. En dan helemaal aan het einde staat er dat er nog een laatste kosmische beving van deze wereld die voorbij gaat zal komen. Daarmee wordt gezegd, hè, we zien een wereld zoals die nu is, het heelal, de aarde, de zon, de maan, de sterren, alle planeten. En uiteindelijk dat alles zal voorbij gaan. De tastbare, zichtbare realiteit zal uiteindelijk vervangen worden door een nieuwe realiteit. Namelijk, zoals de Apocalypse ook zegt, het laatste Bijbelboek, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, er zit natuurlijk ontzettend veel in deze tekst. En waarom noem ik het nou specifiek vandaag? Omdat ik vandaag er vooral bij stil wil staan dat we dat einde in een goed perspectief moeten zien. Er wordt wel gesproken dat sinds de komst van Christus naar de aarde het einde der tijden al is begonnen. Dus als u iemand hoort spreken over het einde der tijden, dan moet u niet meteen denken, oh, dat is allemaal conspiracy theory. He, mensen die allemaal rare gedachten in hun hoofd halen, die nergens op zijn gefundeerd. Nee, al 2000 jaar lang is het einde der tijden ingezet. Maar je zou kunnen zeggen dat met de komst van Christus al reeds het einde der tijden is begonnen, maar nog niet voltooid. He, die twee dingen, dus al reeds, aan de ene kant en aan de andere kant nog niet. He, dus het is al begonnen, maar het is nog niet voltooid. En het is ook belangrijk om te weten dat dat einde der tijden een verwachting is die we ook steeds voor ogen moeten houden. We moeten namelijk voorbereid zijn op zijn wederkomst. Dat staat niet alleen in de catechismus, want de catechismus put natuurlijk uiteindelijk alleen maar uit de Heilige Schrift en uit de kerkvaders en de overlevering van de kerk, de pausen, wat zij erover hebben gezegd. Dus op het moment dat we over het einde der tijden spreken, dan is dat een oproep tot waakzaamheid. Gij kent dag nog uur. Dus we weten niet wanneer Christus wederkomt, maar we weten wel dat hij komt. En we weten ook dat we voorbereid moeten zijn. Nou, hoe bereiden we ons voor? Natuurlijk heel eenvoudig door een sacramenteel leven te leiden, door een leven van gebed te leiden, van overgave aan de wil van God, van offerbereidheid, door regelmatig te gaan biechten, door elke zondag naar de kerk te gaan. Gewoon de basis, zou je kunnen zeggen. Op die manier bereiden we onze ziel voor op de wederkomst van Christus. Dus ik wil vandaag benadrukken dat het belangrijk is dat op het moment dat er wordt gesproken over het einde, dat we niet meteen gaan denken, oh, die mensen zijn knettergek geworden. Nee, het is een thema waarover we moeten spreken. Weten wij of dat onze tijd is of concreet in ons leven Christus zal wederkeren? Nee, dat weten we niet. Sterker nog, er zijn heel wat tijden geweest in de geschiedenis van de kerk waarin dat heel sterk werd gedacht. Een van de toppunten waarop dat gebeurde was rond het jaar 1000. Dus inmiddels 1000 jaar geleden. Toen werd er gezegd dat dat jaar 1000 het beslissende jaar zou zijn waarop Christus zou wederkeren. En er ging een hele golf door Europa van boeteprediker's die de mensheid gingen oproepen om zich te bekeren. Want het einde was letterlijk nabij. Het jaar 1000 zou het laatste jaar zijn. En dan zou Christus terugkomen om het laatste oordeel te spreken. Nou, we weten dat is niet gebeurd. En we moeten natuurlijk dus uitkijken voor de valstrik dat we dat weer opnieuw gaan denken. Dat we zeggen, nu met alle machtsverschuivingen in de wereld, met onrust in Rusland, Oekraïne, met de voorspellingen van Maria en Fatima, die heeft gezegd dat als de mensheid zich niet bekeert, dat het communisme vele landen zal overnemen en zelfs zal wegvagen. Natuurlijk allemaal belangrijke aankondigingen, belangrijke voorspellingen, maar we hebben daar nog steeds, kunnen we daar niet concreet aan verbinden dat morgen of overmorgen of volgend jaar of over 10 jaar Christus terugkeert. We moeten wel leven in de verwachting dat hij elk moment kan terugkeren, maar we kunnen niet gaan voorspellen dat dat ook echt al nu een feit is. Nou, misschien geen hele nieuwe inzichten vandaag, maar toch wel belangrijk om dit steeds voor ogen te houden. Er komt een einde aan de werkelijkheid zoals wij hem zien. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan en de bruid, hè, het hemelse Jeruzalem, de bruid van God, zal uiteindelijk uit de hemel neerdalen, nadat er dus een laatste beproeving is geweest. Zitten wij in die laatste beproeving? Ja, enerzijds kun je zeggen sowieso, hè, want na Christus is de eindtijd al begonnen. En het is, als het nog niet de volheid van de laatste beproeving is, is het op zijn minst een opmars naar, of een opmaat naar, moet ik zeggen. Maar betekent dat binnen nu en 10 jaar voltooid is? Nou, dat weten we niet. Dat weten we niet. Dus daar moeten we ook niet te veel uitspraken over doen. Goed, ik hoop dat u deze zomer een hele ontspannen en goede zomer mag hebben. Maar dat u toch ook steeds voor ogen mag houden dat u in hart en nieren katholiek bent. En dat betekent dat u dagelijks ook even met dat einde bezig bent. Niet om daardoor onrustig te worden, maar juist om daardoor te groeien in de liefde tot God. Ik wens u een hele goede zomer toe. En ik spreek u volgende week weer hier bij Radio Maria.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, hier ben ik weer met een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Een kennis van mij stuurde via WhatsApp een bericht door met een foto van een boek met de titel Becoming Supernatural. Bovennatuurlijk worden. Een boek geschreven door professor en bestselling auteur Joe Dispenza. Volgens de beschrijving van het boek heeft de auteur in zijn makkelijk te begrijpen aanmoedigende stijl 100.000 mensen geleerd hoe ze hun hersenen opnieuw kunnen programmeren en hun lichaam opnieuw kunnen conditioneren om blijvende veranderingen teweeg te brengen. Hij spreekt over de geheime wetenschap van de pijnappelklier en haar rol in het kunnen betreden van mystieke gebieden van de realiteit. Hoe je je bewustzijn kunt verschuiven tot voorbij de beperkte, voelbare, materiële wereld en je kunt begeven in het kwantumveld van oneindige mogelijkheden. Dit ruikt sterk naar occultisme. Mijn kennis merkte in datzelfde bericht op dat er op sociale media rijkelijk reclame wordt gemaakt voor dat soort van literatuur. Met enkele klikken kom je bovendien gemakkelijk op een dark web. Dat is een deel van het wereldwijde web dat voor de zoekmachines niet rechtstreeks vindbaar is en waar je toegang krijgt tot alle mogelijke duistere informatie. Hij voegde er nog aan toe: het is nog nooit zo erg geweest als nu. Dat is ook mijn observatie. Hoewel ik in het verleden al heel vaak gesproken heb over occultisme en New Age, meen ik het vandaag opnieuw te moeten doen. Want het occultisme is duidelijk in opmars. En er zijn nog te veel mensen die daar geen weet van hebben en daardoor makkelijk te misleiden zijn. Toen ik zo'n 45 jaar geleden begon met het experimenteren van New Age en occultisme, was het een hele klus om informatie en boeken te vinden over deze onderwerpen. Er was geen internet en alles gebeurde zowat in de achterkamers en in het verborgene. Ergens voelde ik wel aan dat ik me bezig hield met iets ongehoords. En dat had al een belletje moeten doen rinkelen. Maar mijn geloofsvorming was zo armzalig dat ik mijn onbehagen niet goed kon thuisbrengen.

springen. Ik was op zoek naar de waarheid en ik zou niet tot rust komen tot ik ze gevonden had. Die waarheid heb ik inderdaad gevonden, meer dan 12 jaar later, en wel op een plaats waar ik ze niet vermoed had, namelijk in de schoot van de katholieke kerk. Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Sindsdien lijkt het alsof de Heer mij oproept om te spreken over al die valkuilen waar we als mens mee te maken krijgen en die ons trachten te verwijderen van de ene en enige waarheid die ons kan vervullen en ons vrede van hart schenkt. Door mijn bekering heb ik als het ware een 6e zintuig ontvangen dat sporen van New Age en occultisme onmiddellijk doet herkennen. En het is waar, ik kan geen toegevingen meer doen. Geïnspireerd als ik ben door die ene zin uit het boek Apocalypse, niets onreins zal er binnengaan. Het gaat hier natuurlijk over het leven na de dood in Gods heerlijkheid, dat is weggelegd voor eenieder die kiest voor de liefde van God. Ik hoorde nog pas zeggen door een overigens heel gelovig persoon: wat is er mis met yoga? Dat zijn toch maar wat oefeningen om te stretchen en je te ontspannen. Dat klopt dus niet, want elk van die houdingen die yoga ons aanreikt, zijn houdingen van aanbidding van demonen die de naam dragen van die houdingen. Er zijn miljoenen goden in het hindoeïsme. Het zijn jammer genoeg demonen. En dat bevestigen zelfs vroegere yogi die tot bekering gekomen zijn. Het is precies dat wat Paulus zegt. Wat de heidenen offeren, offeren ze aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten. Paulus stelt het nog scherper. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der demonen. Gij kunt niet deel hebben aan de tafel des Heren en aan de tafel der demonen. Dat vinden we terug in de 1 Korintiërsbrief, 10e hoofdstuk, versen 20 en 21. Anders gezegd, je kunt geen christen zijn en je tegelijkertijd bezighouden met aspecten van andere godsdiensten, hoe onschuldig ze op het eerste gezicht ook lijken. Door je hiermee bezig te houden, zet je immers de deur naar het occultisme op een kier. Meer heeft de duivel niet nodig om zijn verleidelijk spel met jou verder te zetten. Ik beweer dus dat occultisme in opmars is. Mag ik dit illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden? De lijst is oneindig. De krant Het Laatste Nieuws kopte op 31 oktober 2023: ik voel me een brug tussen verschillende werelden. Lydia, 30, en Charlotte, 34, zijn moderne heksen. Volgens het artikel verdiepen steeds meer jonge vrouwen zich weer in de hekserij. Op sociale media haalt de hashtag Witchtalk 21 miljard views. Ook Lydia en Charlotte noemen zichzelf trots een heks. Het brengt Lydia dichter bij andere vrouwen en bij de magie in de natuur. Charlotte had visioenen en ontdekte een nieuw bestaan in Mexico. Een aantrekkelijke foto van jonge vrouwen in het bos in rode lange kleren prijkt bovenaan het artikel. Dergelijke kledij wordt gebruikt tijdens het uitvoeren van magische rituelen. Dat was lang niet het enige artikel dat rond Halloween in de krant verscheen. Een jaarlijks weerkerend fenomeen trouwens rond die periode van het jaar. Een onschuldig sociaal gebeuren, helemaal in lijn met de aandacht voor de natuur en het milieu? Zo lijkt het, maar dat is het niet. Er wordt tijdens die samenkomsten niet gesproken van de duivel. Maar iemand die God niet aanbidt, aanbidt de duivel. Zelfs

al is hij zich dat niet bewust, of al zou hij dat nooit willen. Dat is het verraderlijke aan dergelijke zaken. Ik heb voormalige heksen horen getuigen hoe onschuldig ogende rituelen al gauw niet meer boeiend zijn en er behoefte groeit aan steeds meer en dieper. Sommigen verglijden dan ronduit in satanisme, met openlijke duivelsaanbidding, met alles erop en eraan. Maar het zijn niet alleen jonge vrouwen die flirten met magische rituelen. Ook de leiders van het Wereld Economisch Forum houden van magische mystiek. Als naar jaarlijkse gewoonte waren de wereldleiders en hun gevolg in januari 2024 weer bijeen in Davos en na een discussie over hoe we een netto-nul natuurpositieve toekomst mogelijk kunnen maken, hield een vrouw, geïntroduceerd als Chief Putani van de Yawa-Yawa-stam van het Amazonegebied, een korte toespraak waarin ze om hulp vroeg bij het genezen van de planeet. Ze presenteerde zichzelf als vertegenwoordiger van de stem van de natuur en de stem van het bos en concludeerde: als we allemaal verenigd zijn in ons hart en onze gedachten, zal onze moeder aarde naar ons luisteren. Ze ging verder met wat leek op een heidens ritueel van zegening, waarbij ze haar handen in elkaar wreef en een gebed reciteerde voordat ze lucht op het hoofd van elk panellid blies. De panelleden en Chief Putani sloegen vervolgens de handen ineen onder het applaus van hun publiek en kregen een staande ovatie van een paar personen, met name de voormalige Amerikaanse vicepresident en klimaatalarmist Al Gore. Er zijn nog wel meer voorbeelden aan te halen van de banden tussen heel het klimaatverhaal en heidense praktijken. Maar ook de sportwereld blijft niet gespaard van magie. De Olympische Spelen gaan in 2024 door in Parijs. In april werd de eerste ceremonie van de Spelen, het fakkelverlichtingsritueel, gehouden in Olympia, Griekenland, in de oude tempel van Hera, de vrouw van Zeus, de koning van de Griekse goden. Geflankeerd door een niet diverse harem van uitsluitend blanke vrouwen, speelde de Griekse actrice Mary Mina de rol van hoge priesteres. Haar functie was onder meer het uitspreken van een gebed namens de mensheid en dat luidde: Apollo, god van de zon en het idee van licht, zend je stralen en steek de heilige fakkel aan voor de gastvrije stad Parijs. En jij, Zeus, schenk vrede aan alle volkeren op aarde en kroon de winnaars van het heilige ras. Het Heleense Olympische Comité organiseerde het 30 minuten durende evenement en vermeldde op zijn website de rest van de aanroep tot Apollo. De groep legt uit dat de eerste fakkelverlichtingsceremonie in 1936 plaatsvond als onderdeel van de Spelen van Berlijn en dat deze sindsdien min of meer voor elke Olympische Spelen heeft plaatsgevonden. Christenen op het sociale mediakanaal X hekelden de gebeurtenis vanwege het duidelijke heidendom ervan. Christus is koning, merkte verscheidenen van hen op. De katholieke auteur Chris Stefanik zei: er zijn redenen dat zonder veel verdriet letterlijk iedereen al heel lang geleden is gestopt met het aanbidden van Zeus en zijn gezelschap. De Olympische website herinnert eraan dat de Spelen in 776 voor Christus begonnen en duurde tot 393 na Christus, toen de christelijke keizer Theodosius I ze afschafte. Hoewel sommigen de redenen waarom hij dat deed misschien betwisten, en ook of hij ze überhaupt wel of niet heeft afgelast, valt niet te ontkennen
dat de Olympische Spelen vandaag de dag onderdeel zijn geworden van een wereldwijde brood- en circusindustrie die het menselijk lichaam en de atletiek verheerlijkt buiten alle redelijke maatstaven. De openingsceremonies lijken bijna altijd pseudo-massonieke of globalistische thema's te bevatten. Ik heb het nog niet gehad over de muziekwereld. Ook daar heel wat magische fenomenen. Shane Lynch, die lid was van de populaire boysband Boyzone en nu een christen is, vertelde in februari 24 aan de Ierse krant Sunday World dat satanische vertoningen veel voorkomen onder muzikanten, waaronder Taylor Swift. Ik denk dat als je naar veel van de artiesten kijkt, veel van hun shows satanische rituelen zijn, live voor 20.000 mensen, zonder dat ze het beseffen en herkennen, zei hij. Je zult veel capuchons zien, maskers op en vuurceremonies. Swift's optreden van haar nummer Willow is zo'n show, waarbij de popster en haar collega-artiesten dansen in capes met capuchon, terwijl achter hen een vuurspektakel brandt. De Amerikaanse exorcist Pater Dan Rehill heeft gewaarschuwd dat deze show doet denken aan hekserij en dat, ik citeer, Taylor Swift waarschijnlijk veel demonen naar haar concerten lokt. Einde citaat. En dan te bedenken hoe populair ze ook bij ons is en dan vooral bij de jongeren. Nog in de muziekwereld, het Eurovisie Songfestival. Mensen die niet vertrouwd zijn met magie en magische rituelen hebben waarschijnlijk niet in de gaten wat er op vele podia tegenwoordig gebeurt. Maar tijdens het Eurovisie Songfestival van mei 2024 werd er open en bloot over gecommuniceerd. Nog voor haar optreden outte de Ierse kandidaten zich als heks. De 31-jarige Robinson, bekend onder de artiestennaam Bambi Thug, beweert non-binair te zijn en beschrijft haar werk als Ouija-pop. Denk aan het Ouija-bord voor het oproepen van geesten, waarbij prominente en inderdaad centrale aspecten van satanische geïnspireerde beelden, acties en symbolen overal aanwezig zijn. Robinson zei tijdens een interview op YouTube dat Bambi Thug jouw heksenkoning en tegengif voor de wereld is. Bij haar uitvoering van haar openlijk satanisch bekendste nummer Doomsday Blue was Robinson gekleed in karakteristieke gotische kledij met duivelshorens die haar kostuum sierde en nepnagels die de bisschopstaf voorstelde. Er waren meerdere openlijk satanische thema's zichtbaar, afgezien van de make-up van Robinson en haar teksten met spreuken uit de Harry Potter-literatuur. Op een gegeven moment stond ze in het midden van een omcirkeld pentagram, terwijl kaarsen oplichten, terwijl ze met haar hand eroverheen zwaaide. Haar danspartner leek ook op een demon. Tijdens de act ontkleedde Robinson zich en droeg een bikini met de kleuren van de transgendervlag. Ze verdedigde de transgenderrechten. Op basis van haar zelfbeschrijving als een heks en haar publieke betrokkenheid bij het occulte beëindigde Robinson haar optreden door de woorden Crown the Witch in gotische tekst op het scherm achter haar te laten verschijnen. Ze liet de zinsnede ook op haar gezicht tatoeëren in Ogham-schrift, een Keltisch runeschrift. De slogan Crown the Witch is sindsdien viraal gegaan op sociale mediasites, waarbij Robinson opmerkelijke steun kreeg van de Ierse media en talrijke Ierse politici, waaronder de nieuw benoemde premier Simon Harris. Ze heeft bij eerdere interviews beweerd dat het haar doel is meer over het occulte te praten
en mensen er meer vertrouwd mee te maken en ervoor te zorgen dat mensen niet langer zo oordelen over hekserij. Mijn doel in het leven is om iedereen alle andere religies te laten verlaten en zich bij hekserij aan te sluiten. Aldus Robinson.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Occultisme is duidelijk in opmars. Heel veel gelovigen zijn onwetend wegens een gebrekkige geloofsvorming. Daarom openen ze soms ongewild de deur naar het occultisme. Maar Paulus leert ons duidelijk dat wij als christenen ons niet tegelijkertijd kunnen bezighouden met aspecten van andere godsdiensten, hoe onschuldig ze ook op het eerste gezicht lijken. Voor de pauze heb ik een aantal voorbeelden gegeven van openlijk occultisme. Bij jonge mensen, bij jonge vrouwen, in de zakenwereld, in de sportwereld, in de muziekwereld en noem maar op. Maar ik wil nog even verder gaan met voorbeelden over de opmars van occultisme in deze tijd. De krant De Morgen vond het op 17 februari 2024 nodig om reclame te maken voor een bezoek aan een sjamaan met het artikel Van de zweethut tot een sessie met klankschalen. Hoe de sjamaan u kan verlossen van zorgen en stress. Aan het woord was Christ Olieslagers, die al op haar 14e werd opgeleid tot sjamaan. Ik leerde om de krachten die ik in me droeg naar buiten te brengen en hanteerbaar te maken, getuigde ze in het artikel. Een bezoek aan een sjamaan wordt hier aangeprezen als iets onschuldigs om stress en zorgen te bestrijden. Maar er wordt totaal voorbij gegaan aan het feit dat een sjamaan zich volledig geopend heeft voor de demonische wereld waar hij zijn krachten vandaan haalt. Die krachten gebruikt hij vervolgens voor de behandeling van de patiënt of cliënt, waardoor ook die zich opent voor diezelfde demonische wereld. Gegarandeerd beseft de sjamaan in kwestie dit zelf niet en meent hij of zij goed te doen. Hij of zij denkt alleen maar in termen van goede geesten die verlichting of genezing brengen. Shamanisme beoefenen kan leiden tot ernstige bezetenheid. Dat is wat we leren van ex-shamanen die tot bekering gekomen zijn. Dat soort van artikelen en aanprijzingen tref je wel vaker in de welzijnsrubriek van kranten en vrouwenblaadjes. Maar niet alleen daar. In elke stad vind je tegenwoordig een of ander huis waar een aantal coachen zich hebben gegroepeerd om een divers aanbod van therapieën aan te reiken. Daaronder zitten stevast New Age, zo niet occulte praktijken. Helaas kiezen ook meer en meer kloosters en bezinningshuizen voor een programma waarin New Age en occultisme hun plaats krijgen. Het is me een raadsel waarom zij dit doen. Ze zouden beter moeten weten. Zo is er een bezinningscentrum dat nu al een aantal keer per jaar stilteweken aanbiedt. Ieder kan er zelf bepalen welk traject hij of zij tijdens die dagen doorloopt. Het programma biedt niet alleen een christelijke, maar ook een ruimere oriëntatie aan, kun je lezen op de website. Wacht eens even. Is er wel zoiets als een ruimere oriëntatie dan de christelijke? Jezus Christus is toch de weg, de waarheid en het leven? Hij is toch Heer van het leven, Koning der koningen? Luister naar het aanbod. U krijgt de kans om inleidingen in verschillende verstillingstechnieken te volgen, om samen tot rust te komen, te mediteren, te bezinnen, te bidden, eucharistie te vieren. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Maar je kunt ook deelnemen aan yoga, christelijk gebed, contemplatieve lichaamsmeditatie, contemplatieve cirkels enzovoort. Er wordt niet uitgelegd wat hiermee allemaal bedoeld wordt, maar het is dit laatste aanbod dat de wenkbrauwen doet fronsen. Ook een ander bezinningscentrum
hield onlangs een activiteit rond lichamelijk lichaamsgebed die verbaasde. In de aankondiging stond het volgende. Het christelijk lichaamsgebed gebeurt in een cirkel waarbij we elkaars handen vasthouden en zelf de mystieke woorden zingen, ondersteund door eenvoudige sacrale bewegingen. Samen bidden en zingen brengt het denken en voelen in balans. Bij dit gebed komen ook gebeden en gezangen van Jezus en Maria aan bod en verzen en gebeden uit het Oude Testament. Mijn vraag is spontaan. Is het doel van het christelijk gebed ons denken en voelen in balans te brengen? Zoeken we niet veeleer Gods liefdevolle, tedere aanwezigheid in ons hart, die we trachten te beantwoorden met onze liefdevolle blik en aandacht? Ik ben bang dat die diverse technieken ons eerder afleiden van God en naar onszelf, naar onze gevoelens en naar de mensen die in het gezelschap aanwezig zijn. Je vindt trouwens gelijkaardige technieken in allerhande Oosterse meditatiepraktijken. De grote specialist van het authentieke christelijke gebed is Teresa van Avila. Wat zij ons leert, is wezenlijk. Volgens Teresa is inwendig gebed de kern of de ziel van elke vorm van gebed, namelijk bewuste gerichtheid naar Hem en de doorleefde relatie met Hem. Zonder deze innerlijke aandacht is er van gebed geen sprake. Verder beveelt zij aan, ik citeer, ik kan er mij niet toe bewegen om menselijke middelen te gebruiken in zaken waar zijn majesteit grenzen lijkt te hebben opgelegd en die hij zich lijkt te willen voorbehouden. Problematisch noem ik elke vorm van geweld die we ons zouden willen aandoen, zoals de adem inhouden. Dat de ziel zich dus overgeeft in de handen van God, omdat hij van haar zou maken wat hij wil, en dat ze ondertussen zo weinig mogelijk zorg heeft voor haar belangen en de meest grote overgave aan de wil van God. Einde citaat. Met deze woorden uit de innerlijke burcht, het werk van Teresa bij uitstek over het innerlijke gebed, bedoelt zij dat mystiek gebed louter gave Gods is, die we niet kunnen afdwingen door bepaalde technieken of menselijke inspanning. Dat is iets wat wij als christenen behoren te weten. Ook de wetenschappelijke wereld ontsnapt niet aan de invloed van het occultisme. Een gekend voorbeeld ondertussen is CERN. CERN is een Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes. De organisatie is gehuisvest in Mérin, in het kanton Genève, ten westen van de stad Genève op de grens van Frankrijk en Zwitserland. CERN is een van 's werelds grootste en meest gerespecteerde centrum voor wetenschappelijk onderzoek. Zijn taak is fundamentele natuurkunde. Uitzoeken waaruit het heelal is gemaakt en hoe het werkt. Voor de hoofdingang van het complex staat een gigantisch groot standbeeld van de Hindoe-god Shiva, de vernietiger. Op internet circuleren er beelden van satanische rituelen rond dat beeld, midden in de nacht, door medewerkers van CERN. Niet direct iets wat je zou verwachten bij een dergelijk gerespecteerd centrum voor wetenschappelijk onderzoek. Ook NASA draait zijn hand niet om voor satanische rituelen. Ex-medewerkers beweren dat er gebruik wordt gemaakt van allerlei duistere rituelen om hun projecten te doen slagen. Over de aanwezigheid van occultisme en New Age in de medische sector, en dan vooral in de alternatieve sector, zou ik heel veel kunnen uitweiden. Ik denk daar in de eerste plaats aan al de energetische behandelingen die er zijn,
te veel om op te noemen. Hetzelfde geldt voor de sector van psychologie en psychiatrie. Zorgwekkend vandaag is de opmars van het gebruik van psychedelica, niet alleen in de zorg voor mentaal welzijn, maar ook voor spiritueel welzijn. Nog niet lang geleden was er op tv een uitgebreid verslag van het bezoek van een BV aan een Nederlands retraitecentrum, waar onder begeleiding en met de nodige rituelen hallucinerende paddenstoelen of pado's werden gebruikt. Het was blijkbaar een indrukwekkende ervaring die door de verslaggeving zelf ongetwijfeld een aantal mensen nieuwsgierig gemaakt heeft om ook aan een dergelijke retraite deel te nemen. En dan is er ayahuasca. Ayahuasca is een krachtige, hallucinerende en visionaire drank van de inheemse stammen in het Amazone-regenwoud. De thee wordt vrijwel altijd gedronken in een ceremoniële setting en wordt gezien als een natuurlijk medicijn bedoeld voor innerlijke heling en om contact te leggen met de voorvaderen in het geestenrijk. De ceremonies worden geleid door een sjamaan. De inheemse bevolking van de Amazone gebruikt ayahuasca als een heilig sacrament, ook genoemd Santo Daime, onder meer om te communiceren met een geestenrijk en om de band van de ziel met de natuur te versterken. De laatste jaren wordt ayahuasca ook in de westerse wereld populair. Overal ter wereld worden ceremonies gehouden, vaak onder leiding van shamanen uit de Amazone. Ook in België worden op meerdere locaties ceremonies aangeboden. Volgens de shamanen is het juist nu nodig om het collectieve bewustzijn van de mensheid te verruimen, zodat onze connectie met de natuur hersteld kan worden. Dat is volgens hen nu meer dan ooit nodig, omdat de mensheid in hoog tempo bezig is om de natuurlijke balans van de wereld te vernietigen. Het is hun missie om door middel van ayahuasca mensen weer in contact te laten komen met hun oorspronkelijke connectie als natuurlijk wezen en zo deze balans te herstellen. In de westerse wereld worden ayahuasca-ceremonies over het algemeen georganiseerd in meerdaagse spirituele of holistische retraites waar persoonlijke heling en verdieping het voornaamste doel is. In een New Age-setting dus. Een retraite bestaat uit verschillende activiteiten, zoals meditaties, ademwerk, dans en natuurwandelingen. Dit helpt volgens de organisatoren de deelnemers te aarden en zich voor te bereiden op het introspectieve karakter van een ayahuasca-trip. In de avonden vinden één of meerdere ayahuasca-ceremonies plaats, die altijd rond zonsondergang starten en een groot deel van de avond en de nacht duren. Het gebruik van ayahuasca is absoluut niet onschadelijk. Ik heb meerdere getuigenissen beluisterd van ex-deelnemers aan dergelijke retraites. Zij waarschuwen eenduidig voor het gevaar voor de ziel. Zoals ik al zei, shamanen communiceren met geesten, zeg maar demonen, en maken de deelnemers open voor communicatie met die geesten. Dan mogen we ook niet de filmindustrie vergeten en de wereld van het gamen en het internet. Uit die sectoren zijn New Age en occultisme niet meer weg te denken. Maar de ergste vorm van occultisme is wel satanisme. Hoewel satanisme gedurende eeuwen enkel in het verborgene werd beoefend en de meeste mensen niet eens weet hadden van het bestaan ervan, is er ook daarin de laatste tijd veel veranderd. Er zijn zelfs landen nu
waar satanisme erkend is als een openbare godsdienst. Bij die landen horen natuurlijk de Verenigde Staten, maar ook Zuid-Afrika. De satanisten willen meer in de openbaarheid treden en kunnen daardoor ook veel meer mensen bereiken en hun invloed gevoelig uitbreiden. In de Verenigde Staten kom je op straat zomaar standbeelden tegen van Baphomet. Baphomet is een antropomorf wezen met de kop van een geit, de torso van een mens en zwarte vleugels op zijn rug. Het is een mystieke en esoterische figuur die de vereniging van tegenstellingen vertegenwoordigt, waaronder mannelijk en vrouwelijk, licht en donker, goed en kwaad. Tegenwoordig wordt hij vaak geassocieerd met satanisme en hekserij, de verpersoonlijking, zou je kunnen zeggen, van de duivel. De satanisten organiseren ook satansclubs na schooltijd voor jongeren vanaf de lagere school. Dat is daar allemaal normaal en heel wat mensen nemen daar geen aanstoot aan. Gelukkig zijn er steeds meer ex-satanisten die na een diepe bekering zich geroepen voelen om in de openbaarheid te brengen waar de satanisten werkelijk voor staan en wat ze met hun vloeken en rituelen bij mensen en in de maatschappij werkelijk bewerken. Het gaat niet om fabeltjes. Eens een bepaald niveau bereikt, kiezen heel wat satanisten er werkelijk voor om Satan te dienen en hun ziel aan de duivel te verkopen. Dat gaat voor een tijdje goed en ze zijn vaak in staat om veel roem en geld te vergaren. Maar vroeg of laat komt aan dat succes een einde, want er is altijd een prijs te betalen. Een heel grote prijs.

0: Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht, het thema van mijn uitzending vandaag gaat over de opmars van het occultisme. En ik heb daarnet nog meer voorbeelden gegeven van die opmars van het occultisme in de maatschappij, maar zelfs ook in kloostergemeenschappen. Het lijkt wel of geen enkele sector meer gespaard is. Ik ben blijven stilstaan bij het gebruik van psychedelica in de zorg en voor spiritueel welzijn. Opvallend zijn daar het gebruik van hallucinerende paddenstoelen of pado's en de hallucinerende en visionaire drank ayahuasca. Beide worden vaak aangeboden tijdens zogenaamde retraites. De ergste vorm van occultisme is wel het satanisme, dat nu open en bloot zichtbaar is en in sommige landen zelfs als openbare godsdienst erkend is. Elk tijdperk van de wereld biedt zielen verleidingen die zijn aangepast aan de tijd waarin zij leven. Satan verlangt ernaar nooit een kans te missen om de mens van God af te leiden en hem tot zelfaanbidding en uiteindelijk tot het occulte te verleiden. Zijn plan voor onze vernietiging houdt een programma in van het verdraaien en omkeren van de goede dingen die God heeft gemaakt. De wereld, zoals God die heeft gemaakt, is goed. Maar ons gebruik van de geschapen dingen die Hij ons gegeven heeft, maakt ze tot instrumenten van deugd en heiliging of tot afgoden van gruwel en zelfvernietiging. Als wij, zoals de kerk graag doet, alle geschapen dingen van deze wereld aan God toewijden en ze opdragen aan zijn doel en glorie in gehoorzaamheid aan zijn wetten, is het geen zonde om ze te gebruiken. Maar al te vaak begint onze gewonde wil bij het zien van de schoonheid van een geschapen ding ernaar te verlangen als een doel op zichzelf, of probeert hij het uitsluitend te gebruiken om ons genot van dit aardse leven te vergroten. Beide voorbeelden bevatten dezelfde fout. Gods wil is vervangen door de onze. Als we onze eigen wil doen, zal de vijand ophouden met ons te bestrijden, want onze wil is dan duivels geworden, leert de heilige Alphonsus Liguori ons. De hele wereld staat onder de macht van de boze, zoals de heilige Johannes de geliefde leerling heeft gezegd. Daarom moeten we in elk tijdperk alert zijn op de aanwezigheid van het kwaad, niet alleen in openlijke manifestaties, maar ook door de verdorvenheid van het goede. Het is via dit laatste, en niet via de directe presentatie van het kwaad, dat de vijand ons het vaakst probeert te verleiden. Hij zal nooit regelrecht op ons afkomen en ons rechtstreeks vragen God in de steek te laten. Hij zal valse beloften doen, leugens vermengd met waarheden uiten en wachten tot wij verlangen naar het kwade, waarna hij ons zachtjes op het pad van de zonde zal duwen. Dit is het hele doel, ons ertoe te brengen een onwaarheid te geloven, zodat we door de wet van God te verlaten zullen zondigen. Tegenwoordig, nu het occulte in opmars is, zijn de onwaarheden en de filosofieën van Satan vermengd met een verzamelreligie van bijgeloof en magie. Veel hedendaagse fouten zijn lijnrecht in strijd met de leringen van de kerk en verleiden de mens tot verschillende vormen van afwijkende denkwijzen en praktijken. Het is voornamelijk door de foutieve filosofieën van onze in verval geraakte cultuur dat de mens van de kerk is weggeleid en in een zelfverheerlijking terecht is gekomen, waarin de mens slechts één stap verwijderd is van openlijk occulte praktijken. De ziel van de mens zal nooit ophouden met hunkeren naar spiritualiteit. Wanneer dit verlangen gepaard gaat met onjuiste overtuigingen over bijvoorbeeld de aard van man en vrouw, het doel waarvoor de mens gemaakt is, het bestaan van God, het bestaan van het bovennatuurlijke en buitengewone fenomenen van demonische aard en het bestaan van een objectieve morele code die alle mensen door de tijd heen bindt, hebben we een situatie waarin onze medemens in een groot geestelijk gevaar verkeert. Het steeds heidenser worden van onze wereld is niet alleen een bedreiging voor diegenen die voor deze satanische filosofieën zijn gevallen en actief volgens hun veronderstelde wijsheid wandelen. Het is ook een bedreiging voor de kinderen van de kerk, vooral voor de jongeren. Kinderen groeien tegenwoordig op in een giftige omgeving waarin deze satanische filosofieën bijna alles hebben geïnfiltreerd waarmee ze in aanraking komen. Voor velen is zelfs hun huis niet vrij van de smet van bijgeloof en goddeloosheid, zelfs van openlijke magie en hekserij. We moeten dus begrijpen dat zelfs de kinderen van vrome gezinnen op een gegeven moment als gevolg van de zondeval en het verval dat in de wereld om ons heen plaatsvindt, verleid zullen worden door het occulte. Het occulte van vandaag heeft voor velen een verleidelijke kwaliteit bereikt. Alleen diegenen die stevig geloven, zullen in staat zijn de bijgelovige en magische verlangens die dit tijdperk heeft opgeroepen, te voelen en te verwerpen. Deze verdieping is echter moeilijk te bereiken in een tijdperk van afvalligheid, ketterij, morele ineenstorting en de afwijzing van God. Des te meer moeten we standvastig blijven en op onze hoede zijn en acht slaan op de raad van de heilige Petrus, die zegt: wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Vinden we in de eerste Petrusbrief, vijfde hoofdstuk, vers 8. Als we onszelf niet veilig stellen in Gods genade en onszelf voor de vijand doen verschijnen als een onoverwinnelijke vesting en tempel van de Heilige Geest, zal hij rondsnuffelen rond onze ziel op zoek naar de meest voordelige weg waarmee hij onze vernietiging kan bewerken. Het aantal en de soort toegangspoorten die vandaag de dag in onze wereld verschijnen, waardoor zowel jong als oud in de praktijken en effecten van het occulte worden meegezogen, is verbazingwekkend. Hierbij kan het gaan om normale angst en rebellie bij tieners, onwetendheid over het geloof, feminisme, het verlangen naar macht en invloed, occulte liefhebberij binnen het gezin, de onvervulde behoefte aan mystiek, ongenezen innerlijke wonden, het internet en de ontmoeting met het occulte in het leven van een vriend. De deuren die naar het occulte leiden zijn helemaal niet zo ongewoon en het zijn ook deuren die doorgaans naar verschillende andere spirituele problemen leiden. Dit is een cruciaal punt waar we allemaal nota van moeten nemen in een tijd waarin de uitnodiging tot het occulte ons steeds vaker wordt aangeboden. Tot de typische dingen die een deur kunnen zijn voor occulte interesses en duivelse intimidatie behoren het gevoel van wanhoop, het gevoel dat het niet goed gaat met een persoon, het verlangen om op een plek weg van God te zoeken naar een oplossing en het zoeken naar betekenis in het licht van het verlies van betekenis in het leven. Laten we nog even focussen op die toegangspoorten tot het occulte. De heersende cultuur. De algemene houding van een cultuur, of deze nu goed of slecht is, zal worden geabsorbeerd door de leden van die cultuur, vooral door de jongsten. Tegenwoordig, wanneer de cultuur de realiteit van de zonde verwerpt, het gevoel heeft dat individuen kunnen doen wat ze willen en het occulte en de thema's van de duisternis als intrigerend presenteert, wordt de cultuur zelf een effectieve toegangspoort tot occulte nieuwsgierigheid. Een van de hedendaagse satanische filosofieën is de antifamilie, anti-man- en anti-vrouw-mentaliteit die bekend staat als feminisme. Het is een zelfvernietigende vorm van vrouwelijke verheerlijking die ten koste gaat van de aard en het doel van de vrouw zoals God haar heeft geschapen. Het vernietigt huwelijken en gezinnen en voedt zowel de abortus- en anticonceptie-industrie als de toenemende belangstelling voor hekserij vandaag de dag. De nadruk op machtige vrouwen in Wicca en hekserij, in populaire media en entertainment en in de cultuur als geheel, is een vonk die bij veel vrouwen de wrok jegens het christendom en het verlangen naar spirituele autonomie aanwakkert. De zonde zelf is ook een krachtige factor in het ontstaan van belangstelling voor het occulte. Hoe meer we zondigen, hoe meer we zondaars worden, hoe meer we bezield worden door zondige verlangens, zondige herinneringen, zondige interesses, zondige metgezellen en een denkwijze die moraliteit begint te begrijpen op een manier die tegengesteld is aan de waarheid die door God is geopenbaard. Veel voorkomende zonden, zoals drugs en onreinheid, zijn niet alleen gevaarlijk omdat ze zondig zijn, maar ook vanwege de andere effecten die ze met zich meebrengen. De promotie en populariteit van drugs, dronkenschap en onreinheid maken het gemakkelijker om diegenen die deze ontsnappingsroute omarmen te misleiden, omdat deze dingen allemaal de geest vertroebelen en het moeilijk maken om het juiste van het verkeerde, goed van kwaad en waarheid van leugens te onderscheiden. Dit is een van de vele aanvallen op de reden, die zowel in de ervaring van mensen in het occulte als in de moderne seculiere wereld voorkomen. En ze worden allemaal bevorderd door de populaire amusementscultuur die de hoofden van de meerderheid van de bevolking beheerst. Een toewijding aan de zonde laat de ziel achter met een scala aan stoornissen, innerlijke wonden, morele zwakte, verdriet, onverzadigbare hunkering naar meer, hunkering naar autonomie en verlangens naar macht en controle. Dit alles speelt rechtstreeks in op de occulte recrutering van de duivel en wordt een toegangspoort tot het beoefenen van tovenarij en magie. Normale tienerangst, een gevoel van rebellie en zelfs de status van de cultuur waarbij alles verward is en op losse schroeven staat, zelfs binnen de kerk, heeft veel jongeren naar het occulte geleid. Kinderen willen en hebben structuur nodig en zullen die zelfs in chaos zoeken als die hen daarin voorziet. Adolescenten voelen een gebrek aan controle. En dit gebrek maakt hekserij aantrekkelijker voor hen. Hekserij houdt verband met de belofte om een soort macht te verwerven, waardoor ze zich anders en speciaal voelen. Ten slotte vormen de verschillende vormen van geloofsafval onder mensen een enorme toegangspoort tot het occulte. Vaak weerspiegelt dit de algemene verwaarlozing van God door de samenleving, met als resultaat het gebrek aan religieuze training in de levens van de mensen en zeker van de jeugd. Op hun beurt gaan ze op zoek naar God, maar vinden ze alleen de aap van God, dat is de duivel, in de valse religie van het occulte. De meeste katholieken tegenwoordig hebben een slechte tot geen geloofsvorming gekregen. Ze wonen niet regelmatig de mis bij, ze maken geen gebruik van de sacramenten en ze houden zich bezig met het occulte zonder noodzakelijkerwijs te beseffen dat ze dat doen. Het gebrek aan begrip over hoe de duivel te werk gaat is een andere onwetendheid die kan leiden tot een gevaarlijke misleiding in iemands geest. Beste luisteraars, onze samenleving heeft het aanbod verspeeld om zichzelf te bouwen op de stevige rots van het goede, het ware en het mooie. In plaats daarvan heeft ze ons huis op het zand gebouwd. En daarom leidt ze nu onder de aanval van de aanwezigheid van de duivel. Zoals in de gelijkenis, toen de regen viel en de vloed kwam en de wind blies en tegen het huis sloeg, heeft onze wereld, die Christus als koning heeft verworpen, hem niet bij zich om ons door onze smeekbeden te hulp te komen. Want we hebben geweigerd tot hem te roepen, omdat we hem door onze ontrouw de rug hadden toegekeerd. Daarom zien we de val van de cultuur en het verstrikt raken van te veel mensen in de verlokkingen van de vijand. Zonder een poging om onze wereld te herordenen en onszelf, individueel en collectief, onder de heerschappij van Christus de koning te plaatsen, zullen we blijven toekijken hoe onze vrienden, families, buren en medeburgers van zonde tot zonde worden verleid. Ik lijk te eindigen met een negatieve noot, maar dat is niet de bedoeling, want als christenen zijn we hoopvolle mensen. Daarom wil ik dit thema in een volgende bijdrage verder uitdiepen. Maar ondertussen weten we wat ons te doen staat. Hartelijk dank voor het luisteren en mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u bellen naar het nummer 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.
1: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

主耶稣，求你赐给我们祈祷和赞美的精神，使我们不论在何时何地都感谢你。

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Carilinee dacht aan het kronkelende litteken dat het knappe gezicht van Cézanne ontsierde. Een plotseling levendige herinnering maakte dat ze rechtop schoot. In haar laatste brief had Vitruvia Gemina ervoor gewaarschuwd dat de koningin haar echtgenoot kwaad zou doen als hij het waagde de Kandake ongehoorzaam te zijn. Had Cézanne dat litteken op zijn gezicht te danken aan de Kandake, omdat ze hem gestraft had, omdat hij het gewaagd had verliefd te worden op Carilinee's moeder? Welke vergelding zou zo'n vrouw passend vinden voor een regelrechte samenzwering? De Kandake zou hem stellig langzaam dood laten martelen. Ze liet haar schouders hangen. Waarschijnlijk was Cézanne niet eens haar vader. Hij was een volkomen vreemde voor haar. Niettemin gaf de gedachte dat ze zijn dood op haar geweten zou hebben een akelige smaak in haar mond. Ze beet op haar lip en legde haar hoofd op haar gevouwen knieën. Met het gordijn dichtgetrokken was het pikkedonker geworden in de raamloze alkoof. En de dikke stof maakte het er benauwd, waardoor het moeilijk was om te ademen. Twee levens stonden op het spel en alleen Carilinee had de macht er één te redden. Het leven van de koningin of van Cézanne? Wie van de twee verdiende haar hulp het meest? Ze bedacht dat ze nog 4 maanden tijd had om te beslissen. Het leven van de Kandake was niet onmiddellijk in gevaar. Cézanne's plan zou pas in de zomer worden uitgevoerd. In de tussentijd kon nog van alles gebeuren. Misschien kon ze Cézanne er binnenkort zelfs wel van overtuigen van zijn gewelddadige koers af te wijken. Voorlopig zou ze haar mond houden. Niemand vertellen van wat ze gehoord had. Zelf Natemahar niet. Vooral Natemahar niet. Hij zou zo'n ernstig geheim nooit voor zijn vorstin kunnen bewaren. Op dat moment hoorde ze een deur kraken en ze begreep dat de mannen weggingen. Met ingehouden adem wachtte ze tot hun stappen de alkoof waren gepasseerd. Ze trok het gordijn open om de gang in te gluren. En precies op dat moment dat Cézanne zijn hoofd omdraaide. Carilinee trok zich haastig terug. Te laat zag ze dat haar tenen onder het gordijn uitstaken. Snel trok ze ze naar binnen. Ze was er zeker van dat Cézanne haar niet gezien had. In die donkere gang vielen de punt van een sandaal en een rukje aan het gordijn niet op. Hoewel ze niet van plan was zijn geheim te onthullen, wilde ze niet dat hij wist dat ze ervan op de hoogte was. Het laatste wat ze wilde was dat hij zich door haar bedreigd voelde. Ze moest hem onder 4 ogen spreken. Ze moest hem aanspreken en achterhalen wat hij wist. Zelfs al was hij haar vader niet, hij bezat zeker enige informatie. Hij wist iets over haar geboorte wat haar kon helpen. Ze nam een besluit, trok het gordijn open en stapte de gang in met de bedoeling achter Cézanne aan te gaan. Met een bons botst ze tegen een brede borst op. Carilinee! Natemahar's vriendelijke stem klonk nu eens niet zo vriendelijk. Wat doe jij hier? Hij dempte zijn stem, maar kon de trilling erin niet inhouden. Carilinee was wel van plan Cézanne's complot voorlopig over haar vriend te verzwijgen, maar ze zou nooit rechtstreeks tegen hem kunnen liegen. Ik ben gekomen om een vader te vinden. Zonder zijn pas in te houden, trok Natemahar haar aan haar tunica met zich mee, zodat ze gedwongen was met hem mee te lopen. Je gaat weg. Je begrijpt niet in welk gevaar je verkeert. Ze probeerde haar hakken in het zand te zetten. Ik ben nog niet klaar.
1: Jawel, je bent absoluut klaar. Hoe ben je binnengekomen?
0: Ze waren nu afgedaald tot de begane grond en Atemahar kreeg Arkamani in het oog, die op de overloop met zijn hand op de leuning stond te wachten.
1: Ik had het kunnen weten, mompelde Atemahar zacht.
0: Arkamani ontspande toen hij hem zag.
2: Ik werd ongerust, honingdame. Waar heb je gezeten?
1: Ongerust, hè?
0: Atemahar keek de jongen streng aan.
1: Breng haar naar huis. Rechtstreeks naar huis, begrepen? En als je haar ooit weer helpt stiekem het paleis binnen te komen, zal ik je plukken als een kip. Heb je me gehoord?
0: Arkamani keek beteuterd.
2: Ja, meester. Als een kip, meester.
0: Maar Atemahar, zei Karilene, in de hoop een manier te vinden om weer naar boven te kunnen gaan en om Sesen te zoeken.
1: Geen woord, beval hij, zijn mond een strakke streep van ongenoegen. Ga naar de specerijenhandel. Ik zie daar zo gauw als ik kan.
0: Het strekte Atemahar tot eer dat hij haar niet lang liet wachten. Hij arriveerde met een gezicht als een donderwolk en het was alsof hij werd omringd door donkere wolken van onheil.
1: Vergeef me, Atemahar, zei Karilene. Ik weet dat ik je ongerust heb gemaakt.
2: Maar luister, ik denk dat ik weet wie mijn vader is. Of tenminste dat ik iemand heb gevonden die iets van mijn geboorte afweet.
0: Atemahar liet zich op de kist neerploffen die ze als zitplaats gebruikte. Hij zuchtte.
1: Wie?
0: Sesen.
1: Sesen? Ken je hem?
2: Natuurlijk ken ik hem. Hij is een van de 6 schatbewaarders van de koningin.
1: Werkt hij voor jou?
2: Hij werkt voor de Kandake en voor Kush. Maar hij valt inderdaad onder mij.
1: Waarom denk je in vredesnaam dat die man je vader is, Karilene?
2: Weet jij hoe hij zijn oog is kwijtgeraakt?
1: Heeft de koningin hem gestraft?
2: Is hij verscheurd door een leeuw?
0: Atemahar rolde met zijn ogen.
1: Toom alsjeblieft je fantasie een beetje in.
0: Het zal eerder het werk zijn van een toornige echtgenote. Hij staat erom bekend dat hij er een paar in zijn kielzog heeft achtergelaten.
1: Het is jaren geleden gebeurd en Sesen spreekt er nooit over. Wat heeft dat nu te maken met je vader?
0: Karilene boog zich naar voren.
2: Stel dat de koningin hem blind heeft gemaakt als straf omdat hij met mijn moeder trouwde.
1: Nu maak je me ongerust. Ik hoop dat je beter bewijs hebt dan een ooglapje om te denken dat die man je vader is.
2: Heb ik ook.
0: Karilene vertelde Atemahar alles wat had plaatsgevonden in het paleis. Alles behalve de samenzwering tegen de koningin. Atemahar nam haar een lang ogenblik zwijgend op en met een ondoorgrondelijk gezicht zei hij:
1: Je trekt overhaaste conclusies.
2: Dat zal ik niet tegenspreken. Misschien zijn we geen familie, maar hij weet iets. En de enige manier om erachter te komen wat hij weet is het hem te vragen. En dat stond ik op het punt te doen toen jij me tegenhield.
0: De inktzwarte ogen werden zacht.
2: Waarom laat je het mij dan niet uitzoeken? Ik zal Sesen benaderen.
1: Nee!
0: Ze wilde Atemahar er niet bij betrekken. Ze wilde niet dat hij op een heimelijke manier met Sesen verband hield, uit vrees dat de intrige aan het licht zou komen en Atemahar onder verdenking viel. Een clandestine ontmoeting met Sesen kon verkeerd begrepen worden.
2: Ik moet dit zelf doen, Atemahar.
1: Jij mag niet terug naar het paleis, beloof het me.
0: Karilene perste haar lippen op elkaar van ergernis. Hij wilde haar beschermen, net als zij hem wenste te beschermen. Het was een impasse.
1: En als ik hem dan een brief schrijf?
0: Brieven kunnen in verkeerde handen vallen.
2: Wat wil je van mij, Natan Mahar? Ze boog zich naar voren en keek hem recht aan. Ik geef het niet op. Dit is mijn enige kans om mijn vader te vinden. Je kunt me helpen of niet, maar je houdt me niet tegen.
1: Natan Mahar wreef met een hand over zijn korte haar. Het gaat tegen mijn gezonde verstand in, maar ik zal je helpen waar ik kan.
2: Dank je, Natan Mahar.
1: Kariline gaf hem een zachte kus op de wang. Je bent de beste vriend die ik me zou kunnen wensen. Hij schonk haar een gepijnigd lachje.
2: We zullen zien.
1: En dit kan ik je vertellen. Overmorgen heeft Sesen een audiëntie bij de koning. Dan kun je hem benaderen, op de weg tussen de baleizen. Overhandig hem je brief. Schrijf hem nu, dan zal ik helpen. Ik smeek je, laat alsjeblieft niet te veel informatie los. Jij bent de dochter van de Romeinse beambte in Kush en Sesen is een hoveling. Als hij je vader niet is, zal hij proberen je als spion te gebruiken, als hij kan om macht te winnen via Rome. De interesse die hij voor je toonde zal zeker niet altruïstisch zijn. Dus schrijf je brief met zorg, kind. Anders geef je hem een wapen in handen tegen jou en je huishouding.
2: Kariline fronste haar wenkbrauwen. Daar had ik niet aan gedacht. Wel, denk er dan nu maar aan. Hoofdstuk 8.
1: Want zie, zij leggen een hinderlaag voor mijn ziel. Sterke mannen scholen tegen mij samen, Heer. Uit Psalm 59, vers 4a. Met haar zorgvuldig geschreven brief in haar ene hand, geklemd, wachtte Kariline in de schaduw van een palmboom. Ze stond zo dicht bij het paleis van de koningin dat ze duidelijk zicht had op diegenen die de hoofdingang in- en uitliepen en ondanks de schaduw die het hek van majesteitelijke palmbladeren bood, gleden er straaltjes zweet over haar rug.
2: Kariline's hart begon sneller te slaan toen ze Sesen alleen en met snelle passen naar buiten zag komen. Voordat ze de moed kon verliezen, zette ze haar voeten in beweging en naderde hem.
1: Sesen bleef stokstijf staan toen hij haar zag en keek haar strak aan. De woorden bleven in Kariline's keel steken. Ze wilde zoveel dingen weten dat ze niet wist waar ze moest beginnen met vragen en niets kon uitbrengen. Ze stond op het punt haar hand uit te strekken en hem haar brief te geven toen ze afgeleid werd door een commotie bij het hek. Ze keek en zag dat meerdere wachters in volmaakte formatie naar buiten kwamen. Achter hen schreed de koningin soepel als een gazelle naar Kariline en naar Sesen toe. Haar witte rokken wapperden in de wind. Sesen keek en zag de koningin ook. Hij ademde scherp in, wat zo luid klonk dat het geluid van de voetstappen van de soldaten even overstemde. Een ondeelbaar ogenblik ging de blik van de Kandake tussen Sesen en Kariline heen en weer, om tenslotte nieuwsgierig op haar te blijven rusten. Kariline voelde die indringende inspectie tot in haar tenen en het voelde zoals het niet al te vriendelijk snuffelen van een wolf op zoek naar zijn volgende prooi. Ze trok zich weer terug in de schaduwen en verstopte zich achter een bosje bloeiende struiken. Ze knarste tanden van frustratie toen de Kandake zich bij Sesen voegde. De soldaten vormden een muur om hen heen, waarna ze naar het paleis van de koning liepen. Haar laatste kans, haar enige kans gestolen door de koningin. Het was haar laatste dag in Meroë. De volgende ochtend zou de rivierboot haar en tante Plandina voor de laatste keer de Nijl opvoeren. Het was haar niet gelukt om haar vader te vinden. Grootvader had toch gewonnen. Kariline voelde zich verstikt
2: door een indringende eenzaamheid. Een paar dagen lang had ze zich vastgeklampt aan hoop. Hoop dat ze door haar vader te vinden eindelijk ergens zou thuishoren. Maar ze had een nieuwe berg as gevonden. De hoop die haar had gesterkt en kracht had gegeven nadat ze het geheim van haar grootvader had ontdekt, was nu een genadeloze dolk geworden die in de wond van haar eenzaamheid prikte. Karilene ging op weg naar de oeroude begraafplaats ten noorden van Merwe. Haar moeder had daar kennelijk uren doorgebracht, of in elk geval lang genoeg om haar accurate tekening van de piramide te maken. Zodra ze er was, betrad Karilene de stille begraafplaats en zocht naar de piramide van haar moeders tekening. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
3: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Spreuken. De mens voor Gods aanschijn. Het offer van de zondaars is de Heer een gruwel, maar het gebed der rechtschapenen is hem welgevallig. De weg van de zondaar is de Heer een gruwel, maar hij bemint degene die de gerechtigheid najaagt. Beter weinig met vrees voor de Heer dan grote schatten met onrust erbij. Beter een schotel groente waar liefde is dan een vetgemeste os met haat erbij. De Heer sloopt het huis van de hoogmoedigen, maar de grenssteen van de weduwe legt hij vast. De plannen van boosaardige mensen zijn de Heer een gruwel, maar liefdevolle woorden zijn rein. De Heer is ver van de zondaars, maar het gebed der rechtvaardigen verhoort hij. De vrees voor de Heer voedt op tot wijsheid. De deemoed gaat aan de eer vooraf. Een mens overlegt in zijn hart, maar het antwoord van de tong komt van de Heer. Heel het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rein zijn. De Heer toetst de geesten. Beveel de Heer uw werken aan en uw plannen zullen slagen. De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de zondaar heeft hij bestemd voor de dag van het onheil. Alle hoogmoedigen zijn de Heer een gruwel. De hand erop, zij blijven niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de zonde verzoend. Door de vrees voor de Heer vermijdt men het kwaad. Als de Heer behagen heeft in iemands gedrag, zal hij zelfs diens vijanden met hem verzoenen. Beter weinig met gerechtigheid dan grote inkomsten met onrecht. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heer richt zijn schreden. Wie een arme bespot, beledigt diens maker. Wie zich verheugt over het ongeluk van een ander, blijft niet ongestraft. Tweede lezing uit een verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over de eerste brief van Johannes. God vervult uw hartsverlangen. Wat is ons beloofd? Wij zullen aan hem gelijk zijn, omdat wij hem zullen zien zoals hij is. Meer kunnen menselijke woorden niet uitdrukken. Het is aan het hart de rest te overwegen. Johannes' woorden zijn eigenlijk armzalig vergeleken bij de werkelijkheid van het woord Gods zelf. En wat kunnen wij zeggen? Wij die niet eens met Johannes te vergelijken zijn. Zo denken wij terug aan de zalving door Christus die innerlijk ons hart onderricht over datgene wat woorden niet meer kunnen uitdrukken. Omdat wij nu God nog niet kunnen zien, zal onze opdracht neerkomen op verlangen. Heel het leven van een echt christen bestaat in een heilig verlangen. Wat men verlangt, ziet men nog niet. Maar het verlangen schept een ontvankelijkheid in ons. En wanneer het ogenblik aangebroken zal zijn dat wij zullen zien, zullen wij in staat zijn er helemaal door vervuld te worden. Indien ge een bepaalde holte wilt vullen en weet dat de hoeveelheid die u gegeven is zeer groot is, dan maakt ge de holte van een zak of iets anders groter. Gij weet hoeveel erin moet en stelt vast dat de holte slechts klein is. Door ze groter te maken, vermeerdert gij hun bevattingsvermogen.
Zo verhoogt God ons verlangen, door ons te richten op de toekomst. Door dit verlangen maakt Hij ons hart groter. En doordat ons hart groter wordt, maakt Hij het meer ontvankelijk. Wij moeten verlangen, omdat wij geroepen zijn tot de toekomstige vervulling.

0: verlangen, omdat wij geroepen zijn tot de toekomstige vervulling. Zie hoe Paulus zijn ontvankelijkheid tracht te vergroten om in staat te zijn de komende belofte te ontvangen. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt, nee. Ik beeld mij niet in er al te zijn. Wat is dan Paulus streven in dit leven, aangezien hij het nog niet gegrepen heeft? Alleen dit. Vergetend wat achter me ligt, maar uitstrekkend naar wat voor me ligt, storm ik af op het doel. De prijs van Gods hemelse roeping. Paulus zegt dat hij zich helemaal richt op de toekomst en die doelbewust nastreeft. Hij voelde zich te klein om te vatten wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en geen mens zich kan voorstellen. Heel ons leven als christen is een oefening in verlangen, maar slechts naarmate wij onze verlangens vrijmaken van de liefde tot de wereld, vormen wij in ons een heilig verlangen. Wij hebben het al eerder gezegd. Maak leeg wat gevuld moet worden. Wilt gij vervuld worden van het goede, weg dan met het kwaad. Veronderstel dat God u met honing wil vullen. Indien gij vol azijn zijt, is er geen plaats voor honing. Maak eerst het vat leeg en maak het goed schoon. Ook al kost het moeite en inspanning, het moet schoon zijn om geschikt te zijn voor iets anders. Of we dat andere nu honing noemen, goud of wijn, al deze namen schieten tekort. Welke naam we ook geven aan datgene wat wij wel willen, maar niet kunnen uitdrukken, het is niets anders dan een omschrijving van de naam van God. Wanneer wij God zeggen, wat bedoelen wij dan? Ligt heel onze verwachting dan uitgedrukt in die drie letters? Al wat wij kunnen zeggen blijft beneden de werkelijkheid. Richten wij heel ons verlangen op Hem, dan zal Hij ons vervullen wanneer Hij komt. Want wij zullen aan Hem gelijk zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald ter sterhelle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt een doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 14e week door het evenjaar luidt de tekst van de opening uit Psalm 37. Heer, wil mij niet verlaten. Mijn God, blijf niet ver van mij. Haast u om mij te helpen. Gij, Heer, zijt mijn steun en mijn heil. Lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. Zie, ik zend u als schapen tussen wolven. Wees dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Neemt u een acht voor de mensen. Ze zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geeselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen worden gebracht, omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden, de vader zijn kind. Kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn naam. Wie er tot ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Wanneer men u in de ene stad vervolgt, vlucht dan naar een andere. Voorwaar, ik zeg u, gij zult niet gereed gekomen zijn met de steden van Israël op het ogenblik dat de mensenzoon komt. Dit is het woord van God. Het gebed is een grenssituatie. Zoals het einde van de wereld een grenssituatie is en zoals vervolgingen het zijn voor een kerkgemeenschap. Grenssituaties zijn ook ingrijpende gebeurtenissen in het persoonlijke leven voor de enkeling. In dergelijke situaties wordt ons alles uit handen geslagen. De mens heeft dan de neiging om zich des te krampachtiger vast te klampen aan het oude, aan zijn eigen ik. En in het gebed kan ik leren om door die gebeurtenissen heen mijzelf aan God uit handen te geven. Het geheim van het gebed en het geheim van heel het leven is je leven redden door het te verliezen. En daarom aan het begin van het gebed alles loslaten en zo de geest wat laten rusten bij hem. Want komt alle onrust niet voort uit het willen vasthouden van wat men moet loslaten? Een paar passen voor de plaats van het gebed blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, me moed in spreekt en met een gebaar de eerbied laten groeien. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, naar gelang ik verwacht hem het meeste te kunnen vinden, en dat dan ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis, en dat is hier hoe Jezus heel de geschiedenis overziet en doorziet. Niet vanuit een profaan natuurlijk standpunt, maar vanuit God en vanuit het verzet tegen God. Eigenlijk verkeerde Jezus in heel zijn leven in zo'n situatie van alles of niets. En nu verkeert hij ook in een grenssituatie, want wat hem overkomen gaat, dat zal ook zijn kerk overkomen. De plaatsen waarin dit zich afspeelde en afspeelt en nog zal afspelen, dus overal waar op dit ogenblik de kerk wordt vervolgd. En ook de plaatsen in mijn eigen leven waar ik iets van vervolging ondervind omwille van zijn naam. En dat vraag ik dan om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke smakende kennis. Een kennis die mij
in de verdrukking innerlijk overeind houdt. De overweging. Zie, ik zend u als lammeren tussen wolven. Blijkbaar zijn er beesten nodig om te schilderen hoe beestachtig mensen kunnen zijn voor mensen, voor gelovigen met name, omwille van mij, zegt Jezus. Zo gaan de mensen met elkaar om, of, en dan beleeft u het niet meer van de kant van de vervolgden, maar van de kant van de christensgelovigen, dat gevoel kun je hebben, het zijn net wolven. Zoals dat staat in Psalm 21, die Jezus in zijn lijden op de lippen neemt. Ze staan als honden om mij heen. Wat is God anders? Er zijn planten voor nodig om te zeggen hoe God is, hoe God je maakt, als een lelie. Mens, wat ben je mooi als je je op God richt en vruchtbaar bent. Wat kun je schoon opgroeien wanneer je onder Gods zon leeft. Zij luister even naar die van de olijfboom. Zoals er in de eerste lezing staat, zij zullen bloeien als de wingerd en altijd groene cipressen. Laat het voor u een beeld zijn van God. Laat het voor u een beeld zijn van wat God aan u doet. Altijd groen, altijd in bloei. Het is goed dat altijd voor ogen te houden. Mensen kunnen je onder druk zetten. Of het werk kan je onder druk zetten. Maar een gelovige is een mens die een eigen wereld heeft. Binnen de wereld van de mensen heeft de gelovige een eigen innerlijk. Daar waarin hij onbezorgd kan zijn, te midden van de onrust en het lawaai, te midden van pressie en stress. Hoort u maar, gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden, neemt u in acht voor de mensen. Dat is de mensenwereld. Omwille van mij. Stadhouders en koningen, doet dat niet denken aan Jezus' eigen lijden? Stadhouders, de stadhouder Pontius Pilatus, koningen, koning Herodes. Wat is Jezus een grote genade voor ons? Nooit kan er iets ons overkomen dat ook hem niet overkomen is. En zo is hij altijd bij ons, ook in vervolging. En die vervolging kan in het groot zijn. Nou, veel koningen zijn er niet meer over. Maar mensen kunnen onder elkaar ook elkaar proberen te overheersen. Hoe kunnen mensen niet spotten? Hoe kunnen ze ons niet in het nauw drijven met hun woorden, slaan, zodat het pijn doet? Met datgene waartoe wij geroepen zijn, dat is nou precies wat hier uitgebeeld wordt in de heilige Eucharistie. Dan krijgt u Jezus om midden in de wereld Christus te zijn. Een wonderbare broodvermenigvuldiging, dat is wat het evangelie ons laat zien als een voorbereiding op deze wonderbare Christusvermenigvuldiging. Wij beginnen met één Christus en de bedoeling van de Eucharistie is dat wij eindigen ieder met het diepste geheim van ons mens zijn. Zoals Paulus zegt, Christus in u. Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe en wat van u spreken. Je bezorgd maken over wat je zult zeggen, dat ligt wel zo voor de hand. Wat zal ik zeggen? Sommige mensen hebben dat al wanneer ze weten dat er iemand op bezoek komt, waarvan ze weten dat hij of zij niet naar de kerk gaat of niet leeft zoals Christus. En dan zal hij of zij weer dit zeggen of dat zeggen. En wat zeg ik dan? Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken? De beste voorbereiding is niet bezorgd zijn over wat men moet zeggen, maar dat men de Heilige Geest in zichzelf toelaat. Geen bezorgdheid over de toekomst, maar ontvankelijkheid nu. Gods geest meer beslag op je laten leggen nu. En dan weet je straks
wat je moet zeggen. Het belangrijkste is toch niet hoe u het precies allemaal formuleert. En als zij het op een betere manier formuleerd willen krijgen dan u dat kunt, dan weten zij heus wel het adres en vaak willen zij het helemaal niet horen. Het enige is dat u innerlijk voeling houdt met de Heilige Geest. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat u moet zeggen, want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw Vader. Allicht, hè, als u iets door moet maken wat de Zoon van de Vader ook heeft doorgemaakt, allicht dat dan de geest die van de Vader en de Zoon voortkomt, in u verblijft, in u spreekt. Misschien helemaal niet met van die mooie woorden, maar misschien hakkelend en stotterend, en misschien dat u bang bent om dingen te zeggen. Maar het zijn niet de woorden die het doen, het is Gods geest die, wanneer u stand houdt, uw kracht is. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. Het gaat tot in de familie. En dat wil niet zeggen dat het buiten de familie niet even erg kan zijn, maar het evangelie neemt de intiemste verhoudingen van het gezin om te laten zien tot hoe ver het wel zal gaan. De haat, omwille van zijn naam. Gij hebt om stand te kunnen houden die innerlijkheid. Daarin staat gij schoon te bloeien voor God. En daarin is de Heilige Geest uw bezieling. En gij hebt dit woord van de Zoon, toezegging dat gij vooraf weet dat het zal gebeuren, dat ze u niets kunnen maken. En met uw vluchten van de ene stad naar de andere zult ge niet gereed gekomen zijn op het ogenblik dat de Mensenzoon komt. Hij heeft het laatste woord. Bewaar dan diep in u de argeloosheid waarvan hij spreekt, argeloos als de duiven, omzichtig als de slang. U mag best zorgen, maar op een onbezorgde wijze. Omdat u de weg gaat van de Zoon, geleid door de Geest. Drievuldige mens die gij zijt, besef uw rijkdom, besef uw kracht en leef daarom in liefde en vreugde. Want God is ons altijd meer nabij dan alle mensen. Meer dan onze familie, meer dan onze vrienden, meer ook dan onze vijanden. Wat er in ons leven te dragen is, hij zal het met ons dragen. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus, de eerste bloedgetuige, die voor mij zijn bloed vergoten heeft, opdat ik stand zou houden in vervolgingen. En met de Vader in de hemel, die door zijn Heilige Geest zijn kinderen nabij is, juist in nood en verdrukking. En sluiten met een Onze Vader.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

Mother's Prayers, biddende moeders. Voor moeders die met andere moeders samen voor hun kinderen en kleinkinderen willen bidden. Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond. Ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof ik. Er is hoop voor je kinderen. Ze komen terug naar hun eigen land. Uit Jeremia 31. In onze samenkomsten verenigen we ons gebed en leggen we de namen van onze kinderen in een mandje aan het voet van het kruis.